Wij hebben Jezus leren kennen als een God van liefde. Zijn we ons daarvan bewust, dan kunnen we daar niet onverschillig onder blijven. Aan de heilige Margaretha Maria Alacoque vroeg hij om wederliefde en eerherstel door ons hart aan hem te geven in aanbidding en dank en in het bevorderen van de eenheid en de vrede. Vooral ook in de liefde en de zorg voor de evenmens. Alle liefde moet ontstaan, moet haar oorsprong vinden in hem. Ook onze aardse liefde.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke.

0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om één

0: eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
1: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot Hier en Verder. Online editie! Online editie! En waarom zijn we online vandaag, beste kijker / luisteraar? Omdat we met onze correspondent uit Rome aan het babbelen zijn vandaag. Nino Hofmans. Welkom, Nino.
1: Dankjewel. Bedankt dat ik mocht komen.
0: Zeker, je bent altijd welkom. Maar speciaal inderdaad ook, omdat wij een jaar geleden met jou begonnen zijn met Tot Hier en Verder. Toen ging het over over Paus Leo. En toen hij net paus was geworden. En het is al bizar dat we nu een jaar verder zijn. En wat kun je er nu over vertellen? Hoe is de voortgang nu? Waar zitten we nu een beetje in Leo's zijn pausschap? Pausdom, hoe noem je dat?
1: Nou, ik denk dat hij nu wel de vorming van zijn eigen pontificaat te pakken heeft. Dus wat hij voor ogen heeft, wat hij wil doen. En dat wordt natuurlijk heel interessant, want binnenkort komt dus Magnifica Humanitas uit. Dat is zijn eerste encycliek over artificiële intelligentie en hoe daarmee om te gaan. En dat is gewoon een voortzetting op wat ik ook de vorige keer zei, op het encycliek van Paus Leo XIII, waar ik nu even de naam van ben vergeten. Maar het is natuurlijk super interessant om dat te zien, want we hebben weer iemand die heel jong en fit dit ambt nu aan het bestuur is hier in Rome. En in de vergelijking met Paus Franciscus was dat natuurlijk, dat was wel stroefjes. Die man werd overal heen gerold, hij wou ook niet meer, hij kon niet meer, maar hij heeft gewoon volledig zijn ambt vervuld. En we hebben nu gewoon iemand die vliegt overal heen. Die is overal met de auto te vinden. We hebben hem al een paar keer in Rome zien rondrijden. Dat is zo mooi om te zien. Er komt een hele stoet vooraf. En dan zit hij daar in de auto. En dan zwaait hij ook weer iedereen. En je merkt gewoon dat er een hele levendige energie is in Rome. En dat de Engelse taal nu ook wat meer vooruitgang vindt. Ook op pontificale universiteiten, waar Italiaans natuurlijk de voertaal is. Maar nu er wat meer wordt uitgelijkt naar het Engels, zorgt dat er ook voor dat er meer toenadering kan komen voor mensen buiten Italië om toch naar Rome te komen en daar hun studie voor te zetten of te beginnen.
0: Maar ik weet niet of je gewoon heel veel in de zon hebt gezeten of dat je echt gewoon helemaal aan het blozen bent terwijl je dit aan het vertellen bent. Maar je lijkt in ieder geval heel erg gelukkig met Leo. En dat is heel erg fijn. Ik ben vergeten om de rest van onze gasten te introduceren. We hebben natuurlijk Elia, Wessel en Thomas, onze reguliere garde, ook te gast.
2: Voor de eerste is online, dan een mijlpaaltje.
0: Zeker. We zullen zien of het voor herhaling vatbaar is. Over het algemeen is er een kleine delay, dus we zullen misschien niet meer door elkaar in de reden vallen. Maar al met al hoop ik dat het tot een goed gesprek leidt.
2: In ieder geval blij dat we daardoor jou als gast kunnen hebben, Nino.
1: Dankjewel.
0: Zeker. Vooral omdat je ook best wel goed, denk ik, in jezelf of op jezelf alleen al 50 minuten spreektijd kan vullen. Dus dat is wel wat makkelijker om het misschien met jou te doen dan met andere mensen.
1: Dankjewel.
0: Rerum Novarum was het toch trouwens?
1: Dat klopt.
0: Ja. Ik moest er ook even over nadenken. Maar kun je al iets afleiden uit de titel of zo? Want Humana, wat was het ook weer?
1: Nou, dus dat kan wel. Ja, dus waar het om gaat is de magnifieke menselijkheid vanuit het Latijn vertaald. En dat is dus ook een voortzetting zoals we het kunnen zien uit Rerum Novarum, omdat het weer over de waardigheid van de mens gaat. En dat was wel heel mooi vandaag tijdens het college. Ik had het vak Psalmen en Wijsheidsboeken. En mijn docent is half Maltees, half Canadees. Dus in hart en nieren is hij gewoon ook Italiaan. Dus hij ging ook gelijk met heel veel bombardie en heel veel geschreeuw en heel veel theatraal gedacht van, ja, de paus heeft gewoon helemaal gelijk. Want wat zien we nu? Dat mensen artificiële intelligentie ombouwen tot een soort afgod. En daarmee dus ook de handelingen wil voltrekken dat we moeten het gebruiken voor het goede als een hulpmiddel. Maar we moeten het niet gebruiken voor vervulling. Dus dat we het tot een soort spiritueel wezen verheffen. Tot een nieuw innerlijk wezen, alsof we het een daadwerkelijke ziel geven. Want het is gewoon
3: dat is machine. Dat is wel iets wat gebeurt. Ik had daar iets over gelezen laatst. Dat ze in de VS, geloof ik, en in Zuid-Korea AI chatbots hadden gemaakt. Die eruit zien, dan kijk je op een beeldscherm en dan zie je Jezus die met jou praat. Maar dat is een AI.
1: Ja, zo schrikkelijk.
3: En dan, ja, dan praten ze met Jezus en vragen ze aan hem eigenlijk gewoon een geestelijk leidsmansgesprek. Stellen ze vragen over hun gebedsleven en dan over theologie enzovoorts. Ik wist dat ook niet tot voor kort geleden dat ik dat toevallig las, maar ik was best wel verbaasd dat mensen dat zo op deze manier gebruikten en er ook in geloven, kennelijk, dat ze met een AI praten en daar echt Jezus in zien. Best wel een rare situatie.
0: Maar zien ze er echt Jezus in? Of is het een soort... Zien zij ook wel dat het een soort... hulpmiddel is? Hoe bepaal je dat? Van, is het echt die afbeelding zelf die het erg maakt, vind je? Of denk je echt dat mensen letterlijk denken dat ze via AI met Jezus praten?
3: Ja, daar ging het debat ook over een beetje. Van dat sommige mensen zeiden, nee, dit is niet echt Jezus en dat weten we wel. Dus dan is het wel goed. Het is gewoon een hulpmiddel, zodat mensen zich beter kunnen inbeelden of er gewoon een beeld bij hebben met wat er gezegd wordt. Maar het is, niemand gelooft echt wel dat Jezus. Misschien een beetje net zoals wat wij tegen protestanten zeggen over standbeelden. Dat het voor ons een hulpmiddel is. Terwijl protestanten zeggen, oh, jij bent hier gewoon een standbeeld aan het bidden. Maar ik weet niet of het, want een AI is toch anders. Een AI is niet alleen maar een beeld dat stilstaat en verder niets doet. Want een AI doet ook wel iets. Tenminste, als je het een beetje wil... je kan zeggen die AI doet niks omdat het geen mens is of het heeft geen bewustzijn. Maar je interacteert er wel veel meer mee dan met een standbeeld. Dus die nuance vinden, dat lijkt me best zo'n lastige kwestie. En ik ben benieuwd wat de paus daarover gaat zeggen.
2: Ja, Nino, wat weten we al van de encycliek? Je zei dat al een presentatie is geweest?
1: Nee, ik weet oprecht nog niks. Het is nog niet naar mijn weten uitgebracht. De naam is bekendgemaakt en volgens mij ook wanneer het gepubliceerd zal worden. Maar dat is wel mooi om te zien hoor hier, want hier wordt het kerkelijk leven echt, het staat stil. Hier, het Rijks-Roomse leven bestaat hier gewoon. Dus het Vaticaan wordt hier gevolgd als de NOS, als je het nieuws volgt. Dus als er wat gebeurt, ik zeg maar wat hè, het zij in de Mariologie of wat dan ook, mijn docent, dat heeft directe impact op zijn leven en daarmee ook op het vak. Dus ik zie dat meteen in de Google Classroom geüpload worden van dit is wat het magisterium of de paus nu heeft gezegd over desbetreffende onderwerp. Dus dat leeft echt. Maar zodra
2: Ja, ik had niet verwacht dat het zo snel zou komen, de encycliek.
1: Oh, dat verbaast mij helemaal niks. Nee? Want wat het mooiste is met paus Leo, en dat is iets wat totaal afwijkend is van Franciscus. Elke maandagavond tot op dinsdagavond is hij op Castel Gandolfo gewoon zijn vrije dag aan het vieren. Want dat mag hij ook. En het zou me niks verbazen dat hij in de avonduren, het zij in het Apostolisch Paleis op Castel Gandolfo, daar gewoon aan het schrijven is. Mm-hmm. Dus hij weet ook wanneer rust te nemen. En dat is ook iets wat er ook gewoon bij hoort. Hè? God de Vader die nam natuurlijk ook de rustdag. Niet omdat het een noodzakelijk iets was, maar zodat wij daar een voorbeeld van kunnen opnemen.
2: Ja, hij pakt wel door.
1: Ja, dat zeker. Maar dat is ook een mooie, hè? Want hij doet dat niet alleen. Natuurlijk, het is van zijn hand, maar er is een heel team daaromheen die natuurlijk hem daarin bijstaat. Want als je zelf die voetnoten gaat plaatsen, dan word je ook helemaal gek. Maar dat is natuurlijk geweldig dat we dat nu krijgen, want het is ook snel nodig. Want dit is gewoon de actualiteit. Dit is het nu. Wat ook is met AI, zoals dat hier ook op de universiteit wordt gehandhaafd, het gaat niet meer weg. Het is net als de telefoon. Het gaat niet meer weg. Het is een uitvinding dat is gekomen en die zal blijven.
2: Ja, over actualiteit gesproken. De paus werd ook in zijn eerste jaar al geconfronteerd met een best wel aanzienlijk conflict. Wat toch jaren een beetje aan het... op sluimerstand stond. Kun je ons een beetje iets vertellen over het conflict nu met Pius X?
1: Ja, dat is natuurlijk een situatie waarvan je eigenlijk had gehoopt dat die onder Franciscus zou plaatsvinden. Omdat Pius X kon ook een stukje erkenning vinden bij Franciscus. En kijk, hij wordt natuurlijk belichaamd als de liberale paus, wat hij helemaal niet is, want hij heeft niks veranderd of niks fout gedaan. Hij liet het alleen wel makkelijk gebeuren. Maar wat het is waar Pius X zich wel heel erg in kon vinden aangaande paus Franciscus, is dat hij een stukje van de goede oude tijd heeft meegemaakt. En wij krijgen nu gewoon bisschoppen, pausen, pontificaten, die niet meer de tijd van de Tridentijnse liturgie hebben meegemaakt, dus alles voor 62. En nu gewoon, waaronder ook wij, zonen en dochters van het concilie zijn. En wat ik vond het mooi dat je dat zegt, slaarmisstand, want dat is ook echt zo. Uiteindelijk werden de desbetreffende bisschoppen natuurlijk oud, die worden op leeftijd.
2: Kun je voor de luisteraar iets vertellen over de stichting van het Pius X broederschap?
1: Nou, dus de sociëteit Pius X, die is opgekomen onder aartsbisschop Marcel Lefebvre na Vaticanum II. Toen heeft hij onder uit mijn hoofd Paulus VI mandaat gekregen om een gemeenschap te mogen runnen, speciaal voor leken, maar wel met een eigen seminarie, om de Tridentijnse liturgie en spiritualiteit in stand te houden. Alleen naarmate dat hij zelf een man op leeftijd werd, wou hij graag opvolging verkrijgen. Die heeft hij onder Paus Johannes Paulus II ook gehad. Hij mocht één bisschop wijden. En uiteindelijk heeft dat er tot op geresulteerd dat hij toch maar de dag voordat de wijding zou plaatsvinden, hij er totaal 4 gewijd wou hebben. En daarmee kwam de breuk. En heeft dat ervoor gezorgd dat er een schismatische daad werd plaatsgevonden. De wijding zonder permissie van Rome. En daarmee volgde direct de auto-excommunicatie op. En nu zijn wij een aantal decennia verder. En ja, die bisschoppen worden oud en er zijn opvolgers nodig. Ik weet even niet hoe hun overste heet, maar dat is nota bene geen bisschop. Dat is gewoon een priester. En die is naar Rome gekomen. Dat was een behoorlijk interessante dag. Dat was 2 maanden geleden hier. En je kon het ook al voelen op de universiteit dat de mensen wisten, vandaag spreekt Fernandes met deze desbetreffende persoon. Kardinaal Fernandes is het hoofd van de dicasterie van de geloofsleer. En zij hebben toen een gesprek gehad over, wat nu? Kunnen we niet gewoon normaal katholiek doen en een oplossing vinden? Daar ging jammer genoeg deze overste niet in akkoord. En op 1 juli dit jaar zullen dan uiteindelijk, hoop ik van niet, deze bisschoppen gewijd worden. Is het, want het doel van de wijding in dit geval in materie en gaven, die klopt. Maar het is ongeoorloofd, want Paus Leo gaat niet akkoord.
3: Maar is het dan, want je zei eerder dat toen ze bij hun oprichting hun eigen bisschoppen gingen wijden, dat het een schismatische daad was?
1: Nou, dus Paus Johannes Paulus II gaf permissie voor 1 bisschop. En hij wou er meerdere hebben. En daarmee dus uit uiterste noodzaak deed hij dit. Zo zegt hij zelf, daar sta ik anders in. En dat deed hij omdat ze bang waren dat vervolgens hetgene waarvoor zij waren opgericht, dus de spiritualiteit en de liturgie en ook wat schop tegen Vaticanum II, omtrent ecumene en een aantal zinnen Nostra Aetate, waar ze het mee eens waren omtrent religieuze vrijheid en zaden buiten het geloof, dat ze daarmee dus meerdere bisschoppen wouden hebben, want 1 zou makkelijk corrompeerbaar zijn en bij deze 4 mocht er eentje toch in verval raken en zeggen ik kom weer terug, dan hebben er nog 3 andere.
3: Maar is wat ze nu doen met die bisschoppen doen hetzelfde als wat ze toen deden in essentie, of is dit toch wel anders?
1: Nou, eigenlijk is het dubbel zo erg, want het is al een keer gebeurd en ze besluiten het gewoon opnieuw te doen. Dus daarom was Fernandes ook heel duidelijk van, mensen luister, jullie doen het gewoon nog een keer met volledig bewustzijn. En er zijn genoeg olijftakken naar Pius X gegaan onder Benedictus. Jammer genoeg heeft hij wel kardinaal Marx aangesteld. Was niet heel handig. En de faculteit voor biecht en huwelijk is uitgegeven in het jaar van barmhartigheid uit mijn hoofd 2015 door Paus Franciscus. Zodat er namelijk wel continuïteit kon plaatsvinden. En continuïteit onder het christenvolk. Daarom dus ook bewust het sacrament van de biecht en het huwelijk. Omdat mensen wel gewoon geboren moeten worden opwijzen dat ze niet buiten de kerk staan. Maar jammer genoeg is dat wel iets onder bepaalde faculteiten. Dat zou moeten zeggen dat deze priester moet een faculteit krijgen. En die heeft hij niet gekregen van een lokale bisschop. Er zou er dus iemand ter getuige komen van de lokale Latijnse parochie om natuurlijk bij te wonen. En dan zou dat wel vertrokken worden door een priester van Pius X.
2: Oké, dus ik breng het op, want ik ervaar het als een gewichtige kwestie in de kerk. Een dreigend schisma. Maar ik denk dat veel katholieken ook niet eens weten wat deze groep is. Dus ja. Om een stapje terug te zetten, Pius X, wat is hun missie precies? Waarom zijn ze opgericht? Waarom willen ze blijven bestaan?
1: zij willen bestaan omdat zij inherente problemen hebben met bepaalde factoren van het concilie. Dan hebben we het over liturgie,
2: het concilie? Leer,
1: Vaticanum II. Dus als ik bij deze het concilie kwam, dan heb ik het altijd over het afgelopen concilie. Omdat wij kinderen zijn van het afgelopen concilie.
2: Dus in de jaren 60 is er een best wel berucht concilie geweest. Waarbij richting werd gegeven aan de kerk in... eigenlijk de moderne wereld, zou je kunnen zeggen.
1: De aggiornamento, zoals Paus Johannes de 23 zei, aggiornamento is ook gewoon het actualiseren van de kerk in de huidige tijdsperiode. Mm-hmm. En daar gaat ook wel heel vaak misinformatie in rond, want het mooiste is Johannes de 23ste is ook wel de paus van het Latijn benoemd. Hij wou dat Latijn een nieuwe heropleving zou krijgen. En los van de volkstaal wil dat... wordt dat heel vaak et gezien. Dus dat wil zeggen en. Dus omdat Latijn niet meer gebruikt wordt in de liturgie, wil dat ook zeggen dat overal Latijn valt. Nee, het moet een spraakzame en bruikbare vorm aannemen. En dus het gaat om liturgie, de vorm van ecumene, en dat er dus leerverandering zou zijn doorgevoerd. Waarin dus wil zeggen dat omdat wij moeten uitreiken naar andere geloven, waaronder naar het jodendom, islam en de hindoes, dat was toen de norm. Dat wil zeggen, de deur is opengezet nadat zij welkom, ja, dat zijn ze zeker, want iedereen moet komen naar de katholieke kerk. Maar dat we de barrière verlagen. Alsof we allemaal gelijkwaardig zijn in geloofskwestie. En dat is niet zo. Want iedereen die gewoon volledig weet dat het heil te vinden is in de katholieke kerk, moet gewoon uitkomen bij de katholieke kerk. Dat is een feit. En daarmee zijn zij dus later... onder Marcel Lefebvre een gemeenschap, een societeit zijn geworden, bewust voor leken, met wel een eigen seminarie. Daar heeft de paus ook permissie voor gegeven, uit mijn hoofd Paulus VI. En aartsbisschop Lefebvre was dus bang dat als ik uiteindelijk zal sterven, dat het dan ook verdwijnt.
2: Zij wilden gewoon protesteren tegen die hervormingen van Vaticanum II.
1: Ja, je kan het, in het begin was het nog niet echt een protestbeweging. Het werd pas later een protestbeweging naarmate dat in hun connotatie de kwestie de uiterste noodzaak zou opkomen. Uit mijn hoofd is het kanon 1328. En dat het dus zou moeten gebeuren dat als wij nu niet gaan handelen, dan verdwijnt dit allemaal. En dus eerst was het, je mag vrij commentaar geven, maar je mag er geen publiek schandaal van maken. En... Als je een probleem hebt met iets. Dus ik mag gewoon een probleem hebben met iets van de paus. Dat mag ik ook gewoon uiten. Maar ik moet niet bewust dat gaan gebruiken als een enorme stok om mee te slaan. Dat niet. Je moet wel een onderdanige houding aannemen aan het concilie en de huidige regent van de katholieke kerk.
2: Maar Pius X had een flinke boodschap.
1: Die had wel een boodschap, ja. En kijk, uiteindelijk die wijdingen die zijn plaatsgevonden... En dan sta je toch al buiten de kerk. Dan denk je, nu kan ik er gewoon meppen wat ik wil. En dat is toen uiteindelijk ook gebeurd. Waarmee dus Nos Reitate, Lumen Gentium en Gaudium et Spes. Dat zijn drie magisteriële documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie. Die heeft men op de schop gehaald.
0: En wat was de reden dat die vier bisschoppen niet gewijd mochten worden? Was dat gewoon... te kort, want je zei dat het was een dag ervoor besloten, zeg maar, dat het gewoon een beetje raar ging, of waren er echt heftige bezwaren om dat niet te doen?
1: Dus de persoonlijke bezwaren van Marcel, die weet ik niet. Ik weet wel dat hij meer wou hebben, puur omdat één man makkelijker waarschijnlijk corrompeerbaar is. En er is ook geen kanonieke missie. En wat is een kanonieke missie? Elke bisschop moet gewijd worden op grond van een kanonieke missie, waar hij dus voor is bedoeld. Onze bisschop Monsignor Hendricks, die is gewijd met het doel om hulpbisschop te worden van onze diocese. Die is dan later coadjutor geworden, dat hij recht van opvolging heeft op Monsignor Punt. Dus elke bisschop heeft een kanonieke missie. Dat kan zijn hulpbisschop, residerend bisschop, missiebisschop, apostolisch vicariaat, dus ergens in Timbuktu waar er 10 parochies zijn, moeten opzichten zijn, ik zeg maar wat. Dat is een kanonieke missie. Deze bisschop hadden geen kanonieke missie. Maar vooral ook dat je besluit van vandaag op morgen van 1 naar 4 te gaan. Ja, het is oprecht even katholiek terreur wat je aan het uitvoeren bent. Je bent ook met kerkelijke goederen aan de gang aan het gaan. De wijding is een kerkelijk goed.
2: Ik probeer me te verplaatsen dan in die man, hè, die een priestergenootschap heeft opgericht om een bepaalde boodschap te verkondigen. Je zou kunnen zeggen een bepaalde stroming binnen de kerk levend te houden. Traditionalisme. En die ziet gewoon dat zijn stroming dreigt uit te sterven. En hij moet gewoon, hij heeft bisschoppen nodig om natuurlijk nieuwe priesters te kunnen wijden.
1: Ja.
2: En om te zorgen dat zijn de andere traditionalisten over de wereld verspreid altijd dus de zielenzorg kunnen krijgen. En tegelijkertijd mag je dus niet bisschoppen wijden zonder de toestemming van het Vaticaan. Als ik het goed begrijp.
1: Ja.
2: En dat was dus zijn dilemma op dat moment.
1: Ja.
2: En als je heb je net gezegd dat hij toestemming had voor één bisschop?
1: Hij had toestemming voor één bisschop. Ja, wat ik heb begrepen, ik weet niet of dit waar is, ik heb het niet kunnen teruglezen, dat zelfs Paus Johannes Paulus II telefoontje heeft uitgestuurd naar de aartsbisschop, met daarin, luister, ik kan nu ook jouw kant op komen en dan gaan we dit gewoon face-to-face oplossen. Nou luister, als jij de paus zo ver weet te krijgen, dan ben je wel echt gekke dingen aan het doen om dat te regelen. We weten wat het kost en wat kan gebeuren als de paus besluit naar een land toe te komen. Nou, Seoul, Zuid-Korea, die heeft 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden. 3 of 4 jaar. Maar als Johannes Paulus II zegt, ik kan ook gewoon vanavond of nu het vliegtuig instappen. Dan ben je wel echt met dingen bezig die ook een langere termijnsprobleem kunnen opleveren. Want het ergste is dus, en een paus die weet dat ook. Want die moet ook denken aan hetgene na zijn pontificaat. Dit speelt nu weer. We zijn nu van de jaren 80 over naar 2026. En we zijn weer opnieuw bezig, 50 jaar.
2: Ja, je zegt het al interessant. Van, ze hebben zich eigenlijk met die daad, door alsnog tegen de wil van Rome in bisschoppen te wijden, hebben ze zichzelf buiten de kerk geplaatst.
1: Ja.
2: In ieder geval hebben ze zich ongehoorzaam getoond. En als je het eenmaal hebt gedaan, dan is de grens natuurlijk een stuk verlegd.
1: Ja.
2: En hebben ze nog meer vrijheid genomen om zichzelf echt als een beetje als een protestbeweging op te stellen bijna. En dat zie je dus de afgelopen jaren als ik het.
1: Ja, maar dit is iets. Het is niet nieuw hoor. Want toen ik patristiek had, was het ook heel typisch na het concilie van Chalcedon. De kopten die splitsen zich af. Die waren niet eens met dat er 2 separate naturen waren. De goddelijke en menselijke vorm. En dat die niet vermengd was. En zij splitten zich af. En vervolgens waren ze eigenlijk heel blij. Want de Rome in Constantinopel die bemoeide zich nergens meer mee. Nu konden we onze eigen gang gaan. Nou, dat was dus ook in dat geval. Nou ja, we zijn nu geëxcommuniceerd. Nou ja, oké, prima. De 2 duimpjes omhoog. En nu kunnen we eindelijk overal tegenaan schoppen. Wat we eigenlijk inherent al vervelend vonden.
2: Oké. En toch, even goed om erbij stil te staan, wat is nou precies excommunicatie?
1: Nou, dus een excommunicatie, dat wil zeggen dat er niet een banvloek over jou wordt uitgesproken waarin je naar de hel wordt verbannen. Dat is graag wat mensen denken, want dan ben je ook gelijk weer in de loophole van kruistochten en de Spaanse Inquisitie. Nee, wat een excommunicatie is, je bent even buiten de kerk gezet in de hoop dat jij ook weer terugkomt. Van hé, luister, even niet. We zetten je even buiten de deur neer. Tel even tot 10. En dan hopen we dat je weer terugkomt. En dan gaan we weer gezond het gesprek aan.
2: En wat zijn dan de gevolgen? Mis je dan genade?
1: In een indirecte vorm wel ja. Want als jij een excommunicatie krijgt waarin je ook niet mag deelnemen aan de sacramenten. Ja, dat is wel echt problematisch. Dan kan je dus, dan hebben we het over niet kunnen biechten. En niet de mis kunnen bijwonen of de Heer mogen ontvangen. Maar ook geen fatsoenlijke uitvaart en dat soort dingen. Dat kan wel heel ver gaan.
2: Ja, dus je staat echt buiten.
1: Ja, je staat buiten geplaatst. En dat wordt dus ook gebruikt als een extreme handeling. In de hoop dat jij dus ook weer terug wil komen in die communio. Augustinus, die was hier al heel vroeg in. Die vond schisma verschrikkelijk. In het kader dat de kerk haar eenheid werd verbroken. Dus moet je je voorstellen dat het gaat dus niet om een andere spiritualiteit, leer of wat dan ook. Nee, jij verbreekt de kerk hier. Je bent echt schade aan het toebrengen. En dat is dus iets ook waarom de paus maar één persoon is en daarmee ook eindverantwoordelijke. Je bent de belichaming aan het vormen van die communio om ervoor te zorgen dat iedereen binnen blijft.
2: Ja, dus we hadden het net over schismatieke daden. Dus blijkbaar kun je door iets te doen jezelf automatisch buiten de deur plaatsen van de kerk.
1: Ja.
2: Klopt dat?
1: Ja, dat kan. Dat kan.
2: En wie bepaalt dan of dat is gebeurd? Is dat een uitspraak van een autoriteit? Of?
1: Je kan jezelf direct auto-excommuniceren door natuurlijk heiligschennis te plegen of een andere ketterij of lastering te volbrengen. Maar wat het verschil is vooral, is dat als jij iets voor jouzelf houdt, dan is dat minder erg dan dat jij besluit een stoeltje te gaan pakken en midden op de dam te gaan staan en dat aan iedereen te gaan verkondigen. Kijk, dan bega je het wel. Dus wat jij in de privé-sfeer op dat vlak doet, dat is alleen voor jouzelf en gelukkig. Het probleem alleen wel is dat zodra dat wel aandacht krijgt en volgelingen, dan ben je die eenheid aan het doorboren. Sorry, wat was de rest van de vraag ook alweer?
2: Nou, dus wie bepaalt dan of je werkelijk buiten de kerk staat of niet?
1: Ja, dus in dit geval kan je dat zelf doen door middel van een handeling die jij privé verricht. Maar een handeling die dus nu wordt gedaan, die doe jij wel zelf. Maar de paus die kan dan wel een directe uitspraak doen van luister, dit is ook onomkeerbaar en hiermee moet ik handelen. De paus handelt naar de actie die wordt gedaan. En dat zien we later ook terug in de pauselijke documenten die zijn uitgegeven. Summorum Pontificum en Ecclesia Dei. Van paus Johannes Paulus II en paus Benedictus, waarin ze ook wel dit duidelijk aankaart van luister, dit is nu gebeurd. We zijn er nu. Er zijn ook talloze priesters uit voortgekomen. En het is gewoon een nieuwe vorm van ook een stukje simonie, hè? Kerkelijk goed. De bisschopswijding is echt een heel heilig iets. En dat moet ook ten alle tijde.
3: Ga je gang.
0: Nee, jij eerst.
3: Oh, ik wilde alleen maar even vragen of je het woord simonie kon toelichten voor de luisteraars.
1: Ja, dus wat we in de schrift terugzien, dat was als het goed is. Dat ging om zijn Peets en volgens mij heette die meneer Simon, dat was een tovenaar. En die zag dus dat Petrus en de apostelen mensen de handen aan het opleggen waren en deze mensen die werden genezen. Dat is natuurlijk een buitengewone genade die wordt toegediend, die ten kracht is van de Heilige Geest. Dus door middel van de apostolische successie. Nou, als ik het fout heb hoor, want we noemen hem even Simon voor het geval. Simon de tovenaar, die zag dat en die dacht van, jongens, dat wil ik ook. Dus die is naar Petrus gaan. Die zegt, Petrus, luister, als ik jou naar 2 tientjes geef, kan jij dan die handen op mijn hoofd leggen en dan kan ik dat ook doen. Nou, en toen zei Petrus natuurlijk, nee. Daarmee dus de term simonie, wat dus ook wordt ontrent met kerkelijke goederen. Dus je kan ook simonie plegen als bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een kardinaal die zegt tegen een bisschop van, hey, luister, als jij mij die 2 kerken geeft in het in boek toe, dan zorg ik dat jij een mooie promotie kan maken, bijvoorbeeld. Dat is ook simonie. Dus handel van kerkelijke goederen.
3: Ja, want ik had bij het woord simonie meer materiële goederen in gedachten. Tenminste, dat was mijn associatie erbij. Maar als ik denk aan een bisschopstitel, dan is dat is een wijding. Ja. Dus een simonie kan ook over geestelijke goederen gaan.
1: Het is van de kerk. De wijding is van de kerk. Het is een overgeleverde handeling van de Heer zelf. Die dit vervolgens heeft overgedragen met een stuk vertrouwen aan de 12 apostelen. Maar dit is nu even hoe in de loop van het gesprek hoe dit benoemd. Dus er kunnen vast wel wat haken en ogen aan zitten. Waar ik later in zou moeten terugvallen waarschijnlijk. Maar het is van de kerk.
0: Ik wist sommige van deze dingen wel. Maar sommige dingen vind ik wel fijn om dat nu even duidelijk te krijgen. Want ik ben alleen nog maar bekend natuurlijk met de periode waarin we nu leven. En dat je een beetje, je hebt het Pius X kampje en dan heb je de rest. En ja, hoe zit het nou precies een beetje? Maar we kunnen misschien na de pauze denk ik dat meer onder de loep leggen. Met hoe dan nu verder? En hoe zit het nou eigenlijk met van is hun misstand geldig en dat soort dingen? Ik denk dat ook wel interessante vragen zijn.
2: Een beetje jezelf verplaatsen in zo'n Pius X kerkganger.
0: Ja.
2: Welk dilemma zit je dan precies?
0: Ik ben een paar keer geweest, ook heel vroeger, dus dat kan ik me nog wel redelijk. Maar we moeten natuurlijk wel, ook al is het een hele speciale aflevering, zo online, maar we hebben nog steeds een liedje tussendoor te doen. Dus Nino, heb je al iets kunnen bedenken? Of zullen we gewoon weer Elvis of Michael Jackson?
1: Vind ik helemaal goed. Nee, ik heb daar niet over na kunnen denken, het spijt me.
0: Oké, nou, in het kader van, weet je wel, de kerk weer samenbrengen, protestant, weet je wel, Pius X, orthodox, stel ik voor dat we lekker naar We Are The World van Michael Jackson gaan luisteren.
2: Geweldig.
0: Oké, dan zien we jullie zo weer.

0: Welkom weer terug bij Tot Hier en Verder. We praten met Nino Hofmans over verschillende onderwerpen, maar ook over de Piëstienkerk en hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Maar inmiddels is het hoe lang geleden? Iets van 50 jaar of zo? Zeg ik het goed? Schat ik dat goed?
1: Ik dacht de jaren 80, ja.
0: Jaren 80? Oké. Okay.
2: Klopt.
0: Er zijn veel jaren verder. Er is heel veel gebeurd, kan ik me voorstellen. Maar waarom is het nou nog niet goed gekomen, denk je, Nino? Of wat speelt er nou nu nog dat die verzoening moeilijk maakt? En ja, van beide kanten bekeken, hoor. Van wij hebben misschien onze kant, zij hebben misschien hun kant. Maar waar denk je dat het nou echt een beetje wat het kernstuk is?
1: Nou, dus wat het Vaticaan graag wil, is dat Pius zich in een onderdanige wijze aanhoudt dat die gewoon voluit luistert naar de paus en de lokale bisschop. En daarmee dus niet een eigen bisschop nodig heeft, maar die gewoon weet te behouden in de lokale diocese. Dus als zij vormsels hebben, dat gewoon de lokale bisschop wordt uitgenodigd. En daarmee ook gewoon de directe gehoorzaamheid natuurlijk aan het leergezag van de paus. Het Vaticaan wil daarnaast ook dat ze een volwaardige acceptatie hebben van Vaticanum II met al haar kerkelijke documenten. En dat ze niet de wereld inbrengen dat de Trinitijnse Latijnse liturgie per se beter is dan de Novus Ordo liturgie. En wat Pius X dus graag wil, is zich kunnen uiten over deze documenten. En het recht op eigen bisschoppen. Rome wil dat niet, omdat er anders gewoon een contra-kerk gaat ontstaan. Er komt een extra kerk in de kerk terecht, die wel behoort tot het grote lichaam, maar wel als het erop neerkomt, graag zijn eigen ding kan doen.
2: Dus ze hebben eigenlijk best een heldere boodschap van Vaticaan II was een verkeerde afslag. En die afslag hadden we niet moeten nemen, dat is hun boodschap. En zij geloven echt heilig dat ze daarmee goed doen voor de kerk ook, door dat te blijven verkondigen.
1: Ja, dus het kan voor hun twee kanten opgaan. Of de documenten worden gewoon rechtgezet of gecorrigeerd. Of Vaticaan II wordt gewoon in de prullenbak gegooid. Beide zullen waarschijnlijk voor hun niet uitmaken. Ik denk eerder dat zij het Tweede Vaticaans Concilie in de prullenbak zien eindigen.
2: En dat is echt een pijnpunt, want de kerk is het kerkelijke gezag is overtuigd dat die documenten een goede richting geven voor onze huidige tijd. Ja. En als zij daar niet een handtekening onder kunnen zetten, dan zijn ze ongehoorzaam. Zijn ze niet volgzaam genoeg.
1: Marcel Lefebvre heeft zelf ondertekend en die heeft daar zijn gedachten over gehad. En het concilie is er natuurlijk ook voor om die gedachten te delen. Maar het wordt nu een beetje gepresenteerd alsof we met Alexander van Alexandrië tegenover de wereld staan. En dat is gewoon niet het geval. Kijk, voor de mensen die duidelijk deze documenten hebben gelezen, onder andere ik. Lumen Gentium is een van de mooiste dingen wat in de postmoderne tijd is gecreëerd door het magisterium van de kerk. Dat gaat gewoon over ons. En over het heilsplan die de Heer heeft, eschatologisch, ga ze maar door. Dus alles wat de kerk in de huidige tijdsperiode wil doen, dat staat gewoon in volledige lijn. Het probleem alleen is met het Tweede Vaticaans Concilie, en dat is niet voor mij een persoonlijk probleem, niks is veranderd, maar er zijn wel veranderingen doorgekomen. En dan hebben we het over externe veranderingen, maar niet van binnenuit. De kerk in haar leer is gewoon hetzelfde.
2: Is dat verkeerde interpretatie?
1: Jazeker. Ik geloof van wel. Want we willen allemaal, tenminste de traditionalisten, die willen graag heel traditioneel doen. Maar dan denk ik, wat is er mis met de traditie dat als de paus spreekt dat je kop gewoon houdt? Nou, dat kunnen we niet doen.
2: Oké. Dus verkeerde interpretatie. Zou je kunnen zeggen dat die documenten dan verwarrend of vaag zijn opgesteld? Als het zo slecht wordt geïnterpreteerd?
1: Ik snap de ideeën rondom het document van de liturgie Sacrosanctum Concilium als mensen spreken over het liturgisch misbruik dat eruit kan voorkomen. Omdat de kaders van liturgie normaal worden opgesteld dat als je je niet houdt aan deze normen en richtlijnen, dat daarna kan gebeuren dat een mis ongeldig is. En daarmee kan je dus ook zeggen, hey, dat is geen mis die daar heeft plaatsgevonden. Het probleem alleen is dat, denk aan wat wij typerend hebben gehad in onze eigen diocese, de Oranje mis. Dat is jammer genoeg. Zolang het Eucharistisch gebed en dergelijke allemaal gewoon geldig gedaan wordt, is het ook geldige mis. Wil je dat zo hebben? Nee, maar het is wel gebeurd. Dat zijn kaders waarvan ik kan begrijpen vanuit de visie van Pius X. Hey, belemmer dat dan gewoon, waardoor dat dan ongeldig is. Ja, daar kan ik me gerust in vinden.
2: Ja, en Lumen Gentium dan? Was daar niet een stukje over de zaden van waarheid in andere religies?
1: Nee, dat is Nostra Aetate. Ja. Over de visie en de uitreiking naar andere geloven toe. Ja, dus wat het gaat om het zaad van waarheid, dat gaat om volgende dingen. Als jij een trouwe Jood bent, dan kan jij, als je de Torah goed tot je neemt en de rest van de Tanach leest, zien dat de profeten gewoon spreken over de Messias, die is Jezus Christus. Kijken we naar de Koran vanuit islamitisch perspectief, naar de God de Zoon wordt gewoon meer genoemd in de Koran dan Mohammed zelf. Dat zijn allemaal facetten en factoren waarvan ik dan denk, het concilie kan zich daarin vinden, want daar is dat zaadje geplant. Dan kom je uiteindelijk in aanraking met de katholieke kerk. Nou, dan is het ook aan jou om natuurlijk dat volledig te accepteren.
2: Maar het is natuurlijk verwarrend om dat te zeggen, er zit waarheid in andere religies.
1: Ja, die waarheid die is inherent Jezus Christus. En daarmee wordt opgedoeld. We rechtvaardigen en legitimeren niet het geloof dat zij kunnen blijven daar. Het gaat altijd om Jezus. Dat moeten we echt vooruit vooropstellen. Het is een christologisch perspectief. Dus waarin het altijd de persoon van Jezus Christus is, die wordt gevonden daar in die andere geloven. Of de Heilige Geest, wat voor de Joden Ruach zou zijn, Hebreeuws voor het woord geest. En dat is daarin terug te vinden. Maar het is ook een buitengewone genade die daarvoor nodig is. Maar dat is wel uiteindelijk hoe de kerk zichzelf ook een stukje blootstelt. Hè? Van zegt van, hé, luister, dat komt daarvoor, Jezus, in de Koran. Of de voorafbeelding van de Heer in de Tanach.

0: in de Tanach. Maar het is aan jou om dat ook tot je te nemen en te accepteren.
1: Nou, dus het feit is in ieder geval dat voor PS10 klinkt dat te inclusief, te modern. En een verwatering van het katholieke geloof. En daarom kunnen ze of willen ze hun handtekening niet eronder zetten.
0: Ja, dat gaat
1: en dat ja. Lijkt dus het pijnpunt te zijn eigenlijk. Daarom lijkt die verzoening gewoon niet mogelijk. Of het is gewoon niet gebeurd.
0: Maar ook omtrent religieuze vrijheid is de kwestie. Dus stel nou, er zou een ultra-katholieke staat zijn. Nou, ik woon een kleine 2 kilometer daarvan af. Onze paus die woont daar. dat wil dus ook zeggen, en daar heb ik ook al eens mensen over Piers van gesproken, van ja, dat je dus ook het katholicisme kan opleggen. Maar dat gaat weer in tegen de vrije wil. Aan de andere kant is het ook een kwestie dat wij religieuze vrijheid willen. Dat als ik zit met deze mensen in de klas, hè, nonnen uit Pakistan, uit Irak. Die komen uit gebieden waar een overheersend islamitisch regime is. En waar zij gewoon vervolgd worden. En dat is ook de religieuze vrijheid waar we het over hebben. Zodat die Pakistaanse non ook gewoon veilig naar de mis kan gaan. Ik heb een klasgenoot, ik ga haar naam niet noemen, uit Oeganda. En zij kent gewoon postmoderne martelaren. Als we gewoon allemaal Kerk in Nood en andere pagina's volgen, dan als je ze in je spamfolder weer krijgt. Ja, zij kent gewoon mensen van die bomaanslagen. Of mensen die omgebracht worden voor onze Heer.
2: Het is ook wel, ja. Want als je kijkt naar religieuze vrijheid. Je zegt inderdaad dat dat precies in verband staat met vrije wil. Maar vrije wil is iets fundamenteels aan ons wereldbeeld. En ons mensbeeld als katholieken. Ik denk niet dat mensen die bij PS10 horen dat ontkennen, dat we vrije wil hebben. Maar je zet dat wel onder druk met zo'n stelling als mensen kunnen gedwongen katholiek worden. Dus hoe weet jij hoe zij dat dan een beetje rondkrijgen?
0: Nou ja, dus je kan een doopsel niet geforceerd opleggen. De geesteswereld neemt dat niet aan, want er is geen volledige overeenstemming met degene die je doopsel moet ontvangen. Maar waar het dan waarschijnlijk om zou gaan, is een soort van, ik lul maar wat, hè? Een massapropaganda. Overal waar je komt, staat een billboard met Jezus erop, met het woord katholiek, ik zeg maar wat. Maar dat zijn wel facetten en factoren waar ik zelf niet, dat geef ik ook toe, inhoudelijk op kan ingaan, hoe deze visie nou staat. Want ik ben niet voldoende ingelezen over wat Lefebvre zelf nou hierover bedoelt.
1: Ja, dus volgens mij, same. Wat ik wel weet, is er is wel natuurlijk een verschil tussen gewetensvrijheid en het toestaan van meerdere religies in de openbare ruimte. En de verkondiging daarvan. Precies wat je zegt, van de propaganda, het propageren van een geloof. Dat is dan eigen aan de staatsreligie. Ja, dat betekent niet dat je mensen gedwongen kan dopen. Het zijn toch twee verschillende kwesties.
0: Nee, je hebt volledig gelijk hoor. Dus de openbare ruimte die zal dan worden stilgezet en dat soort dingen. Maar dat is wel weer het moeilijke. Dus als we het bekijken op het vlak gelijke monnik, gelijke kappen, oké, dan heb je je katholieke staat. Nou, de Vaticaanse staat is de enige die we als kerkelijke staat kunnen zien. En dan wil jij vervolgens wel dat er een verlangen is dat de imam niet op zijn doosje op de dam mag staan. Maar tegelijkertijd, denk je dat ze in Pakistan dan gaan doen? Ja, die zetten daarna, wat ook volgens de Koran gerechtvaardigd kan zijn, de hele kerk in de fik. Ja, dus je moet de middenweg vinden op dit vlak. Ja. En ik wil het ook niet, hè. Ik zou het ook graag willen in de ideale wereld. Maar aan de andere kant deed het magisterium ook van, oké, ik kan deze handeling verrichten. Die nonnen in de landen, die hebben een verschrikkelijk probleem. Priesters die worden doodgemaakt, ga ze maar door. Jullie kennen het. Het mes snijdt echt aan twee kanten.
1: Is Vaticaan II een pragmatisch document, pragmatisch concilie? Dat je bijna kunt zeggen van het is gewoon een soort van praktische gids door de moderne wereld. En niet doctrinair. Niet geen eeuwige waarheden.
0: Het is sowieso doctrinair. Lumen Gentium is een dogmatisch concilie. Dat moeten we even duidelijk maken. Lumen Gentium is echt dogmatisch. Document. Dat staat vast. Tuurlijk, hè, het zijn handvaten voor de moderne wereld. Dat is zeker zo. En omdat het concilie een profetische gave kan hebben op het vlak van wat er nou in de komende tijd gaat gebeuren. Hebben we het over atoomenergie. Nou, het concilie wist. De wereld kan heel vaak wat maken voor de wereld. En datzelfde product kan ook weer gemaakt worden om de wereld mee te vernietigen. Ja. Hebben het over atoomoorlog. Het concilie was daar al echt vooruit.

0: levend in. Van nee, je moet dat gebruiken om steden te kunnen draaiende te houden. Maar wat doet de mens in zijn diepste geweten? Ja, laten we dit gewoon in een bom stoppen. Maar dat is het mens eigen. En de kerk die is altijd, het zwarte schaap van de wereld geweest. Die zegt van, ho, stop, nee, dat gaan we niet doen. En dat is het mooiste aan bisschoppen en de paus. Dat die altijd handelen. Naar de middenweg. Het zij voor het christenvolk, maar ook voor de hele wereld.
1: Nou, als je het zo zegt, dan snap ik wel dat het kerkgezag daar ook geen afstand van kan doen. Dus Vaticaan II in de prullenbak is gewoon geen optie.
0: Ja.
1: Het is toch een lastig pakket dan voor Pius X, want als zij een handtekening daaronder zetten, dan zijn ze bijna hun identiteit kwijt. Want hun hele missie is om te zeggen dat een verkeerde afslag was.
0: Ja, maar ik denk ook heel eerlijk, en dat is iets wat je mooi aankaart, Wessel, dat er een bepaalde identiteit zit in het klagen. Stel nou, we hadden vorig jaar kardinaal Birkhoffs eraan gehad. Dat is dezelfde man, of mannen, die maanden later, als zij iets doen wat wel weer in lijn is met het concilie, wat ze gewoon doen, dan worden ze letterlijk fake traditionalist genoemd. Er loopt ook een jongen bij mij op de universiteit rond, waarvan men weet dat hij zich zal aansluiten na dit jaar in een seminarie van Pius X. Van ik dan denk van, is dat nou zo slim om te doen? Maar die noemt gewoon traditional bishops of cardinals, ja, gewoon nep-traditionalisten. Er is geen maatstaf. Het stukje klagen hoort ook bij de identiteit en rechtvaardiging voor hun bestaansrecht.
1: Zeker, ja, het punt is natuurlijk dat, en dat is wel, vind ik wel weer interessant aan. Ik heb toevallig vlak voor deze aflevering heb ik de preek bekeken van de generaal overste, die is namelijk helaas ook ben vergeten. Waarin hij dus aankondigde dat hij nieuwe bisschoppen ging leiden. En toen vertelde hij van de grondwet van de katholieke kerk is de redding van zielen. En Pius X gelooft dus, tenminste zo zegt hij dat, wij bestaan voor de redding van zielen. En onze boodschap is die van een reddende boodschap voor zielen. En inderdaad, wij moeten nu bisschoppen gaan wijden om te kunnen blijven bestaan en we doen daarmee iets goeds voor de kerk. Want inderdaad, dat modernisme en die inclusiviteit en die gelijkstelling van godsdienst zorgt voor verwarring en die zorgt voor de ondergang van zielen. En die heldere, duidelijke boodschap moet blijven bestaan en die sterft met ons. Ja. Het is een lastig dilemma als je er zo in zit. Het is bijna een soort Griekse tragedie. Als je eigenlijk heilig gelooft van, ik moet of ongehoorzaam zijn tegen de kerk, wat een zonde is. Of ik moet stoppen met mijn reddende boodschap verkondigen, wat ook een zonde is.
0: Ja, maar ja, dan moeten we natuurlijk ook wel in ons achteraf houden dat de kerk gewoon haar reddende boodschap blijft behouden.
1: Dat zou ik ook direct zeggen. Maar vanuit hun gezien. Ja, als je nou echt gelooft dat dat gewoon de reddende boodschap is die compleet verwarrend en verwaterd wordt verkondigd door iedereen, door alle andere mensen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook het hele snelle over een kam scheren wat hierbij gebeurt, waardoor het geloof ook een bepaalde bewapening ondervindt. Dus deze vorm van zielen redden kan alleen op deze manier. En dat is, als deze documenten eruit gaan, als deze liturgie blijft aanhouden. Dus er is ook een bepaalde bewapening van een liturgie wat ook gewoon nu plaatsvindt. Paus Benedictus die zocht daar een hele goede middenweg in. En als je het mij vraagt, is dat ook gewoon volledig gelukt. Nou ja, Paus Franciscus had er andere gedachten over. Nou, dan ben ik daar ook gewoon gehoorzaam aan. Maar dat is het wel. De huidige quote wordt gezegd. Novus Ordo Kerk, die doet gewoon nog steeds ten alle tijden wat ons 2000 jaar geleden is opgedragen.
1: Ja, het heeft ook iets paradoxaals om te zeggen van, ik moet vechten tegen de kerk om de kerk te redden.
0: Nee, ja, precies. Het is een contradictie technisch.
1: Ja, het heeft iets heel geks. En trouwens,
2: Nino, puur technisch gezien is de mis van de Pius X geldig. Waarom zou je er dan niet naartoe moeten gaan?
0: Omdat wij in beschikking zijn van een lokale parochiekerk en een lokale bisschop. Het uiterste wat de kerk in principe van je verlangt is dat mocht er een Pius-kerk zijn in de Ural Mountains in Rusland en jij bent daar toevallig en er is geen lokale parochiekerk, dat je daar dan heen kan gaan om jouw zondagsplicht te vervullen. Maar de zondagsplicht die van ons verwacht wordt is gewoon in de lokale parochiekerk met een volledige, dus niet grijs gebied, communio met de lokale bisschop en de bisschop van Rome. Het zijn zeker geldige missen omdat hun priesters en bisschoppen geldig gewijd zijn. Maar het is ongeoorloofd omdat het niet in lijn is met het magisterium van de kerk.
1: Maar wanneer maar ze dus ook... werkelijk excommuniceerd worden, ben je dan niet zelf ook geëxcommuniceerd als je dat bevestigt of iets dergelijks?
0: Sorry, we gingen even door elkaar heen.
1: Maar als ze werkelijk buiten de kerk gezet worden en jij gaat daar naar de mis en je stemt eigenlijk in met hun schismatieke handelingen, dan ben je toch zelf ook geëxcommuniceerd?
0: Dus je kan daar als gelovige vrij heen gaan en dit is op grond van wat het Vaticaan hierover heeft uitgegeven. Jij kan daarheen gaan voor jouw zondagsplicht. Maar als jij de geest gaat aanhouden, dus dat jij ook gaat klagen richting het concilie en alles wat erbij komt kijken, dan ga je jezelf buiten de kerk plaatsen, ja. Maar als jij daarheen gaat zonder enig benul, of jij wilt gewoon daarheen gaan om jouw zondagsplicht te vervullen, dan kan dat gewoon vrij gebeuren.
3: Maar je zegt, als je dus gaat klagen over het concilie, dat je dan jezelf buiten de kerk plaatst. Maar we hebben net eigenlijk vastgesteld dat dat precies is waar de hele beweging van Pius X op stoelt. Zou dat betekenen dat hun leden niet communie kunnen ontvangen bij een novus ordo normaal katholieke mis, om het even zo te zeggen?
0: Dat klopt. Als zij met hun hart zitten op een plek waar zij ervan uitgaan dat... ze bidden wel voor de paus in hun vieringen. Maar of ze nou echt volledig dat doen voor een soort rechtvaardiging, of ook in hun hart hem zien als de paus, dat is een tweede. Maar in principe niet, want in hun hart hebben ze een schismatieke geest. Niettemin weten wij ook hier dat zij toch nooit ter communie gaan in een normale katholieke kerk. Omdat dat niet naarmate hun standaarden is.
2: Dus het kan wel de ene kant op, maar niet de andere kant op.
0: Wij mogen niet die kant op, omdat wij ook beter weten en gewoon naar de lokale parochie kunnen gaan. En als je daar dan heen gaat, dan mag je niet communiceren. Je mag wel de zegen ontvangen, maar je mag niet uit de communie gaan.
2: Dus ook een... Wacht, dus dat laatste nog even iets scherper. Dus je mag... De mis is wel geldig,
0: ja.
2: Maar je mag er niet ter communie?
0: Wij als in dit geval... normale katholieken mogen daar niet ter communie gaan. Wat zij doen, dat is hun parochiekerk. Zij zullen dat toch wel volbrengen. Ongeacht dat het magisterium dat niet wil. Zij zullen daar gewoon wel ter communie gaan. Ons is opgedragen dat niet te doen. Het is alsof je...
2: Dus omdat wij nu dat verhaal weten over dit alles, dat moeilijk zit. Dat maakt dat we niet ter communie mogen daar. Omdat ons geweten is aangetast met die gedachte dat het niet helemaal zuivere koffie is.
0: Dat is nu even de korte variant. Wat er natuurlijk achter zit, dat is een veel breder aspect. Daar wil ik gerust op ingaan.
1: Maar, en misschien omdat wij geen parochianen zijn daar. We wonen daar niet in de buurt. We moeten echt reizen.
0: Ook, bijvoorbeeld. Maar ja,
2: stel, ik woonde ernaast. Was het dan een ander verhaal?
0: Nou ja, kijk. Als dat het geval is dat jij niet beter weet. En jij gaat gewoon naar de kerk. Of jij bent daar opgegroeid. Dan
1: twee verschillende dingen.
0: Exact. Maar wat het punt ook is... Als jij daar zit en je bent katholiek, het is natuurlijk van origine een katholieke houding en dergelijke, dan kom je er ook niet omheen. Je weet gewoon dat de identiteit die je uitdraagt eentje is van klagen en
1: protesteren.
0: Schoppen tegen het systeem. Dus ik heb collega's gehad die bij Pius X zitten. En daar kon ik niet altijd een normaal gesprek mee voeren. Niet omdat zij per se van het klagen waren, maar ook gewoon niet beter wisten. Alsof ik dingen moest zeggen die dan in de openbaring kwamen. En dan het enige wat ze dan wisten van Paulus Johannes Paulus II, dat hij dan zijn lip op een Koran had gedrukt. Maar verder, daar bleef het wel bij. Paus Benedictus... Dat was dan de neppe traditionalistische paus. Of mij is ook eens verteld, de dominee met een boordje. Ik kon dat niet verzinnen, hoor.
2: Maar Nino, nog een gerelateerde vraag.
0: Ja.
2: Geldt dat ook dat niet ter communie mag gaan bij een novus ordo mis die te ver de andere kant op gaat?
0: Ja.
2: Een vrouw staat daar en die doet die mag de beker heffen of zo.
0: Ja, verschrikkelijk. Ik zou weglopen, ja.
2: Ja, nee, maar die plicht werkt dus eigenlijk beide kanten op. Van
0: er zijn twee extremen en dat is ook iets waarvan ik kan begrijpen dat de gemiddelde Pius X daar problemen mee heeft. hoezo word ik wel elke keer aangepakt, maar die andere kant niet?
1: Ja, dus bijvoorbeeld de Duitse bisschoppen, om het gewoon even te zeggen.
0: Nou ja, toch? Ja, maar wat daar ook bij komt kijken, is dat het geen publieke aanval is. Dus dat, dat de paus niet elke zondag tijdens Angelus vanaf zijn balkon daar op loopt te klagen, te schreeuwen en wat dan ook. Dat is graag een reactie die men wil zien en verwachten. Maar je hebt helemaal gelijk ook, Chris. Dus het kent zeker twee kanten. Als er daar gekke dingen gebeuren, nou, dan wil ik meteen adviseren. Adviseer de lokale bisschop van dit soort dingen. En dan zal hij, want hij is de eindverantwoordelijke, dat moeten handhaven.
1: Ja, sorry dat ik onderbreek, maar is het geen publieke actie, de Duitse bisschoppen die gewoon schreeuwen voor kerkhervormingen?
0: Oh ja, maar wat zij doen zeker, maar er wordt dan vanuit, in dit geval het magisterium van de kerk, vanuit, laat maar zeggen, Rome, verwacht dat er een enorm grondoffensief gaat plaatsvinden. Dat wordt, men verwacht gewoon dat er vanuit Rome een houding wordt aangenomen die, het zij agressief, publiekelijk, door middel van persconferenties bijvoorbeeld, waarop het vingers wordt gewezen, terwijl de paus dat recent gewoon heeft gedaan vanuit het vliegtuig. Dat is een houding die meestal per brief wordt gedaan. Of de acties die onderricht worden richting de Duitse bisschoppen. Rome heeft daar zeker wel gewoon een mening over, hoor. En ik heb ook leraren die weigeren namen uit te spreken. Zelfs van diverse dicasteries.
1: Maar zij zijn niet op een schisma aan het afstevenen.
0: De Duitse bisschop? Nou ja, ik geloof heilig van wel. En Paus Franciscus die had ook de houding van, nou ja, als jullie dat doen, dan doen jullie het maar lekker. Ja, prima. Dan frik je je bordje er gewoon vanaf. Paus Franciscus was daar heel duidelijk in. Maar dat is het mooiste met Paus Leo. En ik denk ook dat dat komt omdat hij een hele intelligente man is. Die laat niet het achterste van zijn tong zien. En die denkt echt lange termijn. En die heeft echt wel zijn mensen op positie staan, dat zodra het aangebeurt, dat dan daar meteen een handeling op wordt verricht.
1: Ja, dus om toch een beetje te speculeren over zijn beweegredenen, waarom gaat hij niet in gesprek direct met Pius X, met de overste bijvoorbeeld? Ik weet dat zijn voornaam Davide is, maar ik weet nog zijn achternaam niet. Voor mij Elia had het net.
3: Het is Pagliarini.
1: Ja, ja.
2: Pagliarini.
1: Het voornaam Davide, toch?
3: Ja, ik doe het even met een leuk accent erbij voor jullie.
2: Dankjewel.
0: Sorry, waarom
1: gaat Paus Leo niet in gesprek regelrecht met de overste van Pius X broederschap?
0: Ja, dat is iets wat ik me ook wel afvraag. Maar dat is ook wel iets typerend van het pausambt, dat je mensen hebt die dat voor jou doen. En kijk, in de tijd van Paus Johannes Paulus II en Lefebvre was het natuurlijk ongehoord dat dit in de moderne tijd zou gebeuren. Waardoor het ook veel meer met Paus Johannes Paulus II zo wat directer ging, ook in de houding en hoe hij zich openstelde daarvoor, was ook zijn karakter. En het karakter van Paus Leo, die zullen we pas volledig ontdekken als hij 5 jaar lang dit ambt aan het bekleden is. Paus Franciscus die was al zijn eerste kersttoespraak heel duidelijk en dat heeft hij tot aan zijn sterfdag volledig volgehouden. Maar ik denk dat Leo een heel ander kaliber is.
1: Ja, nee, ja, daar begon natuurlijk mee. Hij krijgt wel een flink dossier. Terwijl hij nog pas een jaar paus is.
0: Ja, gelukkig voor hem is hij opgeleid in kanoniek recht. Dus hij weet wel duidelijk hoe het te bespelen. En dat is ook mooi, want Franciscus, ik weet niet of hij gepromoveerd is met zijn licentiaat in kanoniek recht. In ieder geval, die had mensen nodig om dat uit te leggen. En nu kan je gewoon documenten presenteren waarvan hij zelf ook volledig begrip heeft.
2: We zullen zien.
1: Ja.
2: Ik moet hem afkappen, Wessel. Sorry.
1: Mm-hmm.
2: Onze tijd zit erop, Nino. Was wel heel interessant. Goed. Ik denk dat we nog meer stof hadden te bespreken. Maar we moeten de luisteraar ook een pauzetje geven. Voor de volgende aflevering.
0: Ik heb enorm genoten.
2: Ja, als je weer in Nederland bent, kom gerust langs bier drinken en live afleveringetje. Maar leuk dat je zo vanuit de studio kon bellen. En ik denk al met al dat we het niet kunnen oplossen, maar dat was ook niet de missie. Maar meer gewoon een beetje in kader stellen van, je hoort het wel eens. En nog even heel kort, ik hoorde het dan ook van, kom een keertje mee naar de Pius en ik wist niet wat het was. En dan ging je mee en dan hoorde je toch dat er een beetje wrijving was of zo. Dus ik denk dat het goed is voor mensen om tenminste een inleiding te krijgen in de geschiedenis hiernaar. En zelf vast ook meer erover te lezen en meer erover te bidden. En uiteindelijk kunnen we hopelijk weer een gezamenlijke kerk worden.
1: Ja, goed als je het zegt over dat bidden. Want het is natuurlijk makkelijk om er een soort wetenschappelijke interesse in te hebben, zoals ik dat in ieder geval heb. Maar het zijn eigenlijk ook gewoon broers van je. Die buitengesloten worden, die uit huis getrapt worden. Dat is eigenlijk echt super sneu.
0: Ja, we moeten het ons achterhoofd houden. Dat we echt weer naar de eenheid van de kerk willen afstreven. En vooral ook in een periode waarin dus heel veel verwarring is, dat we elkaar moeten bijstaan en niet elkaar de tent hebben moeten vechten.
2: Uitstekend. Nino, hartstikke bedankt. Heren, ook bedankt. Thomas, zoals altijd bedankt. Ik weet dat je afzijdig hebt gehouden, maar je bent een goede DJ voor ons. Een goede leider.
1: Shout-out.
2: Dus met die woorden, tot ziens. En een fijne middag, ochtend of
1: fijne
2: avond.
1: Later.
3: Tot ziens. Tot volgende keer.
1: Slaap lekker.
4: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: brief van de Thessalonicenzen bidt zonder ophouden. Natuurlijk ook is de rooskrans daarvoor een goed hulpmiddel, omdat het vrij toegankelijk een manier is om altijd geestelijk bezig te zijn.
1: En het herinneren van geheimen eigenlijk een te zwakke uitdrukking is. Het is eigenlijk het activeren. En daarmee dus eigenlijk ook meteen een constante bekering. Hè? Wat natuurlijk het leven ook is. Het is een constante bekering, dag in dag uit. Dus we hebben de rozenkrans hebben we hier als een gebedssnoer liggen, fysiek. Ja. Maar het is ook een snoer, een keten wat door de eeuwen heen verschillende kloosterorders heeft gebonden.
2: Ja, we zijn weer terug vanuit de Liduina Basiliek, oftewel Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Dat is haar originele titel. En vandaag spreken we over die rozenkrans, de ontstaansgeschiedenis. Hoe is het zover gekomen dat we nu elke keer opnieuw die kralen door onze vingers heen laten glijden en vervolgens het wezen goed bidden, het Onze Vader, het eer aan de Vader, maar zoals we gezien hebben, als hart en als ziel van de rozenkrans de geheimen. En die ziel van de rozenkrans bespreek ik weer samen natuurlijk met Jesse Rijt, die vandaag aan de andere kant zit, aan de rechterkant vanuit mij gezien. Jesse die is altijd goed met de communicatie en stelt altijd goede vragen. Heeft altijd heel veel mooie inzichten.
0: Ik ga mijn best doen.
2: Ja. En daarnaast natuurlijk met Erwin Horst ook.
0: Moeten we daar eens over zeggen?
2: Geloof, zegt hij altijd.
3: Moet je daar eens over zeggen? Leg de lat niet te hoog, hè? Vandaag.
2: Ja. Als we het hebben over die rozenkrans, dan is er één onderwerp wat eigenlijk elke keer terugkomt. Namelijk dat het erom gaat dat die rozenkrans een manier is om Christus altijd in gedachten te houden. Christus altijd in gedachten te houden. En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk vanaf het doopsel al we allemaal moeten doen. Dat we met hem, door hem, met hem en in hem leven. En er zijn eigenlijk drie grote onderwerpen, tradities, die ons helpen door de eeuwen heen om Christus elke keer in gedachten te houden. En die een invloed hebben gehad op dat gebedssnoer, op de rozenkrans die we nu nog steeds bidden. En die drie invloedssferen zijn de woestijnvaders, het psalmgebed en de akathistoshymne uit het oosten. Misschien goed om te beginnen met de woestijnvaders. In de vierde eeuw was er de grote monnik Cassianus en die ging naar Egypte toe om te kijken hoe bepaalde monniken, woestijnvaders, naar Egypte trokken om Jezus Christus na te volgen. En ze lieten alles achter, net zoals de rijke jongeling, om echt in die navolging van Christus te staan op een hele radicale manier. En hij ging dus naar Egypte toe om dat te onderzoeken. Mm-hmm. En een van de dingen die hem daar heel erg inspireerde als het ware, is dat de monniken elke keer gebeden aan het herhalen waren. En niet alleen gebeden, maar ook vooral delen uit de Bijbel, uit de Heilige Schrift.
0: Ja, die zoals toen net als kanon was vastgesteld.
2: Voilà. Nou ja, de kanonvorming is natuurlijk een hele lange ontwikkeling. Hè? Dus niet alleen in die eerste paar eeuwen. Maar inderdaad, dus delen van de Heilige Schrift werden herhaald. Ruminare wordt ook wel gezegd, herkauwd. Dus elke keer opnieuw bepaalde psalmversen, want de psalmen die verwijzen uiteindelijk in de gezonde theologie naar Jezus Christus zelf. Dat is ook waarom we nu nog steeds de psalmen bidden. Dat is een voorafschaduwing als het ware van het leven van Jezus Christus zelf. Jezus Christus is de vervulling van de Heilige Schrift. Dat zien we ook bij de Emmausgangers die we gelezen hebben afgelopen weken nog. Maar terug naar de essentie. Wat de monnik wil, is dat hij in zijn hart altijd de Heer heeft. Dus een zuiverheid van hart nastreven, waardoor hij dag in dag uit leeft in aanwezigheid van God. En dat is dus iets wat niet automatisch zo is. Want vanaf het moment dat je naar de woestijn trekt, neem je nog altijd jezelf mee. En wat neem je dus mee? Al je verleidingen van je vlees, alle demonen. Hè? Ik moet altijd denken aan Hieronymus Bosch, die prachtige afbeeldingen heeft gemaakt. Hè? Dus die mooie schilderijen die nu in het El Prada Museum in Madrid hangen. Hè? Waarbij je dus het drieluik ziet van het laatste oordeel. En allemaal gekke koppen en zo. Ja. En monsters en beesten. En dat is een beetje wat de heilige Antonius ook, maar ook de monniken meemaken in hun Oh, ik ga tegen de microfoon aan. In hun eigen hoofd. Ja. In hun eigen ziel, in hun geest maken zij dat mee waar ze ook zijn. En omdat ze in die woestijn zijn en geen enkele andere afleiding hebben, gaan ze heel erg met dat innerlijk leven bezig.
0: Ja, ja.
2: En
0: ja,
2: hoe kan je dan terugkomen naar de zuiverheid, de toestand, een soort van de toestand van, je kunt er niet terug naar de toestand voor de erfzonde. Maar wat je wil, is wel dat, ja, dat je zuiver wordt, dat je gezuiverd wordt door de boodschap van Christus. En dat doen zij door elke keer die psalmen te herhalen. En een van de grote voorbeelden daarvan is de psalm 69 of 70, hangt af van welke becijfering je gebruikt. Ja,
0: Septuagint of Vulgaat.
2: Voilà. En dat is het begin van elk getijdengebed. Heer, God kom mij te hulp, ja. Heer haast u mij te helpen. En daarvan zegt Cassianus, dat werd elke keer opnieuw herhaald. Elke keer, elke keer, elke keer. En dus op die manier ontstaat een cultuur van herhaling van onderdelen, delen van de Bijbel. Waardoor je dus gaat leven met die Bijbel. Dat gaat interioriseren als het ware. Dus het wordt iets van jezelf innerlijk gezien. En die Bijbelversen komen dan ook op als je ergens anders bent. Of als je bijvoorbeeld een bepaalde slechte gedachte hebt, kun je met een ander Bijbelvers, net zoals Christus doet, hè, in de, als hij verleid wordt in de woestijn, kun je dan die gedachte inkapselen als het ware. En dat is wat de monnik doet. De monnik wil altijd in aanwezigheid van Christus leven. En nou ja, we hebben gezien dat op een gegeven moment krijg je dan die ontwikkeling dat eigenlijk voor de leken niet toegankelijk is, die 150 psalmen. Want de monnik moet het eigenlijk uit zijn hoofd kennen in die tijd.
0: Mm. Zo.
2: Ja, is belangrijk. Het is belangrijk dat hij die hele heilige schrift, of in ieder geval de psalmen en de brief aan Paulus en zo, dat hij die uit zijn hoofd kent.
0: Ja.
2: Waarom? Omdat hij dan elke keer dat kan herhalen en dat innerlijk leven verrijkt wordt, gestimuleerd wordt. Ja.
0: Daarmee ook antwoord geeft aan de oproep in de brief van de Thessalonicense. Bid zonder ophouden. Natuurlijk ook is de rooskans daarvoor een goed hulpmiddel. Omdat het vrij toegankelijk een manier is om altijd geestelijk bezig te zijn.
2: En dat is dus eigenlijk een achtergrond die je altijd in oogschouw moet nemen. Dat het dus gaat om het leven in Christus door de Heilige Schrift. En de monniken hebben dat al gedaan in de derde, vierde eeuw. Heel vroeg door die Bijbelversen elke keer te herhalen. En een andere traditie, dus die heb je in het Oosten, die is ook al heel oud. Die is natuurlijk ook, even goed kijken, in de 16e eeuw heb je de laatste fase, maar ook al eerder op de berg van Athos, ik geloof dat het de 10e eeuw is of zo, dat het Jezusgebed daar geïntroduceerd wordt. Dus dat is ook een kleine tekst, een gebed, wat elke keer maar herhaald wordt.
0: Ja, honderden keer.
2: Ja, dus de tekst is, Kyrie Jesu Christe eleison me. Jezus Christus, Heer, Jezus Christus, Heer is belangrijk. Hij is de Kyrios, hè, dus de Kyrios is de Heer, de verrezen Heer. Jezus Christus, ontferm u over mij.
0: Zoon van God, ontferm u over mij.
2: Ja. En dat is de tekst die herhaald wordt, herhaald wordt en herhaald wordt. En soms zeggen ze dan, oh, dat heb je dus alleen in het Oosten. Maar ik heb net aangegeven dat het in het Westen ook geïntroduceerd wordt door Cassianus. Alleen heb je dan nog niet Jezus. Zijn naam wordt daar niet genoemd, maar omdat de kerk altijd de psalmen en de hele heilige schrift naar Jezus toeleest, is het noemen van zo'n psalm, herhalen van een psalm, ook een Jezusgebed eigenlijk.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: En in de 16e eeuw wordt het dan in Rusland ook geïntroduceerd en dan krijg je dat bekende boek, wat in de 18e en 19e eeuw wel overal verspreid wordt, Verhalen van Russische Pelgrim.
0: Mm-hmm.
2: Waarbij, misschien heb je het zelf wel gelezen, ik niet helaas, maar waarbij dus iemand door een starets, dus een geestelijk leidsman zou je kunnen zeggen in de orthodoxe kerk, geleerd wordt om dat Jezusgebed te herhalen, herhalen en herhalen. En dat, op een gegeven moment doet dat duizenden keren per dag en zo vaak mogelijk dat te zeggen. Maar het idee is elke keer weer opnieuw Jezus Christus in je hart laten leven door je elke keer aan hem te herinneren. En dat doet de rooskrans ook, alleen de rooskrans maakt het iets specifieker, want zegt, ik wil een bepaald deel van het mysterie overwegen. Dus bijvoorbeeld het lijden, en nog specifieker, hij wordt met doornen gekroond. Dat vind ik trouwens een heel mooie mysterie van de droevige geheim, omdat daar eigenlijk naar voren komt dat Jezus, die de edele koninklijke natuur heeft, iets toevalt wat helemaal niet bij hem past, hè. Dus, en dan moet ik ook altijd denken aan alle christenen die
4: die vervolgd worden bijvoorbeeld. Ik vind het een prachtige passage. Maar ook hoe de menselijke natuur
0: in hem
4: geboord
0: wordt bijna.
4: Voilà.
0: Ja, maar hij natuurlijk de echte koning is.
4: Ja,
0: precies. Ja, misschien nog even goed, als je de eerste aflevering misschien niet gehoord hebt.
4: Ja.
0: We hebben het over geheimen. Er zijn verschillende geheimen die je gebruikt om de rozenkrans te bidden. Hè?
4: Voilà.
0: Ja. Hoeveel geheim is er daar één van?
4: Ja, er zijn 4 series geheimen. Nou ja, nu zijn het er 4, eerst waren het er 3. En bij elke serie van geheimen zijn dus 50 weesgegroeten. En dan heb je in totaal 150. En dat is ook mooi, omdat dat natuurlijk een verbinding ook vormt met de tweede invloed. Ja, kun je zeggen, een psalmgebed. Dus de eerste invloedssfeer van de rozenkrans, waar de rozenkrans uit ontstaan is, is dat monnikengebed, wat ik net genoemd heb. Dus het Jezusgebed, maar ook het herhalen, het ruminaren, het herkauwen van de Heilige Schrift. Wat we tegenwoordig eigenlijk noemen Lectio Divina.
0: Mm-hmm, ja.
4: Want Lectio Divina is nooit alleen maar... volgens mij doen jullie het ook wel eens, of niet? Of is het ook wel een traditie in de parochie misschien dat het gebeurt, of op andere plekken?
1: Nou, we hebben het in een eerdere serie natuurlijk al wel eens een keertje geïntroduceerd. Okay? Het Lectio Divina, dus ook dat je... net als wat we in de eerste aflevering over de rozenkrans zeggen, dat de rozenkrans bidden ook een manier is om zintuigelijk gezien ook op verschillende manieren te bidden. Het is een hele actieve houding van bidden. Mm. En dat is het Lectio Divina is het eigenlijk ook. Hè? Het is het lezen, het is het hardop uitspreken, oratio, het mediteren, het overdenken. Wat je feitelijk met de rozenkrans ook doet. Ja. En, ook die elementen er voor jezelf uithalen die voor jou op dat moment op bepaalde onderdelen in je leven van toepassing zijn. En daar ook nog eens een keer een actio, dat is eigenlijk een soort van laatste stadium,
4: die er later aan
1: toegevoegd is. Ja.
4: En wat ik daarbij mooi vind, is dus dat het altijd gaat om een klein stukje.
0: Ja.
4: Sommige mensen doen Lectio Divina van een heel hoofdstuk. Dat is juist niet de bedoeling. Het idee is juist dat je...
1: Het kan kennen dat er geen paar woorden zijn.
4: Een paar woorden, van een zelfs maar één woord.
1: Of een woord.
4: En dan die herhaling inderdaad, dat is dat...
1: Tegenwoordig heet dat dan ook in de andere stroming natuurlijk, hè, zo heel modern, een mantra. Maar ja, in wezen is dat ook... Ja, hè?
0: Ja, alleen daarmee probeer je nog iets te bereiken. Maar hier zit je ook jezelf overgeven aan zo'n tekst. Juist. Wat zegt die tekst eigenlijk aan mij?
1: Over in plaats van, deze situatie.
0: 100 keer dit doen en dan bereiken.
4: Ja, en het idee is altijd dat je die externe hulpmiddelen nodig hebt om tot een innerlijk beschouwend gebed te komen.
0: Ja.
4: En dat is bij de rozenkrans zoveel van belang. Op een gegeven moment, dat heb ik zelf ook wel vaker meegemaakt, dat je gewoon eerst mechanisch dat doet en op een gegeven moment ga je rust in. En dat is wanneer het echt beschouwend gebed wordt. Wil niet zeggen dat andere vormen van rozenkrans bidden niet waardevol zouden zijn.
0: In een groep bijvoorbeeld.
4: En je hebt ook soms, ga je naar de trein toe en moet je nog even snel een tientje bidden.
0: Tuurlijk.
4: Maar dat is ook een mooie vorm. Dus zoals we al eerder gezegd hebben, het rozenkransgebed heeft veel ruimte voor allerlei vormen van gebed. Dus intercessiegebed, maar ook aanbidding en beschouwend. Maar ook vraaggebed, smeekgebed, het Onze Vader staat erin. En dus in die zin is er heel veel ruimte voor verschillende vormen van gebed. Maar het blijft wel waar dat het ontstaan is in eerste instantie via dat monnikendom, wat elke keer wil actualiseren, memoreren, herinneren van Gods helsdaden in de ziel. En ook, vooral dus, omdat wij anders... Hoe zal ik dat mooi zeggen? Er zijn zoveel andere invloeden die juist de andere kant uitgaan. Maar we willen elke keer opnieuw aan hem, aan God herinnerd worden.
0: Ja, niet aan het vlees.
4: Nou ja, het vlees is ook goed, hè? Het vlees is ook geschapen. Nee, maar
0: ik bedoel, dat dagelijkse, dat verleidelijke, Instagram, het swipen, alles. Ja, en dus
4: om een christelijk leven te hebben, moeten we ons eerst wat ontdoen aan bepaalde beelden, maar er moeten ook nieuwe beelden voor in de plaats komen. Ja. En de rozenkrans is nu net geeft ons die mogelijkheid om die mysteries echt in ons te laten groeien, te laten geboren worden, zou ik bijna zeggen. Ja. Waardoor je echt met gezag ook over Christus kunt spreken.
1: Ja, we hebben het in de eerste aflevering ook over gehad. Dat het herinneren van geheimen eigenlijk een te zwakke uitdrukking is. Het is eigenlijk het activeren. En daarmee dus eigenlijk ook meteen een constante bekering. Hè? Wat het natuurlijk het leven ook is. Het is een constante bekering, dag in dag uit. Ja. Waarin je iedere keer... Ja, bekering is natuurlijk ook een soort van gerichtheid. Iedere keer weer teruggaat naar die richting waar het om gaat. De essentie van het geloof en het evangelie wat via de Rozenkrans verkondigd wordt. Ja. En gebeden wordt.
4: En het is lofprijzing. Lofprijzing op God. Maar dat is dus het eerste onderdeel. Het tweede is eigenlijk het psalmgebed. Dus zoals we al eerder aangegeven hebben, er zijn 3 series van 5 geheimen. Dus de droevige, de glorievolle
1: en de blijde
4: geheimen. En dat betekent dus 150, 3 keer 50. En dat is ook exact het aantal van de psalmen. En dat komt dus waarschijnlijk in de traditie, omdat er in de 12e eeuw meer en meer lekenbroeders kwamen, die dus niet dat hele officie konden volgen. En die begonnen met delen van het Paternoster, onze vader, als alternatief tijdens de psalmen te bidden.
0: Mm.
4: Maar dat was het Paternoster nog.
0: Ja, precies. Zoals in België,
4: nog steeds gezegd wordt, we gaan de Paternoster bidden. Hè?
0: Ja.
4: Dus dat gebeurt daar nog steeds.
0: Mm.
4: Maar op een gegeven moment, en dat is ook wel heel interessant, krijg je dus die interessante omslag dat het Onze Vader en het Ave Maria beide meer en meer samen opgaan in de kerk. Dus beide gewaardeerd worden. Dus het is niet alleen maar nog maar het Onze Vader, niet alleen het Onze Vader, maar ook het Ave Maria. En
0: ja, er staat zelfs dat er tijdens een synode in Parijs besloten is dat die gebeden evenwaardig zijn.
4: Ja.
0: Wat wordt daar precies mee bedoeld? Want zelf voelt het toch wel alsof het Onze Vader toch wat substantiëler of nog wat steviger is.
4: Omdat het echt uiteindelijk om Christus gaat. Ja, het hele wezen gegroet. Ja. Zoals we al eerder gezegd hebben. Het is de messiaanse verwachting van Christus in de schoot van Maria.
0: Mm-hmm.
4: En dat is waar het wezen gegroet om gaat. En daarom is zij gezegend. Denk aan het Oti, wat in het Griekse stond. In die scherven van het Koptische klooster uit de 6e eeuw nota bene. En in de 12e eeuw, het is ook wel heel interessant, zonder dat we te veel uitstapjes gaan maken. Dus dadelijk gaan we nog meer in de geschiedenis kijken. Maar heb je ook natuurlijk grote heiligen, zoals Anselmus van Canterbury en Bernardus van Clairvaux. En het interessante is, Bernardus van Clairvaux vooral, had een hele grote Maria-devotie, maar tegelijkertijd ook een hele grote devotie voor de naam van Jezus.
0: Mm.
4: En die twee gaan samen op. En onder invloed van die Sisters Jensers ontstaat dus een devotie tot de naam van Jezus, die geïntegreerd wordt in het Ave Maria, waardoor het wees gegroet niet alleen is wees gegroet, maar je vol van haar Dies met Lucas en zegt de ondervouding zegend is. Jezus wordt er dan pas op dat moment pas aan toegevoegd. Hè?
0: Mm.
4: De naam van Jezus. Ja. En dat is onder invloed van die grote devotie voor de naam van Jezus.
0: Ja, mooi.
1: Wat natuurlijk wel interessant is, hè? We hebben het in onze inleiding, in onze eerste aflevering ook over gehad. We hebben in wezen 3 series van geheimen, nou inmiddels 4 series van geheimen.
4: Ja, geheimen van het licht door Heilige
1: Geheimen, geheimen van het licht die zijn toegevoegd. Dan heb je het over 20 geheimen van het leven van Christus. Nou, we weten ook dat er allerlei zaken, gebeurtenissen, getuigenissen van het leven van Christus zijn die je ook als een geheim zou kunnen aanschouwen. En dus misschien met hetzelfde gemak zou kunnen toevoegen aan het bidden van de Rozenkrans. Toch om een beetje die koppeling te maken met de psalmen. Hè? Psalmen is natuurlijk een bepaalde basis. We gaan van het bidden van 150 psalmen naar wat nu uiteindelijk is het bidden van het Ave Maria, het Onze Vader en een x-aantal geheimen. We hadden aanvankelijk dus 3 series geheimen. Blijde, droevige geheimen en glorievolle geheimen.
4: Ja.
1: Tegelijkertijd zien we ook dat de psalmen, de 150 boeken, ook in 3 delen zijn opgedeeld.
4: Ja, dat is interessant, hè? Doet Augustinus al.
1: Hoe zit die verhouding? En hoe verhoudt zich dan eigenlijk niet alleen het feit dat we van psalmen naar het Ave Maria en gaan zoals we dat nu kennen, maar ook de verdeling van de psalmen in 3 onderdelen zich tot het verdelen van de 3 categorieën geheimen die wij kenden totdat ook de categorie van het licht werd toegevoegd.
4: Nou, ik denk dus, zoals Augustinus ook al zegt in zijn Enarratio, dus zijn commentaar op de psalmen, heeft hij het over dat Psalm 1 tot en met 50 gaan over bekering en penitentie. De tweede categorie tot en met Psalm 100 over de staat van genade en rechtvaardigheid. En de derde categorie gaat over het eeuwig leven.
5: Ik heb er zo zelf nooit naar gekeken.
4: Dat zijn, ja, maar er zijn heel veel verdelingen.
5: Ja.
4: Dus dit is niet de enige. Maar het wordt wel vaak in die drie, drie categorieën. Ja. Ja.
5: Okay, maar
4: dus het wordt wel in die drie categorieën vaak verdeeld.
5: Ja.
4: En ik denk dat je daar dus inderdaad wel de verschillende geheimen ook in kunt zien.
5: Ja.
4: Maar dus het feit dat we nu dus die drie series hebben en ja, eigenlijk die vier nu.
1: Mm-hmm.
4: Dat die drie series die komen van een Dominicaan, van Alain de la Roche, die overleden is in Zwolle ook. En dat is de moderne vorm van onze Rozenkrans, zo gezegd. Want in het begin, dat heb ik in de vorige aflevering ook gezegd, daar had je bij elk weesgegroet, elk van die 150, werd een clausule toegevoegd. Dus een slotzin met een mysterie. Dus er waren veel meer mysteries vaak nog dan slechts...
5: Ja, volgens mij hebben we 100 of zo.
4: Ja, ja, dus echt heel veel mysteries die toegevoegd werden.
5: Ja.
4: Het was niet alleen die 15 mysteries, die er nu waar er nu 20 van zijn. Maar daar zie je dus ook een ontwikkeling in. En daarom is het dus ook, denk ik, gerechtvaardigd dat Paulus Johannes Paulus II bijvoorbeeld een extra geheimen toevoegt. Hè?
5: Ja.
4: Dus ook wetende dat in de geschiedenis van de Rozenkrans er verschillende bewegingen geweest zijn. Hè? Dus het is niet zo
5: Je snijdt verschillende kloosterorders al aan. Misschien moeten we even terug naar die eerste kloosterorde die in verband wordt gebracht met het ontwikkelen van de Rozenkrans. De Cisterciensers.

0: Ja. Herwin, wat weet jij daarvan?
1: Ja, wat ik daarvan weet.
2: Ben je ooit geweest in de Cisciënse klooster?
1: Ja, nou zeker. In Aubel.
0: Oh.
1: Ja, dat is in Zuid-Limburg.
0: En Valtjeu toch?
1: Valtjeu.
2: En is ben je Stenank ook wel eens geweest?
1: Nee.
2: Voor de mensen die wat jong zijn en in de glorie-jaren van Thierry Baudet nog hebben meegemaakt. Er is een heel flauw filmpje op YouTube met Baudet dat hij aan een lavendelzakje ruikt.
0: Oh ja.
2: En dat lavendelzakje dat komt uit Senang. Dat is die abdij in Frankrijk.
0: Komt daar die spreuk ook vandaan? Ik voel me Senang.
2: Dat weet ik niet.
0: Of is het nou heel flauw?
2: Dat is heel flauw.
1: Misschien dat Baudet dat zegt als hij aan de lavendel heeft.
2: Nogmaals, ik ben totaal geen bewonderaar van Baudet.
0: Nee, ja, maar het is gewoon een anekdote.
2: Maar het is een anekdote die toen heel veel op het internet rondging, dat hij aan het lavendelzakje rook. En dat lavendel, al die foto's van de abdij van Senang, daar zie je die prachtige lavendelvelden.
0: Cisterciensers.
1: Ja, nee, dus ik ken alleen Valdieu en Aubel. Dat is trouwens ook wel een aanrader. Voor de bier, kaas en worstliefhebbers onder ons ook. En het is maar een paar kilometer over de grens in Zuid-Limburg. Of voor de wielerliefhebbers, waar Jesse en ik ook van zijn. Je kunt ook schitterend fietsen, hartstikke mooie omgeving. Dus ja, ik heb wel ervaring met het klooster, maar nog meer met het bier. Maar als het dan verder gaat over de Cisterciënzen zelf en helemaal in relatie tot de Rozenkrans. Mm. Zien we eigenlijk een beetje een parallel terug wat we ook in de eerste aflevering al als introductie hadden. Namelijk, er was een jonge man.
2: Ja, dat is een mooie anekdote. Ja.
1: Die tamelijk lui is.
0: Ja. Houdt niet van studie.
2: Totaal niet, totaal niet bekend.
0: Totaal niet herkenbaar.
1: Nee, totaal niet herkenbaar. Jesse en ik zaten op de heenweg hier naartoe nog eventjes een script te lezen. We keken elkaar aan van, goh, wat een feest der herkenning is dit. Alleen hij was wel in iets goed waar ik in ieder geval niet goed in ben. Ik weet niet waar jouw bloemschikkunsten zijn, Jesse, maar mij moet je niet geven. En vooral rozen niet, met al die doorns. Maar goed, het was een man die iedere keer een bloemenkrans vlocht. En Diana Maria Beelschonk. Nou, op een gegeven moment ging de beste jongeman het klooster in en kon dat eigenlijk niet meer voorzetten. En toen werd hem ook geadviseerd van we hebben dat in de vorige aflevering ook genoemd. Geestelijk bloemschikken. Waarom zou je dat niet vertalen in een gebed? We hebben in de eerste aflevering ook erover gehad dat een rosarium met plaatsen van een bloemenkrans op het hoofd. Dat daar rosarium, daar komt het woord rozenkrans ook in voor. En dat het ook een soort van bloemlezing is.
2: Van de geheimen.
1: Is er eigenlijk wel een vertaalslag gemaakt, zeg maar. Hè, van het feitelijk maken van een rozenkrans, een bloemenkrans, naar een meer geestelijke dimensie. Het bidden en het... Het Ave Maria bidden dus meer.
2: En waarom was dat? Omdat hij geen tijd meer had. Hè?
1: Hij had geen tijd.
2: Hij had als student, als cisterciënser, is de studie heel belangrijk. Is ook de contemplatie. Hij heeft heel veel te maken met studeren. Ja, dat had hij geen tijd meer dan om dat kransje te maken natuurlijk.
1: Nee,
2: dus,
1: zeker. Ja.
2: Werd dus het een geestelijk kransje.
1: Ja.
2: Geestelijk bloemschikken, zoals jij zo mooi zei.
1: Ja. Ja. Ja, en plus dat naast dat de cisterciënzen opkwamen, er ook heel veel lekenbroeders waren. Dus inderdaad weer hetzelfde probleem. Het niet kunnen lezen, het niet kennen van het Latijn. Maakt dat zijn rozenkrans natuurlijk ook wijder verspreid.
2: Met één opmerking daarbij. Het is natuurlijk nog niet echt de rozenkrans zoals we die nu kennen.
0: Zeker niet.
2: Dus het is echt het psalterium, hè, zoals het genoemd wordt. Het psalterium van de heilige maagd Maria.
0: Ja.
2: Dus dat is echt ook de eerste benaming ervan. Hè? Dus 150 weesgegroeten met elke keer weer die clausules erbij.
1: Toevoeging. Ja, dus wat je net eigenlijk ook al zegt, iedere keer als het woord Jezus wordt uitgesproken, clausule toegevoegd.
0: Voilà.
1: Ja.
2: En dan Jezus die verzocht wordt door de duivel. Jezus die de voeten van zijn leerling heeft gewassen. Jezus die aanbeden is door de wijze. En op die manier krijgt het eigenlijk christocentrische karakter van het Ave Maria, wat het al had, krijgt nog meer nadruk. En dat is dan misschien toch wel typisch katholiek, omdat je dan ook echt zegt, ja, maar ik wil ook iets specifieks van het leven van Jezus overwegen. Waar de Oosters-Orthodoxen zeggen, de persoon van Jezus, dat is reicht, hè, als het ware. Dus we gaan naar Jezus toe, kom hier, Jezus staat in de Apocalypse aan het einde. Ja. Beweging naar Jezus toe, dus ik vraag elke keer ontferm u over mijn zondaar. Daar zegt de rooskans, ja, maar ik wil ook specifiek onderdelen van het leven.
1: Het is ook een verdieping, hè? Want enerzijds is het natuurlijk niet verkeerd om Maria te vereren. Het feit dat de aasengel Gabriel ook naar Maria komt, betekent ook, toont ook de heiligheid van Maria aan. Ja. Maar het is een verdiepingsslag van een Maria-verering, waardoor de rozenkrans ook steeds meer christocentrisch wordt. Hè? Dus je verbindt de verering van Maria aan de mysteries van Christus zelf, van de vrucht van zijn schoot.
2: Kijk maar wat Maria zelf doet. Als ze de engel ontvangen heeft, wat zegt ze daarna? Ze zingt. Ze zegt de lofprijzing Gods. Wat zegt ze? Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Ja. Elke keer verwijst ze weer naar Christus. En wat wil zij dan liever? Dat wij hetzelfde doen. Mm. Dat wij in het wezen goed ook zeggen, ja, maar het gaat om die vrucht.
0: En om het ja zeggen tegen God.
2: Ja, ja. En dat doen we dus inderdaad met behulp van haar ook echt. Mm. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, maar dit is inderdaad nog niet die rozenkrans. Die Cistercensers hebben een start gemaakt met dat geestelijk bloemschikken. Maar er komt een tweede kloosterorde om de hoek kijken.
2: Wacht even, we moeten nog naar Trier. Oh, je bent vast wel eens in Trier geweest, niet?
1: Ik ben zeker wel eens in Trier geweest.
2: Ja, ja. Nou, dat is de tweede plek waar die Cistercensers dus bezig zijn. En waar dus in een zusterklooster, geloof ik, hè? Cistercenser klooster van Sint Thomas An der Kiel staat hier. Op basis van een oude geschrift, een formulier met ongeveer 100 clausulae. Die werden toegevoegd na de naam van Jezus en eindigden met het wees gegroet. Dus opnieuw en zie je daar in die kloosters dat gebeurt. Dat het toegevoegd wordt aan het wees gegroet.
1: Ja. En wel leuk dat er dan 100 stellingen worden ontworpen die niet tot verdeling leiden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Het is ook belangrijk om te zeggen, die Cistercienser orde is natuurlijk een orde die ook een bepaalde hervorming nastreeft. Hè? Mm. De Benedictijnenorde was een beetje decadent geworden op een gegeven moment. In
1: eigenlijk
2: de
1: is het
2: de 11e eeuw.
1: Het is meer een purificatie, het strikte naleven van de regel van Benedictus.
2: Regel van Benedictus, exact. Want in Cluny had je een Benedictijnen abdij die eigenlijk ook bijna niets meer met handenarbeid deed. Alleen nog maar aan het bidden was. En het werd ook een gigantisch groot invloedsmachtspotentaat, als het ware. Terwijl zij wilden terug naar de kern. In situ was dat. Mm. En daar hebben zij dus opnieuw die hervorming in gang gezet. Met een grote nadruk op ook op het werk, met de handen, het ora en labora. Maar dat was soms een beetje een vergetelheid geraakt door alle lange gebeden en het continue gebed. Terwijl een Cistercienser zal altijd zeggen, je moet God in alles in gedachten houden. En ook tijdens het werk. Mm. Benedictijn zegt dat eigenlijk ook. Maar er waren wel wat verschuivingen in die tijd geweest. Maar ik vind dat heel mooi dat elke keer weer terugkomt. Een rooskans kan je ook bidden. Nou ja, jij zei volgens mij in de auto het niet zo handig. Maar,
0: nee, omdat je denkt,
2: je raakt het wel kwijt. Maar je raakt het wel kwijt. Maar toch is het een gebed wat je wel kan combineren met andere dingen. Ja. Vooral met een wandeling of met ander lichamelijk werk.
0: Ja.
2: Geestelijk werk is wat lastiger, denk ik.
0: Ja.
2: Maar op die manier hou je Christus altijd in gedachten. En dat is die monastieke tendens. En die zie je bij de Cistercienser heel goed terug. Ja. En vooral dus ook, iets eerder al net genoemd, maar bij Bernardus van Clairvaux. Het is een prachtig lied ook van Bernardus van Clairvaux. Si la tentation s'élève, regarde l'étoile. Dus dat is in het Frans natuurlijk. Dat is ook heel mooi op muziek gezet door de gemeenschap in Emmanuel, aan jullie goed bekend, vanuit de Maria Geboortekerk in Nijmegen. In het heetst van de strijd, en als de verleidingen groter worden, si la tentation s'élève, regarde l'étoile, hè, kijk naar de ster.
0: Mm.
2: Maria Sterre der Zee, kijk naar de ster. En dat geeft heel duidelijk aan de Maria-devotie van Bernardus van Clairvaux. Maar tegelijkertijd is het ook degene, zoals ik net ook al zei, die een enorme devotie had tot de naam van Jezus. Hij heeft ook de hymne geschreven, Jesu dulcis memoria.
0: Zoete
2: herinnering aan Jezus. Herinnering.
0: Ja.
2: En dat hebben we gezegd ook, herinnering, memoria is veel meer dan gewoon iets uit de geschiedenis even opnieuw in de gedachten brengen. Het betekent echt het herleven bijna het moment. Hè? Het actualiseren. Faire mémoire. zegt Catharina van Siena in haar dialogen. Een faire mémoire, dus het actief in herinnering brengen van, dat is wat die rozenkrans doet. En niet alleen de rozenkrans, maar ook, dat zei een priester laatst nog tegen mij, dat vond ik heel mooi, ook in je eigen leven, je eigen heilsgeschiedenis. Als het wat minder goed gaat, kun je ook in je eigen leven geheimen van je leven overwegen, die genade voor je waren.
0: Ja.
2: Er is zoveel genade in ons leven. En soms is het ook goed om dat op te schrijven. En dan je daaraan te herinneren, faire mémoire, als het wat minder goed gaat.
0: Ja.
2: Dat je terug kon zeggen, ja, maar hier op dit moment heb ik God heel erg ervaren.
0: Maar dit was niet het einde.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus naast de algemene heilsgeschiedenis, die in de rozenkrans zo elke keer opnieuw aan ons voorgeschoteld wordt, als het ware, is er ook die persoonlijke heilsgeschiedenis. En het mooiste is natuurlijk als die twee bij elkaar komen. Op bepaalde momenten als je dat gebed bidt. Dat is echt heel mooi. Dus dat zijn de Cistercienses inderdaad.

0: Maar we hebben nog andere kloosterlingen.
1: Ja, want we hebben nog steeds niet die rozenkrans in handen die wij nu zelf bidden. Ja. Daarvoor is het nog best wel een ontwikkeling nodig. Of ja, die heeft zich plaatsgevonden. En één andere orde die daar sterk aan heeft bijgedragen waren de Karthuizers. En dat is misschien wat opvallend dat we juist die orde noemen. Want als veel mensen de rozenkrans leren, dan komen ze in aanraking met Sint Dominicus.
0: Ja.
1: De stichter van de Dominicanen. Ja, de heilige die jij navolgt.
0: Ja.
1: Er zijn ook heel veel mooie schilderijen bekend van een geknielde Dominicus. Ja. Die dan vanuit de hemel van Maria, zo vanuit de hemel aangereikt, een rozenkrans krijgt. Maar dat blijkt allemaal, nou ja, ik zal niet zeggen een leugen zijn.
0: Nee.
1: Het is een mooie legende. maar dat is in ieder geval berust op een verwarring met een andere naam, een andere Dominicus.
0: Ja.
1: Het schijnt zo te zijn dat er een andere Karthuizer is geweest en die heeft de rozenkrans bekendgemaakt, ook aan andere kloosters. Nou ja, ik neem jullie even mee naar de 14e eeuw. De Dominicanen bestonden toen al wel, maar het was dus een andere Karthuizer die hiermee bezig was. Er zijn een aantal Karthuizers geweest die hebben een verschijning van Maria gehad. En een van die broeders, dat was de Karthuizer Dom Hendrik Eker van Kalkar. Nou, wij kennen Kalkar als Duitse plaats. Ik weet niet precies waar hij vandaan kwam. Maar hij leefde van 1328 tot 1408. En Maria vroeg hem tijdens die verschijning om dagelijks aan onze vader te bidden. Gevolgd door 10 wezengoedjes. En dit zo voor te zetten tot men 15 onze vaders en 150 wezengoedjes had gebeden. Nou, dat is al best wel een complete rozenkrans.
2: Dat begint er dus we gaan eigenlijk vanaf de Cisterciense waar het... als vervanging van 150 psalmgebeden van naar 150 Ave Maria's gaat, waar een geheim wordt toegevoegd. Wordt hier alweer een vertaalslag gemaakt of gaan we weer een stapje verder?
1: Ja, met het onderverdelen van die tientjes en onze vader en het samen maakt dat die hele rozenkrans. Ja. Er is nog een andere Karthuizer geweest, die heeft iets later in de 15e eeuw ook een mariale verschijning gehad. Zo staat dat beschreven. En ook hij heeft geschreven over wat de rozenkrans uiteindelijk is geworden. Maar het is zijn, als het goed is, zijn leerling van die Dom Adolf van Essen, de Dominicus Helion. En daarmee is die verwarring ontstaan. Dominicus van Pruisen stond hij ook bekend.
0: Ja, ja.
1: En die heeft dat rozenkrans gebed verder uitgediept. En ook het Ave Maria gekoppeld aan het mediteren op het leven van Jezus.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. En die heeft vervolgens de opdracht gekregen van die Dom Adolf van Essen, om naar buiten te gaan.
0: En novicemeester,
1: toch? Om reclame te maken.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, ja, ik geloof dat het novice... Dus Dominicus was een novice bij Adolf van Essen.
1: Ja.
0: En dan zitten we ook natuurlijk weer in de omgeving van... Zitten we dan nog in Trier? Hoe is dat? Keulen? Nee, dat is Trier geloof ik nog.
1: Nou, ik las dus Kalkar en van Essen. Dat is allemaal wel een beetje die omgeving.
0: Die omgeving, ja. Omgeving van de Rijnlandse mystiek, hè, zeggen we. Ja,
1: ja van Dominicus dus... De Karthuizer Dominicus is in ieder geval bekend dat hij dus ook 50 formules samen heeft gesteld van de voornaamste mysteries van het leven van Jezus.
0: Ja.
1: En die gekoppeld aan het leven van ook van Maria.
0: En je moet deze, dat is natuurlijk interessant, want Karthuizen hebben mensen vaak het gevoel en het idee wat ook waar is, dat zijn mensen die heel gesloten leven. Ja. Dus het is de strengste orde die de katholieke kerk kent. Dat wil zeggen, je komt er ook niet zomaar binnen, je kunt niet zomaar daar een retraite doen. Grote voorbeeld is natuurlijk La Grande Chartreuse in de buurt van Grenoble in Frankrijk.
1: Het leven van de Karthuizers is zeer contemplatief.
0: Ja.
1: Met je eigen cel. En ik heb begrepen, op zondag leef je in de gemeenschap.
0: Voilà, maar de rest niet. Ja.
1: Heftig.
0: Ja. En ze hebben ook echt ik heb het in Londen gezien, de Charterhouse was ik. Ja. En wat me ook daar opviel is hoe groot toch redelijk groot de cellen zijn. Want je leeft daar ook echt natuurlijk, maar heel kaal. Dus er hing volgens mij alleen een kruis en een Maria-icoon en dat was het. En voor de rest moest er ook natuurlijk zelf hout gesprokkeld worden. Okay. Hout gehaald worden om in de winter warm te zitten. Dus het zijn eigenlijk, waar we net mee begonnen, die woestijnvaders. Die leefden alleen in de woestijn. En om de zoveel tijd gingen ze bij elkaar op bezoek voor geestelijke begeleiding. En dat is eigenlijk zetten zij dat leven in de moderne tijd voort. Mm.
1: Woestijn in een klooster.
0: Ja, zou je kunnen zeggen, ja. En het zijn dus allemaal huisjes naast elkaar.
1: Mm.
0: En ze komen alleen samen, geloof ik, één of twee keer voor het officie. Daarnaast bidden ze ook een groot gedeelte van het officie, dus het getijdengebed zelf. in hun kluis. En het eten doen ze volgens mij ook niet samen, behalve op zondag. Want er zitten van die kleine luikjes in de gaten in de muur. En, of in de deur. En daar krijgen ze hun maaltijd door.
1: Zoals gevangenen ook krijgen. En heb je ook nog veel kartuizers in West-Europa, in Nederland en België?
0: In Nederland, zover ik weet, niet. In België durf ik niet. In Zwitserland heb je ze wel. Sterker

0: zover ik weet niet. In België durf ik niet. In Zwitserland heb je ze wel. Sterker nog, in Fribourg waar ik gestudeerd heb. Dus daar ja. Maar daar kwam je ook niet binnen, hè? Dan moet je echt. En soms duurde het. Ik heb wel een broeder die een retraite daar gedaan heeft. En voor zijn priesterschap. Maar die had een jaar van tevoren of zo dat gevraagd. En toen werd dat. En ook La Grande Chartreuse, die hele mooie film. Into Great Silence. Dat is een Kartuizer klooster. Into Great Silence.
1: En die heeft zelfs zelfzame toestemming gekregen om daar te mogen.
0: Het heeft jaren geduurd voordat hij toestemming kreeg en heeft dan alles gefilmd. Maar dat is natuurlijk interessant, want hoe kan nou een Kartuizer bijdragen aan de verspreiding van de Rozenkrans?
2: Ja. Maar wat ook interessant is, want we hebben nu al dus ten opzichte van de Cisterciens al zien we een beweging.
0: Ja.
2: Hè? Een grote hoop van, wat is het, 100, 150 deze groetjes en 100 stellingen worden al meer onderverdeeld. Is het ook bekend hoe dan, en of die er überhaupt is, hoe die beweging is ontstaan? Dat we van het uitgangspunt van wat de Cisterciens eigenlijk hebben opgeleverd, zeg maar, al komen tot deze verfijning van de Kartuizers, want die brengen dus ook het aantal clausules terug naar 50. Hangt dat onderling met elkaar samen of is dat iets wat eigenlijk...
0: Ik denk parallel? Om het meer toegankelijk te maken voor meer mensen, moet je het systematiseren op een gegeven moment. Dat is zoals het gebeurt bij veel devoties in de kerk.
2: Ja.
0: Eerst is het iets heel groots en vervolgens moet er een structuur aangebracht worden. Dat heb je trouwens ook bij religieuze orders die net beginnen. Hè?
2: Ja.
0: Dus in het begin is dat altijd... En dan zul je, dat is eigenlijk een proces wat doorgaat. Hè? Dus die structurering van dit gebed...
2: Ja.
0: Door de eeuwen heen is een proces.
2: Maar de Kartuizers die hebben dus eigenlijk wel opgevolgd van wat eigenlijk onder de Cisterciënzen al is ontwikkeld.
0: Zeker. En daarom is het ook belangrijk om de Cisterciënzen als eerste te noemen.
2: Ja. En dus dan ga je van een hele gesloten orde, dan denk je van nou, en nu wordt het moeilijk om het nog verder te
0: brengen. Ja, maar tegelijkertijd, en dat is ook zo interessant, er is nu ook in de recente tijd heel veel over te doen geweest, over de diplomatie van het Vaticaan. Hè? Dus we hebben gezien dat Zelensky en Trump met elkaar gesproken hebben voor de begrafenis, de uitvaart van Paus Franciscus.
1: Echt een wonder.
0: Een wonder dat dat zo op die manier gebeurt. Tegelijkertijd, in de politicologie heb ik althans nog geleerd dat het Vaticaan, de stille diplomatie van het Vaticaan, dat de beste ter wereld is. En dat komt omdat al die kloosters met elkaar verbonden zijn. Dus je kunt wel zeggen, oh, een Kartuizer klooster, die komen nooit buiten. Maar, zoals dat werkt in kloosters, ook in een Dominicane klooster, er zijn visitaties. En dus... is er die kloosters staan zelf wel continu met elkaar in verbinding. Dus als jij een devotie wil verspreiden, en dat gebeurt hier dus ook, hè, dus op een gegeven moment, Adolf van Essen is gecharmeerd van een nieuwe voorstelstater en stuurt hem naar verschillende kloosters van zijn orde.
1: Ja, die Dominicus
0: van
1: Pruisen. Dus
0: die novice die gaat dan die devotie overal verspreiden. Want het is een netwerk van kloosters over de hele wereld. En dat heb ik zelf ook gezien in Krakau, toen ik daar was voor een opname van het Gregoriaans. En dan spreek je met iemand die in Oekraïne woonde. Een Oekraïense jongen. Helemaal depressief vanwege de toestand van het land en zo. En dan hoor je first-hand information over wat er daar gaande is. En waarom is die informatie zo belangrijk? Omdat die betrouwbaar is. Er zit een vertrouwen van religiositeit onder die informatie. Zo'n persoon gaat niet liegen tegen jou. He, die heeft echt van eerste hand die informatie. En dat wordt dan doorgegeven van klooster naar klooster. En dat is de diplomatie van het Vaticaan ook. Dus die ordes die met elkaar in verbinding staan, waarbij informatie niet gewoon losse flard is. Kijk, op Twitter kun je die kijken.
1: Ja.
0: Maar als je dus echt met elkaar face-to-face bent
1: en die religieus
0: vertrouwd en die ander zegt, ik heb dit gezien.
1: Ja.
0: Ik heb dit gezien en ik ben nu in dit klooster, maar ik kom daar vandaan en ik heb dat daar gezien. Ja. Dan heb je natuurlijk een heel ander soort onderlaag.
2: Ja. Dus dat is dat fundament, hè? De waarheid. Plus gewoon als je het heel plat slaat, het netwerken wat al eeuwen gebeurt onder de kloosters.
0: Voilà. Dus die kunnen echt iets nieuws in gang zetten.
2: Ja.
0: En dat zie je hier ook. Dus dat zo'n devotie uitbreidt vanuit de Rijnlandse mystiek. En dan moet je ook niet loszien natuurlijk van de moderne devotie. We zitten ook in die tijd.
1: Ja, Geert Grote, Thomas van der Kempen.
0: We zitten in die tijd. En in die tijd is er sprake van het persoonlijk navolgen van Christus. Dat staat weer heel erg centraal. Niet alleen het naar de kerk gaan omdat het mot. Hè?

0: Omdat het zo nodig op zondag de zondagsplicht moet vervullen. Maar een persoonlijke band met Christus in zijn katholieke kerk onderhouden. Los van alle franje.
1: Ja.
0: Terwijl de franje nog steeds wel belangrijk is. Maar het gaat meer om de innerlijkheid, de binnenkant van het geloof.
1: Ja,
0: en dat doe je door zo'n rozenkrans te bidden. Bemediteer je de innerlijkheid van, van het geloof.
1: Ja. Dus we hebben de rozenkrans hebben we hier als een gebedssnoer liggen, fysiek.
0: Ja.
1: Maar het is ook een snoer, een keten wat door de eeuwen heen verschillende kloosterorders heeft gebonden. En binnen de verschillende kloosterorders en door de tijd heen ook letterlijk en figuurlijk aan dat snoer gesleuteld is naar waar we nu naartoe gaan. Dus om even te beginnen, we hebben 150 Ave Maria's met iets van 100 clausules vanuit de Cisterciense.
0: Ja.
1: We gaan het nu specificeren.
0: Ja.
1: We hebben dus het principe tientjes komt eigenlijk min of meer om de hoek.
0: Om de hoek
1: we hebben 50 clausules onder de Catharsis. En dan komen de Dominicanen om de hoek.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Ja.
1: En wat gebeurt er dan?
0: Nog meer structuur.
2: Dan komt het helemaal goed.
0: Ja, ja, dat heeft vooral te maken met die Dominicaan. Wat ik trouwens wel nog heel mooi vond van jouw vergelijking van die ketting en de doorgeven is, en dat maak ik nu veel mee, ik heb veel uitvaarten gedaan de afgelopen maanden. En dan zie je dus ook dat rozenkransen in families doorgegeven worden. Dat is heel mooi. En dat vaak mensen die overleden zijn, die worden begraven met een rozenkrans van de familie.
2: Ook.
0: Paus Franciscus ook.
2: Ja.
0: Dat is ook zoiets van het doorgeven. Dus zelfs ook in de families. De kiem van het christelijke huisgezin. En daarna ook wordt dat doorgegeven door de eeuw heen.
2: Ja.

0: Maar inderdaad, de Dominicanen, ja, die op een gegeven moment moet natuurlijk...
1: Die gaan met de eerst strijken.
0: Ja, inderdaad, zo is het wel. Ja. Het past wel goed bij de orde, denk ik, in die zin, die roze kans. Dat is niet het punt.
1: Ja, nee, zeker, ja.
0: Maar,
2: oh, dacht met de eerst strijken.
0: Dat dacht ik ook eerst even aan, maar ik denk, ik verander mijn zin. Valt te maken met Alanus de la Roche. Hè? Dat is iemand die, een Dominicaan die uit Bretagne komt, hè? Uit Frankrijk en in, Parijs gestudeerd heeft. Hè?
1: In contact stond met de Kartuizers.
0: En hij was ook een theologie student en later ook professor. Dus echt ook een onderwijzer. En dat moet je ook zien in de context van wat ze noemen de Hollandse congregatie.
1: Oké. Okay.
0: Congregation Hollandaise. En dat is een congregatie van strikte observantie. Dus een netwerk van kloosters wat zegt, we willen echt weer terug naar een navolging van Christus in soberheid. En dat is, zie je heel erg in die tijd. En met de moderne devotie in Nederland zie je dat opkomen.
2: Hmm. Was het een beetje dan dezelfde geest als wat eigenlijk die Cisterciënzen hadden?
0: Ja, zeker. En dat, ja. Dus die persoonlijke navolging wordt heel centraal. En ook tegen andere kloosters in die wat makkelijker daarin staan. Hè? Dus het is nooit tot een schisma of zo gekomen. In die zin, in de Dominicaanorde totaal niet aan de orde. Ah. maar het was wel zo dat zij echt strikt die regel wilde naleven, als het ware.
1: Ja, ook een leken gemeenschap hebben opgericht.
0: Ja, en er waren dus ook gemeenschappen, broederschappen van de Hollandse congregatie. En daaronder vielen dan weer die broederschappen van de Rozenkrans. Dus je krijgt een heel netwerk in Europa. In een van de bronnen staat dat over heel Europa zo'n 200.000 leden waren van die club, om maar even zo te zeggen. Allemaal dus mensen die zich aansluiten bij zo'n broederschap.
2: Dus en, er was een interorderlijke bijeenkomst, zeg maar. Uiteindelijk, waar verschillende orders bij elkaar kwamen. Dus
0: ja, dat stond ook. Er werd door de orde geleid en ook door de Dominicaan. En de Dominicanen kregen ook echt wel een positie daarin. Op een gegeven moment waren zij ook de enige die zo'n Rozenkransbroederschap mochten beginnen en zo. Hè, vanuit de paus ook en alles. Dus ook wel echt een soort van alleenrecht, denk ik, op een gegeven moment. Maar wat ze vooral gedaan hebben, is dus dat bij elkaar brengen, structureren en stimuleren aan de hand van die broederschappen door heel Europa. En dat is vooral in Keulen begonnen. Mm. Waar hij ook kwam voor les, om les te geven en zo, Alain de la Roche, theologie te geven. En het interessante is, omdat daarboven nog die Hollandse congregatie staat, van die observantie, hè, dus van het strikt naleven van de regel. Als je dan bij die broederschap ging, kreeg je ook de geestelijke vruchten, werd gezegd, in de vorm van aflaten en zo, van dat hele netwerk.
1: Ja, dus je hoorde er helemaal bij.
0: Dus je hoorde er helemaal bij. En nou ja, je hebt volgens mij vandaag de dag, misschien heb je dat wel eens op internet langs zien komen, ook allerlei internetmogelijkheden om novenen te doen bijvoorbeeld. Hè. Hosanna heet het, geloof ik, is zo'n website waarbij je zelf een noveen kunt doen. Maar je bent dan in een groep. En je deelt dan ook in de vruchten van zo'n noveen als je voor elkaar bidt.
1: Ja, Dominicanen hebben ook nog steeds de teams van de Rozenkrans die zitten over de hele wereld.
0: Dat gaat nog steeds door. Ja.
2: Dus in dat opzicht is dat het feitelijk hetzelfde als wat je in de hele kerk hebt. Hè? Op het moment dat je tijdens de mis de vruchten opdraagt of de offers opdraagt, dan gaat het ook over wat wij allemaal met elkaar doen. Dus
0: maar het gaat er ook om dat je mensen uitdaagt, doe iets extra.
2: Ja.
0: En vooral in de tijd van crisis, je moet ook de tijd van de pest hier onder rekenen en zo. Ja. En mensen zijn heel erg bezig met hun zielenheil.
1: Ja.
0: En willen ook alle garanties dat goed komt. En als dan iemand zegt, als je aansluit bij deze groep en je bidt de Rozenkrans. En natuurlijk, het is geen wondermiddel, hè, een aflaat gaat er ook om. Dat je dus in de goede gesteldheid bent, dat je Christus echt wil navolgen met heel je hart. Dat je zonder beleid, je kent alle criteria, dat je de biecht gaat. Dat hoort er allemaal wel bij. Maar je komt in dat netwerk terecht.
1: Ja, precies.
0: En dat is denk ik de grootste verdienste van de Dominicanen. Dat is trouwens wel eens bij Dominicus al zo. Hè. Dominicus deed tijdens zijn leven afstand van het magisterschap. Hè, dus van de chef van de orde.
1: Ja.
0: En al tijdens zijn leven tuigde hij een structuur op.
1: Ja.
0: En juridisch natuurlijk, want het gaat niet om mij, maar het gaat om de boodschap en het gaat erom dat het doorgegeven wordt. En dat zie je dus bij de Rozenkransbroederschappen ook. Ze bestaan nog steeds. omdat ze niet een cultus zijn van één persoon, maar de structuur centraal dus, stellen waarbinnen de devotie uitgeoefend
1: wordt. Is dat het antwoord waarom we de rozenkrans nog steeds aan de Dominicanen koppelen? Na 5
0: jaar? Omdat zij altijd ook rozenkrans retraites gepreekt hebben, rondgetrokken hebben om die rozenkrans te promoten overal.
1: Ja, dus dat is eigenlijk die de afbeelding vooral. Van Dominicus met de rozenkrans
0: toch wel gerechtvaardigd.
1: Is niet misplaatst of
2: nee. Zo. Nee, maar dan hebben we alsnog Dominicus met een afbeelding van een rozenkrans. Ja. Maar tot het moment zeg maar dat we in deze kloosterestafette van de Cistercienzen naar de Kartuizen, naar de Dominicanen het stokje hebben overgegeven, heeft nog steeds niet de rozenkrans de vorm zoals we die vandaag de dag hebben. Hoe hebben onder de invloed van de Dominicanen, hoe heeft dat de rozenkrans doen veranderen ten opzichte van zoals hij het aangeleverd kreeg, om maar zo te zeggen?
0: Ja, daar hebben we vooral te maken met Paus Pius de Vijfde. Die natuurlijk, dus dan gaan we wel iets verder nou in de geschiedenis. Hè? Dus het concilie van Trente. We zitten in de 16e eeuw. Maar natuurlijk allerlei misstanden in de kerk. En de kerk zelf heeft daar ook wel inderdaad al op proberen te reageren. Ook die moderne devotie bijvoorbeeld is al een vorm van hervorming. Ja, hè? Binnen de kerk zelf.
1: Is inderdaad geen reformatie.
0: Nee, voordat de reformatie überhaupt starten.
1: Ja.
0: En dat is wel belangrijk om dat altijd mee te nemen. Mm. Maar op een gegeven moment moet er dan wel gereageerd worden op het zonde met het concilie van Trente en zo. En de implementatie van het concilie van Trente, onder andere de Tridentijnse liturgie, is de vrucht van Paus Pius de Vijfde. Dus een Dominicaan. Ook een echte hervormer. En een van de belangrijke dingen die hij gedaan heeft, is het feest van de rozenkrans instellen.
1: Oké.
0: Dus dat is in oktober. Hè? Ja. De eerste zondag van oktober. 1571. Toen de Turken bij Lepanto een halt toegeroepen werden. Toen heeft hij een feest daarvoor ingesteld.
1: Ja, het wordt inderdaad toegeschreven aan dat die slag is gewonnen. Ja. Omdat er de rozenkrans is gebeden.
0: Want hij vroeg aan alle mensen, vooral de heilige Liga, hè? Ga die rozenkrans bidden. Ga die rozenkrans bidden voor de overwinning. En dan zie je ook wel, dat is een beetje door de hele geschiedenis heen van de kerk een algemene tendens. Als we in gevaar komen, hè? Si la tentation s'élève, regarde l'étoile. Mm-hmm. Dus als de nood groot is.
2: Nood leert bidden.
0: Ja, maar nood leert vooral om naar Maria te gaan. Mm. Ja. Dat is trouwens ook mij persoonlijk zeer genegen. Als ik echt moeilijk heb, dan ga ik toch naar Maria toe. Dat is misschien ook een instinct van
1: de moederschap. Kind.
0: Ja, van de moederschap. Je gaat naar je moeder toe als het. Hè? Ja. Dus daar zit dat ook wel iets in. Paus Pius de Vijfde heeft dan dat feest ingesteld van onze lieve vrouw Maria van de overwinning. En later is dat dan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans geworden. Hè?
1: Waar deze basiliek
0: is. Waar deze basiliek waar we nu in zijn, of in ieder geval de pastorie ernaast, naar vernoemd is.
1: Ja, al in de 19e eeuw, blijkbaar.
0: Zeker.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja. 1890 opgericht hier.
1: Ja. Ja. En dan krijgen we dus echt ook de huidige vorm van de Rozenkrans.
0: Ja, ja,
1: dus dat, we, ja. Dus dat is fysiek.
2: Ja, dus we kunnen zeggen dat eigenlijk de Rozenkrans zoals we die nu kennen en wij tijdens onze introductie aflevering hebben besproken, dat we die pak een beetje een kleine 500 jaar nu kennen.
0: Zoiets ongeveer, ja.
1: 450 jaar.
2: Ja. 450 jaar, ja precies.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is dus een heel oud gebed. En nog steeds, denk ik, relevant. Vooral vanwege de innerlijke verbeelding en de beelden van het evangelie die het in ons kan opwekken. Maar ook, daar werd net ook nog door Jesse aan gerefereerd. Het is gewoon een heel krachtig gebed.
1: Ja, zeker.
0: Het is een
1: het
0: gebed
1: werkt.
0: Wat
1: het werkt. Het is niet zomaar een vrome handeling. Nee. Het is echt iets dat vruchten kan geven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En het geeft ook een bepaalde. Als je spiritueel moe of een beetje afgestomd bent, dit kan echt je helemaal wakker maken.
0: Dat vind ik heel mooi. Dus dat is ook mijn ervaring. Je kunt altijd nog de rozenkrans
1: bidden. Nee, serieus. Ja, als de rest allemaal niet meer lukt.
0: Als het allemaal droog is. Absoluut. Gewoon de rozenkrans pakken.
1: Ja, je voelt je daarna echt beter. Ja. Absoluut.
0: En mooi.
1: Ja, en misschien dan de laatste historische ontwikkeling nog.
0: Ja.
1: Is nog vrij recent. 2002. Dat we er een geheim bij hebben gekregen. Van Paus Johannes Paulus II.
0: Ja, precies. Ja, dus dat zijn de geheimen van het licht.
1: Dat is dus de meest... Ja, die is nu 23 jaar oud, als ik het goed heb.
0: Ja. Ja. Ik vind ze wel heel mooi. Ik weet ze altijd wel.
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, maar dat is ook een mooie les. Hè. Dus we gaan eigenlijk van een fysieke rozenkrans... van rozen, verwelkende bloemen... naar een echte fundamentele ketting... die als een ketting, als een estafette is doorgegeven door de tijd heen...
0: Ja.
2: Naar een geestelijke rozenkrans waarvan de rozen niet verwelken.
0: Voilà.
1: Dat ook wij niet verwelken.
0: Ja. Ja. Ja. Nou ja, het geeft je inderdaad weer die genade en energie om gewoon er tegenaan te gaan.
1: Ja.
0: Vanuit iets uiterlijks naar een verinnerlijking. En vanuit die verinnerlijking krijg je weer de kracht om weer naar buiten te gaan. Om die missie, de verkondiging in te gaan. Om Christus' naam door Maria aan de wereld kenbaar te maken. Ja. Ja, de geschiedenis is fascinerend wat dat betreft. Hoe dat, en de monniken sowieso, dat is gewoon niets anders als het radicaal leven van je doopbelofte. Dus in zekere zin zijn we daar allemaal ook toe geroepen.
2: Ja.
0: Natuurlijk ieder binnen zijn eigen leven staat. Hè? Maar,
2: en van de geschiedenis kunnen we leren en ook mooi reflecteren. En dat zullen we natuurlijk ook in een van de volgende afleveringen ook onder andere gaan doen.
0: Ja.
1: Zeker, ja. Nou, boeiend.
0: Ja, ik zou zeggen, bid de rozenkrans.
1: Zeker weten, ja.
0: En ook niet, nogmaals, omdat de paus die we nu hebben natuurlijk de naam Leo gekozen heeft. En Leo de 13e, zijn voorganger, gewoon 11 encyclieken over de rozenkrans geschreven heeft. Ja, hij plaatst zichzelf daar wel in een traditie. Dus ik hoop dat van zijn hand misschien ook wel... iets komt van de rozenkrans.
1: Ja, ja.
0: Je ziet het in ieder geval om ons heen. Je ziet het bij alle jongeren. Ze lopen allemaal rond met een rozenkrans.
1: Ja, bij de stille omgang was je laatst. Ja, dat is ook zo'n plek geweest.
0: Ook zo'n plek waar je ze allemaal zag.
1: Ja. Nou.
0: Maar ook de geloofsleerlingen. Dus mensen die net katholiek worden. Dus een van de eerste dingen die men wil leren is hoe zeg je de rozenkrans. Ja. Maar daar moet het dus ook in groeien. Het is een leerschool. Het is vanuit die uiterlijke zaak naar het innerlijk toe.
1: Ja.
0: En dat is een proces, want in het begin kan het inderdaad vrij mechanisch zijn en droog. Maar op een gegeven moment leer je gewoon, toe vertrouwen aan de Heer door Maria.
2: Ja, okay. En dat is natuurlijk ook wel de kern en het mooie, denk ik ook, aan het samen ontdekken van de rozenkrans, wat op zichzelf natuurlijk al haast een mysterie is.
0: Ja.
2: Dat het niet alleen gaat over de wat, hè. De wat is makkelijk. Het tekst lezen, dat kan in deze tijd, is dat voor bijna iedereen weggelegd.
0: Ja.
2: Het gaat natuurlijk om de waarom. En dat is mooi om er zo met elkaar te mogen ontdekken. En op die ontdekkingstocht gaan we verder. Want we zijn nog lang niet uitgepraat over de rozenkrans.
0: Zo is het. Afsluiten met een wees gegroet.
1: Nee.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria. Vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken, in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
4: Broeders en zusters in Christus, beste vrienden, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. In de vorige uitzending had ik aangekondigd dat ik nog wat meer ging spreken over een documentje dat is gekomen vanuit Rome, of in ieder geval wat aan Rome is aangeboden, beter gezegd. Een documentje dat is geschreven door studiegroep 9, een studiegroep die zich moest gaan buigen over de hele kwestie rond homoseksualiteit. Hoe gaan we daar als kerk mee om? Nou, het is een vrucht van het synodale proces. Het documentje heet voluit, ik ga het even vanuit het Engels vertalen, de theologische criteria en de synodale methodologieën voor de gezamenlijke onderscheiding van thema's die ontstaan rond doctrine, pastoraal en ethiek. Nou, dat is een hele mond vol. En ik weet niet of u nou heel veel wijzer bent geworden van deze titel. Ik niet echt. Het is ja, ook een beetje de taal die in het documentje zelf wordt gebruikt. Het zijn lange zinnen met vaak verwarrende termen. Ik heb in de vorige uitzending al gesproken over het feit dat er niet meer over een probleem gesproken mag worden, maar alleen maar over emerging issues, hè, dus die thema's die op ons pad komen, die ontstaan, die opkomen. En ik heb gesproken over het feit dat het documentje oproept tot een paradigma shift. Hè, dus we moeten in feite anders gaan denken dan we tot nu toe altijd nog gedaan hebben. Nou, ik ga vandaag spreken over het tweede deel van het document. Het is een adviserend document aan de paus in feite. Dus het is geen kerkelijk leergezag, maar goed. Het is natuurlijk wel zorgelijk als de paus hier heel veel mee zou gaan doen. Maar daar zal ik zo meteen over gaan praten. Tweede deel, wat dus ja, wat nog wat concreter ingaat op die kwestie van mensen met neigingen tot hetzelfde geslacht. Die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, of het nou mannen of vrouwen zijn. Daar gaan we wat over spreken. En het laatste deel van het document spreekt over vrede in de wereld. Nou, dat wil ik even buiten beschouwing laten, want dat is natuurlijk weer een totaal ander thema. Dus ik richt me even alleen op deze morele kwestie die hier aan het licht wordt gebracht. Goed, ik zal vandaag een kort gebed gaan bidden. Een heel bekend gebed, namelijk het wees gegroet. Want Maria staat natuurlijk al sinds het begin van onze kerk bekend als degene die juist door God is aangesteld om al die dwaalleren in onze kerk te ontdekken en aan het licht te brengen. Dus om te zorgen dat we op de rechte weg blijven, dat we ook de echte Jezus Christus blijven aanbidden en niet een soort projectie van onze eigen gedachten. Dus ik zal bidden tot Maria en dan gaan we daarna nog even wat spreken over dit documentje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Goed, even terug naar dat documentje dus. Ik ben inmiddels bij paragraaf 1.2 aanbeland. Nou, dan hoorden we weer zo'n bekende one-liner dat de kerk moet elke persoon en alle mensen welkom heten. Nou, dat is heel kort gezegd, is dat waar? Dat klopt. We moeten inderdaad alle mensen in onze kerk verwelkomen. Het is belangrijk dat we hartelijk zijn naar alle mensen in heel de wereld. Maar, en dat zegt het documentje helaas er dan weer niet bij, natuurlijk is dat zo dat we de mensen in onze kerk moeten verwelkomen. Maar dat wil niet zeggen dat we alle gedachten van alle mensen moeten verwelkomen. Ja, op het moment dat een moslim zou aankloppen bij de deur van de pastorie, dan moeten we hem ja, welkom heten, dan moeten we hem binnenlaten. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat wij de hele leer van de Koran moeten welkom heten. Ja, dus er is, en dat bedoel ik met die verwarrende terminologie van dit document, er is steeds weer dat onderscheid tussen de persoon, hè, of beter gezegd vanuit Bijbels perspectief, de zondaar, die we moeten omarmen, en de zonde, of de dwalende gedachten, die we natuurlijk niet moeten omarmen. En dat onderscheid wordt vreemd genoeg in dit document ook weer niet gemaakt. Dus ook als het gaat over mensen met homoseksuele neigingen, daar spreekt het document dadelijk uitgebreid over, dan is het inderdaad zo dat we die persoon moeten verwelkomen, dat we daar liefdevol tegen moeten zijn, maar dat we die persoon niet moeten gaan zitten bevestigen in zijn neigingen. Sterker nog, dat we hem juist een pad moeten aanwijzen, het pad van het evangelie, waarbij de oude mens, de mens voor zover die niet leeft in overeenstemming met datgene wat God verlangt van de mens, dat de oude mens wordt gekruisigd en verrijst, dat gebeurt in het doopsel, en dat hij een nieuw leven gaat leiden. En in dit thema, in het verlengde hiervan, wordt er ook wel iets heel zorgelijks gezegd een pagina verder, dus nog steeds in paragraaf 1.2. Daar wordt namelijk gesproken over het zelf. Het zelf van de mens. En dan zegt het documentje, het zelf wordt gedefinieerd door zijn acties, die aan het licht worden gebracht in tijd en geschiedenis. En dat is een gevaarlijke uitspraak, want dat betekent namelijk dat onszelf, je zou kunnen zeggen onze identiteit, zou worden gedefinieerd door onze acties. En dat is eigenlijk precies wat we niet geloven als kerk. Onszelf wordt gedefinieerd door het geschapen zijn door God, door onze menselijke natuur, door het feit dat God ons een ziel heeft gegeven en een lichaam. Dat maakt onszelf uit, dat hij ons heeft gemaakt tot man of vrouw. Dat maakt onszelf uit. En onze handelingen, die kunnen in overeenstemming zijn met onszelf, hè, dus met de manier waarop we zijn geschapen, met het plan dat God daarachter heeft verborgen, om het zo te noemen. Of onze handelingen kunnen ervan afwijken. Maar het feit dat wij ons gedragen als zondaars wil niet zeggen dat onze identiteit bepaalt. En dat is een ontzettend belangrijk punt. Hè. Dus hier wordt echt wel een blunder begaan als je het mij vraagt. Want het is namelijk niet zo dat onszelf wordt gedefinieerd door onze handelingen. Kijk, als dat zo zou zijn, dan zouden wij zondaar zijn zonder dat we ooit nog zouden kunnen veranderen. Dan zeggen we namelijk, jij bent zondaar en daarmee is de kous af. Maar dat is niet wat de kerk zegt. De kerk zegt, je bent inderdaad een zondaar in die mate dat je je gedraagt als zondaar. Maar er is een andere weg mogelijk. Je kunt je meer conform het evangelie gaan gedragen. Je kunt je meer schikken naar datgene wat God van je vraagt. Je kunt meer volgeling worden van Jezus Christus. En dan ga je minder zondigen. Stop je dan helemaal met zondigen? Nee, want die erfzonde die weliswaar wordt uitgewist door het doopsel, die blijft toch nog steeds in onze ziel aanwezig als neiging. Dus het wil niet zeggen dat het feit dat we gedoopt zijn, dat daarmee onze neiging tot de zonde helemaal wordt weggewassen. Er wordt onze mogelijkheid geboden tot redding. Maar we moeten altijd nog blijven kiezen. We moeten ook nog altijd blijven strijden tegen die neiging. Dus die neiging tot de zonde is niet iets wat onze identiteit uitmaakt. Het is iets wat in ons wezen is gekomen door de erfzonde, maar wat er eigenlijk helemaal niet in hoort te zitten. Dus onze identiteit, zou je kunnen zeggen, ligt in het feit dat we zijn geschapen door God, de Almachtige Vader. En als christen, als katholiek, dat we zijn gered door Jezus Christus. Dat is ook deel van onze identiteit. Waarom? Omdat we op dat moment een eeuwig merkteken in onze ziel ontvangen. Dat merkteken, dat kerft dus als het ware onze identiteit. Dus dat is niet een soort sausje, een christelijk sausje wat over ons wordt heen gegoten. Nee, we zijn al geschapen, dat is een deel van onze identiteit. En we zijn verlost door het doopsel. Dus dat is ook deel van die identiteit, van dat zelf geworden. Maar onze handelingen, onze acties, zijn dat niet automatisch. Want onze acties kunnen goed zijn, leiden tot een deugdzaam leven, maar kunnen ook slecht zijn en kunnen leiden tot verval, tot een zondig leven. Dus die acties, die handelingen, die moeten we juist gaan afstemmen op onze identiteit die we van God hebben ontvangen, op het feit dat we verlost zijn. Nou, dat even als een soort inleiding voor het laatste deel van het document, want het is wel belangrijk om dit even helder te krijgen. Want als we dit namelijk niet helder hebben, dan gaan we in het verlengde daarvan zeggen, nou, onszelf wordt gedefinieerd door onze handelingen, zoals dat document dus beweert, wat ik dus niet geloof en wat volgens mij ook niet de kerk is. Beter gezegd, wat niet het geloof van de kerk is. Maar met die kleine uitspraak wordt wel het pad gebaand naar het hele thema wat dit document aan het licht wil brengen. Want op het moment dat onszelf zou worden gedefinieerd door onze handelingen, dan zou dat betekenen dat wij, wanneer we homoseksuele handelingen doen, want daar spreekt het document natuurlijk over, dat dat een deel is van onszelf, een deel van onze identiteit. Kijk, en daar wringt natuurlijk de schoen, steeds weer opnieuw. Nou, vervolgens worden er twee verhalen aangehaald in het document, en dan zitten we inmiddels in paragraaf 2.1. Nou, de eerste is een man uit Portugal, die vertelt over dat hij als kind zijn homoseksualiteit als een soort geheim moest verbergen, waardoor hij in een diep isolement raakte, waardoor hij heel eenzaam werd. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel erg. Maar vervolgens wordt er dan gesproken over dat deze man tot de ontdekking komt dat de zonde die hierachter zou liggen, wel of niet, dat die niet zit in het feit van de homoseksuele relatie, maar, en dan moet ik weer even citeren, maar in een gebrek, in een geloof, in een God die onze volheid verlangt. Ook weer verwarrend. Dus de zonde, aldus deze man, die als getuige wordt aangehaald in dit documentje, zit niet in de relatie tussen twee mannen of twee vrouwen zelf, maar in het gebrek, in het geloof in een God die onze volheid verlangt. Ja, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Ja, dus de relatie zou niet zondig zijn. Hè, dat is het eerste wat wordt gezegd. Dat is nog wel eenvoudig te volgen. Maar daarna wordt gezegd, God zou onze volheid verlangen. Ja, zou die dan onze volheid in die homoseksuele relatie verlangen? Dat is eigenlijk wat deze man hier zegt. Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet katholiek. En sterker nog, het is zelfs niet liefdevol om dat te beweren. Dat wordt wel vergeten vaak. Hè, want op het moment dat we dit gaan bevestigen, op het moment dat we gaan bevestigen dat een homoseksuele relatie iets goeds zou zijn, hè, maar dat we dat punt nog niet helemaal hebben bereikt, ja, dan zitten we in feite, en daar komen we dadelijk op, ook seks buiten het huwelijk weer, als het ware, te bedekken. Want, en dat, ja, dat maakt dit document zich ook wel schuldig aan, steeds weer worden die twee verward. Hè? Dus de homoseksuele neiging en de homoseksuele daad. Dit documentje spreekt over de zorg die we moeten hebben voor mensen met homoseksuele neigingen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè, deze mensen moeten we helpen te leren een biddend leven te leiden, te leren hun seksualiteit te offeren in die zin, om een kuis leven te leiden, wat nogmaals, en ik heb dat al vaak gezegd, niet alleen geldt voor homoseksuele mensen, maar ook voor heteroseksuele mensen buiten het huwelijk. Hè, als een heteroseksuele man die alleenstaand is, kampt met ontzettend veel seksuele verlangens, hè, daar echt door gekweld wordt, dan is dat ook iemand die hulp van de kerk nodig heeft. Hè, die moet leren om het pad van de kuisheid te gaan. En natuurlijk is dat ontzettend moeilijk. Hè? Natuurlijk is kuisheid geen toverbegrip wat je zomaar even met een knip van je vinger aan iemand kunt geven. Nee, dat wil zeggen dagelijks je kruis dragen. En dat wil ook zeggen dat we door het dragen van dat kruis en door te groeien in liefde tot God en door te groeien in liefde tot zijn plannen, dat we op die manier leren wat het is om zuiver te leven. Hè? En om te leren, zoals de catechismus ook zegt, hoe we die liefdes- en levenskrachten, hè, die ons soms kunnen overmannen, hoe we die juist kunnen heiligen, hoe we die menselijker kunnen maken. En niet gericht op ons genot, maar gericht op het welzijn van de wereld. Hè, dus natuurlijk ligt er een hele wereld achter, dus we moeten er nooit zomaar overheen stappen alsof het super simpel zou zijn om zomaar kuis te gaan leven. Hè, voor heteroseksuele mensen en voor homoseksuele mensen. Maar wat we wel geloven als kerk is dat in de veiligheid van het sacrament van het huwelijk alleen daar die seksualiteit op een gezonde, veilige manier kan bestaan. He, dus ook het doen van de seksualiteit. Niet alleen de neiging hebben, maar ook in een seksuele relatie leven. He, en waarom in het sacrament van het huwelijk? Nou, omdat dan de zegen van God erop rust. En omdat er complementariteit is. He, het is tussen een man en een vrouw. He, dus het is in overeenstemming met de natuur die God ons heeft gegeven, de menselijke natuur. Hij schiep ons als man en vrouw. Nou, vervolgens horen we over het verhaal van een man of vrouw, dat wordt niet gezegd, maar in ieder geval iemand met homoseksuele neigingen vanuit de Verenigde Staten, die een hele moeilijke tijd heeft gehad, omdat hij heeft geleden onder homofobie en transfobie, he, dus angst voor homo's en angst voor transseksuelen. Ja, ook weer pijnlijk natuurlijk, maar ook hierin zien we weer, hè, dat het documentje vertrekt vanuit het verdriet, de pijn, de angst van de persoon, zonder de weg aan te wijzen die uiteindelijk ertoe zal leiden dat deze persoon in vrede komt te leven. Hè, wat het document in feite zegt is, deze persoon behoort tot de LGBTQ-gemeenschap, hè, dat wordt ook letterlijk genoemd in het document, en in die hoedanigheid moeten we deze persoon omhelzen. Ja, daar had ik het net al over. Hè? We moeten niet de gedachten van de LGBTQ-gemeenschap gaan omhelzen, want die propageren echt iets anders dan wat de kerk of wat God voor heeft voor de mens. Hè? Wat God toont aan de mens door het evangelie als goed en gezond voor de mens. De LGBTQ-gemeenschap wil toch seksualiteit buiten het huwelijk normaliseren. He, of dat nou heteroseksualiteit is of homoseksualiteit, alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk moeten genormaliseerd worden, moeten een plekje krijgen. He, dus niet alleen de neiging, waar we het net over hadden, maar ook het toegeven aan die neiging, ook het leven van een seksuele relatie. Dat is uiteindelijk wat er goedgekeurd zou moeten worden. Maar daar kunnen we als kerk niet mee akkoord gaan, want dat is niet goed, niet gezond voor de mens. niet hier op aarde en ook niet voor zijn hemelse bestemming. Nou, tegen het einde van het document, waar het nog spreekt over deze kwestie, noemt het ook wel een paar goede punten, namelijk dat we documenten die hierover verschenen zijn vanuit Rome, dat we die serieus moeten nemen. En dan wordt er gesproken over het documentje Persona Humana uit 1975 en Homosexualitatis Problema uit 1986. En zo worden er nog wat documenten genoemd die ik overigens niet goed ken, maar ja, ik vertrouw erop dat dat goede documenten zijn. Ik zou ze in de toekomst nog eens wat van naderbij kunnen gaan bekijken. Maar dan wordt er ook weer geëindigd, en dat is dan ook weer zorgelijk, met het laatste punt, hè, de conclusies van deze werkgroep. Dan wordt nog het volgende gezegd. Namelijk dat we niet zomaar voorbij moeten gaan, hè, nadat we hebben geluisterd naar het woord van God, levend in de kerk. Hè, dus daarmee doelen ze op dat synodale proces waar ze hebben geluisterd zogenaamd naar die fluisteringen van de Heilige Geest. Dat ze steeds weer terugkomen bij de vraag van, ja, kun je nou over een huwelijk spreken als het gaat over een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht? Nou, ze beantwoorden die vraag niet, maar het feit dat die vraag überhaupt gesteld wordt geeft wel aan dat ze toch daar willen blijven graven als het ware. Rust zou het geven als hier meteen bijgezegd zou worden, nee, dat gaat niet. Het huwelijk is een relatie tussen een man en vrouw in navolging van Jezus Christus en zijn kerk, de bruid, en zoals Paulus het ook zo duidelijk beschrijft. En dat is het huwelijk dat God aan zijn kerk heeft gegeven. En ook heel veel duidelijkheid zou het scheppen wanneer het document zou zeggen, iemand met homoseksuele neigingen is niet hetzelfde als iemand die in een homoseksuele relatie leeft. En want er wordt de hele tijd die sprong gemaakt van, we moeten opkomen voor diegenen die het moeilijk hebben omdat ze homoseksuele neigingen hebben. Dus moeten we ze erkennen in hun relatie, in hun homoseksuele relatie met de ander. Ja, maar die dus, die klopt niet. He, inderdaad, we moeten die mensen een plek geven, we moeten die mensen pastorale zorg geven. En we moeten deze mensen bijstaan, met hen bidden, samen met hen optrekken, et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat we ze moeten gaan bevestigen in het uitoefenen van die neigingen, in het doen van die neigingen, in het naleven van die neigingen. Zoals dat dus voor alle mensen geldt en niet alleen voor homoseksuelen. Goed, ik begin een beetje in herhaling te vallen. Dat doen we als kerk overal een klein beetje. Maar dat komt ook omdat dit thema steeds weer opnieuw op de agenda komt. En ik geloof ook echt dat steeds wanneer dit soort verwarrende documenten naar buiten worden gebracht, dat we er ook iets van moeten zeggen. Hè? Uit liefde, uit zorg, juist voor de mensen waarover in dit document gesproken wordt. En om ze geen valse hoop te geven, maar echte hoop. De hoop van het evangelie, de hoop van Jezus Christus die verlost. Goed, ik wens u nog een hele goede dag toe en ik wens u alvast een prachtig hoogfeest van Sacramentsdag dat we aanstaande zondag hier in Nederland gaan vieren.
3: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 2, D. De Eucharistie, voedsel voor ons leven. De Eucharistie daagt ons niet enkel uit, ze vraagt om een antwoord. De Eucharistie geeft ook ons alles, ons leven als gelovige, ons gebedsleven. Alles is een vrucht van de Eucharistie en van de andere sacramenten. Zonder deze stroom van genade zijn wij als gelovigen tot niets in staat. Priester Poppe was daar rotsvast van overtuigd en hij herhaalt de uitspraak van Jezus dikwijls: zonder mij kunt ge niets. De gedaanten waarin die genade tot ons komen zijn niets anders dan de gedaanten van voedsel. Hier sluit Poppe volledig aan bij de decreten van Paus Pius X, meer bepaald het decreet Quam Singularis uit 1905. Pius X ziet drie redenen om dagelijks te communiceren als middel van heil voor ons gelovige leven. De tekst uit het Evangelie van Johannes 6, vers 51 tot 56. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Het is een duidelijke uitnodiging om te eten. Neemt en eet allen hiervan. Ten tweede roept Paus Pius X opnieuw een tekst op van Johannes 6, vers 31. Het is de tekst over het manna. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Het manna dat de Joden mochten eten tijdens hun tocht door de woestijn is de voornaamste voorafbeelding van de Eucharistie. Ze gingen er dagelijks op uit en verzamelden voldoende manna om ervan te eten en in leven te blijven. In het Onze Vader vraagt Jezus ons te bidden om het dagelijks brood. Pius X zegt hierover dat hiermee op de eerste plaats het eucharistisch brood is bedoeld. Pius X haalt ook een tekst aan uit Handelingen 2, vers 42. De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijke leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Voor de paus is dit andermaal duidelijk een allusie op het dagelijks naderen tot de tafel des Heren, zoals hij dat zegt. Dat dit ook in latere eeuwen met grote winst voor een volmaakt en heilig leven is geschied, hebben ons de heilige vaders en kerkelijke schrijvers geleerd. Decreet Quam Singularis, vers 3. Wanneer Poppe deze tekst overschrijft in zijn geestelijk dagboek, zal hij het woordje dagelijks driemaal onderstrepen. Voor hem is het duidelijk. Dagelijks is de norm. Het lijkt ons een evidentie om in iedere mis te communiceren. Lange tijd was dit echter niet gebruikelijk in de kerk. Dat brood en wijn dagelijks voedsel zijn, werd zelfs ontkend en zeker niet in praktijk gebracht door de gelovigen. Ze gingen meestal eenmaal per jaar met Pasen ter communie. Zo begrijpen wij beter de actie van paus Pius X en van latere pausen. Pius XII zal in zijn encycliek Mediator Dei

zal in zijn encycliek Mediator Dei schrijven, roept in één woord alle mensen van iedere stand en dwingt ze binnen te gaan, want dit is het brood des levens waaraan ze allen behoefte hebben. Mediator Dei, pagina 46. Popper schrijft in zijn eucharistische methode: aan het vernieuwde kruisoffer nemen wij op de innigste, op de meest werkelijke en geschikte wijze deel door de heilige communie. Wat verwacht priester Popper van de gewone kruistochter? De veelvuldige communie, de verzorgde communie en de welbenutte communie. Hij vraagt 1. Veelvuldig naar de mis te gaan en daarbij de communie te ontvangen. Dit wil zeggen, ze nooit door eigen fout nalaten. 2. Wel verzorgde communie, dat wil zeggen, communiceren met de nodige voorbereiding. Een verwijderde en een onmiddellijke voorbereiding, gebeden om vergeving, gebeden verlangen om de Heer te kunnen ontvangen. 3. Welbenutte communie, dit wil zeggen met een dankzegging nadien en het evalueren van het bijzondere punt van die week. Priester Poppe zegt: eucharistische kruistocht is een vorm van katholieke opvoeding. Het is niet enkel een bond voor veelvuldige communie, het is een communiebeweging. Priesters, onderwijzers, ouders en ijveraars werken er samen om de kinderen en de jeugd door veelvuldige en verzorgde communie tot volmaakte christenen en tot medewerkers van de priesters op te leiden. Uit de eucharistische parochiewerking, Averbode, pagina 56 en 57. Hoofdstuk 4.2 E. Alles met Maria en niets zonder de hiërarchie. Voor wie Poppen kent, is dit vanzelfsprekend. Maria stond werkelijk in het zenit van zijn priesterlijk leven en de band met de kerkelijke hiërarchie werd jaar na jaar van zijn korte leven sterker en sterker. Het zijn juist deze twee ankers die het moeilijkst liggen bij de moderne mens. De lijnen die naar Maria leiden waren voor Poppen evident, voor ons helemaal niet. Aan Jezus danken wij alles, maar Jezus zelf hebben wij te danken aan Maria. Christus, het voedsel voor onze ziel, dankt zijn heilige mensheid aan Maria. Maria is door de werking van de Heilige Geest de morele en fysieke oorzaak van Jezus' mensheid. Moreel, door haar gebed en haar fiat, haar ja-woord aan God. Fysiek, door haar moederschap. Zij beschikt als algemene middelares over alle genaden door haar zoon verdiend. Zij is de middelares van de genaden die zij krijgt van Gods wegen. Uit eucharistische methode Averbode, pagina 21. Door de hedendaagse theologen zal er bij het lezen van deze tekst wellicht meer dan één kanttekening geplaatst worden. Het is misschien toch wel goed dat wij als christenen in verband met Maria meer oog hebben dan enkel voor haar moederschap, dat we, wat betreft Maria, uitgroeien boven het vrouwelijke element in onze godsdienst. Poppen gaat voor de meesten te ver, zeker wat het middelaarschap van Maria betreft. Anderen zijn dan weer te minimalistisch. Voor een

0: tijd van het Eucharistische kruistocht was het toen wel duidelijk. Zonder Maria was het onmogelijk gelovig te zijn. Niets zonder de hiërarchie zal voor de gewone gelovigen wellicht minder een probleem vormen. Ze hebben weinig of niets te maken met de kerkelijke hiërarchie. Voor priesters en ook steeds meer voor geëngageerde leken ligt dit anders. Bij veel leden van de clerus is het onbegrip voor de hiërarchie groot. Door allerhande omstandigheden is er weinig respect en waardering voor hen die gezag uitoefenen. Alle vormen van gezag hebben het wel moeilijk heden ten dage. Bij de clerus mag je misschien zelfs wel van een malaise spreken. Dat komt door verschillende oorzaken. Misgelopen benoemingen, slecht gecommuniceerde beslissingen, liturgische kwesties, morele obstakels, verschil in visie op leerstellig of ander gebied. De perceptie van een geringe luisterbereidheid, vermeende vriendjespolitiek en gebrek aan empathisch vermogen dat van de gezagsdragers gevraagd wordt. Langs de andere kant, de kant van de hiërarchie, is er dan weer weinig begrip voor kritiek of opmerkingen. De leiders aan de top werken immers hard tot zeer hard en doen hun best om te roeien met de riemen die ze hebben. Bij priesterpoppen is er geen sprake van dit alles. Hij beleefde van ganser harte het aloude gezegde nihil sine episcopo, niets zonder de bisschop. Terwijl ook hij af en toe niet gespaard bleef van een tik van de kromstaf, was zijn reactie niet afkeer of bitterheid. Integendeel, zijn gevoel voor gehoorzaamheid groeide erdoor. Wanneer in Leopoldsburg tijdens een diner met de bisschop van Luik, aalmoezenier Rijken, een publieke opmerking krijgt, die daarenboven nog ongegrond bleek, zet Poppe zijn collega aan, niet om door te slikken, maar om dapper te gehoorzamen zonder protest of opmerking. Poppe zou steeds meer en meer de band tussen de Eucharistische kruistocht en de hiërarchie beklemtonen. Hij bedoelde daarmee theologisch en praktisch. Theologisch: het kruisoffer is het genadeoffer. Het genadeoffer wordt door Jezus hernieuwd en toegepast op ons en onze kinderen door zijn hiërarchisch priesterschap. Paus, bisschoppen en priesters in het middelpunt van de Eucharistie. Eucharistische methode, Averbode, pagina 23 en 24. Praktisch. De bisschoppen beslissen over de praktische uitbouw van de Eucharistische kruistocht. Zij benoemen priesters, proosten, raadgevers, vrijgestelden, directeurs enzovoort. Alles, volgens Poppe, moet in handen komen van de bisschoppen.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar Behüte mich Gott, het openingsvers van Psalm 16, in een toonzetting van Thaisé. Of het nu ochtend, middag of avond is, God is bij jou. Hij verlangt naar jou. Wellicht verlang jij ook naar Hem. Laat Hem bij je komen.

0: lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, vanaf vers 35.
1: Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, sprekend door de Heilige Geest, gezegd: de Heer sprak tot mijn Heer: neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. David noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem.

Stel je de scène in dit evangelie voor. Jezus onderricht een grote menigte mensen. Zie jezelf daar, luisterend naar Jezus. De menigte is verrukt over hem en zijn woorden. Hoe is het om daar met hen te zijn? Hoe voelt het?

0: Als je weer naar deze scène luistert, blijf dan bij de beelden in je verbeelding en merk hoe je reageert, hoe je je voelt ten opzichte van Jezus.
1: Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, sprekend door de Heilige Geest, gezegd: de Heer sprak tot mijn Heer: neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. David noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem.

Stel je voor dat Jezus klaar is met onderricht te geven. De menigte is vertrokken. Je bent daar alleen met Jezus. Neem wat tijd om met hem te praten. Wat wil je tegen hem zeggen? Over hoe je je over hem voelt? Of over je leven?

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Nog even dit. Aan het einde van deze donatieweek willen we je nog één keer vragen om Bidden Onderweg te steunen. Misschien heeft deze podcast jou wel eens geholpen om stil te worden, om adem te halen, om woorden te vinden voor je gebed. Of juist om even zonder woorden God te ontmoeten. Met jouw gift geef je deze ervaringen door aan anderen. Aan mensen die onderweg zijn, die zoeken, die vol zitten, die hopen, die bidden. Dankzij jouw steun kan Bidden Onderweg gratis beschikbaar blijven voor iedereen. Wil je vandaag nog bijdragen? Klik op Steun ons in de app of ga naar biddenonderweg.org. Dank je wel voor je aandacht, je gebed en je steun. Samen geven we het Bijbelgebed door.
3: Dit was Bidden Onderweg, gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Het geloof moet zich uiten in daden. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten en iemand van u zou zeggen, geluk ermee. Houd u warm en eet maar goed. En hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof. Op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien zal iemand zeggen, gij hebt de daad en ik heb het geloof. Dan antwoord ik, bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen. Dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. Gij gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de boze geesten geloven dat en ze sidderen. Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is? Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaac op het altaar ten offer bracht? Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volkomen werd. Zo ging het woord van de schrift in vervulling dat luidt. Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend en hij werd Gods vriend genoemd. Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof. Ook de hoer Rachab werd gerechtvaardigd om haar daden, omdat zij de boden in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. Tweede lezing. Uit een brief van de heilige martelaar Bonifatius, bisschop van Mainz. Een bezorgende herder die waakt over de kudde van Christus. De kerk vaart als een groot schip over de wereldzee. Zij wordt in dit leven gebeukt door allerlei golven van beproevingen. We mogen haar daarom niet verlaten, maar moeten haar leiden. Als voorbeeld hiervoor hebben wij de vaders uit het verleden. Clemens, Cornelius en vele anderen te Rome. Cyprianus te Carthago, Athanasius te Alexandrië, die allen onder een heidens bewind het schip van Christus, zijn geliefde bruid, de kerk, hebben bestuurd door hun onderricht, hun verdediging, hun inspanning en hun volharding tot het martelaarschap toe. Zulke overwegingen maken mij bevreesd. Angst en beven grijpen mij aan. Huivering gaat over mijn lichaam en de duisternis van mijn zonden overweldigt mij. Ik had wel het eenmaal aanvaarde bestuur over de kerk van mij willen afschuiven, als ik daartoe maar voorbeelden van de vaders gevonden had of instemmende woorden in de Heilige Schrift. Zo liggen de feiten. Men kan de waarheid geweld aandoen, maar men kan haar niet overmeesteren en misleiden. Mijn vermoeide geest neemt daarom zijn toevlucht tot hem, die door Salomo gezegd heeft, vertrouw op de Heer met heel uw hart en verlaat u niet op uw eigen inzicht. Denk aan hem op al uw wegen en hij zal uw paden effenen. Verder, de naam van de Heer is een machtige toren, de rechtvaardige snelt erheen en is in veiligheid. Laten wij partij kiezen voor de gerechtigheid en ons voorbereiden op de beproeving. Wij moeten vertrouwen op de steun van onze God en tot hem bidden. Heer, de toevlucht voor ons waart gij, geslacht na geslacht. Vertrouwen wij op hem,
die ons deze plicht heeft opgelegd. En wat wij zelf niet kunnen dragen, zullen wij dragen door Hem die almachtig is en die zegt: mijn juk is zacht en mijn last is licht. Laten wij de strijd opnemen op de dag van de Heer, want dagen van nood en benauwenis zijn op ons neergekomen. Laten wij, als God het wil, sterven voor de heilige wetten van onze vaderen om met hen het eeuwig erfdeel te mogen ontvangen. Wij willen ons niet gedragen als een hond die niet blaft, als een zwijgende toeschouwer, als een huurling die vlucht voor de wolf, maar als een bezorgde herder die waakt over de kudde van Christus, die het hele plan van God verkondigt aan jong en oud, aan arm en rijk, aan alle rangen en leeftijden, voor zover God het ons mogelijk maakt, te pas en te onpas, zoals de heilige Gregorius dat in zijn pastorale regel beschreven heeft.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, vielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet hastarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zijn mijn daden, hadden gezien.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dodend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.

0: Naar God dorstend en verlangend zijn aanschijn te zien, besloot Bonifatius opnieuw naar de vrienden te gaan.
1: De gezegende martelaar Bonifatius sprak tot de zijnen: houd goede moed en wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden.

0: De gezegende martelaar Bonifatius sprak tot de zijnen: houd goede moed en wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden.
1: Verheugt u in de Heer en bevestigt het anker van uw hoop in God, want Hij zal u een eeuwig loon schenken.

0: Verheug u in de Heer en bevestig het anker van uw hoop in God, want hij zal u een eeuwig loon schenken.
1: Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend als het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Wilt Gods Heilige Geest niet bedroeven? Gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Bevrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom, alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed voor elkaar en hartelijk. Vergeef elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Toen Bonifatius bij het aanbreken van de dag een grote menigte hoorde aanstormen, nam hij zijn toevlucht tot de relieken der heiligen, waarmee hij zijn lichaam als met een hemelschild beschermde.

0: Toen Bonifatius bij het aanbreken van de dag een grote menigte hoorde aanstormen, nam hij zijn toevlucht tot de relieken der heiligen, waarmee hij zijn lichaam als met een hemels schild beschermde.
1: Brengen wij dank aan de Heer die zijn getuigen door veel beproevingen laat binnengaan in zijn rijk.
0: Heer onze God, wij loven u.
2: Heer onze God, gij hebt Bonifatius geroepen om uit liefde tot Christus zijn land te verlaten.
0: Heer onze God, wij loven u.
2: Gij hebt uw dienaar vervuld met een brandende ijver voor het evangelie.
0: Heer onze God, wij loven u.
2: Gij hebt uw geloofsverkondiger gemaakt tot een onbaatzuchtig dienaar van uw kerk.
0: Heer onze God, wij loven u.
2: Gij hebt hem bij de overweging van uw woord getoond hoeveel hij om uw naam zou moeten lijden.
0: Heer onze God, wij loven u.
2: Gij zijt Bonifatius en zijn gezellen nabij geweest in vele beproevingen, tot in het uur van hun dood.
0: Heer onze God, wij loven u.
1: We gaan bidden voor onze kerk in Nederland. Dat zou ik in deze tijden moed hebben om het geloof helder te verkondigen in alle situaties. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij loven u.
1: Ik wil ook bidden voor ons Bonifatius Instituut, wat op 20 juni, zaterdag 20 juni, een open dag zal houden. Dat weer veel mensen mogen komen en dat het een vruchtbare dag mag zijn voor de opleiding, deze opleiding voor ons bisdom en daarbuiten. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij loven u.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
1: God, gij hebt door de prediking van de heilige Bonifatius verschillende volkeren ingemaakt in het belijden van uw naam. Wij vragen u op de voorspraak van deze bisschop en zijn gezellen in het martelaarschap. Laat ons met instemming volbrengen al wat gij verlangt om, als volk dat op weg is naar het eeuwig geluk, eensgezind te zijn in het geloof en in daadwerkelijke liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg. De almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.
3: Weicht ab vom rechten Wege.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 5 juni viert de kerk de heilige Bonifatius. Evenals onze bisschop Willy Bordes is hij afkomstig uit Engeland. In 716 kwam Bonifatius, die toen nog de naam Winfried droeg, als missionaris naar het vasteland. Hij verkondigde er het geloof onder de Friezen, in Thüringen en in Hessen. Hij is de grote organisator geworden van de Duitse kerkprovincie. De 25 jaren van zijn missiearbeid is een lange aaneenreiging van inrichtingen van bisschopszetels en kloosters. Hij stichtte kloosters in Fulda en nog een zestal andere plaatsen. Maar als de legaat die hij was 81 jaar geworden was, schuift hij dit geweldige organisatiewerk terzijde. Hij begeeft zich naar de wildernis bij de Friezen waar hij begonnen was en laat zich voor Christus vermoorden bij Dokkum in het jaar 754. De moordenaar doorstak voordat hij Bonifatius trof het evangelieboek. De openingstekst bij dit feest luidt: laten wij met vreugde de heilige Bonifatius en zijn metgezellen herdenken. Op deze dag hebben zij door hun geloof de overwinning behaald en zijn zij uit dit leven naar de hemel gegaan om voor eeuwig met Christus het koninkrijk te bezitten. Op vrijdag in week 9 van het jaar is de eerste lezing uit het evangelie volgens Marcus. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? David heeft zelf gezegd, door de Heilige Geest bewogen: de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Je moet je toch niet voorstellen dat de leiders van het Joodse volk toen allemaal boeven waren? Het waren juist stuk voor stuk geen boeven, maar zeer gerespecteerde mensen. En er waren wel degelijk echte goede redenen voor. Ze deden veel goed. En het is door hen dat de boodschap tot ons gekomen is. Ze zijn een schakel in de keten van het oude verbond. Zonder die mensen zou de keten van de traditie, van de joods-christelijke traditie, er niet zijn. Het is niet zo dat als je iets goeds van de een zegt, dat je dan per se heel veel kwaads van de ander moet zeggen. Of de goede dingen, alsof men de goede dingen van hen niet meer zou mogen zien. En intussen ging toch die tempeldienst door en de synagogale dienst. En dat is niet niks. Daarin hebben Jezus en Maria aan meegedaan. En het volk heeft daar zijn geloof in beleefd. En toch, toen het erop aankwam, toen vonden ze Jezus te min. Zoon van David, dat kan nog. Maar Heer, en wij, daar gaat het natuurlijk om. Laten wij tot rust komen bij Jezus. Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. U hoeft er zich er maar bij aan te sluiten. Ga maar tussen die mensen staan. Ga er maar bij staan. Daar uw rustplaats vinden. Dus uw rust niet vinden in wat anderen zeggen, ook al is het nog zo vroom. Nee, bij Jezus zelf gaan. Voor Jezus zetten paus en bisschoppen hun mijter af. Als de paus naar het evangelie gaat zitten luisteren, zet hij de mijter af. En die kleine uiterlijkheden die zeggen iets over wat het evangelie is. Dat Jezus zelf je daar toespreekt. Dat zelfs de bedienaren van dat woord, op het ogenblik dat het evangelie wordt voorgelezen, zich ook werkelijk als dienaar laten zien. En daar bij Jezus tot rust komen.
Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. En u dan klein maken in een gebaar. In dit evangelie gaat het erom dat hij niet alleen de zoon van David is, maar ook de Heer van David. Dat wil zeggen niet alleen de zoon van mensen, maar Heer van de mensen. Niet alleen mens met de mensen, maar God over de mensen. En dan een gebaar van aanbidding stellen, u klein maken voor hem. Ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield. In die houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden, hij is toch uw Heer? En dan vragen dat zo uw levenshouding mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Het gaat hier over majesteit. Daar zit het woord majus in, dat betekent groter. Deus semper major, de altijd grotere God. Dat is goddelijke majesteit. Hij is de Heer van David. En dan de geschiedenis. Jezus staat in Jeruzalem met verschillende groepen om hem heen. Sadduceeën, Farizeeën, Herodianen. En hier zijn het nu de schriftgeleerden. Dus die zijn nu aan de beurt. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen? Jezus met verschillende groepen om hem heen, dat is de plaats van Jezus in dit evangelie. En hoe hij tegen alle andere mensen afsteekt. En dan vragen wat we verlangen. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer. Een innerlijke kennis, dat is een kennis waarbij u in uzelf merkt hoe Jezus boven alle mensen uitgaat. De een doet zus en de ander doet zo. Allemaal niet slecht. Maar je merkt hoe hij er bovenuit gaat. Er ver bovenuit gaat. Torenhoog. Hemelhoog. Zo ver als de hemel zich verheft boven de aarde. Zo ver gaat Jezus uit boven de mensen. De overweging. Jezus is Heer en Zoon. Heer is de verheven Godsnaam. Heer, Kyrios, zoals in het Kyrie Eleison, Heer, ontferm u. Maar Jezus is ook Zoon. En dat betekent afhankelijk, iemand die als een kind alles moet vragen. Hij is de genezer van zieken. Gij hebt mij gekastijd, maar geschenkt mij weer genade. Zo staat er bij Tobias, bij Tobit, het 11e hoofdstuk, het 17e vers. Maar hij is ook zelf de drager van de ziekte, iemand die uit zichzelf helemaal niets is. Zo'n leider hebben we eigenlijk het meeste nodig. Alle andere leiders blinken vooral uit door kracht. Ze lijden omdat ze superieur zijn. Ze staan als het ware boven het gewone mens zijn. Eigenlijk zijn ze daardoor niet helemaal menselijk. Jezus is onze leider in het mens zijn, in het gewone, zwakke mens zijn. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? Vragen is een manier om te onderrichten. Want iets gaat er pas in als er vraag naar is. En de mens is een vragend wezen. Het begin van alle wijsheid is de verwondering. En een kind is zo lang kind, zolang het zich kan verwonderen, vragen kan stellen. Door vragen te stellen, stem je iemand tot nadenken. De waarheid kan zich eerst nestelen in de geopende, ontvankelijke geest. Eigenlijk is heel ons leven één grote vraag. Van het eigenlijke weten we niets. En blijven we niets weten. Als een druppel in de wijn. Als een rivier die uitmondt in de oceaan.
En je leven mag nog zo'n strakke vorm hebben en je mag van dag tot dag weten waar je aan toe bent, juist dan, doordat er van het gewone niets aan het toeval of de improvisatie wordt overgelaten, komt de mens open voor het mysterie. God is een mysterie, is een geheim. Dat betekent niet dat het nog alle kanten op kan. Er kan een God zijn, maar misschien ook niet. Er kan iets zijn na de dood, maar misschien is er wel niets. God is barmhartig, maar misschien ook niet. Dat God een mysterie is, betekent dat de werkelijkheid van God, die in Jezus is opengegaan, werkelijk onuitputtelijk is. Een onschatbare gave. Een geheim is dus iets anders dan een probleem of een raadsel. Een probleem of een raadsel kun je oplossen. Maar de geheimen los je niet op. Je kunt er altijd in vooruit. Altijd weer nieuw. Je hebt het nooit achter de rug. Je staat erin. Je bent in het geheim opgenomen. Voor eenvoudigen, even moeilijk als voor geleerden. Om ons naar het niveau te brengen van het geheim, dat is de bedoeling van Jezus' vraag. Niet een vraag om iets op te lossen, maar om het geheim, de onoplosbaarheid van zijn persoon, te verdiepen. Hij is de zoon van David, met al zijn grootheid, toch van een menselijke afstamming. Maar hij is ook de Heer. In de termen van de geloofsbelijdenis, waarlijk God en waarlijk mens. Aan het eind gesprekjes met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar en met de Vader. Verenigd met Jezus, met hem bidden, één geworden met Jezus, maar niet eigenmachtig naar de Vader gaan, maar je laten brengen door Jezus, zodat u zich bij de Vader op Jezus kunt beroepen. Ten slotte uw gebed afgeven door het Onze Vader te bidden, het gebed van de kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij dit korte gebedsmoment in de ochtend, waarin we gezamenlijk gaan bidden voor zegen over deze dag. We gaan onszelf toewijden aan God. We gaan vragen dat Hij al ons handelen zegent, al onze gedachten, al ons doen, al ons laten. En we willen daarbij heel bijzonder ook Maria en onze engelbewaarder betrekken. Ik ga zo dadelijk het morgengebed bidden en daarna zullen we deze dag toewijden aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. God onze Vader aanvaardt in het offer van uw Zoon het bidden en het werken, de vreugde en zorgen van alle mensen. Wij willen vandaag door uw Heilige Geest getuigen van uw liefde zijn. Met Maria bidden wij voor heel uw kerk, bijzonder voor de paus, voor de bisschoppen en voor alle luisteraars van Radio Maria. Door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, we zijn de dag biddend begonnen en we bidden zo dadelijk nog door in de Rozenkrans. En om 9 uur zullen we gezamenlijk de Heilige Mis vieren. Ik wens u een hele gezegende dag toe.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, met enige vertraging beginnen we toch wel aan het ochtendprogramma van Radio Maria. Zo over een kwartier, iets meer dan een kwartier, gaan we de Rozenkrans bidden. Maar tot dan wil ik een en ander u vertellen. Het is vandaag 5 juni. Afgelopen zondag hebben we de zondag van de drie heilige drie-eenheid gevierd. En aankomende zondag vieren we Sacramentsdag. Ja, een groot deel van de wereld heeft gisteren, donderdag, Sacramentsdag gevierd. Maar wij in Nederland en ik denk ook andere landen vieren we het aankomende zondag. En als u aankomende zondag in de kerk zit, dan is de kans groot, zeker als het een Gregoriaanse mis is, dat u een prachtig lied zult horen, juist voor het evangelie. Dat heet een sequentie. En de naam, Latijnse naam voor dit lied is Lauda Sion, Salvatorem. En dat is een beroemde middeleeuwse hymne en sequentie, geschreven door de theoloog en heilige Thomas van Aquino in 1264. Dus zo oud is dit lied, vanuit 1264. Het is traditioneel de vaste lofzang van het feest van Sacramentsdag, of Corpus Christi, waarin de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie wordt gevierd. En hier is een vertaling van het lied. Het lied is eigenlijk heel lang. Je zult het ook merken in de liturgie. Maar hier is een vertaling. Het lied begint met een Latijnse aanhef en oproep tot lof. Loof, o Sion, uw verlosser. Loof uw leidsman en uw herder in gezang en melodie. Loof hem luid naar best vermogen, hij gaat alle lof te boven, loven kunt gij hem nooit genoeg. Heden is ons thema geven, dat het brood dat leeft een leven geeft, vandaag tot ons wordt uitgesproken, dat de Heer, gelijk wij weten, aan de 12 het heeft gegeven bij het heilig avondmaal. Laat ons vol en krachtig zingen, laat het klinken, laat het blinken, als een jubel van ons hart. Wat wij horen wordt beleden, brood wordt heilig vlees voorzeker, en de wijn wordt heilig bloed. Wat gij niet kunt vatten of aanschouwen, wordt bevestigd door het leven geloof buiten elke natuurlijke loop. Onder twee verschillende gedaanten schuilen tekens van verheven zaken, niet in wat met uiterlijk aanschouwt. Zijn bloed is drank, zijn vlees is spijze, toch blijft Christus onder beide, ongedeeld en in zijn volheid. Wie de gave hier ontvangt, breekt of deelt de Heer niet in stukken. Hij blijft heel en al intact. En ontvangt het 1000 anderen evenveel als de honderden, evenals de eerste mens. Goed en kwaad ontmoeten deze spijze, maar het heel en ander leven einde, leven of de dood als loon. Goed ontvangt men, kwaad verdierft het. Zie het onderscheid in werking. Dit is dood, dat is het leven. Als het sacrament gebroken wordt, twijfel dan niet, maar gedenk. Hij is elk klein stukje even vol van kracht en wezen. Aan de grens van het onzekerheid.

zichtbare blijft de werkelijke dezelfde. Ons geloof in brood en wijn. Goede herder, waarachtig brood. Jezus, wees ons nu genadig. Voed ons, maak ons hier aanschouwend in het land der levenden. Gij die alles weet en kunt, die ons hier op aarde sterkt, geef ons in de hemel deelgenoot aan uw tafel en uw vreugde. Amen. Alleluia. En beste luisteraars, ja, na zo'n vertaling moeten wij ook luisteren naar naar het lied zelf, Gregorians. Laudation Salvatore.

Ja, beste luisteraars, je hoorde zojuist het Laudation, Loof Sion, de Redder. Dat is het lied, het sequentie van aankomende zondag op Sacramentsdag. We gaan over 5 minuten de rozenkrans bidden, maar daarvoor wil ik u vertellen wat u vandaag van ons kunt verwachten. Zo'n 8:30 de rozenkrans, om 9:00 van de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant pastoor Mennen. Om 10:00 kunt u luisteren naar het verhaal van de heilige van de dag. Om 9:45 het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen en antwoorden op geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:45 kunt u meebidden met de rozenkrans. Om 10:45 hoort u weer een les van de heilige Franciscus met broeder Jan ter Maat. En de les van vandaag heet Overvloedige Wijn. Om 13:30 weer een aflevering uit het boek Een Vuur dat opleidt over priester Poppen en de Eucharistie. Om 14:00 begint het programma Musica Sacra. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg. En om 16:30 het programma Het Weekend in met Radio Maria. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie bij het Evangelie van de Dag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:05 is er een lezing uit de serie Eucharistie Vieren. Vandaag over het einde van de mis. En spreker is pastoor Christophe van Buitenen. Om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Lodewijkkerk in Leiden. De heilige mis aankomende zondag begint om 11:00 vanuit de Sint-Dionysiuskerk in Tilburg of het Heike. En beste luisteraars, we gaan weer naar muziek luisteren. Deze keer een andere versie van het Laudation. En om 8:30 gaan we de Rozenkrans bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, op deze vrijdagochtend bidden we weer de Rozenkrans. En omdat het vrijdag is, overwegen we de droevige geheimen. Fijn dat u met ons meebidt en we nemen ook al uw intenties mee in ons gebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden beste luisteraars vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor de zielerust van een oma. Voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. We bidden voor een kleindochter dat ze beter haar best gaat op school doen op school en zich ook meer opstelt. Voor een man, wiens uitvaart vandaag is. We bidden voor zijn zielerust. We bidden tot de heilige Padre Pio dat kinderen meer begrip hebben voor een moeder en voor een betere band. We bidden ook voor een zus die vandaag aan het hart wordt geopereerd met heel veel risico's. We bidden dat alles goed mag gaan. En een vertrouwen dat God alles leidt. We bidden voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van kleinzoons en luisteraar. Voor herstel van energie van een dochter, van een vriendin die bedlegerig is, dat Maria haar mantel van troost en bemoediging om haar heen slaat. Voor een kleinzoon die vandaag met een vriend een lange reis moet maken, met de auto, dat alles goed mag gaan, dat de engelbewaarder hem mag begeleiden, dat ze vanavond weer goed thuis mogen komen. Voor de uitspraak van een belangrijke rechtszaak volgens de wil van God de Vader. Uit dankbaarheid voor de hulp van de lieve mensen die er steeds weer voor iemand zijn. Om hulp en bijstand van heilige Jozef en heilige Caïtan bij een speciale intentie en verhoring. We bidden om hulp van Maria, koningin van de vrede. Om vrede in onze harten en voor een bijzondere intentie. Ook bidden we voor een rechtvaardige oplossing, voor een moeilijke situatie. En voor alle intenties van degene die met ons aan het meebidden zijn. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt een doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Over 5 minuten begint de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria met Zilbrand, Pastor Mennen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: De heilige Bonifacius heeft tot de dood toe gestreden voor de wet van God. De bedreigingen van de zondaars heeft hij niet gevreesd, want hij stond onwankelbaar op een vaste rots. Beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, mogen de heilige martelaar Bonifacius onze voorspreker zijn bij u. Schenk ons op zijn gebed de kracht om het geloof dat hij verkondigt en met zijn bloed bezegeld heeft, standvastig te bewaren. En daarvan moedig te getuigen in onze daden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
3: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, gij echter zijt mijn trouw gevolgd. In mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen, in mijn geloof, geduld, liefde en volharding. Ook in de vervolgingen en het lijden, zoals die mij zijn overgekomen in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren. Maar de Heer heeft mij uit alles gered. Trouwens, alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen, anderen misleidend en zichzelf. Blijf gij echter bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben, en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften. Daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en de dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot er een schapenleven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust wordt voor elk goed werk. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.
3: Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede.
2: Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede.
3: Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers, toch wijk ik van wat gij verordent niet af. Uw woord berust op betrouwbaarheid, en eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt. Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht. Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Zij struikel ik niet op hun weg. Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt. Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft, want al mijn wegen zijn u bekend. Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer. Het is een licht op mijn pad. Alleluia.
1: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
1: Lof zij u, Christus.
0: Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op. Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? David heeft zelf gezegd door de Heilige Geest bewogen. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Als David zelf hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: De apostel Paulus spoort zijn medehelper Timotheus aan hem trouw na te volgen, zijn manier van leven, zijn leer, en niet opzij te gaan voor tegenstand. Want hij zegt, ik heb zelf vervolgingen moeten verduren en iedereen die de Heer trouw is, zal vervolgingen moeten verduren, ook jij. Blijf echter bij de leer die jij gelovig aanvaard hebt. Martelaar zijn. Dat is het lot van heel erg veel christenen in alle tijden. Vanaf het begin tot op de dag van vandaag. En we vieren vandaag de gedachtenis van de heilige Bonifatius. Een van de eerste geloofsverkondigers in onze streken. Vooral in Duitsland heeft hij gepreekt en heel de kerk georganiseerd rond het jaar 700. Maar hij heeft ook gepreekt bij de Friezen. En uiteindelijk is hij daar tijdens een vormreis de marteldood gestorven. Hoogbejaard. Ook degene die het geloof hier verkondigde, Bonifatius, moest die verkondiging met de marteldood bekopen. Getuige zijn van Christus betekent in het Grieks martyr, getuige. En dat krijgt als vanzelf in de loop van de kerkgeschiedenis de betekenis van bloedgetuige, van mart, ons woord martelaar. Want heel veel mensen hebben het getuigenis van het geloof in Christus moeten bekopen met de dood. Nou zal dat voor ons niet hoeven waarschijnlijk. Maar een getuigenis kan toch nog veel moeite kosten. In een wereld die zich totaal tegen God keert. Zelfs in een kerk waarin velen zich van de echte leer afwenden, kost het moeite en inspanning om het ware geloof, het echte geloof wat we onze vader hebben ontvangen, te blijven verkondigen, te blijven beleven. Het is veel gemakkelijker je stil te houden. Dan krijg je een ruzie. Het is veel gemakkelijker je aan te passen aan de grootste gemene delen. Dan krijg je minder problemen. Dat geldt voor priesters, dat geldt voor gelovigen. Maar de apostel Paulus zegt, blijf trouw aan de leer die ik jullie gepreekt heb. Doe daar niks aan af. Want weet dat degenen die trouw de leer van Christus volgen, vervolgd zullen worden. En die consequentie moet je nemen. Wil je de prijs van het eeuwig leven ontvangen? Wij moeten trouwe getuigen zijn, wat het ook vraagt. Mogen de voorspraak van de heilige Bonifatius ons daarbij helpen. Amen. Leggen wij met vertrouwen onze gebed naar God voor. Bidden we allereerst voor de kerk van Nederland. Dat ze opnieuw mag opbloeien. En een licht mag zijn in deze materialistische wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij om vrede in de wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij om genezing en kracht voor zieken en allen die het moeilijk hebben. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor onze dierbare gestorvenen. Bidden wij voor de zielrust van mevrouw Rina Waters en voor haar twee eerder overleden zussen. Voor de zielrust van de overleden oma. Voor al onze dierbare gestorvenen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor al onze persoonlijke intenties. Voor alles wat er leeft in ons hart. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige, eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer, vanaf het leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van onze, van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, heilig met uw zegen deze offergave en ontsteken ons het vuur van de liefde tot u, waardoor de heilige Bonifacius alle lichamelijke foltering heeft kunnen doorstaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaar Bonifacius heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.
1: Heilig, heilig, heilig, de Heer,
0: de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid,
1: Hosanna in de hoge.
0: Gezegend hij die komt in de naam des Heeren,
1: Hosanna in den hoge.
0: Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen we u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, u wilt neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttige van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen wij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria de heilige maagd en moeder van God, met heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Bonifatius en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar, Leo onze paus, en Gerardus onze bisschop, Robertus een hulpbisschop, met alle bisschoppen, de geestelijke en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zo nam u ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot de eeuwigheid.

0: Dit zegt de Heer, wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen, door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in de geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilige sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, schenk ons in het sacrament dat we hebben ontvangen de moed en de kracht die de heilige Bonifatius hebben gemaakt tot uw trouwe dienaar en tot overwinnaar in de marteldood, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michael,
2: verdedig ons in de strijd.
3: Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
2: Wij smeken ook moedig dat God hem zijn macht toegevoegen.
3: En gij, vorst van de hemelse levensschaar, wij Satan en andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
2: Amen.

We waren best luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met de kapel van Radio Maria. En celebrant is pastoor Mennen geweest. We gaan door met muziek en om 10:00 hoort u het verhaal van de Heilige van de dag. Om 10:15 het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. En om 10:45 de lezingen uit de lezingendienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen. Met antwoorden op geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. En om 11:45 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 10:15 hoort u weer een les van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat, Franciscaan. De titel van vandaag is Overvloedige Wijn. En beste luisteraars, we wensen u een gezegende dag vandaag en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen luisteraar. We hebben een mooie dag. De zon schijnt, de lucht is blauw, dat het wind. En ja, we genieten weer van het leven. Als we naar buiten kijken, kijk ik naar de kip en aan de hand beest. Vandaag wil ik het hebben over Malgorzata Lucia Savic. Uit Polen of Oekraïne, als je maar goed bekijkt. Ave Maria. In het door de Russische tsaar bezette Polen van de 19e eeuw is openlijk je geloof blijden ten strengste verboden. En daar in het stadje Sjeptetivka, weet u overigens Oekraïne is, zag in 1828 de kleine Lucia als tweede dochter van Jan Sevcik en zijn tweede vrouw Mariana het levenslicht. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Vader Jan bestierde een goedlopende suikerfabriek en bezat daarnaast behoorlijk wat land. Lucia is echter nog maar 7 jaar oud wanneer voor haar papa het aardse licht uitgaat. En 2 jaar later volgt ook haar mama. Op mama hem naar de hemel. Halfzus, die een stuk ouder geweest moet zijn, was toen al getrouwd en ontfermde zich over de zusje lief. En onder haar toeziend oog groeide Lucia op in liefde en geloof ons liefheer en zijn en onze moeder. In 1848 legde Poolse Lucia, ze is dan ondertussen 20 jaar oud, in het verborgene de verboden geloftes af als zuster van de derde of lekenorde van de zusters Franciscanesse. Van de spiritualiteit van Sint Franciscus leerde zij liefde die in dat land al lang niet meer geliefd was. De jaren verstreken. Lucia wordt onrustig en wil meer. En vertrekt om haar geloof te verdiepen en haar liefde tot God te doen groeien, samen met een van de andere zusters van de derde orde, naar het heilige land. Ze pakt de boot. Vanuit welke havenstad wordt overigens nergens melding gemaakt. Wel dat ze weer voet aan wal zet in de onderaan de berg Karmel gelegen havenstad Haifa, om van daaruit naar Jeruzalem te gaan en uiteindelijk in Nazareth te gaan wonen. In het Heilige Land ziet de Poolse zoveel leed. Wordt geconfronteerd met ontelbare zieken die, in de hoop op genezing, bedevaart te maken naar de plaatsen waar Jezus geboren en gestorven is. 3 jaar lang zal Lucia daar blijven om te helpen. Bezoekt alle dagen de plaatsen waar onze schepper en verlosser leefde en stierf. Daar wordt zij zich bewust van haar roeping. Zij wil haar leven geven voor de glorie van God en het welzijn van de lijdende mens. 45 jaar oud is ze ondertussen als ze besluit naar huis terug te keren. Maar niet zonder eerst een omweg te nemen en het heilig huisje van Loreto te bezoeken. Het huisje waar de heilige familie in Nazareth woonde, Sint Jozef zijn werkplaatsje had. En door engelen via een omweg, eerst Kroatië, uiteindelijk naar het Italiaanse Loreto was overgebracht. De rij van heiligen en pausen die daar is geweest, of daar zijn geweest, is haast oneindig. Lucia voelt dat Jezus haar aldoor roept. Maar voor wat? En hoe? Tot ze in de herfst van 1873 in de Poolse hoofdstad Warschau de paterkapucijn Honorat Kosminski ontmoette. Ze vertelt hem over haar innerlijke strijd, dat ze niet weet hoe en waar ze moet beginnen. Nou, hij weet wel wat voor haar. In het weeshuis schreeuwen ze om hulp. een aantal jaar later vraagt dezelfde monnik haar twee oude vrouwen, die op straat gevonden zijn, onderdak te geven. En zo ontfermt Lucia zich in 1880 in het allergeheim, want de Russische tsaar Alexander II had alle werken van naastliefde, die ook maar enigszins met de kerk te maken hadden, verboden. En ontfermt zich op de twee door de samenleving verstoten omaatjes, zo zij noemde. En God zorgde voor de rest. Haar appartement in het hart van Warschau blijkt al snel te klein, waarop ze een grotere huurt. Lucia krijgt hulp van steeds meer dames die zich zusters van de armen noemen. Nu is ze weliswaar in staat meer verschoppelingen te helpen, maar ergens hoog op een flat midden in de stad valt dat niet mee. En zeker niet als de buren naast, boven en onder haar er geen erg in mogen hebben. Want klikspanen zijn van alle tijden en ook overal. Besloten wordt een huis met een tuin te kopen, waar Lucia met de hulp van pater Onderaad in het verborgene de gemeenschap sticht, die zich als doel stelt de armste der armsten te helpen. En als grote vereerste van de moeder gods noemt ze die zusters van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Naar Maria, die zo vol smart stond onder het kruis, zo vol geloof en liefde het lijden aanvaarde. Lucia kiest als kloosternaam moeder Malgorzata. Wij zouden Margaretha zeggen. Zelf was ze altijd al lid van de derde oplekenorde van Sint-Franciscus. Haar biechtvader en geestelijk leidsman was pater Onderaad, een kapucijn. En het kon dan ook niet anders dat de congregatie, die in de kinderschoenen stond, de spiritualiteit van Sint-Franciscus overnam. Moeder Malgorzata voelde zich als een vis in het Franciscaanse water. Ze is zo blij dat ze moeder mag zijn. Dat zij de wonden van Jezus, die ze zo lief heeft, mag wassen in die stakkers om haar heen. Ze mag het eten geven en een dak boven het hoofd geven. Samen met de moeder van de Heer mag zij nu onder het kruis van haar verlossen staan. Moeder zijn van hen die hij haar heeft toevertrouwd. Toevertrouwd door het leidende hart van zijn moeder. Ze opent huizen voor wezen, armen, zieken, ouderen en eenzamen. Maar ze heeft ook oog voor verwaarloosde kinderen, wezen en jongeren die verloren dreigen te gaan. Om de meisjes en jonge vrouwen te helpen een toekomst op te bouwen, dit zijn naaien en borduren. Terwijl de eigen zussen erop uittrekken om thuis en in de ziekenhuizen te helpen. Maar niet zonder het gebedsleven te verwaarlozen. Na een dag van werken aanbidden en danken de zusters 's avonds Jezus in het Allerheiligste Sacrament. En nieuwen zij hun vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Worden zij herinnerd aan het doorstoken hart van Maria, moeder van Smarten. Hun devies is dan ook alles voor Jezus door het hart vol smarten van Maria. 20 jaar lang mag moeder Malgorzata de almaar groeiende gemeenschap leiden. Wanneer ze aan het eind van haar leven haar krachten voelt afnemen, trekt de religieus zich terug in het afgelegen klooster van Nizawa aan de rivier de Vistula. Ze hielp daar de plaatselijke bevolking tot ze er letterlijk bij neerviel. Volgens de bewoners van het stadje was zij een engel van goedheid, die toen alleen nog maar bad. De Heer roept zuster Malgorzata Lucia Savage in de vroege morgen van 5 juni 1905, na 77 jaar, naar huis. Na de wonderbaarlijke genezing van de religieuze van haar eigen orde, van een levensbedreigende longontsteking, besluit paus Benedict XVI haar in 2012 zalig te verklaren. Want wat niemand had verwacht, gebeurde. Hij trok zich terug. Hij liet het uiteindelijk over aan zijn opvolger, paus Franciscus, die dat in 2013 dan ook zou doen. Oh ja, en pater Onrad Kosminski, met in 1988 de paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zalige Margozato Lucia Sefcic, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. En ik mag wederom verwelkomen Dennis van Kerk in Nood. Welkom.
1: Dank je.
0: Ja, fijn dat jij altijd naar de studio komt om te vertellen over christenen in de hele wereld. Nou, plukken er altijd weer een paar gebieden of plekken uit. Dat heb je nu ook weer gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan het water over, hè?
1: Ja, naar een eiland waar ik zelf van dacht, ik weet niet. Ik geloof niet dat we daar ooit eerder over hebben gehad. Überhaupt niet dat ik er zoveel over lees. Saint Lucia.
0: Ja, ik denk niet dat het ooit eerder, tenminste, dat wij het erover hebben gehad. Denk het niet. Nee.
1: Het is dus een eiland wat van oorsprong heel katholiek was.
0: Ja.
1: We hebben een interview gehad met de aartsbisschop daar. En die vertelt van ja, we staan toch ook wel voor een uitdaging. En deels komt dat door secularisme, waar zij ook mee te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: En deels komt dat door de evangelical, moet ik zeggen in het Engels. Hè, want het zijn niet de evangelische kerken in het Nederlands.
0: Nee.
1: Maar dus de kerken uit Amerika, die in heel Latijns-Amerika eigenlijk gewoon heel erg aan het verspreiden zijn. En vaak tegen de kerk zijn ook. Hè.
0: Is dat ongeveer wat wij de Pinkstergemeente noemen?
1: Heeft het ook karaktertrekken van. Maar niet alleen. Nee, breder dan dat. En ook daarbinnen heb je weer allerlei verschillende verbanden en verbonden. Afsplitsingen. Protestantse kerk die met name in Amerika. In Nederland valt dat nog mee. Maar met name in Amerika heb je zoveel verschillende stromen. Dus bijna niet bij te houden.
0: Nee. Nee, en dat is, maar goed, wat je zei, die zijn in heel Amerika, Zuid-Amerika misschien nog wel wat meer, hè, actief. En daar hebben ze dus op Saint Lucia ook last van, zeg maar.
1: Ja. En deze aartsbisschop die zegt van ja, het is voor ons een hele grote uitdaging. Want wat we merken is dat met name de jeugd op het ogenblik natuurlijk heel erg op zoek is naar dat gevoel steeds. Dus de trends volgt en die kijken op hun telefoontjes en dan zien ze iemand een paar mooie quotes doen en dan gaan ze daar weer achteraan. En hij zegt van ja, wat wij moeten doen is juist die diepgang zoeken. En hoop houden te midden van de storm waar we in zitten. En dat woordje storm gebruikt hij niet voor niks. Hij heeft het heel veel over orkanen in zijn gesprek met Kerk en Nood. Mensen kunnen het op de website teruglezen natuurlijk. En hij omschrijft van ja, weet je, we zijn hier wel gewend aan orkanen. Hè? Het Caribische gebied wat elk jaar wel weer geraakt wordt. En de vraag is altijd welk eiland gaat er dit jaar het meest geraakt worden.
0: Ja.
1: Hij heeft meerdere malen heeft hij dat meegemaakt. Zowel op Dominica, waar hij dus ook heeft gezeten, als op Saint Lucia. En hij zegt van ja, het typeert wel ons als volk dat wij veerkracht hebben. Dat we daar steeds weer overheen komen. We bouwen het weer opnieuw op. Ja. We weten gewoon, elk jaar kan het weer ergens inslaan. Het kan ons ook overkomen.
0: Mm-hmm.

0: En ik vond het wel heel bijzonder om zijn persoonlijke verhaal ook te horen. Echt wel een getuigenis. Want wat hij dus zei was, ja, toen ik klein was, en hij komt dus echt van een bananenboerderij, zoals hij het zelf noemt.
1: Ja.
0: Niet mijn woorden. en hij zei van, ja, ik ben echt opgegroeid met dat we wisten gewoon van, de kerk is voor ons heel belangrijk. Het geloof is voor ons heel belangrijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik priester zal worden als zwarte man.
1: Oh.
0: Want in die tijd was meneer pastoor was een blanke man te midden van zwarte mensen.
1: Ja.
0: Mensen met een donkere huidskleur. Dus toen hij 10 was, kreeg hij dus voor het eerst het vermoeden dat hij de roeping had om priester te worden. Toen leefde dat nog heel erg in hem.
1: Ja.
0: En waar hij dan op ingaat is dan dat hij zegt van ja, ik heb toch dat verlangen gehad. Uiteindelijk ben ik het gewoon geworden. En hier hebben we het nu over de aartsbisschop.
1: Ja.
0: Dus in die zin is er heel veel veranderd. En dat typeert ook hoe hij zegt van ja, we hebben diepgang nodig. We hebben geloof nodig. En daarmee kunnen we overwinnen.
1: Ja.
0: Dus ook het secularisme overwinnen. En ook die Pinkstergemeente, de evangelicals, die hier in het land steeds komen.
1: Ja, want is het een... ik kan me zo voorstellen door die stormen... iets opbouwen wat vaak dus het risico loopt om weer letterlijk vernield te worden... Is het land wel goed in ontwikkeling? Is het een arm land? Is het, weet jij dat?
0: Ik weet er niet heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, als je kijkt naar het Caribisch gebied in het algemeen, ook naar de Nederlandse eilanden, dan zie je dat er wel voorzieningen zijn. En dat gaat mee in de stroom van de vernieuwing en de ontwikkeling en noem maar op. Maar dat er wel vaak een soort van kloof is tussen arm en rijk.
1: Mm.
0: Die is dieper dan bij ons in Nederland. Je hebt daar echt grote armoede. Mensen die echt soms in een hutje leven en geluk hebben dat ze elektriciteit hebben. En niet zeker zijn van hun bestaan soms.
1: Nee. En daarom misschien,
0: dat komt vaker voor.
1: Wat je zegt, daarom is die diepgang zo belangrijk. Dat mensen toch weten van hoe de situatie ook is. Als je op God vertrouwt, dan uiteindelijk... Het wil niet zeggen dat alles makkelijk is, maar uiteindelijk komt het goed. Hij voorziet.
0: Ja.
1: Helemaal mooi. En wat doet Kerk in Nood voor Sint Lucia, voor deze?
0: Met name de vorming van seminaristen.
1: Oké.
0: Dus dat blijft gewoon, de roepingen zijn er. En voor ons in dat soort gebieden is het echt zo de zaak. Hoe maken we het mogelijk dat die roepingen tot wasdom komen?
1: Ja.
0: En ook het ondersteunen met wat wij noemen de misintenties of bestaanshulp.
1: Ja.
0: Voor religieuze orde. Dus dat doen we in dit geval ook.
1: Ja. Is er op Sint Lucia zelf een seminarie? Of moeten zij? Nee, hè?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik weet het niet zeker.
1: Nee, maar de grote kans dat ze daarvoor naar... een ander of eiland of grotere plaats moeten. Maar heel belangrijk.
0: Ik zou het moeten uitzoeken.
1: Wie weet. Ja. Een goede reden om het er toch nog eens over te hebben. Ja. Jij brengt altijd berichten mee. En een daarvan gingen toch mijn wenkbrauwen een beetje omhoog. Van, blijkbaar hebben we dat dus ook. Want het gaat over religieuze vervolging in Europa en de Amerika's.
0: Wordt een trend, was de titel van het artikel. Ja, dan snap ik dat je even opkijkt. Ja. Degene die dat gezegd heeft is mijn mede-redactielid bij het rapport Godsdienstvrijheid. En hij is betrokken bij ons rapport, laat ik het zo zeggen. Ook degene die hierover gaat vanuit de Europese Bisschoppenconferentie.
1: Okay.
0: Dus hij is zelf academicus van achtergrond op het gebied van internationaal recht. Mm-hmm. En adviseert de bisschoppen in Europa op dit terrein. Hoe gaat het nou met wetgeving, godsdienstvrijheid? En hij zegt dus op het ogenblik, het zijn ontnuchterende statistieken. Het aantal brandstichtingen, dat is het aantal gevallen van vandalisme. En noemt een paar van de getallen, onder andere heel dichtbij België, 200 in het afgelopen jaar.
1: 200 wat?
0: Gevallen van, in dit geval was het aanvallen, zoals het werd genoemd.
1: Dat kan van alles zijn. Ja.
0: En in Duitsland een stijging van 20% ook over het afgelopen jaar.
1: En dat betreft alle christenen, hè?
0: Dat betreft niet alleen de katholieken, maar gewoon kerken in het algemeen. Ja, dat zijn dingen die gesignaleerd worden in sommige landen. In Nederland gek genoeg niet. In ons rapport hebben we daar ook aandacht aan besteed. Een probleem in heel veel van de westerse landen is namelijk dat het niet geregistreerd wordt.
1: Ja.
0: En dat geldt dus ook voor ons in Nederland.
1: Ja.
0: Ik heb zelf toen in Breda sprake was van in de omgeving 3 brandstichtingen een paar jaar geleden bij kerken. Toen heb ik wat navraag gedaan. En mensen zeiden van weten we eigenlijk niet of dit een groter probleem is in Nederland. En in ons rapport hebben we het over dat sommige landen daar juist wel heel ver bij zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ik noem Griekenland bijvoorbeeld, houdt dat heel goed bij. Frankrijk ook een heel stuk beter.
1: Ja,
0: dus vandaar dat we ook heel goed weten. Ja, maar misschien gebeurt er bij ons ook wel meer dan dat we denken.
1: Ja, dat zou kunnen,
0: Of misschien veel minder. Ik wil niet meteen in een bepaalde richting denken. Maar het feit is dat we gewoon dat niet helemaal zeker weten, omdat het niet wordt geregistreerd.
1: Nee.
0: En dus niet wordt bijgehouden op een manier dat je daar overzicht over zou kunnen hebben. En dat maakt het dus best wel lastig.
1: Hij signaleert dat dus.
0: Mm-hmm.
1: Dat zit hem in agressie, maar het zit hem misschien ook, ik weet het niet, dat is een vraag. Het zit hem misschien ook in wetgeving of hoe bepaalde regelgeving?
0: Hij heeft het over Europa en de Amerika's. En dan moet ik wel bijzeggen van dat zijn ook wel twee hele verschillende continenten.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet ik eigenlijk ook zeggen, de Amerika's zelf zijn al heel verschillend.
1: Ja.
0: Wat we zien bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, en dat noemt hij wel, is dat rond de dag van het feminisme of zoiets, de dag van de emancipatie heet dat geloof ik, en nog iets, dat je ziet dat er heel veel aanvallen zijn op de kerk op die dag.
1: Ach. Ja.
0: En dat komt omdat er een grote groepering is die heel activistisch is. Een beetje marxistisch qua achtergrond. Gek genoeg dus niet per se feministen zijn.
1: Nee.
0: Maar die dus op die dag en op sommige andere dagen in het jaar echt gewoon heel gewelddadig naar buiten komen.
1: Mm-hmm.
0: Om hun punt te maken.
1: Ja,
0: en, namelijk dat de kerk oudbollig zou zijn en achterhaalde denkbeelden zou hebben over emancipatie en noem maar op. Daar zijn andere manieren voor om dat duidelijk te maken natuurlijk. Net als dat wij ook niet tolereren dat vanuit een katholieke beweging of wat dan ook gebouwen van een linkse politieke partij zouden worden aangevallen.
1: Nee.
0: Maar dit zit dus soms ook daarachter. Dus dat zie je in Zuid-Amerika. Wat je ziet in natuurlijk Europa en Amerika is dat het gaat om hele andere gevallen. We zien vandalisme van bijvoorbeeld de kruisen langs de weg. Hè, de kleine kapelletjes. Dat zien we in Duitsland heel veel.
1: Ja.
0: Frankrijk ook aanvallen op kerken. Veel vandalisme.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk een paar gevallen gehad ook van aanvallen op priesters en op zusters die herkenbaar waren.
1: Ja.
0: In Frankrijk, dat heb ik in Duitsland volgens mij nog nooit gehoord. Dus het verschilt ook wel per land wat dat precies gebeurt.
1: Ja. Maar in feite, en ik neem aan dat Kerk in Nood daar ook voor pleit, is dat het geregistreerd moet gaan worden.
0: Ja.
1: Wat er ook in Europa en de Amerika's natuurlijk wat er gebeurt.
0: Nou, en daar gaat hij diep op in. Hij zegt ook, één van de dingen is dat er geen aangifte wordt gedaan vaak.
1: Mm-hmm.
0: Dus dit is een appel ook nu aan de luisteraar. Mocht je weten dat bij jou in de buurt iets is gebeurd met iemand vanuit zijn geloof of met de kerk bijvoorbeeld, dat er vandalisme is geweest, spoor dan de koster of de pastoor of wie dan ook aan om daar wel aangifte van te doen.
1: Ja.
0: He, want dat alleen sowieso op die manier krijgen we een beeld inderdaad. En het andere waar hij het over heeft is, op Europees niveau zijn de instanties tegen antisemitisme.
1: Ja.
0: Tegen islamofobie, maar er is niks op het gebied van haat tegen christenen.
1: Nee.
0: En hij zegt van dat maakt wel dat het gewoon veel lastiger is om hier echt iets mee te doen. Want je hebt hier echte onderzoekers voor nodig die hiermee aan de slag gaan.
1: Aan de slag gaan, ja. Her of der wordt er wel eens een keer iets geroepen, maar niet dat het systematisch eigenlijk wordt aangepakt. Nou, dat heeft gebed nodig, denk ik, dat het er wel mag komen. Want ik denk wel dat je, dat gaat dus niet vanzelf. Daar is inzet voor nodig.
0: Ja.
1: Ben benieuwd, Dennis, om daar toch ook weer later weer eens wat over te horen. Ja, oké. We gaan door naar het laatste item. Nog een paar minuutjes voor.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we weer in het vertrouwde Irak.
0: Mm-hmm. Ja. Er is een nieuwe patriarch gekozen. Patriarch, ja, voor de mensen die niet echt kennen. Het zit een beetje tussen aartsbisschop in en de paus in. Hè, bijna. Ja. Dus het is hoger dan de aartsbisschoppen in die zin. Want ze hebben veel grotere gebieden. Dit is de patriarch van de Chaldeus-Katholieke Kerk. Mm-hmm. In dit geval. En dat is de grootste geloofsgemeenschap in Irak. Maar ook daarbuiten.
1: Ja.
0: Ze leven ook daarbuiten, laat ik het zo zeggen. Zo heb je bijvoorbeeld in Libanon de Maronitisch-Katholieke Kerk. Hè? Dus je hebt een paar van die riti, zoals dat wordt genoemd in verschillende landen. En hij is dus nu gekozen als opvolger van kardinaal Sacco, die dat heel lang is geweest, de patriarch van Irak. Die is geïnstalleerd nu. Ja, en wat ik heel bijzonder vind, het is echt iemand die weet wat vervolging betekent. Mm. Hij was bisschop in Mosul, de grote stad in Irak, toen IS daar binnenkwam vallen.
1: Oh, wow.
0: En we hebben het bij Kerk en Nood en ook hier in het programma hebben we het vaak gehad over de vlakte van Nineveh, waar natuurlijk gewoon die christelijke dorpen helemaal leeg werden gemaakt. Mensen moesten vluchten voor IS. Maar Mosul was als eerste aan de beurt.
1: Ja.
0: En daar zijn echt mensen overleden ook, wat op de vlakte van Nineveh niet is gebeurd, omdat die op tijd waren gevlucht. En dat heeft hij dus aan de lijf ondervonden.
1: Zo.
0: Hij is dus echt op het laatste moment is hij Mosul uitgegaan, nog net om vrij te kunnen zijn. Daarna is hij uitgezonden geweest naar Irak, naar Australië vanuit Irak. Heeft dus ook de Westerse kerk wel meegemaakt. En ook de Chaldeeuwse gemeenschap in diaspora.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Want
1: ja.
0: die is inmiddels groter dan de Chaldeeuwse kerk in het land zelf.
1: Ja, want die zijn allemaal gevlucht. Ja. Gewoon. Ja, ja.
0: Ja, dus we hebben het alleen al over dat in 2003 er nog 1,2 miljoen waren Chaldeeuwse, met name Chaldeeuwse christenen. En nu dus zo'n 200.000 ongeveer.
1: Ja, en die zitten allemaal in het noorden, hè, met name, toch?
0: Ja, in het Koerdisch gedeelte. Ja, of Koerdisch. Terug op die vlakte van Nineveh, wat dan iets meer naar het midden van het land is.
1: Ja,
0: terwijl vroeger, het is goed dat je het noemt, Bagdad was ook gewoon voor een deel christelijk.
1: Ja.
0: Alleen door alle aanslagen die er destijds al in Bagdad waren, zijn heel veel van hen juist weer naar die vlakte van Nineveh gevlucht.
1: Ja, ja.
0: En dus nu heel veel Chaldeeuwen over de hele wereld verspreid.
1: Ja,
0: en hij heeft zich echt gericht tot al die mensen.
1: Ja.
0: En wat ik heel mooi vond, en daarom dacht ik van laten we er ook mee eindigen voor vandaag, is dat hij echt zegt van jullie hebben een missie. En die missie is natuurlijk om Christus te verkondigen. Mm-hmm. Met woord en met daad. En dat is iets wat je nogal vraagt van mensen die weten wat dat inhoudt in een situatie met vervolging. Maar dan ook de lijfspreuk die hij heeft gekozen. Hè? Wees niet bang, geloof alleen.
1: Mm.
0: En hij gaat daar ook op in. Hij zegt van ja, weet je, die angst die we soms hebben is een hele natuurlijke reactie. Maar we moeten ons daar niet aan overgeven. En zeker niet als we het geloof hebben in Christus, dan hoeven we dat ook niet te doen. En daar gaat het over. Het gaat niet over het ontkennen van die angst. Het gaat over een echte confrontatie met dat angst vanuit het geloof. Ik ben bang, maar ondanks dit kies ik ervoor te vertrouwen. Zegt
1: hij. Ja, ja. Oh, dat
0: en dan,
1: is wel
0: en dan
1: heel
0: begint
1: mooi.
0: Het hart zich opnieuw te openen.
1: Ja.
0: Ja, en dat is een oproep die natuurlijk bij hem gewoon echt vanuit echt levenservaring komt.
1: Mm-hmm.
0: Gelovig levenservaring.
1: En ook de mensen tot wie hij dat zegt, die weten dat natuurlijk.
0: Ja.
1: Die weten wat hij meegemaakt heeft. En dat het niet een mooi woord is, zeg maar. Maar wat je zegt, dat dat echt komt uit zijn hart en beleving. Ja. En zijn eigen geloof natuurlijk.
0: We hebben het over een land waar priesters zijn vermoord. Omdat ze de kerk open wilden houden. Hè? Pater Ragit Kani. En diakens en de geestelijke weten wat het betekent om bedreigd te worden. Dat het geen valse blaffende hond is, om maar zo te zeggen.
1: Nee.
0: Ze bijten echt daar.
1: Echt meegemaakt. Ja. Nou, ik denk ook wat Kerk en Nood natuurlijk altijd vraagt, is zeker ook hier weer echt te bidden. Heel concreet, juist voor deze patriarch en voor de mensen voor wie hij natuurlijk verantwoordelijk is. Dan kunnen we dat op die manier ook ondersteunen. En natuurlijk, jullie vragen natuurlijk ook voor de projecten geld. Dat sowieso. Dat mag ook een keer gezegd worden. Maar het gebed is wel heel, heel belangrijk.
0: Ja.
1: En ik wil jou ook vragen, Dennis, om daar deze uitzending dan mee te eindigen. En dan dank ik jou weer voor jouw komst naar de studio.
0: En dat is een gebed uit de gebedskalender, wat ook, en dat is geen toeval natuurlijk, voor Europa is nu. Dus dat is ook wel heel mooi. Almachtige God, wij willen u vandaag bidden voor uw kerk in Europa. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof. Geef dat ons eigen geloof mag groeien en dat wij het evangelie leren verkondigen aan onze naasten. Wij vragen u, houd het vuur van uw Heilige Geest, die u op overweldigende wijze hebt geschonken aan uw apostelen, steeds brandend in de kerk in Europa. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige bisschop Bonifatius en zijn gezellen, missionarissen en martelaren, door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Het geloof moet zich uiten in daden. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten en iemand van u zou zeggen, geluk ermee. Houd u warm en eet maar goed. En hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof. Op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien zal iemand zeggen, gij hebt de daad en ik heb het geloof. Dan antwoord ik, bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen. Dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. Gij gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de boze geesten geloven dat en ze sidderen. Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is? Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaac op het altaar ten offer bracht? Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volkomen werd. Zo ging het woord van de schrift in vervulling dat luidt. Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend en hij werd Gods vriend genoemd. Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof. Ook de hoer Rachab werd gerechtvaardigd om haar daden, omdat zij de boden in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. Tweede lezing. Uit het leven van Bonifatius van de heilige Willibald, bisschop van Eichstätt. Ze strooien in Friesland het zaad van het eeuwig leven en ontvingen dezelfde martelaarspalm. Toen de Heer zijn dienaar Bonifatius uit de beproevingen van deze wereld wilde verlossen en uit de kwellingen van dit tijdelijk leven bevrijdde, was het bij goddelijk raadsbesluit bepaald dat hij en de dienaren gods die met hem meetrokken naar Friesland zouden gaan. Naar het land dat hij destijds wel met zijn lichaam, maar niet met zijn hart verlaten had. Zo zou hij daar, waar hij zijn loopbaan als geloofsverkondiger was begonnen en zijn eerste loon had verkregen, bij zijn heengaan uit de wereld het volle loon ontvangen. Maar met een wonderbare, bijna profetische voorzegging kondigde hij bisschop Loel de naderende dag van zijn sterf aan. Hij deelde hem mede hoe hij deze wereld zou verlaten en gaf hem nauwkeurige instructies in zaken de bouw van kerken en het onderricht aan het volk. Ik brand van verlangen, zei hij, om mijn voorgenomen tocht te beginnen. Ik kan niet meer terugkomen op dit besluit om te vertrekken, want de dag van mijn heengaan is nabij en het uur van mijn dood nadert. Spoedig zal ik van de banden van dit lichaam worden ontdaan en opgaan naar de zegeprijs die bestaat in de eeuwige beloning. Maar gij, geliefde zoon, voltooi de bouw van de kerken waarmee ik in Thüringen ben begonnen. Roep het volk dringend terug van alle dwaalwegen. Zorg ook voor de voltooiing van de kerk die ik bij Fulda heb gebouwd en breng mijn afgeleefde lichaam daarheen. Samen met zijn reisgezellen ging hij scheep en voer hij steeds verder de Rijnstroom af. Alleen 's nachts zocht hij 's avonds om aan te leggen, totdat hij behouden in de waterrijke gebieden van de Friese kwam, aan gene zijde van het meer, dat in hun taal Almere heet. Daar verkende hij de onvruchtbare kuststreken die het goddelijk zaad nog niet hadden ontvangen. Toen hij nu aan de gevaren van de rivier, de zee en de ontzaglijke wateren was ontkomen, ging hij ongedeerd een ander gevaar tegemoet. Het bezoek aan het heidense volk der Friezen, wier land door het tussenliggende water in verscheidene gouwen verdeeld is, hetgeen echter niet belet dat zij, ondanks hun verschillende namen, toch één eigen volk vormen. Zo trok hij door heel Friesland en verkondigde er krachtig het woord van de Heer. De afgodendienst dreef hij terug en hij bracht de dwaling van het heidendom daar een vernietigende slag toe. Afgodstempels werden verwoest en volijverig bouwde hij kerken. En samen met zijn medestrijder, de hulpbisschop Eoban, doopte hij vele duizenden mensen, mannen, vrouwen en ook kinderen, daarbij geholpen door zijn priesters, diakens en monniken. In zo'n nauwe samenwerking met de heilige Bonifatius strooiden zij, onder Gods bescherming, het zaad van het eeuwig leven overal uit onder het volk, dat zij, één van hart en één van ziel volgens het voorschrift van de apostolische leer, één en dezelfde martelaarspalm en zegeprijs mochten ontvangen. Nadat het licht van het geloof over Friesland was opgegaan en het zalige levenseinde van deze heilige was genaderd, begaf hij zich alleen met zijn gevolg naar de oever van de rivier de Boren, die de grens vormt tussen wat in de landstaal Ostor en Westerage, Ooster- en Westergo heet, en sloeg daar zijn tent op. Maar omdat hij het inmiddels wijd en zijd verspreide volk reeds in kennis had gesteld van de feestelijke dag, waarop de pas gedoopten onder handoplegging en zalving door de bisschop het vormsel zouden ontvangen, waren allen naar hun woonsteden teruggekeerd om even overeenkomstig de bepalingen van de heilige bisschop op de vastgestelde dag van hun vormsel samen voor hem te verschijnen. Toen nu deze dag was aangebroken en bij het opgaan van de zon het morgenlicht doorbrak, kwamen er integendeel, in plaats van vrienden, vijanden aan en, in plaats van nieuwe geloofsbeleiders, een nieuw soort bendeleiders. En vielen ontzaglijke menigte vijanden, zwaaiend met lansen en voorzien van schilden het kamp binnen. Daarop deden plotseling de jonge mannen die in het kamp waren een uitval en stelden wapens tegenover wapens, brandend van verlangen om de heiligen, de toekomstige martelaars, tegen de woeste volksmassa te beschermen. Maar zodra de man Gods het rumoer van de aanvallende menigte had gehoord, liet hij de geestelijken uit zijn gevolg bij zich komen, nam de relieken van de heiligen, die hij altijd in zijn nabijheid had, en trad uit zijn tent naar buiten. En onmiddellijk sprak hij de jonge mannen berispend toe en verbood hun te vechten. Terwijl hij met woorden van lering en vermaning zijn volgelingen op minzame wijze aanspoorde om de krans van het martelaarschap te behalen, stormde plotseling de razende bende heidenen met zwaarden en volle krijgsuitrusting op hen af en richtte een slachting aan die voor de heiligen een vrede maar gelukkige dood betekende. Toen het bericht van de onverwachte dood van de heilige martelaren zich als een lopend vuur over de gouwen, dorpen en het gehele land verspreidde, verzamelden de christenen, zodra zij van de lichamelijke dood van de martelaren hadden vernomen, een geweldig leger, vielen het land binnen en brachten de heidenen die hen van verschillende kanten tegemoet kwamen een verpletterende nederlaag toe. Enkele dagen later werd het lichaam van de heilige bisschop en ook de lichamen van de andere martelaren met een gunstige wind in de zeilen over het water dat Almere heet naar de stad Utrecht vervoerd en daarbij gezet en begraven. Maar spoedig kwamen er vanuit Mainz vrome en gelovige broeders in Christus, die door bisschop Loel, de opvolger van deze heilige bisschop en martelaar, per schip waren gestuurd om het lichaam van de heilige man over te brengen naar het klooster dat hij tijdens zijn leven had gebouwd en dat aan de oevers van de rivier de Fulda ligt. Bonifatius zetelde als bisschop 36 jaar, 6 maanden en 6 dagen. Daarna ging hij, zoals boven beschreven is, op de nonen van juni, beloond met de zegen van het martelaarschap, samen met 52 gezellen, heen naar de Heer, aan wie de eer is en de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij weer een aflevering van de Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio. Welkom.
1: Ja, goedemorgen. Ja, er is weer een vraag. Dat is toch een kwestie die iedereen bezighoudt naarmate 1 juli nadert. Namelijk de voorgenomen wijdingen bij Pius X. We krijgen nogal een heftige reactie van iemand die zegt: machtsusurpatie, pauselijke bestuursmacht sinds Vaticanum I. Moet dat een halt toegeroepen worden? Dus de paus te veel macht heeft, er zijn er meer die dat zeggen, omdat niet alleen de pauselijke onfeilbaarheid is afgekondigd, maar ook het feit dat de paus directe, persoonlijke, algemene jurisdictie heeft over de hele kerk, waardoor de paus een absolute monarch is geworden ongeveer. Dat was hij al voor een beetje, maar dat is door het concilie natuurlijk daar bevestigd. En we hebben onder paus Franciscus gezien hoe fout dat kan lopen als dat verkeerd gebruikt wordt. En moet daar dus een halt aan toegeroepen worden? Ik denk van wel overigens, hoor, maar ik weet ook niet hoe. Want het is natuurlijk nodig dat de paus de jurisdictie over de hele kerk heeft. Dat heeft ook het Vaticanum I gezegd. Maar als daar ongebreideld gebruik van gemaakt wordt, als een of andere man die in Rome een kuch doet en dan moet iedereen het volgen, dan is dat natuurlijk niet goed. Dus er moet op een of andere manier een zekere evenwichtigheid in komen. Maar ik weet ook niet hoe. Misschien moet dat een volgend concilie duidelijk maken. Ik weet het niet.
0: De Heilige Geest zal het wel.
1: Ja, maar door wie doet de Heilige Geest? Die roept niet zomaar iets.
0: Het synodaal proces.
1: Het synodaal proces. Christina, toch? Geloof jij dat de Heilige Geest iets te maken heeft met het synodaal proces?
0: Nee.
1: Nee, gelukkig. Je bent nog katholiek. Dus na bestudering van de houding van de leiding van de RK Kerk in zaken de excommunicatie van Monsieur Lefebvre in 1988 vroeg ik me af hoe zoiets mogelijk was. In feite het toepassen van het pauselijk mandaat niet voor het behoud van het RK geloof, maar om te straffen, collectief te straffen. Excommunicatie zonder rechtsbescherming. Wie beschermt de gelovigen tegen een theologisch dwalend Rome?
0: De Heilige Geest. Dat is een antwoord op alles.
1: Ja, de Heilige Geest, maar dat duurt soms erg lang. Dat gebeurt natuurlijk op duur ook wel. Maar hoe is in de kerk worden de gelovigen beschermd tegen een theologisch dwalend Rome? We kunnen dus zien dat ik kan de luisteraars aanraden om misschien op mijn website te kijken.
0: Ja, dat is wel een verdediging tegen de dwalende Rome. Ja.
1: Tegen de dwalende Rome. En daar heb ik een stuk op gezet nu. Van Athanasius Snijder, die dus gezegd heeft van dat het hele probleem eigenlijk om de waarheid gaat in de kerk. En de waarheid is het belangrijkste altijd in de katholiek. Het gaat om de apostolische waarheid, de waarheid van Christus die Christus aan de kerk gegeven heeft en die ongerept moet worden doorgegeven. Die wordt in alle tijden aangevallen, maar de kerk gaat daar meestal tegenin en probeert haar geloof zuiver te houden. Via concilies, via pauselijke uitspraken enzovoorts. En af en toe met excommunicaties. Hè? Ja. Neem Luther bijvoorbeeld, die heeft men probeert tot bekering te brengen, maar uiteindelijk is hij geëxcommuniceerd. Ja. Omdat het gewoon niet ging. En dan kun je zo iemand niet in de kerk houden. Ja. En dat gebeurt sinds Vaticanum II niet meer. Waarom? Excommunicatie is zo erg. Dat is zo onvriendelijk.
0: Dat is wel gebeurd.
1: Wie dan?
0: Die drie van de Pius X.
1: Ja. Maar niet meer om duidelijk inhoudelijke
0: ik denk
1: redenen.
0: Andere, nee, tijdelijk. Niemand. Nou, dat was zo'n slechterik priester en zo. Marco Rupnik, die was een tijdje geëxcommuniceerd.
1: Ja, en toen door, is het opgegeven. Door zijn eigen congregatie. Ja, toen, afzonderlijke bisschoppen hier en daar doen het ook. Ja, ja. Om duidelijke of onduidelijke redenen.
0: Ja.
1: Maar de kerk als geheel. Wie heeft die excommunicatie van Rupnik opgegeven? De paus.
0: De paus zelf. Dat moet ook, hè? Dat kun je niet zelf zeggen.
1: Natuurlijk kan dat wel.
0: Okay.
1: Als een bisschop een excommunicatie oplegt, kan je hem zelf ook weer opheffen. Of een congregatie.
0: Kun je jezelf niet meer excommuniceren? Nee, dan moet iemand anders van hem zeggen. Oh, ik snap het niet.
1: Nee, het is
0: Nou, hopeloos.
1: Nou, ja, ja, zeker. Direct dan beginnen mensen weer te klagen en te bellen. Ja, dat jij het niet snapt en toch allemaal dingen zegt.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik probeer het stil te blijven. Maar...
1: Ja, zeker. Dat valt niet mee.
0: Nee.
1: Vrouwen die stil blijven, die zijn er weinig.
0: Nee.
1: Maar ik heb geen last van, van Christine hoor. Mens, beste mensen, het gaat heel goed tussen ons.
0: Ja.
1: Het kan zijn dat dus een plaatselijke bisschop iemand excommuniceert. Mm-hmm. Of een hogere overste van een congregatie of van een orde. Iemand constateert dat iemand geëxcommuniceerd is. Later sententie is dat. Nou, die excommunicatie, die, als die opgelegd is door een lagere overste, door een bisschop, kan die hem zelf ook opheffen. Als je gereserveerd is aan de heilige stoel, dan moet de heilige stoel het doen. Mm-hmm. Goed. Dat is een beetje technisch. Maar het gaat erover dat er geen excommunicaties zijn vanwege het feit dat mensen een verkeerde leer verkondigen.
0: Oh ja, zo.
1: Hè? Dat nou, was vroeger.
0: Die liberation, was dat de bevrijdingstheologie, was niet iemand geëxcommuniceerd vanwege... Het,
1: dat is in de tijd van Johannes Paulus II. In die tijd wel, maar het is de laatste tijd. Dus
0: oh, de
1: nooit
0: laatste
1: meer.
0: 20 jaar.
1: Dus nee. De vorige paus heeft die excommunicaties de facto opgeheven.
0: Okay.
1: Van de, dus wat wil deze vragensteller zeggen? Je ziet dus in heel... En Monsieur Snijder ook. Je ziet de ketterij in de kerk toenemen. Kijk in Duitsland. Bijna alle bisschoppen zijn daar ketters. Er worden de meest ketterse ideeën verkondigd. En wat doet bijvoorbeeld de heilige stoel? Niks. Staatssecretaris heeft op een vraag ervan... Nee, we willen het niet op een spits drijven. Hè? Mm-hmm. Terwijl het daar over het geloof gaat. Hier gaat het bij Monsieur Lefebvre, de volgende, gaat over een disciplinaire kwestie. Waar nu een... excommunicatie op staat pas sinds 1983, hè, van tevoren nooit. Athanasius Snijder zegt het in het gezicht van de kerkgeschiedenis het een onzinnige straf is.
0: Maar was het niet zo, zeg maar 100 jaar geleden, als een bisschop zelf bisschop ging wijden, was er geen straf voor?
1: Ja, zeker. Er was een
0: straf, denk ik, op
1: een
0: of andere manier.
1: Ja, juist, maar in het licht van de kerkgeschiedenis is het vrij recent. En dat was dan nog een suspensie, geen excommunicatie. Bovendien, wat men nou zegt, excommunicatie, dat zou met schisma te maken hebben, dat is helemaal niet waar. Excommunicatie is excommunicatie bij de wijdingen, zegt die staat bij de misdrijven tegen de sacramenten en niet tegen het geloof en tegen de eenheid van de kerk. Dat staat daar niet bij.
0: Dus als je jezelf van de kerk afsnijdt, dan is het geen schisma.
1: Je snijdt jezelf niet van de kerk af. Iemand die geëxcommuniceerd wordt niet van de kerk afgescheiden. Die mag aan de kerkelijke gemeenschap niet meer meedoen even.
0: Oh, ik hou mijn mond.
1: Oh, ja, dat is zeker. Is iemand die protestant is...
0: Ja, schismatisch ook.
1: Ja, maar is die van de kerk afgesneden?
0: Ja.
1: Nee. Volgens Vaticanum II. Nee, ja.
0: Precies.
1: Ja, maar jij bent toch modern. Jij bent toch van Vaticanum II. Ze zijn niet in volle gemeenschap met de kerk. Ja. Maar een klein beetje hebben ze het wel. Ze zijn lid van de kerk.
0: Ja, maar dan ben je... Het is net als zwanger zijn. Je kunt niet 10% zwanger zijn. Je bent of zwanger of niet. En dan je bent schismatisch
1: nee,
0: of niet.
1: Nee, ja, maar de Vaticanum II heeft gezegd... Dat je meer of minder lid van de kerk kunt zijn. We zeggen dan ook als iemand katholiek wordt vanuit protestanten, de volle gemeenschap van de kerk. Hij had een gemeenschap met de kerk, maar dan de volle gemeenschap. Met sacramenten. Ja. Maar de doop was er al, dus dat is wel belangrijk.
0: Maar waarom hebben ze dan de excommunicatie die lag op de orthodoxe bisschoppen of de kerk in de jaren 70 opgegeven?
1: Die lag niet op de excommunicatie, die lag daar niet op. Dat was een hele oude excommunicatie van de patriarch in dingen, maar voor de rest niet in de...
0: Nee, maar ze hebben het toen met groot tamtam iets opgegeven.
1: Ja, maar dat is een...
0: Waarom hebben ze het opgegeven als dat niet moest? Want die waren sowieso niet gesmaakt. schematiek. Nee,
1: maar, dat gebeurt er in één stuk door als het gaat over geschiedenis. Dat ze willen, we gaan excuses aanbieden voor slavernij waar we helemaal niks aan kunnen doen. Dat is toch allemaal onzin?
0: Oh, dat was dus een media...
1: Natuurlijk, een mediatoestand. Het is allemaal onzin.
0: Ja, ja.
1: Nou, het is symbolisch natuurlijk wel. Kijk, het is belangrijker is een excommunicatie opheffen van die bisschoppen van Lefebvre. Dat had direct gevolgen. Maar als je dat over 50 jaar gaat opheffen, heeft dat geen enkel gevolg meer.
0: Maar ik heb nog een vraag. Dus je kunt niet zeggen dat de orthodoxe kerk schismatiek is?
1: Die is wel schismatiek.
0: Ah.
1: Die is wel schismatiek. Die willen niet onder Rome staan. Dat wil de Pius X wel. Anders moet je dingen maar eens kijken naar de geloofsbelijdenis die nu vanaf de Pius X is uitgegeven. Ja. Nou, ik denk dat de meeste Duitse bisschoppen daar niet na kunnen zeggen.
0: Ja, maar,
1: van het geloof en de trouw aan de paus.
0: Ik denk dat het antwoord van het Oosten zou zijn, ja, maar het is nooit zo geweest dat wij onder Petrus, onder Rome waren. Want in het begin van de kerk waren die vijf kerken...
1: Daar kun je het allemaal over hebben.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval niet de paus, de eerste eeuwen, niet zoals de paus nou functioneert.
0: Nee, dat is een ander verhaal.
1: Dat is een ander iets. En daar vind ik ook dat we dat pausschap op die manier zouden moeten herzien. Het blijft natuurlijk wel Ik hoorde iemand zeggen van, ja, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Die lammeren, dat zijn de gelovigen. En schapen, dat zijn de bisschoppen. Dus de paus moet alles. Ja, maar het zijn van die rare theologieën.
0: Ik heb het nooit van gehoord, maar
1: ja,
0: kan.
1: Nee, maar ik heb het gehoord nou. Ik wist ook niet dat het bestond.
0: Dan
1: zie je dus een papalisme.
0: Ja.
1: Hè, dat is waar de paus ongeveer de persoon van Christus nader komt, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon onzinnig.
0: Maar was het de paus niet de plaatsvervanger van Christus op aarde?
1: Het zichtbare hoofd van de kerk is hij.
0: Plaatsvervanger?
1: Ja, ja, nee? Dat kan natuurlijk.
0: Maar iedere
1: bisschop is dat, hè?
0: Ja, klopt, in zijn eigen bisdom, ja.
1: Ja, zeker. Ja. Dus zo bijzonder is dat niet. En al die bisschoppen zijn ook niet zo heilig. Dus dan moeten de paus is er voor de bevestiging van het geloof. Niet om synodale processen uit te vinden. Hij is er voor de bevestiging van het geloof. En de kerk behouden in de waarheid. Daar is hij voor. En dat doet hij juist niet. Hij is meer, dat zegt Athanasius Snijder, hij is er meer op uit op het moment

0: op het moment om, wat zal ik zeggen, zijn macht en positie te handhaven dan op de waarheid. Mm-hmm. Anders zou hij acteren op Duitsland. Op allerlei andere mensen die niet deugen. En die van alles publiceren. Die de gelovigen in de dwaling brengen. Daar reageert hij niet op, nauwelijks. Maar iemand die nou buiten zijn machtsgebied om goede redenen doet, die pakt hij aan. Dat is heel krom.
1: Ja, alleen als
0: je... En dingen zegt, als de paus dit niet toestaat en geen vergelijk, dan zullen toekomstige generaties katholieken lelijk spreken over deze paus en over de voorgaande paus, omdat ze dus het katholieke geloof belemmerd hebben.
1: Ja, dan kunnen we niet de toekomst voorspellen.
0: Nee, maar dat kun je wel.
1: Ik heb nog
0: het, gaat over, het gaat over het geloof.
1: Ik heb nog steeds een goede indruk over paus Leo.
0: Ja, maar...
1: Dat maakt.
0: Ja, maar ik heb die ook nog van een stuk. Ja. Maar laat die zien. Ja. Laat die zien wat die waard is.
1: We zullen het wel zien. Maar ik vermoed, ja, met 1 juli. Nou,
0: ja.
1: Dan zal...
0: Nou ja, fijn. Nou,
1: zullen wij een ander onderwerp gaan...
0: Even kijken. Goed.
1: Ja.
0: Hoe langer hoe meer... Hier heb je dan, ja, meteen tegen jou. Hoe langer hoe meer kan men zien dat paus Leo de lijn van zijn voorganger volgt. Hoe blij was ik met deze nieuwe paus, met een nieuwe stijl die weer eer gaf aan het ambt. Maar deze uiterlijkheden mogen ons niet verblinden. We kunnen het echter niet meer ontkennen dat hij helemaal geen opheldering brengt, maar continuïteit van het vorige pontificaat. Kunnen we nog meer doen dan bidden en offeren? Zo las ik nu weer, vrouwelijke leek leidt Vaticaans dicasterie voor communicatie. Met de benoeming van Maria Montserrat Alvarado zet paus Leo XIV de politiek van zijn voorganger voort om vrouwen in hoge functies toe te vertrouwen. Nou, dat, dan zie je dus dat mensen alles over één kam gaan scheren. Ik vind het heel goed dat het hoofd van de communicatie, dat dat geen priester is en geen bisschop, want die hebben daar meestal geen verstand van. Precies. Dat is gewoon een werelds gebeurtenis. Dat dat een leek is ter verstand van heeft, vind ik heel gewoon. Als je dan nog een leek vindt die toevallig heel, heel goed is en een vrouw, nou dan neem je die toch. Ik hoor alleen maar van deze mevrouw dat ze zeer deskundig is.
1: Ja.
0: Ze is werkzaam geweest bij EWTN.
1: Ja, een aantal jaar als hoofdcommunicatie en zo.
0: Een Amerikaanse katholieke website en een publiciteitszender. Gesticht door moeder... Hoe heet ze ook weer?
1: Angelica.
0: Ja. Als oprecht katholiek. Die zijn ook echt katholiek. Zodanig dat paus Franciscus ze een vijand noemde.
1: Ja, je weet geen het werk van de duivel.
0: Het werk van de duivel, ja. Dat zei paus Franciscus.
1: Omdat ze kritiek op hem hadden. Dus dan, ja.
0: Nou, dat hadden ze nog niet eens altijd rechtstreeks. Maar wel wat hij deed, zelfs ze kritiek op en hadden ze groot gelijk in. Maar dat mocht natuurlijk niet. Hè. Je mag niet kritiek hebben over zijn goddelijkheid, de paus.
1: Ja.
0: Nou, dus ik ben het helemaal eens met deze mevrouw, die ook gewoon een hele katholieke signatuur heeft. En deskundig is.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Dus ik, ja. Dat is iets anders dan voor de congregatie voor de geloofsleer of de congregatie voor de religieuze. Ja. Dat is een duidelijke iets voor het gezag in de kerk.
1: Ja, ik zou zeggen, ja, en de communicatie vanuit het Vaticaan kan ook beter, denk ik.
0: De vorige die Franciscus had benoemd, het moet blijkbaar een ramp zijn geweest. Dat was wel een manier, maar dat was een ramp.
1: Ja, dus het is wel... En als het die vrouw is, dan mag je wel als vrouw baas zijn.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Ben ik helemaal niet tegen.
1: Nee.
0: Dat er een vrouw de baas is van de pauselijke huishouding, ben ik ook niet tegen, bij wijze van spreken. Ja. Hè, dus,
1: is dat zo?
0: Nee. Dat weet ik niet.
1: Nee, ze
0: ik
1: heeft
0: noem
1: een,
0: nou maar iets.
1: Een priester, volgens mij, voor dat.
0: Ja? Ja. Nou ja.
1: Zou niet zeggen, maar ja.
0: Goed, in ieder geval, waarom dus taken die voor leken zijn in de kerk, en die zijn er een hele hoop, namelijk die niks te maken met hebben met de gewijde macht, nou, die kunnen vrouwen ook doen, natuurlijk. Dan hebben we, eerwaarde heer, in navolging van het besluit van paus Franciscus heeft bisdom Luik nu de eerste leken aangesteld voor de kerkelijke bediening. Wat is dat voor iets? Welke bediening dan? En moeten we ons zorgen maken? De bisschop van Luik staat ook bekend als zeer goed. Zo heeft hij een pontificaat.

0: aan Latijns mis ad orientem, naar het oosten opgedragen. En interessant is dat Delville, zo heet die bisschop, zich positief uitlaat over bepaalde voordelen van Latijnse mis en daarbij expliciet verwijst naar de ritus van 1962. Ja, ik weet helemaal. Weet jij iets van die benoeming? Daar weet ik ook helemaal niks van. Dan zou je moeten weten voor welke bedieningen. Ik bedoel, het is altijd de bediening van koster is een heel gewoon lekenvak geweest, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: De bediening van kategeet is ook een kan een lekentaak zijn. Dus het ligt er maar aan welke functies. Kijk, de taken die aan het gewijde ambt zijn voorbehouden, zoals alle pastorale taken, die kun je niet aan leken toevertrouwen. Hoogstens kunnen ze daarin meewerken, maar geen zelfstandige taken. En dat is het punt dat sommige bisschoppen dat gaan doen. Die geven een plaats waar geen pastoor is, of dan benoemen ze dan geen pastoor. Dan benoemen ze dan een juffrouw die dan ja, ergens ver weg onder een priester staat.
1: Ja, maar die eigenlijk,
0: maar
1: zelf,
0: die eigenlijk de pastoor is.
1: De pastoor is, ja. Dat is niet goed.
0: Nee, dat is natuurlijk tegen de kerkelijke dingen in. Dus dat kan helemaal niet. Goed. Dus ik weet het gewoon niet. Dan zie ik hier op mijn website, wat heb ik daar nog meer staan? Of op de
1: WhatsApp. Nou, je heeft best veel ook van vorige keer en zo.
0: Ik ben straatpredikant, die hebben we gehad.
1: Ja, dat is geweest.
0: Gelovigen zeggen, ik geloof in Jezus. Hij is mijn pleitbezorger in de hemel. Dus ik kom in de hemel. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar de proeven zullen dingen enige vorm van hoogmoed, maar ook een soort egoïsme. Zo van, het maakt niet uit wat ik doe. Ik geloof in Jezus, dus kom ik toch in de hemel. Kunt u vertellen hoe we dit moeten kunnen zien? Nou, dat is eigenlijk protestant. Luthers.
1: Nee.
0: Luther, die ging ervan uit dat je door het geloof gerechtvaardigd wordt. Het geloof in God maakt jou rijp voor de hemel. Het geloof in Jezus. Dus als je zegt, ik geloof in Jezus, dan, nou, en je blijft dat zeggen, dan kun je nog wel zonde doen. Maar die zonden die kunnen jou niet meer raken, want jij bent van Jezus. Dat is een heel rare opvatting in onze oren. Want bij ons zei, ja, maar als je erg zondigt, dan ben je weer van Jezus weg. Maar dat is bij Luther zegt, simul justus et peccator.
1: We zijn allemaal gerechtvaardigd en zondaars.
0: Dus je kunt tegelijk rechtvaardig en zondaar zijn. Dus dat zonde die raak je niet meer als je gelooft in Christus. Dan ben je toch gerechtvaardigd. Dus dat ploef ik hier ook uit. Want je kunt zondigen, hij is toch mijn pleitbezorger in de hemel. Dat zei Luther eigenlijk ook. Je gaat gewoon naar de hemel. Terwijl bij ons, als je doodzonde doet, ga je niet naar de hemel. Moet je weer gaan biechten en proberen dat het weer in orde gemaakt wordt. Anders kom je niet in de hemel. En dat lijkt me ook een meer normalere opvatting, hoor, ja, voor mensen.
1: Ja, logischer.
0: Ja. Goed, dus dan zie je dus hoe Lutheranen eigenlijk van katholieke verschillen op wezenlijke punten. Ik heb dus ooit we hadden van het bisdom Den Bosch uitwisseling met een evangelische landeskirche in Kurhessen-Waldeck in Duitsland. En ik heb nog wel eens meegedaan in die uitwisseling. En toen ging het over celibaat en zo. Ja, dat was toch wel moeilijk, want het traden heeft bij ons veel mensen uit en zo. Ik zei, ja, maar jullie dominees, die mogen wel trouwen, maar die gaan weer scheiden en weer hertrouwen.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk ook niet.
1: Ja, maar als je rechtvaardig en zondaar samen
0: juist,
1: kunt zijn.
0: Juist, dat zei je dus.
1: Dat zei ze dan.
0: Dat zei je ook, ja. Nou, hij zei, simul justus et peccator. Dus je bent, dus als je nou weer gaat trouwen, nou, dat is wel niet goed. Maar je bent tegelijk door God gerechtvaardigd. En ondertussen doe je wel dingen die niet kloppen. Maar ja, daar moeten we niet zo nauw naar kijken. Dan komt het eigenlijk op neer.
1: Ja.
0: Maar misschien hebben er.
1: Nou, we denken anders over, denk ik, als katholieken.
0: Als katholieken denken we inderdaad anders. Dan wordt de vorige keer gevraagd, heeft de heer Menne ook de blaasjeszegen gehad vanwege mijn kuchen en zo?
1: Ja.
0: Nee, die heb ik niet gehad. Ik denk dat daar aan ligt. Want het is een beetje moeilijk. Als ik met blaasjes door de weekse nacht niet naar de kerk ga, ik kan mezelf de blaasjes zegen niet geven.
1: Nee? Kan een priester zichzelf niet zegenen?
0: Nee. Okay. Dat is iets geks. Nee, dat gaat niet. Ik kan mezelf ook mijn zonde niet vergeven. Dat zou wel heel makkelijk zijn, maar dat is niet.
1: Wat zou dat zijn?
0: Ik kan wel de mis vieren.
1: Ja.
0: Dat doe ik dan ook thuis als ik niet eruit moet. Maar de blaasjes zegenen heb ik dus niet gehad. Misschien is het daar wel aan.
1: Ja. Volgend jaar. Kans weer.
0: Ik luister altijd naar jullie programma. Complimenten aan jullie en jullie synergie.
1: Synergie, samenwerking.
0: Ja, wij goed samengaan. Er zijn andere mensen die zeggen dat het niet is.
1: Ja, we hadden het over net bij de koffie. Maar ik zei, ja, ik verdedig onze heilige moeder de kerk die van alle kanten, inclusief pastoor Menne, wordt aangevallen.
0: Dat is toch wel.
1: Ja, dat is het zo. Ik voel me hier, goed. Maar
0: Irene, die bij de telefoon zit, die zegt...
1: Niet meer discussiëren.
0: Niet meer discussiëren, want dan word ik alsmaar gebeld. En ze vallen dan allemaal Christina aan.
1: Ja.
0: Dus ik heb de luisteraars op mijn hand. Dus.
1: Ja. Daarom hou ik mijn mond, probeer ik mijn mond te houden.
0: Ja, dat valt niet mee.
1: Nou.
0: Goed. Leuk om te luisteren en leerzaam. En speciaal aan pastoor Menne. Ik ben heel blij dat u heel direct met uw opmerkingen bent en niet politiek correct. Het vergif in onze maatschappij. Nog een vraag over de terugkomst van Christus en de openbaring. YouTube wordt overspoeld met filmpjes hierover. Hoe kijkt u hiernaar? En hoe moeten wij hiermee omgaan? En wat is uw advies? Nou, geen aandacht aan besteden. Dat is mijn advies. Wij moeten naar Jezus' woord luisteren. Wees bereid. Altijd. En verder, je kent dag nog uur, dus maakt weinig niet druk. Als je klaar bent, is het altijd goed. Dus vooral niet zeggen, de volgende week is het. Of Garamandal heeft gezegd, mm-hmm. Of weet ik wat voor verschijning dan ook. Die heeft gezegd dat en dan. En nou, het volgend jaar zal het wel zo zijn. Ik heb allerlei mensen gehoord die daar in het verleden zeiden, het is nooit uitgekomen.
1: En je moet ook niet vergeten dat YouTube heeft een algoritme. En des te meer op een bepaald onderwerp klikt.
0: Dan
1: des
0: krijg
1: te
0: je
1: meer,
0: al die dingen. Ja.
1: Des te meer filmpjes krijgt over dat onderwerp. Dus het voelt alsof de YouTube vol is van deze filmpjes. Maar dat is niet zo.
0: Nee.
1: De algoritme.
0: Krijg ze nooit.
1: Want je klikt nooit op...
0: Ik krijg daar niet op, denk ik.
1: Ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar ja, ik krijg al andere dingen.
0: Ja.
1: Ja, dus... Maar zo werkt het. Ze proberen je des te binnen te krijgen. Ja, en verslaafd aan hun filmpjes en zo.
0: Ja. Nou, in ieder geval... voorzichtig zijn met al dat soort eindtijdverwachtingen. Er zijn bepaalde protestanten die dat hebben. Heel erg. De Amerikaanse evangelische kringen, die hebben dat allemaal. Die leggen dat uit aan de hand van de Bijbel. Het boek Openbaring en Daniel. En ze halen er alles bij en ze tellen het helemaal uit. En ze weten allemaal dat de volgende week gaat gebeuren over een jaar. Allemaal onzin. Gelooft het niet. Het is allemaal al een keer gebeurd. Althans, dat uitrekenen. Het is nooit uitgekomen. We moeten gewoon klaar zijn. En daarmee uit. Dat is het enige. Dank voor de aandacht voor de bisschopswijding van de priesterboodschap Pius X. Als Rome heeft gesproken, kan het toch wel echt iets veranderen. In 1991 heeft de bisschop van Honolulu 6 leken geëxcommuniceerd die wij in vormsmis waren met de bisschop van Pius X. In 1993 heeft kardinaal Ratzinger dat besluit teruggedraaid. Met dank aan Michael Matt. Vriendelijke groet. Ja, Rome kan van alles. Ik weet niet wat hiermee bedoeld wordt, maar in ieder geval... Snap jij wat de vraag bedoelt?
1: Ja, is het zo dat je als je bij een mis van een geëxcommuniceerde bisschop bijwoont, word je zelf...
0: Nee,
1: dat is het niet zo. De vraag of je je zondagsplicht vervult, maar dat is een andere vraag.
0: Je vervult je zondagsplicht in iedere katholieke mis.
1: Nou. Ja, oké, okay, ja, dan wel.
0: Dus we weten dat die mis is geldig. Die wordt waarschijnlijk met veel meer vroomheid opgedragen dan in veel parochiekerken.
1: Maar volgens mij moet het wel een mis die wel een gemeenschap is met...
0: Ze is een gemeenschap, maar waarom is het niet een gemeenschap?
1: Zij zegt van wel, maar de kerk zegt van...
0: Waarom zegt de kerk dat?
1: Zij. Nou ja, weet ik niet.
0: Excommunicatie betekent niet dat je niet meer in gemeenschap... Je mag het niet doen. Excommunicatie betekent dat je de mis niet meer mag doen. En dat je tot je bekeerd bent niet meer in sacramenten mag deelnemen. Maar als je doet, is het wel geldig. En dan zullen mensen zeggen, die geëxcommuniceerd zijn, want dat is in de loop geschiedenis natuurlijk een haverklap gebeurd. Bisschop gebruikt dat soms ook als een machtsmiddel. Dat ze zeiden, ja, maar we geloven daar niet in die excommunicatie van jou. Er zijn andere dingen die belangrijker zijn dan die excommunicatie. En dat is wat Pius X ook zegt. Wij willen het liever niet. Wij willen liever dat het erkend wordt en dat het gewoon normaal gebeurt. Maar er staan belangrijker dingen op spel dan die excommunicatie. Wij moeten die pijn lijden, zeggen ze. En het is voor Rome natuurlijk, ja, denk ik, toch niet erg verstandig. Als je dus zegt, zoveel mensen over heel de wereld en de oneenigheid die ze teweeg brengen en de onzekerheid bij mensen. Nee, als ik gewoon zie gewoon hoeveel mensen die ik ken die naar een of andere Pius X-kerk gaan. Gewoon van ouds en jongs af aan al. Jonge mensen. En ineens zou dat niet meer mogen? Nou, dat doen ze niet hoor. Die vinden daar hun geloof. En die willen trouw zijn aan de paus. Die willen 100% katholiek zijn. Dat is het punt niet. Alleen de paus moet niet de baas spelen op een rare manier, zegt Athanasius Snijder. Ja. En ik denk dat je daar
1: gelijk daar dacht ik, ze willen wel achter de paus. Maar als de paus gedraagt zich zoals zij denkt.
0: Juist, er zijn mensen, ja. Er zijn heiligen die in het verleden gezegd hebben, als de paus zegt dat de sneeuw geel is, terwijl hij wit is, dan moeten wij maar zeggen dat hij geel is, want het is de paus. Nou, dat vind ik rare toestanden. En die heilige zou ik niet willen volgen. Ja. En die zou ik, als God was, een tijdje in het vagevuur zetten om van zijn dwaalleren te...
1: Die mensen zijn wel heilige en in de hemel gekomen met hun gele sneeuw.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Maar...
0: Ja, maar ik ben... Nee, maar dit is... Ja. Dit is toch allemaal onzin? Zo werkt ons geloof toch niet?
1: Nee,
0: dit soort kadaverdiscipline.
1: Kijk, je geweten...
0: Dat moet je aan Duitsers vertellen misschien, maar aan ons niet.
1: Ja, nee, niet aan Nederlanders.
0: Doen dat niet.
1: Kunnen ze niet, nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik wil best gehoorzaam zijn.
1: Ja.
0: Maar dan moet er wel iets tegenover staan.
1: Ik ben Nederlands.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Goed, een al heel andere vraag. Ik heb een mooi beeld van Maria Rosa Mystica gekregen. Echt een mooi devoot beeld. Nu is mij niet helemaal duidelijk of het geoorloofd is dat dit beeld in mijn huis staat en dat ik er een kaars bij brand en de rozenkrans bid, omdat de heilige stoel niet de verschijningen heeft goedgekeurd. Maar Nicky Lopstad, nou, verder zie ik het niet. Nee.
1: En dan beeld. Ja.
0: Het beeld staat hier. Nou, dat is een mooi beeld. Die Rosa Mystica, dat heeft met mama Rosa te maken. Of weet ik het, ik weet het allemaal niet. Al die verschijningen lopen bij mij een beetje door elkaar. Ik heb daar nooit zoveel...
1: Ja, dat is iets... maar die rozen, die hebben wel allemaal een betekenis.
0: Maar het gaat over de verschijning van aan wie.
1: Ja, vorig jaar heb ik van alles over gelezen, omdat het in het nieuws was dat het Vaticaan heeft inderdaad de verschijningen niet goedgekeurd. Maar die plek waar de verschijning is, dan is wel een goede plek om op Bedevaart te gaan.
0: Ja, ik geloof dat er heel veel mensen die op Bedevaart gingen,
1: ja,
0: dat die naar Pater Pio, dat die ook langs deze Rosa Mystica gingen.
1: Ja, het is in Italië. Dus.
0: In Italië. En ik heb het allemaal gehoord.
1: Alleen ik ben er helemaal vergeten wat het allemaal
0: lekkere geuren roken, roze geuren en weet ik wat allemaal. Nou, ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Maar het feit dat de verschijning niet goedgekeurd is, betekent niet dat je niet mag bidden. Bovendien dat je dat beeld, er zijn zoveel Maria-beelden, allerlei beelden. Rosa Mystica is een gewone titel van Maria, hè? Mystieke Roos.
1: Uit de
0: litanie. Dus daar is niks op tegen.
1: Alleen het is wel een symbool van iets wat niet goedgekeurd is.
0: Ja, maar niet goedgekeurd is toch niet afgekeurd?
1: Ja, omdat ze niets meer... Ze hebben ook gezegd dat ze vanaf nu keuren ze niets meer af.
0: Ja, dat is ook zoiets heel raar. Ze keuren niks meer af en niks meer goed. Dus Rome... hoor je weer een van die rare dingen van Rome. Maar fijn, doe maar. Ja. Dat is Fernandez, kardinaal Fernandez. je zou bijna denken, de kardinaal van de geloofsleer, je zou er bijna zo'n hele katholieke mevrouw willen hebben in de plaats van zo'n Fernandez. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee,
0: dat is tegen mijn principes in. Maar het zou in feite beter zijn voor het geloof, denk ik. Ja, ja. Heb ik nou toch allemaal gezegd?
1: Bent u ook feministisch?
0: Ik ben helemaal niet feministisch. Nee. Ik ben praktisch.
1: Praktisch.
0: Okay. Als er iemand heel erg katholiek is, heb ik die liever dan een priester die niet katholiek is.
1: Ik ben toch een vraag overgeslaan. Mag een katholiek een plaatje met niet reanimeren om de nek dragen?
0: Normaal als iemand jong is en gewoon, dan mag je dat niet. Okay. Ik denk dat je moet het leven willen. Je moet er ook inzetten voor het leven. Je kunt ook niet zeggen.
1: En alles doen dat je blijft.
0: Dat je blijft leven. Okay. Dat is normaal. Maar het kan zijn dat je in omstandigheden bent. Bijvoorbeeld, je been is afgezet. En je bent 85. En je kunt niks meer. Nou, dan kun je dus wel zeggen van hang er zo'n ding om. Want
1: je leven is voltooid.
0: Ja, en dat wordt, dan moet je ook de kans hebben om te sterven.
1: Ja.
0: Dit is niet een kwestie van maar je zegt ja, maar je moet geen uitzonderlijke dingen gaan doen om het leven te behouden.
1: Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld, je bent 45 en je hebt kanker. Het is niet te genezen. Moet je allemaal behandelingen doen?
0: Nee, je moet behandelingen doen die zinnig zijn.
1: Ja.
0: Onzinnige behandelingen hoef je nooit te doen.
1: Nee.
0: Je kunt gewoon zeggen van stop maar, ik wil gewoon doodgaan en niet met al die ellende van al die behandelingen.
1: Ik hoef niet je leven te verlengen.
0: Je moet dat gewoon tegen elkaar afwegen. En als je in overleg met de arts zegt, dit heeft weinig zin, dat doen we niet. Dan moet je het niet doen.
1: Maar je mag het wel doen als je wil. Zeg
0: ja,
1: maar, ik wil toch wel nog een jaar erbij.
0: Mag natuurlijk. Maar je kunt misschien verstandiger zeggen, doe het niet. Maar dat weet ik niet. Maar dat hoeft niet, dat ligt aan de verschillende omstandigheden.
1: Ja.
0: Wat is de meerwaarde van de nieuwe tekst in het lectionarium?
1: Ja, dat is ook een half uur.
0: Heb ik het al zo ooit over gehad?
1: Ja.
0: Niet? Nou, nog een keer. De Nederlandse bisschopconferentie heeft besloten, om haar moverende redenen, om het lectionarium, het lezingenboek van de mis,
1: ja,
0: voor driejaarlijkse cyclus voor zondags, om die in een nieuwe vertaling uit te geven. Die waren niet meer te krijgen, de oude waren versleten. Nou, ze hadden ook gewoon kunnen herdrukken. Dat was volgens mij het verstandigste geweest, want die teksten waren helemaal niet ouderwets of zo, iedereen verstond ze nog gewoon. Er zat misschien hier en daar een fout in, die hadden ze ook kunnen veranderen en opnieuw kunnen herdrukken. Dat was een stuk makkelijker geweest. Maar er is een groepje mensen geweest, ik weet niet wie, niemand weet wie. Wij hebben de stille vermoeden dat het voornamelijk exegeten waren, die vooral van grammatica verstand hebben en zo. En die hebben dus een nieuwe vertaling gemaakt. Nou is er, het eerste deel is uitgekomen bij de Advent.
1: Voor de jaar A, voor de zondag.
0: En er is enorm veel kritiek op gekomen. Bijna van alle priesters, iedereen in de provincie, die zeggen het is verschrikkelijk. Die vertalingen, gekke vertalingen, bijna onleesbare vertalingen enzovoort. Van alles. Nou, daar zijn ze toch een beetje van geschrokken.
1: Had ze niet verwacht?
0: Nee, ze zijn zo in hun eigen gelijk opgesloten, denk ik. Dat ze toch ineens priesters gevraagd hebben. Ik heb er eentje gekend die daar ook gevraagd is. Om voor het jaar B te kijken, want dan hadden ze die dingen al klaar. Die priester heeft mij gevraagd om er ook mee naar te kijken. Hij had er naar gekeken. Nou, ik heb een hele zondagmiddag mee gezeten. Ik werd er helemaal ziek van.
1: Oh.
0: Alle nieuwe vertalingen waren verslechteringen.
1: Ja.
0: Of gezochte dingen. Laat het gewoon staan zoals het is. Dat is het mooier.
1: Ja.
0: Dat is ook mooier Nederlands. En het is precies hetzelfde.
1: Heeft iemand voor betaald?
0: Ik. Als iemand betaalt. Nee, volgens mij.
1: Zijn de vertalingen vrijwilligers?
0: Gelukkig hebben ze het niemand vertaald. Ik denk dat het gewoon vrijwilligers zijn. Ik heb trouwens iemand gesproken. Die van beroep vertaler is. Klassiek vertaler. En die Augustinus vertaald heeft. En die zei: het is verschrikkelijk. Dus er is, niemand heeft er een goed woord voor over. Nou zijn die dingen ingediend. Die amendementen, zal ik maar zeggen. Maar de vertalers die hebben gezegd: niet overnemen, niet overnemen, niet overnemen. Dus. Ze doen toch niks. Dus het blijft gewoon zo.
1: Ja.
0: Daarom heb ik gezegd, al op Radio Maria, Ik heb het ook in mijn stuk geschreven. Ik zei, als ik pastoor was, zou ik het niet gebruiken. Ik zou gewoon het oude lectionarium blijven gebruiken. Dan kun je geen boekjes van Heeswijk, want daar nemen ze dat natuurlijk over. Dat moeten ze wel. Maar dan heb je eigen boekjes of eigen lezingen.
1: Maar krijg je geen straf?
0: Nee, waarom?
1: Is dat, mag dat? Je eigen boekjes maken en zo?
0: Natuurlijk.
1: Ik dacht dat je in de mis de officiële vertalingen moest gebruiken.
0: Natuurlijk.
1: En mag
0: moet
1: dat?
0: Ook. Maar dan moeten ze ook een beetje op een normale manier vertalingen geven.
1: Ja,
0: maar kijk, als het een goede vertaling is en men maakt er alleen maar een slechtere van. Ik heb maar één verbetering gezien in het hele spul.
1: Ja, maar maakt het... kijk, de veranderingen die zijn gebracht, zijn die ketters?
0: Nee, die zijn niet ketters. Het gaat ook over taal.
1: Dus daar gaat
0: dat je dus lezers, die kunnen niet gelezen krijgen, omdat rare zinnen zijn geworden. Mm-hmm. Ik geef één voorbeeld. In het Latijn, en ook in het Grieks, zijn nevenschikkende zinnen worden altijd verbonden met kai of et. Mm. Terwijl wij dat niet doen. Wij zetten een komma. Ja. Jan gaat naar Kees, naar Piet...
1: En naar
0: Frits. En ze kunnen nog niet. Alleen bij die laatste wordt en gezet van tevoren. Nou gaan zij het vertalen met helemaal ennen. Daar word je helemaal gek van.
1: En naar, dus Jan gaat naar Piet. En naar.
0: Jan. Niet eens. Als je dan nog naar haalt, dan kan het nog maar. En. Nou, zo zijn het. Het is maar één gek voorbeeld. Letterlijk vertaald klopt het. Ja. Maar het voegt niks aan Nederlands toe. Het is gewoon slecht. En degene die dat gedaan hebben, verdenk ik van een zekere eigenwijzigheid. En ik zeg, het heeft ook te maken met de vertaling van het Onze Vader, waar we al zo ooit over gehad hebben. Van leid ons niet in de beproeving of breng ons niet in beproeving. Waarvan ik vind dat een slechte vertaling is. En ik niet alleen. Ja. En dan gaat men uit van het feit dat in het Grieks eenzelfde woord is voor beproeving en bekoring. Maar in het Nederlands hebben we twee woorden. Wij moeten kiezen. Bij ons is het een beproeving als de bedoeling iets goeds is. Dus een lijden kan een beproeving zijn dat een mens daar beter uitkomt. Maar als hij er slechter uit moet komen, is het een bekoring. Nou, en dat weigeren ze te aanvaarden. Terwijl alle moderne talen daar verschil hebben. Er staat nergens beproeving. In het Engels niet, in het Frans niet, in het Duits niet. Nergens. Nou heet ook in die nieuwe vertaling, heeft de duivel heet niet meer de verleider of de bekoorder, maar de beproever.
1: Ah, de beproever.
0: Ja, dus dan denk ik, dan zien we dus dezelfde auteur waarschijnlijk aan het werk.
1: Als je denkt dat de duivel Gods werk doet om mensen te beproeven, dan
0: dat
1: is hij de
0: bij
1: beproever.
0: Job, bij Job is het de beproever.
1: Ja, als dat die duivel is het.
0: Want Job, bij God wil dat Job er goed uitkomt.
1: Ja, alleen de duivel is de vijand.
0: En de duivel die wil bekoren.
1: Dus die wil bekoren, want het is de vijand van de mens. Ja, en die is jaloers op de mens.
0: Maar dat verschil willen ze niet eens zien. Ja. En als ze nou eens meer deskundigen inschakelen, die Nederlands kenden enzovoorts allemaal. Kijk, als zij het letterlijk vertalen, moeten ze zelf weten. Maar dan laten toch fatsoenlijke mensen op los. Dan heeft men ook nog eens gekozen voor een hele nieuwe psalmvertaling.
1: Oh, dat is erg.
0: Die psalmvertaling tussen, het is heel erg. Ja. En daar heeft men ook helemaal niet over nagedacht. De bisschoppen hebben in de tijd bewust gekozen voor de vertaling van Bronkhorst, OP. Die is gekozen voor de tussenpsalmen, de psalmen in de mis, maar ook voor het brevier.
1: Ja.
0: Zodat brevier is later gekomen en dat is iets een correctie ervan. Er zit dus, het loopt niet helemaal. Als ze nu in het nieuwe lectionarium de verbeterde versie van de Bronkhorst uit het brevier hadden genomen. Nou, dan was voor iedereen, die teksten die worden dan langzamerhand eigen. Je bent gewend die te bidden. En
1: het wordt je eigen woorden.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat. En nou hebben ze weer een heel andere. De vertaling van, hoe heet, van Tromp. Van heel lang geleden. Waar enorme kritiek op geweest is in de tijd. Nou, die hebben ze weer van stal gehaald. Die is minder poëtisch. Okay. Terwijl de psalmen natuurlijk eigenlijk poëtisch zijn.
1: Ja.
0: En Bronkhorst, dat wil niet zeggen dat ze rijmen. Maar ze hebben een zekere cadans. Bovendien, ook in het Nederlands. Bovendien is er op die Bronkhorst, zijn er allemaal muziek op gemaakt. Klopt. Nou, dan kun je allemaal in de kast. Hebben ze niet eens bij nagedacht. Ofwel, en dan verder, het interesseert ze niks, denk ik. Weet het niet. Ja, hun eigen... Ja.
1: Ze zegt, ja, die psalmen die wordt ook bijna nooit gezongen. Dat denken
0: ja,
1: ze.
0: Ja, maar als het voor de liturgie is, de bedoeling dat het gezongen wordt.
1: Ja.
0: Ik krijg hier het heen en weer van. Maar ja, fijn.
1: Nou, dat is het dus.
0: Nog een vraag. Is het doel van de Club van Job een oordeel te geven over de paus? Nee, dat is niet het doel van de Club van Job. Helemaal niet. Maar iedere katholiek die verstand heeft en weet wat zijn geloof inhoudt, kan een oordeel geven over de dingen die de paus doet wat betreft het geloof. Wij zijn geen kikkers die kwaken zoals de hoofdkikker kwaakt. Wij zijn katholiek en wij hopen dat de paus het katholieke geloof bevestigt. Het katholieke geloof wat de eeuwen door is. Hè? Kijk, als het katholieke geloof hoort dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Hè? De weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben de deur. Niemand gaat in de hemel tenzij door mij enzovoort. Nou, als dan de paus zegt, er zijn heel veel wegen naar God. Dan is de paus niet katholiek. Dan moeten we daar iets over zeggen. Het is dom dat hij dat zegt. Of doortrapt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is niet katholiek. En dan moeten katholieken dat zeggen.
1: Ja.
0: Met alle eerbied, want de paus is natuurlijk het hoofd. En is daar, maar op dezelfde manier als Jezus zegt tegen Petrus. Als Petrus zegt, we moeten niet naar Jeruzalem gaan. Als Jezus zegt, ik moet me klaar. Ga terug, Satan. Vader retro. Hij noemt Petrus zelfs Satan. Dan hoeven wij dat niet te doen. Maar we mogen wel zeggen, als het niet klopt.
1: Ja.
0: En dat is het erge. Dat dus de laatste paus, van de andere pausen kan ik het minder zeggen. Alhoewel, Johannes Paulus II natuurlijk, die samen bidden met die... Met die hindoes en weet ik wat allemaal in Assisi was ook een beetje raar. En die afgodsbeelden op de altaren in Assisi was ook raar.
1: Ja.
0: Maar nog niet zo raar als bij Franciscus. En daar mogen wij gerust iets van zeggen.
1: Ja.
0: Het is net het erge dat veel bisschoppen er niks van durven zeggen. Omdat ze anders in een hoek te worden afgezet.
1: Ja.
0: De bisschoppen die daar voorzichtig zijn. Terwijl het hun taak is om dat te zeggen.
1: Of sowieso van de kardinalen.
0: Ook dat. Maar denk je dat je ooit kardinaal wordt als bij Franciscus dat als je zoiets zou zeggen? Nee.
1: De enige wat het een beetje probeerde wat te zeggen was kardinaal Pell.
0: Kardinaal Pell, ja.
1: Maar wel niet onder eigen naam. Ook anoniem.
0: Ja. Want hij wist hoe dat is. En hij is op mysterieuze wijze gestorven, zegt iedereen.
1: Ja, dat
0: ik
1: is...
0: Ik weet ook niet hoe dat is. Die is een eenvoudige heupoperatie of zoiets, is hij gestorven.
1: Ja, maar in een hele verdachte omstandigheden, zoals er was geen arts aanwezig.
0: Dat is allemaal heel raar.
1: En een ziekenhuis. Dat is geen arts van dienst, hoezo? De camera's deden het niet, die avond. En hij is begraven in een vreselijke manier met een gebroken neus. Hoe krijg ik een broken neus van een heupoperatie?
0: Dat is heel raar.
1: Dat is een hele rare
0: omstandigheden. Het feit dat hij beschuldigd is in Australië van de misbruik achteraf. Het is helemaal een scam, helemaal niet waar.
1: Ja.
0: Nou, daar wordt van verdacht dat de Romeinse instanties waren.
1: Ja, ja, ja.
0: Die hem voor de bus hebben gegooid, ja.
1: Ja, ja. Nou, in ieder geval. Dus misschien is hij wel toch een martelaar.
0: Het zou kunnen.
1: Ja.
0: Nou, en daar wordt ook van gezegd dat paus Franciscus daar een rol in zou spelen. Dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Laten we maar denken dat dat niet is. Dat is
1: nee,
0: nog het beste.
1: Ze zijn allemaal nu bij de Heer.
0: Van YouTube kun je wel de zoekgeschiedenis wissen en de app resetten, waardoor je minder te zien
1: wat je keek.
0: Kijk, ja,
1: dus als je overspoeld wordt door dingen die je eigenlijk niet meer wil, dat doen.
0: Ja, dat is zo. Nou, daarmee ben ik aan het eind van mijn vragen.
1: Ja, beste luisteraars, we hebben nog 10 minuten en daar kunnen we nog een paar vragen erbij hebben. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: Beste luisteraars, ja, dat mooie laudation moeten we onderbreken, want er zijn nog een paar vragen die binnen zijn gekomen.
1: Ja, allereerst een aanvullende opmerking. Wij hadden net gezegd dat de kardinalen en zo weinig tegen...
0: Ja.
1: Nou, daar belt iemand op en die zegt, ja, maar kardinaal Eijk heeft zich toch duidelijk uitgesproken. Dus op een bepaald moment is het ook zo.
0: Bij Traditiones, nee, bij Fiducia Supplicans.
1: Supplicans, bij die homozegening, heeft hij iets zelfs over eindtijd gezegd enzovoort. Nogal vrij fors.
0: Ja.
1: En sindsdien wordt hij ook bij de... Of de wereld bij de kleine groep van orthodoxe kardinalen en bisschoppen genoemd, ja. Iedere keer.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment hebben kardinalen ook geen... Ja, wat zal ik zeggen? Ja, nou, ik zeg er ook niks aan. Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn inderdaad uitzonderingen.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb hier dan een vraag. Paus Franciscus stelde de blauwe zusters en paters onder toezicht en legt een opnamestop voor nieuwe roepingen. Heeft paus Leo dit nog niet ongedaan gemaakt? Naar verluid zouden veel roepingen op de wachtlijst staan. Dat is zo. Ik heb laatst nog iemand gesproken die daarin wou treden. En officieel mag dat dus niet. En ze weten dus niet waarom. Er wordt niks van gezegd. Ze mogen 3 jaar niemand aannemen. Ik hoor dan bij de Blauwe Zusters bijvoorbeeld dat die bloemetjesjurken nonnen die toezicht houden, hè, die niet in arbeid zijn of zo, dat zijn allemaal van die wereldse nonnen, die dan in huis wonen om toezicht op hun te houden, de commissariaten zal ik maar zeggen, dat die zich druk maken over het feit dat zij, die zusters, leven van wat ze krijgen. Die zusters vinden dat ze moeten... Dat ze moeten werken en de kost maar moeten verdienen enzovoort. Daar hebben ze niks mee te maken.
0: Nou, volgens mij zijn er meer.
1: Het gaat er helemaal niks over. Ik kom er maar een keer even niet tussen.
0: Nee. Oké.
1: Dus ik heb nooit ergens iets van die zusters gezien en alleen maar goede werk. Ik ben in het Heilige Land geweest. Ik heb in Bethlehem ze gezien waar ze met gehandicapte kinderen bezig zijn. Overal zijn die zusters, in heel de wereld, zijn ze heel braaf. Er zal altijd wel iets gebeuren. Dat gebeurt zelfs bij de Jezuïeten, die zijn ook niet heilig. Maar er wordt niet ingegrepen. Deze mensen worden aangepakt. En dan gaat het waarschijnlijk allemaal over de stichter die iets verkeerds gedaan heeft. Maar die stichter is al lang dood. Zij vertelde trouwens, diegene die... dat de stichter vlak voor zijn dood nog de pauselijke zegen rechtstreeks van de paus had gekregen.
0: Franciscus.
1: Van Franciscus, ja. Dus dat het allemaal in die zin ook nog wel meeviel. Bovendien, je kunt toch over de stichter niet alles aan. Nee, als zij goed zijn, dan zijn ze goed.
0: Het probleem was dat zij nog steeds die stichter vereren.
1: Dat is ook niet zo erg.
0: Nee?
1: Nee.
0: Die heeft tientallen vrouwen...
1: Ja, dat zeg jij.
0: Nee, dat zegt de rechter.
1: Welke rechter?
0: Dat is een proces geweest. De kerkelijke rechter.
1: Ja,
0: ik kan u een link sturen, ik heb het wel.
1: Doe dat maar, Frank, ik weet het niet. Maar daar gaat het trouwens niet om. Ik weet wel waar het over gaat. Zij hebben een spiritualiteit die niet aansluit bij de moderne nonnen. Hetzelfde heb ik gehad, ik zeg in België heb ik meegemaakt dat die zusters er zaten in een klooster, binnengehaald. Die hebben daar 4 jaar gezeten of zoiets. De 5e jaar, ze waren voor 5 jaar toegelaten, zegt de bisschop, eruit jullie. Want ik wil jullie niet meer. Hadden ze iets verkeerd gedaan? Nee, helemaal niks. Maar de gezamenlijke nonnen van het bisdom, allemaal oude taarten, die hadden samen gezegd van, ja, zij zijn niet van dezelfde spiritualiteit als waarin wij religieuzen zijn. Die zien daar gewoon een concurrentie in. Ja. En dat zie je op heel veel plaatsen. De traditionele bewegingen die veel mensen hebben, die roepen de jaloezie op bij bisschoppen en bij kloosterlingen. Die zeggen van, wij wisten toch hoe het moest. We hebben allemaal gemoderniseerd. En zie, we krijgen niemand meer. En zij wel, dat kan toch niet?
0: Ja.
1: En dan ben je wild om scheen slaan. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ik heb een goed voorbeeld. De herauten kent u wel.
1: Ja.
0: Die waren ook zo onder zo'n verbod gezet. Die mochten niet wijden, jarenlang, 6 jaar of zo. Die zijn een paar maanden geleden naar boven komen met, we weten niets en we weten niet waarom. En er zijn zoveel mensen die hebben de opleiding daar willen nu mogen ze weer wijden. Dus dan moet je misschien wel in de krant komen, in het nieuws.
1: Ja, maar als ik hoor dus van de meisje die zei, er staan 50 meisjes te wachten om in te treden. Ja. Bij welke oude nonnen is dat?
0: Dat maakt niet uit, dan moeten ze dus...
1: Maar het lijkt nergens op.
0: Ja, ik zou zeggen, ga naar op YouTube, ga overal zeggen,
1: Heilige Vader.
0: Je zou gewoon
1: zeggen van, wijd maar eigen bisschoppen, dan blijven ze katholiek blijven. Nee, bij wijze van spreken.
0: Ja. Ik zou zeggen, Heilige Vader, we willen heel graag duidelijkheid, want het gaat om de zielen.
1: Weet je wat ze nog bang zijn om er iets over te zeggen? Want dan wordt het nog erger, zeg. Want ik ben bij die paters geweest, een keer bij een wijding. Ja. En toen zei ik, zal ik er eens over zeggen? Oh nee, doe het niet, want het maakt het alleen maar erger. Want,
0: ja, maar dat is een andere paus. En als het bij de herauten is gelukt, dan zou het bij de blauwe zuster, als alles goed is, inderdaad, dan zou het ook bij hun moeten kunnen. Want 3 jaar is lang.
1: Ja, het is toch verschrikkelijk.
0: Dus daarom...
1: En mensen die moeten... Hè? Zij zei ook, op een gegeven moment hadden ze gezegd van de postulanten die mogen blijven.
0: Ja.
1: Die er dan waren. Maar op een gegeven moment komt er dan weer ineens een bericht. Nee, alle postulanten moeten eruit.
0: Ja.
1: Nou,
0: daarom moeten ze.
1: En
0: gewoon...
1: zonder duidelijke reden. Moet er iets verbeteren? Moet er dit? Moet er dat?
0: Dat moeten ze dus in het openbaar gaan vragen.
1: Juist.
0: Het risico nemen dat je. Maar als alles inderdaad geen probleem is. Of er is niets aan de hand. Dan zou wel binnen een jaar of zo weer moeten kunnen.
1: Dit is vreselijk. Dit is een. Het is natuurlijk gewoon een bepaalde trend in heel de kerk. Traditionele groeperingen die veel mensen trekken, die leggen ze meteen onder vuur.
0: Ja, dat was van vorig. Van dit is bij de Blauwe Zusters van het vorige pontificaat nog.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus er zijn de verschijnselen van het vorige pontificaat. En zijn nieuwe paus gewoon daar naartoe gaan vragen.
1: Ja, en het is niet altijd paus, ook niet paus Franciscus. Er waren lelijke bisschoppen die dan bij de paus ingang hebben.
0: Ja, ja. Maar het is daarom, doen al zoals de herauten. Naar buiten gaan, vragen.
1: Ik vind het in ieder geval schandalig. Nou, maar fijn. Dus wat moet ik er verder van zeggen?
0: Nou, nee.
1: We maken er een eind aan.
0: Ja, nou beste luisteraars. Het is het einde van de Club van Job van vandaag.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

En beste luisteraars, we gaan zo het middaggebed bidden. Ik geef de bladzijde nummers. Vandaag is het middaggebed. Vandaag is het 5 juni. De hymne vindt u op bladzijde 758. De antifondenpsalmen en verder vindt u op bladzijde 857. In het groot getijdenboek. In het klein getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 58 en de rest van het gebed vanaf 133. We wensen u een goede devotie toe.

0: bijzonder straks.
1: Ja.
2: Bonifacius.
3: Maar dat in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
3: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
3: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
2: Amen.
3: God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
2: Dus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
3: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt. Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
2: Mijn wegen kent gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat gij hebt beschikt.
3: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
2: Mijn geest door tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
3: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids.
2: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt.
3: Wat gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
2: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt. Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Heer, doe mij recht. Ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
2: Ja, Heer, en door mij.
3: Wacht. Steeds heb ik uw liefde voor ogen en richt mijn gedrag naar uw woord. Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
2: In de wereld gaat ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer.
3: Om luid op uw lof te zingen. Uw wondere daden te prijzen.
2: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar uw glorie verwelt.
3: Verdelg mij dan niet met de zondaars. Zoals gij met moordenaars doet.
2: Wier handen bevlekt zijn door onrecht. Bezoedeld door omkoperij.
3: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
2: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
3: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
2: Ik zou in de grafkuil dalen. Als gij mij niet meer aanhoort.
3: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
2: Sleur mij niet weg met de zondaars. Met hen die onrecht bedrijven.
3: Die vriendelijk zijn in hun woorden. Maar slecht en gemeen in hun hart.
2: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer, mijn kracht en mijn schild.
3: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
2: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezalfde een heilige burcht.
3: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Al werd Christus in zwakheid gekruisigd. Hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult gij ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht.
3: Mijn geest is geheel in een stof geworpen.
2: Laat mij weer leven volgens uw woord.
3: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u ook klaar zit om samen met ons hier in de studio de Rozenkrans te gaan bidden. En vandaag op vrijdag overwegen wij de droevige mysteries. Ik wens u een gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God,

0: bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor het eerste tientje willen we graag bidden voor de intentie van de paus voor de maand juni. En dan mogen we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect en solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Maar ook vandaag, Heer, komen we uw zegen vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dat de roeping van Radio Maria toch goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar voor de vele luisteraars die we hier bij Radio Maria hebben. Maar als het u wil, dus Heer, wil ons dan steeds weer nieuwe luisteraars sturen. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En mogen we ook bidden voor de zielenrust van de overleden luisteraars. Dan, Heer, willen we graag bij u komen en bidden om roepingen tot priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Maar ook, Heer, willen wij bidden voor alle bisschoppen, vooral hier in Nederland. En ook willen we bidden, willen we bij u brengen onze paus, dat hij steeds de kracht krijgt en geleid wordt door de Heilige Geest om zijn ambt goed te kunnen vervullen.
1: Ons gebed is ook gevraagd om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. En bid ook voor de horing van een specifieke intentie. Bid ook voor een zoon om rust in het hoofd. En we bidden op voorspraak van de heilige Rita. Overwegen we het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. Overwegen we het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezet de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: U mag zo meteen bellen. Als u de muziek hoort naar de studio van Radio Maria, dan kunt u bellen voor het doorgeven uw gebedsintentie voor dit tweede tientje van de Rozenkrans. Of misschien wilt u ook graag een tweede tientje meebidden thuis. Doe de telefoon op de radio. Het telefoonnummer van de live studio dat is 073-687-2001. U kunt ook tijdens de WhatsApp of met de WhatsApp een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we naar het tweede tientje gaan we bidden. En dan mogen we de volgende intenties meenemen. Bidden we om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook, Heer, we blijven vol vertrouwen u vragen dat er toch vrede komt over de gehele wereld in de harten van alle mensen. Dat iedereen toch zijn best wil doen. Dat iedereen mag inzien dat oorlog niet een oplossing is. En heel bijzonder blijven u Oekraïne, de mensen daar dus bij u brengen. Maar ook in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden, dat er toch vrede in de harten mag komen. En we denken ook aan Iran, we denken aan Amerika, we denken aan Israël, aan Libanon, Heer, zoveel plaatsen. Maar dat uw vrede toch in de harten mag neerdalen. Maria wil de harten allemaal openen. Ook brengen we een ernstig zieke bisschop bij u, de bisschop van Breda. Op dit moment weten we niet precies hoe het met hem is, maar we blijven in ieder geval voor hem bidden dat hij voor de derde keer dus toch geheel mag genezen.
1: Ons gebed is ook gevraagd voor een jong gezin, dat er meer rust en respect mag komen voor elkaar. Ook willen we bidden voor onze dierbaren, voor onze familie, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat zij toch de genade van het geloof mogen ontvangen. Dat ze zich door Jezus mogen laten vinden en hem mogen liefhebben. Overwegen we
0: het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. We gaan het derde tientje van de Rozenkrans overwegen. U mag bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook het derde tientje mee te bidden, thuis, door de telefoon, op de radio. Het telefoonnummer van de live-studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook een intentie inzenden. Het telefoonnummer is 06-2001-9670.

0: dan gaan we dadelijk het derde tientje gaan we bidden. En dan mogen we als intentie uit dankbaarheid. Heer, het is fijn om met elkaar u steeds opnieuw weer te bedanken. Elke dag opnieuw. Want u geeft ons elke dag ook weer heel veel genade en kracht om de dingen te kunnen doen. Dank u daarvoor en daar willen we ook in de tientje bijzonder voor bidden. Bidden we ook om een goed herstel van monsieur Mutsaerts. Dat hij toch heel mag genezen. Maria, sla uw mantel om hem heen. Ons gebed is ook gevraagd voor de wereldvrede. Heer, we kunnen u niet genoeg en wel vol vertrouwen blijven bidden dat er toch vrede komt. Ja, het lijkt soms zo ver weg, maar we vertrouwen op u dat u ons zal helpen. En we bidden ook om herstel van contact tussen twee broers. En we vragen daarbij de voorspraak van de Heilige Maagd en de Heilige Gerardus Majella. Dan willen we ook bij u brengen, Heer, een schoonzoon en zijn vrouw. Dat zij bevrijd mogen worden uit de vrijmetselarij. Kom, Heilige Geest. En we bidden ook uit dankbaarheid. Heer, het is fijn om met elkaar steeds u te mogen danken. En we bidden ook om herstel van de relatie met de kinderen. Ook daar willen we voor bidden, Maria, en wil daarbij onze voorspraak zijn.
1: We bidden ook om hulp en bijstand van moeder Maria en de heilige Jozef bij vele moeilijkheden. Dat zij toch een luisteraar te hulp willen komen. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit derde tientje. Zo dadelijk gaan we weer de muziek aanzetten en mag u bellen voor het doorgeven uw gebedsintentie voor het vierde tientje. En ook misschien wilt u een tientje meebidden thuis via de telefoon op de radio. Het nummer van de live studio is 073-687-2001. En het nummer van de WhatsApp is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we naar bij het vierde tientje. Willen we bidden voor de volgende intenties. We mogen bidden voor innerlijke rust voor een mevrouw. En we vragen daarbij de voorspraak van de heilige familie Maria. De heilige familie Maria en Sint Jozef. Ook willen we graag bidden om zegen voor een zoon voor deze dag. En we vragen daarbij ook de voorspraak van de heilige maagd en ook de heilige Willibrord. Voor een bijzondere intentie willen we heel graag bidden. En Heer, u weet wat deze intentie inhoudt. Wij leggen het bij u neer. En we bidden om genezing van een zieke schoonzoon. Mogen we ook bidden voor alle vervolgde christenen. Het zijn er duizenden, Heer, dat zij toch door u gesterkt worden en de kracht krijgen om vol te houden. Maar ook degene die het doen, Heer, dat zij toch tot inkeer mogen komen met uw Heilige Geest.
1: We bidden in dit vierde tientje ook bidden. Dat Maria ons steeds de weg wil wijzen naar haar zoon Jezus. Die het licht van de wereld is. En dat ook wij een licht mogen zijn voor de mensen om ons heen. Overwegen wij het
0: vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. We zijn aangekomen aan het laatste tientje van de Rozenkrans. En u mag meebidden dit laatste tientje, ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Want we zitten in de maand juni, dus wij bidden deze maand de litanie van het Heilig Hart. En als u intentie heeft en u wilt misschien meebidden dit laatste tientje, ook de litanie, dan kunt u bellen naar de studio van Radio Maria 073 687 2001.

0: En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En daar willen we bidden om zegen over een zus en haar zwangerschap. Heer, help haar dat alles goed mag gaan. Maria, sla uw mantel om haar heen. Ons gebed is ook gevraagd om zegen over de bedrijven van de kinderen van een moeder. Ook daar willen we graag voor bidden. En Sint-Jozef, dan komen we weer bij u aankloppen. Wees daarvoor een voorspraak. Ons gebed is ook gevraagd voor een oogonderzoek, dat het toch goed mag verlopen. We vragen daarbij de voorspraak van de heilige Odilia, de patrones van oogziekte. En we brengen een jarige vriendin bij u, dat haar nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden, met alles wat ze nodig heeft. En ook blijven we bidden om dankbaarheid, Heer. Het is dat het goed mag gaan. Als het niet goed gaat, dan komen we u vaak iets vragen. Maar als het goed gaat, willen we u ook blijven bedanken.
1: Ons gebed is ook gevraagd voor het welslagen van een operatie, door de handen van de chirurg gezegend mogen zijn. Maar dat ook voor het herstel van een jonge vrouw. We bidden ook graag uit dankbaarheid. Ja, Heer, we hebben toch zoveel redenen om u te danken. Graag willen we dan ook dit tientje bidden uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid voor alles wat u voor ons heeft gedaan, voor alles wat u voor ons doet. Bidden ook voor een voorspoedig herstel van een bronchitis. En we willen ook bidden voor onze dierbare overledenen. En in het bijzonder bidden we ook voor de zielen in het vage vuur. En in het laatste tientje leggen we ook al die intenties, nemen we ze allemaal mee, die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Alle onuitgesproken intenties leggen we in dit laatste tientje. Als we samen gaan bidden, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt het de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we nu de letternie van het Heilig Hart van Jezus gaan bidden. Als u het katholiek gebedenboek hebt, dan vindt u dat op bladzijde 1108. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woonplaats, woontent van de Allerhoogste,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van
2: ontferm
0: liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijloze diepte van alle deugden,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer van de zondaars.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
2: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit roze hoedje. Zo mochten we samen weer met en voor elkaar bidden. En waren we zo in gebed verbonden. Heel veel dank voor het meebidden. Ja, en dan vertel ik u ook nog wat u kunt beluisteren bij Radio Maria vandaag op deze vrijdag. Zo dadelijk om 1:15, het is vrijdag, dan kunt u luisteren naar broeder Jan Termaat, lessen van Sint Franciscus. Vandaag spreekt hij over overvloedige wijn. Om 1:30 dan wordt u voorgelezen uit het boek Een vuur dat opgaat, priester Poppen en de Eucharistie. Dan om 2:00 is het programma Musica Sacra. En dat staat in het teken van Sacramentsdag, wat wij zondag vieren. Dan om 3:00 bidden wij, zoals elke vrijdag namiddag, de Kruisweg. En op de eerste vrijdag is dat de Kruisweg voor de priesters. Dan om 3:30 is het programma Het Weekend In met Radio Maria. Om 4:30 is Pater Bots met het woord van God. Om 5:00 dan kunt u de Rozenkrans meebidden. 5:30 kunt u de Vespers meebidden. Het kerkelijk avondgebed. 6:00 bidden we het Angelus. En is om 6:05 de luistertip uit het archief met pastoor Christophe van Buitenen. Eucharistie vieren in Christus gezonden. En om 7:00 kunt u de Eucharistie meevieren vanuit de Christus Koninkrijk. Vanuit Leiden. Het is vandaag vrijdag. En dan komt de Eucharistie vanuit Leiden, de Lodewijkkerk. En de celebrant in deze Eucharistie is pastoor Jeroen Smit. En dan kunt u vanaf 8:00 luisteren naar programma's die wij eerder op de dag hebben uitgezonden. Om 8:00 de Heilige van de Dag met Michael As. Om 8:15 de lessen van Sint Franciscus. 8:30 de Club van Job, waarin pastoor Menne antwoord geeft op geloofsvragen. 9:30, Pater Bots met het woord van God. 10:00, dan kunt u de complete meebidden, de dagsluiting. 9:15 is dan kerk in nood. 11:15 het weekend in met Radio Maria. Nou, ik wens je nog een hele mooie namiddag toe. 3:00, dan bidden we de kruisweg.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 19e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe de priester van Rieti, in wiens huis Sint Franciscus aan het bidden was, de druiven van zijn wijngaard geplukt en geroofd zag door de vele mensen die naar de heilige toe kwamen, en hoe hij toen, zoals Sint Franciscus hem beloofd had, op wonderlijke wijze meer wijn oogstte dan ooit, en hoe God aan Sint Franciscus openbaarde dat hij na zijn dood naar het paradijs zou gaan. Toen Franciscus ernstige last had van zijn ogen, werd hem door kardinaal Ugolinus, die beschermheer van de orde was en Franciscus een zeer warm hart toedroeg, in een brief aangeraden om naar Rieti te komen, omdat daar uitstekende oogartsen waren. Nadat hij de brief van de kardinaal ontvangen had, ging Franciscus eerst naar San Damiano om Christus toegewijde bruid Clara enige vertroosting te bieden en wilde hij daarna doorreizen naar de kardinaal. Maar eenmaal aangekomen kreeg Franciscus 's nachts zo'n last van zijn ogen dat hij niets meer kon zien. En omdat hij onmogelijk kon vertrekken, maakte Clara voor hem een hut van wilgentenen, waarin hij beter zou kunnen rusten. Maar door de pijn aan zijn ogen en ook door de vele muizen die hem vreselijk hinderden, kon Franciscus overdag nog 's nachts rust vinden. Terwijl hij enkele dagen die pijn en kwelling onderging, kwam hij al peinzend tot het inzicht dat dit een straf van God moest zijn, vanwege zijn zonde. En hij begon God hiervoor met heel zijn hart en met zijn mond te danken, en riep met luide stem uit: Mijn Heer, dit en nog veel erger heb ik verdiend. Mijn Heer Jezus Christus, goede herder, die ons zondaars en onwaardigen barmhartig is, met velerlei lichamelijke kwalen en angsten, schenk mij, uw schaap, de genade en kracht om u door geen enkele ziekte of angst of pijn te verlaten. Na dit gebed, hoorde hij een stem uit de hemel die zei: Antwoord mij, Franciscus. Stel dat de hele aarde van goud was en dat in alle zeeën, rivieren en bronnen balsem stroomde en alle bergen, heuvels en rotsen van edelsteen waren.

0: En stel dat je een schat zou vinden die nog meer waard was dan deze dingen. Zoveel als goud meer waard is dan aarde, balsem dan water en edelsteen dan bergen en rotsen. En dat jou vanwege deze ziekte die waardevolle schat geschonken werd, zou je dan niet heel tevreden en blij moeten zijn? Franciscus antwoordde: Heer, ik ben een zo kostbare schat niet waardig. En de stem van God sprak: Verheug je, Franciscus, want die schat is het eeuwige leven dat ik je in het vooruitzicht stel en je nu al toezeg. En deze ziekte en bezoeking zijn een onderpand van die hemelse schat. Uiterst gelukkig met deze belofte van zaligheid, riep Franciscus zijn gezel en zei: Laten we naar de kardinaal gaan. En nadat hij eerst Clara met heilige woorden vertroost had en nederig afscheid van haar had genomen, ging hij op weg naar Rieti. Toen hij Rieti naderde, kwamen hem zoveel mensen tegemoet dat hij de stad niet binnen wilde gaan, maar uitweek naar een kerk daar ongeveer 2 mijl vandaan. Maar zodra de mensen hoorden dat hij in die kerk verbleef, trokken ze er in grote getalen heen om hem te zien, met als gevolg dat de wijngaard van de kerk geheel verwoest werd en alle druiven eruit werden geplukt. De priester had hier veel verdriet van en diep in zijn hart betreurde hij het dat hij Franciscus in zijn huis had opgenomen. De gedachte van de priester werd door God aan Franciscus geopenbaard, waarna deze hem bij zich riep en vroeg: Dierbare vader, hoeveel vaten wijn levert deze wijngaardje per jaar op, wanneer de oogst op zijn best is? De priester antwoordde dat de beste oogst 12 vaten bedroeg. Daarop zei Franciscus: Ik vraag je, vader, om mijn verblijf hier enige dagen geduldig te verdragen, omdat ik hier veel rust kan vinden en om uit liefde voor God en voor zijn kleine armen te dulden dat de mensen druiven uit je wijngaard plukken. Dan beloof ik je namens mijn Heer Jezus Christus dat je dit jaar 20 vaten zult oogsten. Franciscus wilde daar graag blijven, omdat hij zag dat hij talrijke zielen oogste onder de mensen die er kwamen en die veelal dronken van hemelse liefde weer vertrokken en zich van de wereld afkeerden. De priester vertrouwde op de belofte van Franciscus en stelde zijn wijngaard open voor iedereen die de heilige kwam opzoeken. En het wonder geschiedde. De wijngaard werd zo vertrapt en leeggeplukt dat er niet meer dan enkele magere trosjes over waren. Maar toen het tijd was om te oogsten, plukte de priester die paar trosjes, deed ze in de kuip en perste ze. En zoals Franciscus had beloofd, oogste hij 20 vaten uitstekende wijn. Dit wonder geeft duidelijk aan dat zoals de van zijn druiven beroofde wijngaard dankzij de verdiensten van Franciscus overvloedig wijn had opgebracht, zo ook het christenvolk, dat door de zonde weinig vruchtbaar is in deugd, dankzij de verdiensten en de leer van Franciscus dikwijls een rijke en goede oogst aan boetvaardigheid oplevert. Tot lof van Christus. Amen. Deze week een lang verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. En In dit verhaal ontdekken we een aantal thema's, twee thema's die eigenlijk met elkaar samenhangen. In het eerste thema horen we over Franciscus' pijn en kwelling, die hij ervaart als straf voor zijn zonden. En zo'n straf voor zijn zonde is voor Franciscus niet iets negatiefs, niet per se iets negatiefs. Hij ziet het ook als kans om je trouw aan God te laten zien. Pijn en kwelling kunnen je soms afkeren van God. Maar Franciscus geeft aan, juist door de pijn en de kwelling kan ik laten zien dat ik trouw wil zijn aan God. En dat is een teken van bekering. En God beantwoordt die beweging van bekering van Franciscus. God stelt de lijdenden een waardevolle schat in het vooruitzicht. Dat horen we ook in de zaligsprekingen in het evangelie. Zalig de lijdenden, want zij zullen het eeuwig leven verwerven. En dit eerste thema van de zonde, de pijn en de kwelling die daarop volgen en de kans om trouw te zijn aan God hangt samen met het tweede thema uit dit verhaal. In het tweede thema horen we over de verwoeste wijngaard die een overvloedige opbrengst heeft. Soms zie je helemaal niets van God en kan eigenlijk alleen het onmogelijke gebeuren om het tij in je leven ten goede te keren. We mogen erop vertrouwen dat dat wonder gebeurt, dat God de gever van alle goeds is. Misschien is het goed om de komende dagen eens terug te kijken welke onmogelijkheden bleken toch mogelijk te zijn. En hoe werken deze wonderen, deze wondertjes, door in jouw leven? Bidden we samen Franciscus' gebed voor het kruis. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 2, D. De Eucharistie, voedsel voor ons leven. De Eucharistie daagt ons niet enkel uit, ze vraagt om een antwoord. De Eucharistie geeft ook ons alles, ons leven als gelovige, ons gebedsleven. Alles is een vrucht van de Eucharistie en van de andere sacramenten. Zonder deze stroom van genade zijn wij als gelovigen tot niets in staat. Priester Poppe was daar rotsvast van overtuigd en hij herhaalt de uitspraak van Jezus dikwijls: zonder mij kunt ge niets. De gedaanten waarin die genade tot ons komen zijn niets anders dan de gedaanten van voedsel. Hier sluit Poppe volledig aan bij de decreten van paus Pius X, meer bepaald het decreet Quam Singularis uit 1905. Pius X ziet drie redenen om dagelijks te communiceren als middel van heil voor ons gelovige leven. De tekst uit het Evangelie van Johannes 6, vers 51 tot 56. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Het is een duidelijke uitnodiging om te eten. Neemt en eet allen hiervan. Ten tweede roept paus Pius X opnieuw een tekst op van Johannes 6, vers 31. Het is de tekst over het manna. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Het manna dat de Joden mochten eten tijdens hun tocht door de woestijn is de voornaamste voorafbeelding van de Eucharistie. Ze gingen er dagelijks op uit en verzamelden voldoende manna om ervan te eten en in leven te blijven. In het Onze Vader vraagt Jezus ons te bidden om het dagelijks brood. Pius X zegt hierover dat hiermee op de eerste plaats het eucharistisch brood is bedoeld. Pius X haalt ook een tekst aan uit Handelingen 2, vers 42. De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijke leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Voor de paus is dit andermaal duidelijk een allusie op het dagelijks naderen tot de tafel des Heren, zoals hij dat zegt. Dat dit ook in latere eeuwen met grote winst voor een volmaakt en heilig leven is geschied, hebben ons de heilige vaders en kerkelijke schrijvers geleerd. Decreet Quam Singularis, vers 3. Wanneer Poppe deze tekst overschrijft in zijn geestelijk dagboek, zal hij het woordje dagelijks driemaal onderstrepen. Voor hem is het duidelijk. Dagelijks is de norm. Het lijkt ons een evidentie om in iedere mis te communiceren. Lange tijd was dit echter niet gebruikelijk in de kerk. Dat brood en wijn dagelijks voedsel zijn, werd zelfs ontkend en zeker niet in praktijk gebracht door de gelovigen. Ze gingen meestal eenmaal per jaar met Pasen ter communie. Zo begrijpen wij beter de actie van paus Pius X en van latere pausen. Pius XII zal in zijn encycliek Mediator Dei schrijven: roept in één woord alle mensen van iedere stand en dwingt ze binnen te gaan, want dit is het brood des levens, waaraan ze allen behoefte hebben. Mediator Dei, pagina 46. Poppe schrijft in zijn eucharistische methode: aan het vernieuwde kruisoffer nemen wij op de innigste, op de meest werkelijke en geschikte wijze deel door de heilige communie. Wat verwacht priester Poppe van de gewone kruistochter? De veelvuldige communie, de verzorgde communie en de welbenutte communie. Hij vraagt 1. Veelvuldig naar de mis te gaan en daarbij de communie te ontvangen. Dit wil zeggen, ze nooit door eigen fout nalaten. 2. Wel verzorgde communie, dat wil zeggen, communiceren met de nodige voorbereiding. Een verwijderde en een onmiddellijke voorbereiding, gebeden om vergeving, gebeden verlangen om de Heer te kunnen ontvangen. 3. Welbenutte communie, dit wil zeggen, met een dankzegging nadien en het evalueren van het bijzondere punt van die week. Priester Poppe zegt: eucharistische kruistocht is een vorm van katholieke opvoeding. Het is niet enkel een bond voor veelvuldige communie, het is een communiebeweging. Priesters, onderwijzers, ouders en ijveraars werken er samen om de kinderen en de jeugd door veelvuldige en verzorgde communie tot volmaakte christenen en tot medewerkers van de priesters op te leiden. Uit de eucharistische parochiewerking Averbode, pagina 56 en 57. Hoofdstuk 4.2 E. Alles met Maria en niets zonder de hiërarchie. Voor wie Poppe kent, is dit vanzelfsprekend. Maria stond werkelijk in het zenit van zijn priesterlijk leven en de band met de kerkelijke hiërarchie werd jaar na jaar van zijn korte leven sterker en sterker. Het zijn juist deze twee ankers die het moeilijkst liggen bij de moderne mens. De lijnen die naar Maria leiden waren voor Poppe evident, voor ons helemaal niet. Aan Jezus danken wij alles, maar Jezus zelf hebben wij te danken aan Maria. Christus, het voedsel voor onze ziel, dankt zijn heilige mensheid aan Maria. Maria is door de werking van de Heilige Geest de morele en fysieke oorzaak van Jezus' mensheid. Moreel, door haar gebed en haar fiat, haar ja-woord aan God. Fysiek, door haar moederschap. Zij beschikt als algemene middelares over alle genaden door haar zoon verdiend. Zij is de middelares van de genaden die zij krijgt van Gods wegen. Uit eucharistische methode Averbode, pagina 21. Door de hedendaagse theologen zal er bij het lezen van deze tekst wellicht meer dan één kanttekening geplaatst worden. Het is misschien toch wel goed dat wij als christenen in verband met Maria meer oog hebben dan enkel voor haar moederschap. Dat we, wat betreft Maria, uitgroeien boven het vrouwelijke element in onze godsdienst. Poppen gaat voor de meesten te ver, zeker wat het middelaarschap van Maria betreft. Anderen zijn dan weer te minimalistisch. Voor een lid van het eucharistische kruistocht was het toen wel duidelijk. Zonder Maria was het onmogelijk gelovig te zijn. Niets zonder de hiërarchie zal voor de gewone gelovigen wellicht minder een probleem vormen. Ze hebben weinig of niets te maken met de kerkelijke hiërarchie. Voor priesters en ook steeds meer voor geëngageerde leken ligt dit anders. Bij veel leden van de clerus is het onbegrip voor de hiërarchie groot. Door allerhande omstandigheden is er weinig respect en waardering voor hen die gezag uitoefenen. Alle vormen van gezag hebben het wel moeilijk heden ten dage. Bij de clerus mag je misschien zelfs wel van een malaise spreken. Dat komt door verschillende oorzaken. Misgelopen benoemingen, slecht gecommuniceerde beslissingen, liturgische kwesties, morele obstakels, verschil in visie op leerstellig of ander gebied. De perceptie van een geringe luisterbereidheid, vermeende vriendjespolitiek en gebrek aan empathisch vermogen dat van de gezagsdragers gevraagd wordt. Langs de andere kant, de kant van de hiërarchie, is er dan weer weinig begrip voor kritiek of opmerkingen. De leiders aan de top werken immers hard tot zeer hard en doen hun best om te roeien met de riemen die ze hebben. Bij priesterpoppen is er geen sprake van dit alles. Hij beleefde van ganser harte het aloude gezegde nihil sine episcopo, niets zonder de bisschop. Terwijl ook hij af en toe niet gespaard bleef van een tik van de kromstaf, was zijn reactie niet afkeer of bitterheid, integendeel, zijn gevoel voor gehoorzaamheid groeide erdoor. Wanneer in Leopoldsburg tijdens een diner met de bisschop van Luik, aalmoezenier Rijken, een publieke opmerking krijgt, die daarenboven nog ongegrond bleek, zet Poppen zijn collega aan, niet om door te slikken, maar om dapper te gehoorzamen zonder protest of opmerking. Poppen zou steeds meer en meer de band tussen de eucharistische kruistocht en de hiërarchie beklemtonen. Hij bedoelde daarmee theologisch en praktisch. Theologisch: het kruisoffer is het genadeoffer. Het genadeoffer wordt door Jezus hernieuwd en toegepast op ons en onze kinderen door zijn hiërarchisch priesterschap. Paus, bisschoppen en priesters in het middelpunt van de eucharistie. Eucharistische methode, Averbode, pagina 23 en 24. Praktisch. De bisschoppen beslissen over de praktische uitbouw van de eucharistische kruistocht. Zij benoemen priesters, proosten, raadgevers, vrijgestelden, directeurs enzovoort. Alles, volgens Poppen, moet in handen komen van de bisschoppen.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Hier in ons land is er altijd onduidelijkheid over de viering van Sacramentsdag. Donderdag is de eigenlijke dag, maar in Nederland vieren we dat op zondag. En terwijl ik deze uitzending voor Musica Sacra aan het voorbereiden was, dan dacht ik, ja, moet je eigenlijk wel een speciale Sacramentsdag hebben? Is niet elke dag een sacramentsdag, want dagelijks kan je naar de eucharistieviering, tenminste als je de mazzel hebt dat je in een buurt woont waarin je parochie gewoon dagelijks een viering heeft. Maar het is ook goed om één keer per jaar juist het heilig sacrament heel erg centraal te stellen en ook te eerbiedigen. Ik las vandaag een artikeltje op een website, ik denk van het Katholiek Nieuwsblad. Dat ging over een priester die een mevrouw in de kerk in de arm gebeten had. Want die mevrouw die eiste de communie van hem op. En hij had haar geweigerd om de communie te geven, omdat ze blijk gaf totaal geen geloofsinhoud te hebben en zo, niet wetende wat het was. Want ze wilde gewoon een koekje. En zij wil uit de ciborie een hostie weggerissen. En de pastoor die belette dat van alle mogelijkheden. En uit de deur zag hij geen andere mogelijkheid om haar in haar arm te bijten. En dat heeft hij toen gedaan. Het is natuurlijk niet goed om iemand te bijten. Maar het is wel goed om het heilige sacrament te beschermen. En dat deed die priester. De bisschop, het was in Amerika, die steunde zijn priester over de wijze waarop hij het heilig sacrament wilde beschermen. Het is de Heer zelf namelijk die ons in het heilig sacrament voedt. Want als we de introitus van Sacramentsdag horen, Sibavit Eos, dan klinkt dat in het Nederlands als: de Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem. Alleluia. Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots. Alleluia, alleluia, alleluia. En dit Sibavit Eos is een werk van William Byrd. En we horen het hier gezongen worden. Nou, ik ga nog even opzoeken welk koor het is, maar we gaan er vast naar luisteren.

Sibavit Eos horen we zojuist. Een werk van William Byrd. En het is hier gezongen door de Choir of Royal Holloway University of London. Onder leiding van Rupert Kauk. Nou, zusters en broeders, dat was de introitus voor Sacramentsdag. En als je nou Sacramentsdag viert, dan sta je stil bij Laudation. Dat is natuurlijk een gezang wat op Sacramentsdag ook gezongen kan worden tijdens de processies. Hè? Daarom ook dat het zo ontzettend veel coupletten heeft. Ik zit eens even te kijken hoeveel coupletten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 26 coupletten. Ja, dan kan je wel een processie mee vullen. Ik ga ze niet alle 26 aan u voorlezen, maar enkele. Loof, o Sion, uw verlosser. Loof, uw leidsman en uw herder in gezang en liederen. Looft hem luid naar best vermogen. Hij gaat alle lof te boven. Loven kunt gij nooit genoeg. Laten wij met name heden zingen van het onvolprezen levend brood dat leven geeft. Dat de Heer, zoals wij weten, aan de 12 heeft willen geven bij het heilig avondmaal. Vol en krachtig zij ons loflied, waarin blij en schoon weer klinken heel de jubel van ons hart. En Laudation, de laatste twee coupletten zijn: Goede herder, brood des levens, Jezus, toon ons uw ontferming, wil ons wijden, ons geleiden naar de zalige aanschouwing in het land der levenden. Gij alwetend en almachtig, hier de spijs van stervelingen, maak ons daar tot disgenoten, mede-erfgenamen, medeburgers van uw eeuwig rijk. Laudation gaan we hier horen in een werk van Herman Strategier, de Nederlandse componist. En het wordt hier gezongen door een Nederlands koor en wel het, durf bijna te zeggen, het wereldberoemde, vroeger, Sacramentskoor uit Breda.

Lauda Sion, zo zong het Sacramentskoor Breda met Henry de Grauw en Jelena Basova. Dit werk van Herman Strategeer. Maar we zijn nog niet klaar met Sacramentsdag. Want het volgende werk wat ik u wil laten horen heeft te maken met de viering van het most, hier staat de solemnity of the most holy body and blood of Christ. En het is de antwoordpsalm voor het feest van Sacramentsdag, psalm 116. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Want kostbaar is in de ogen des Heren het leven van wie hem vereert. O Heer, ik ben uw dienaar, gij hebt mijn boeien geslaakt. Met offer zal ik u loven, de naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet. Psalm 116, de antwoordpsalm voor het feest van Sacramentsdag. Hier gezongen door de Catholic Music Initiative uit Amerika.

En dit was psalm 116, de antwoordpsalm van deze feestdag. Vervolgens wil ik u iets laten horen wat natuurlijk ook weer te maken heeft met sacramentsdag. O sacrament most holy, and the Irish folk zingen het.

O sacrament most holy. Ik denk dat hij bij Sacramentsdag ook aan die processies, hè, die je op sommige plaatsen nog steeds hebt, gelukkig wel. Bisschop Punt is een aantal jaar geleden weer begonnen om met Sacramentsdag een processie te houden over de Amsterdamse grachten. En staan mensen toch vaak heel gek te kijken langs de kant als ze op een terrasje aan het bier zitten. Maar het is ook belangrijk dat je dat gewoon doet. Laat me zien dat je er bent en dat je het Heilige Sacrament vereert. Vorig jaar met Sacramentsdag was ik in België bij de zusters van Op Grimby. En dan duurt de hele mis al meer dan 2 uur bij hun op Sacramentsdag, om daarna een sacramentsprocessie te houden door over het terrein naar de Lourdesgrot, waar een rustaltaar gemaakt was. En daar gaan ze gewoon 1,5 uur in stille aanbidding zitten bij het Heilig Sacrament, om vervolgens weer biddend en zingend terug te lopen in

processie. Ja. Dan heb je wel een sacramentsdag gevierd. Ook als je dat als priester mag meemaken. En wat toen wel bijzonder was, dan hadden ze dus al een hele tijd aanbidding gedaan buiten. En toen waren we de hele tocht weer teruggelopen. De kapel in, toen heb ik weer de uitstelling gedaan op het altaar. En hebben de zusters de hele middag tot 5 uur, dat de vespers begonnen, in stille aanbidding gezeten bij de Heer. Aan zijn voeten gezeten, opkijkend naar hem. En als je dan die uitstelling doet, dan doe je dat altijd ook met het tantum ergo. Tantum ergo sacramentum venere murcernovi. Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig sacrament. De oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, wordt door het geloof gekend. Eren zij aan God de Vader en dat elke tong beleidt dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest, hun liefde, hun gelijk in majesteit. Amen.

Het Tantum Ergo, wat u nou zojuist hoorde, is een werk van Gabriel Fauré. Ik neem aan dat de meesten van u deze uitvoering wel kennen. Het werd hier gezongen door het ensemble vocaal en instrumentaal. En dan moet ik heel even denken. Ja, ik moet het vandaag allemaal doen vanaf mijn telefoon in plaats van mijn computertje, want die ligt thuis aan de oplader. Dom, hè? Ja, ik vergeet ook vaak iets. Het is een, het is het Collegium de Lausanne, wat we zojuist hoorden. Die zongen dit prachtige werk van Gabriel Fauré. En als je dan zo in aanbidding bent bij de Heer, dan kun je eigenlijk toch maar één ding doen, hè? Loven en prijzen. Dankzeggen voor zoveel liefde die Hij voor ons heeft. En hoe kan je dat dan beter doen met het Ubi Caritas et Amor? Hier in een werk van Morten Lauritsen. En Polyphony zingt het onder leiding van Stephen Layton.

Ubi caritas et amor Deus ibi est. Toch ook prachtig dat een componist zoals Morten Lauritsen, een componist van nu, ook zo'n belangrijk, groot, liefdevol dankzeggingslied, dat dit aandurft om dat te componeren. En prachtig dat er ook zoveel koren zijn die dit zingen. Koren als Polyphony, maar ook Voices 8, The 16, allerlei koren die dit werk van Morten Lauritsen op hun repertoire hebben. Ik zou willen dat er ook gewoon prochikoren zouden zijn die goed kunnen zingen, omdat dat die dit ook gaan doen. Nou, goed. We komen al bijna op het eind van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ja, ik vertelde u aan het begin over die Amerikaanse priester die die mevrouw in de arm gebeten had opdat ze het heilig sacrament zou loslaten als het ware en dat ze niet de mogelijkheid had om het heilig sacrament te onteren. En dan denk ik, ja. En ze zei Mariska tegen mij net, wat een held is die priester. Ik denk, ja, hij durfde wel voor te gaan staan. En dat hij ook zijn verantwoordelijkheid neemt als priester om het heilige sacrament te beschermen, te bewaren, te eerbiedigen en te respecteren. Dat is een opdracht die je hebt in het leven. Nou, dat doet mij denken toen ik prochipaster was in Wees bij Muiden, dat we de kleine boskapel hadden in Muiderberg en daar was op een nacht een inbraak. En ze hadden de hele tabernakel meegenomen, gesleept over de vloer en nou. En de Prochianen, waar maakten ze zich nou druk om? Niet dat de tabernakel weg was, niet dat de prachtige, kostbare ciborie weg was, maar ze zeiden tegen me, pastoor, wat zal er toch gebeurd zijn met het heilig sacrament wat daarin aanwezig was? Wat zullen de dieven daarmee gedaan hebben? Dat ze die prachtige ciborie kwijt waren. Ja, dat is te vervangen. Maar het heilige sacrament. Ik liet u toen straks Psalm 116 horen. Gezongen door de Catholic Music Initiative. Ik laat u nu weer een keer Psalm 116 horen, maar dan in een hele andere uitvoering. Van Francesca La Rosa. En die zingt heel Psalm 116. I will take the cup.

I will take the cup, zo zong Francesca La Rosa. Het is zondag, weliswaar sacramentsdag. Maar als u op vrijdag luistert, op 31 mei, dan is het feest van Maria Visitatie. We gaan dus ook Maria eren. We gaan Maria eren met een Salve Regina. Hier in een werk van Arvo Pärt. En het wordt gezongen door het Estonian Philharmonisch Kamerkoor. Ofwel het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Dit prachtige Salve Regina. Wat ik ook door ditzelfde koor samen met Mariska ook live heb horen zingen. Toen wij bij een concert waren van het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Indrukwekkend. En ik hoop dat u dit ook net zo indrukwekkend Salve Regina vindt van Arvo Pärt.

En zo zijn we weer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra. Ik wens u een mooie en vruchtbare sacramentsdag toe. En dat u ook de gelegenheid krijgt om die dag in stille aanbidding te zijn bij het uitgesteld heilig sacrament. Dat je in aanbidding aan de voeten van de Heer mag zitten. Laten we deze uitzending besluiten met gebed. God, Vader in de hemel, u heeft uw Zoon naar de aarde gezonden. Hij is voor ons gestorven aan het kruis, maar heeft ook zichzelf aan ons gegeven als voedsel voor het eeuwig leven. Hij gaf ons zijn lichaam en zijn bloed, zijn heilig sacrament. Goede God, mogen wij steeds door hem gevoed worden en gesterkt, opdat ook wij vrucht dragen in ons leven, met de hulp en de kracht van uw zegen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Op deze vrijdagnamiddag om 3:00 willen we de Kruisweg bidden. En het is vandaag de eerste vrijdag van de maand. En dan overwegen wij de Kruisweg voor de priesters. Ik wens u veel devotie. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Jezus, u bent onze hoge priester, offeraar van het volmaakte offer. U bent de weg naar Calvarië opgegaan met een groot verlangen naar het kruisaltaar. Je hebt ook verlangd uzelf te offeren op onze kruisaltaren. Daarvoor hebt ge priesters gewild, gewijde christenmannen, die nu persoon het eucharistisch offer moeten opdragen. Geroepen, mannen die in deugd en toewijding op u enigszins gelijken. Voor zulke priesters hebt u gebeden op de avond voor Goede Vrijdag, toen u de eucharistie en het priesterschap instelde. Voor de heiliging van priesters en toekomstige priesters wil ik thans deze kruisweg doen. De verschillende fasen van uw lijden en uw dood wil ik me voor de geest brengen, om uw heldhaftig geduld, uw gehoorzaamheid en liefde beter te beseffen, om dan met groter vurigheid te bidden. Heer, geef ons heilige priesters. Barmhartige God, ik heb spijt over al mijn zonden, omdat zij de oorzaak zijn van uw lijden. Geef mij, bid ik u, de genade om mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Ik wil de aflaat aan deze oefening verbonden u aanbieden voor de overleden priesters, vooral voor hen en wie ik iets te danken heb. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
3: Omdat gij voor uw heilige kruis de wereld verlost heeft.
1: Vanwege de woedeuitval van Pilatus, die u ter dood veroordeelde, smeek ik u, Jezus, om alle priesters de genade te verlenen, dat zij zichzelf veroordelen door te sterven aan de wereld, terwijl ze in de wereld zijn. Dan zal het niet nodig zijn dat u hen veroordeelt als ze te sterven komen. Ik smeek u ook omwille van deze belediging om al die priesters te helpen die omwille van u onder een veroordeling lijden. Dat zij hun lijden geduldig in vereniging met u mogen dragen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
3: God, wees ons zondaars genadig. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
3: Op grond van uw nederige acceptatie van het kruis, Jezus, smeek ik u om de priesters de genade te verlenen, dat zij nederig de kruisen van hun roeping dragen. Ik vraag u ook dat alle priesters die door hun vijanden gedwongen worden de vele kruisen van de vervolging gelaten te dragen, dit mogen doen door dapper in uw bloedige voetspoor te treden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
3: omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt. Op grond van de vernedering die u onderging.
1: Op grond van de vernedering die u onderging in uw eerste val, o Jezus, smeek ik u aan priesters de genade te verlenen, elke opzettelijke zonde te vermijden. En zouden zij zo ongelukkig zijn te vallen, dat ze dan onmiddellijk opstaan en u verder volgen. Geef ook Jezus aan hen die onder vervolging omwille van u lijden, dat ze u zonder ophouden volgen, zonder op menselijk respect uit te zijn. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
3: God, wees ons zondaars genadig. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
3: O Jezus, vanwege de vereniging van uw allerheiliges hart met dat van uw onbevlekte moeder, smeek ik u om uw priesters de genade te verlenen van Maria als hun machtigste hulp en troost in het leven en bij het uur van hun dood. Geef ook dat uw geliefde moeder op een bijzondere wijze die priesters bijstaat die onder vervolging lijden omwille van uw naam, dat zij hen mag troosten in het vuur van beproeving en duisternis, zoals zij ook u getroost heeft op uw weg naar de veroordeling. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
3: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost heeft.
1: Op grond van de hulp die u van Simon ontving, Jezus, smeek ik u met aandrang dat ge uw priesters iemand stuurt om een raad te geven, te steunen en te bemoedigen. Iemand die hun in een nood helpt, als de kruisen van hun roeping hen te zwaar worden om alleen te dragen. Verleen ook de priesters die het kruis van de vervolging dragen en van de marteling een helpende hand, een troostende stem, een daad van vriendelijkheid, opdat zij in de meest ontmoedigende momenten mogen weten dat u met hen bent en hun kruis meedraagt, zoals zij het uwe meedragen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
3: God, wees ons zondaars genadig. Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
3: Jezus, op grond van uw allergenadigste beloning aan Veronica, smeek ik u om aan alle priesters de genade te verlenen dat zij uw heiligste beltenis in zichzelf herkennen en in hen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Ik smeek u eveneens, Jezus, om die priesters die vervolgd worden de genade te verlenen dat zij in het vervolgens uw beltenis, hoe misvormd ook, herkennen, opdat ook zij uw beltenis in zichzelf mogen doen groeien door een gebed van vergeving en liefde voor hun vijanden op hun lippen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
3: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Vanwege de kwetsuren die u opliep, Jezus, toen het kruis u voor de tweede keer deed vallen, smeek ik u om alle priesters de genade te verlenen van trouw en een plicht als herders van zielen. Laat hen die de idealen van een levensstaat loslaten, profiteren van uw opstaan na de tweede val, opdat ze weer opstaan en voortgaan, u te volgen. Geef ook Jezus aan hen die in de verleiding komen zich terug te trekken van hun priesterlijke taken, uit angst voor vervolging, dat zij moed putten uit uw val en dat ze hun kruisen trouw dragen in vereniging met u. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
3: God, wijs ons zondaars genadig. Achtste statie. Jezus vermaant de wijnende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
3: Verleen, goede herder, aan al uw priesters de genade om vergevend en vriendelijk te zijn voor allen die hulp nodig hebben. Geef geduld, begrip en sympathie voor allen die lijden, opdat hun priesterlijke harten de deugden van uw eigen grote hart mogen weerspiegelen. Verleen aan hen die omwille van uw beproevingen en kwellingen doorstaan, de genade om hen lijden voor zich te houden, opdat zij in navolging van u niet mogen toestaan dat hun pijn hen onattent zou maken voor die van anderen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
3: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Op grond van uw onverschrokken moed om op te staan na uw derde pijnlijke val, smeek ik u, uw priesters, de genade te verlenen om voor altijd trouw te zijn aan hun roeping en dat zij die u de rug hebben toegekeerd nederig tot u mogen terugkeren, opstaande van hun val, ervan overtuigd dat u hen opnieuw in liefde zult opnemen. Vooral smeek ik u, gezegende Jezus, om de genade van volharding voor die priesters die onder de dreiging van vervolging leven. Verleen hen de moed om aan u vast te houden, ongeacht gewelddadige bedreigingen. Houd hen voor u alleen en beweeg de harten van de afvalligen om niet langer afvallig te zijn, maar opnieuw hun kruis op zich te nemen en u te volgen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
3: God, wijs ons zondaars genadig. Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
3: Dierbare Jezus, op grond van de onwaardigheid van deze statie, smeek ik u om uw priesters zuiverheid van hart en van instelling te verlenen, om u te dienen en ook de genade en moed op zich te ontdoen van alles wat ook maar eenzinnigs u zou mishagen. Zie ook met erbarmen neer op die priesters die als u onderdaan zijn van al hun bezittingen en van wie de waardigheid en heiligheid door hun achtervolgers genegerd wordt. Help hen, Jezus, om het vernederingen met de uwe te verenigen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
3: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Ik smeek u, liefste Heer, op grond van de afschuwelijke pijnen die u leed, toen die beulen u aan het kruis nagelden, dat al uw priesters de genade verleend wordt van geduld in tijden van beproeving en tegenstand. Verleen met name uw uitverkoren zonen, die in de volle zin van het woord delen in uw kruisiging, de genade om in geestelijk en lichamelijk lijden te verenigen met uw lijden.

0: lijden te verenigen met uw lijden aan het kruis. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: O Jezus, verleen uw priesters de genade te delen in uw alles omhelzende barmhartigheid en bereid te zijn zichzelf te offeren in navolging van u, opdat uw koninkrijk op aarde volbracht wordt. Geef die priesters die onwille van u onder vervolging lijden, dat zij steeds uw kruisiging en dood voor ogen mogen hebben, dat hun liefde voor u en de uwen hen overeind mag houden in het beproevingen, omdat zij met u niet alleen de pijn en het lijden delen, maar ook de overwinning van uw verrijzen is. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
0: Dierbare Jezus, op grond van de omhelzing door uw moeder van uw levenloze lichaam, smeek ik u, uw priesters, de genade te verlenen, zo te leven dat ze verdienen in het uur van hun dood in de armen van een kostelijke moeder bij u gebracht te worden. O Jezus en Maria, sta alle priesters bij die lijden om het geloof. Geef hun kwellingen en dood slechts het zaad, dat het slechts het zaad mag zijn dat geplant wordt, opdat de kerk sterker en sterker zal worden, van dag tot dag. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Op grond van uw begrafenis, Heer, smeek ik u om de genade voor alle priesters, dat zij zich verre houden van de geest van de wereld, ook al leven zij midden in de wereld, en dat u hen geeft te volharden tot het eind van hun leven. Verleen alleen, Heer, en vooral diegenen die omwille van u neergedaald zijn in het donkere graf van de vervolging, het nooit aflatende geluk met u in de hemel, dat hen wonden schitterend mogen stralen in de hemel, dat zij met u verenigd mogen worden in de volmaakte eenheid van de zaligmakende aanschouwing, de beloning die gij toegezegd hebt aan hen die hier op aarde uw kruis hebben gedeeld. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Goede Jezus, wat men doet voor de minste van uw leerlingen, dat doet men voor uzelf. Het heeft u dan ook zeker genoegen gedaan dat ik deze kruiswegoefening hield voor degene die gij als herders en leiders hebt willen aanstellen over uw kudde, over de gemeenschap van al uw leerlingen. Heer, verhoor dringend mijn gebed, bid ik het verlangen in waardoor ik deze oefening heb gedaan. Gij alleen kunt uw priesters maken tot goede herders en tot heilige herders van uw volk. Verlicht en sterk uw priesters, opdat uw volk toeneemt in aantal en heiligheid. Liefdevolle moeder van onze hoge priester, Jezus, koningin van alle priesters, sta hem bij in nood en alle gevaren. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op

aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, goedemiddag met Antoon. Pastoor Pieter Zimmerman, kunt u mij goed horen?
2: Ik zit jou nu in de deur van de auto, maar ben ik dan te verstaan nog of niet?
1: Ja, het is te verstaan volgens mij.
2: Oké. Nou, ik probeer een beetje die kant op te praten.
1: Ja, ik zet hem gewoon wat harder.
2: Oké.
1: Bent u al aan het rijden?
2: Ja, ik zit achter het stuur, ja.
1: Ja, oké, dan...
2: Ik heb zo'n hele mooie Peugeot, dan hoor je bijna niet dat je rijdt, hè?
1: Valt me niet tegen, ja. Nou ja, beste luisteraars, ook welkom in de uitzending van het programma Het Weekend In. Op de valreep voor het weekend blikken we terug op de afgelopen week. En we blikken vooruit op de aankomende week. Ja, pastoor zit in de auto, dus het is een klein beetje behelpen. Maar zo kunnen we toch u toch weer even horen. Dat is toch fijn.
2: Ja. Ja, dat is een beetje pastoor zijn anno 2026. Daar ben je veel onderweg. Dag beste luisteraars, heel mooi dat we toch even het weekend kunnen gaan inluiden samen inderdaad. Ja, ik zit in de auto, ik ben op weg naar een huwelijk, dus dat is eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja.
2: Ik heb straks de inzegening van een huwelijk in Eindhoven. Nou ja, dat is altijd ontzettend bemoedigend natuurlijk, hè, voor een priester ook. Als je twee jonge mensen mag, de getuige mag zijn en het huwelijk mag inzegenen van twee jonge mensen.
1: Prachtig,
2: die elkaar het jaar mogen geven, dat is natuurlijk prachtig, ja.
1: Dat is een enorm feest. Ja, altijd is dat heel mooi natuurlijk, een katholiek huwelijk. En u doet dat ook al 10 jaar, priester zijn. En hebben we een mooi feest gevierd. Wilt u daar iets over vertellen?
2: Ja. Nou ja, het was een feestje, zal ik het maar noemen. Het was inderdaad vorige week zondag in de parochie met de parochianen even stilgestaan. We hebben een glaasje gedronken samen. En inderdaad, dus ik 21 mei om precies te zijn, de donderdag, niet afgelopen donderdag, maar de donderdag daarvoor was ik... twee donderdagen geleden alweer was ik 10 jaar priester. Ja, dat was toch wel even een memorabel moment. Ja, dan zie je toch al die 10 jaar even voorbij komen.
1: Ja.
2: En heel dankbaar vooral voor het priesterschap.
1: Ja, het was een heel mooi feest daar in de Parochietuin. En veel kinderen waren er ook. Die waren lekker aan het rondrennen en die waren aan het genieten van het mooie weer. En met water spelen.
2: Ja.
1: Dus we hebben heel mooi gevierd. Ja, en toen de dag
2: het was
1: daarna,
2: een warme dag. Ja.
1: Toen de dag daarna
2: ging het feest nog even door, ja, absoluut. Ja. Dus we hebben inderdaad natuurlijk weer tweede Pinksterdag. Een prachtige dag gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was, het kon eigenlijk niet mooier. Het was natuurlijk bloedheet, dat wel. Dus we hebben de processie uiteindelijk iets moeten inkorten. We hadden een wat langere ronde willen maken, maar we zijn nu naar het Heilig Hart beeld gelopen in Os. En dat was precies 1 roze hoedje, bleek later. Dus we zijn vanuit de kerk naar het Heilig Hartbeeld gelopen en weer terug. En we hebben de rozenkrans gebeden onderweg, Maria liederen gezongen. Ja, en het was weer gewoon echt helemaal op en top katholiek. Gewoon prachtig om op die manier in de meimaand zo samen biddend door de straten te kunnen trekken. Dus het was een heel groot feest. En het was ook een mooie opkomst. We hadden... Ja, iets van 130 mensen zaten in de kerk, geloof ik. Dus dat was ook echt heel goed. Zeker op zo'n warme dag, want het was even spannend van komen mensen wel als het zo warm is. En we hebben samen Pinksteren mogen vieren, het feest van de Heilige Geest.
1: Hartstikke mooi, ja. Fijn dat het zo goed heeft uitgepakt. En dat is dan ook mooi met dat mooie weer, hè?
2: Ja. En we hebben natuurlijk nog een heel mooie receptie of borreltje daarna gehad in de pastorietuin. Een prachtige pastorietuin van de kerk in Os.
1: Ja.
2: En het was geweldig. We hebben nog een bitterballetje kunnen eten naar de hand. En er werd zelfs verse pizza in de pizza overgebakken. Dus het kon niet op. Het was erg mooi, ja.
1: Nou, en, mooi om daarvan te vernemen.
2: Het was natuurlijk... Het was natuurlijk de oude mis, hè? Dus de Tridentijnse mis. Ja. En anders dan in de nieuwe mis werd er op maandag dan ook nog echt het feest van Pinksteren gevierd. Dus in de nieuwe mis is dat inmiddels een feestdag ingesteld door Paus Franciscus, hè? Maria, moeder van de kerk. Ook een hele mooie dag natuurlijk. Maar in de oude kalender heb je nog het octaaf van Pinksteren.
1: Oh ja.
2: Dus in Os was het niet wit maandag, maar was het rood, de kleur.
1: Ja.
2: Vanwege nog de verlenging van het Pinksterfeest eigenlijk.
1: Aha. En ja. Pieter Zimmerman, kunnen we nou zo zoetjes aanspreken van een traditie?
2: Ja, ik denk dat dit de derde keer was dat we het hebben georganiseerd. En volgens mij is drie keer traditie, ja. Dat heb ik wel eens een keer ergens opgevangen.
1: Ja, dus volgend jaar weer.
2: Hoewel we toevallig gisteren er nog over hadden, wat ook wel heel mooi zou zijn voor volgend jaar, is dat we een keer met Radio Maria aansluiten bij de sacramentsprocessie in Keulen.
1: Oh.
2: Ik heb dat met de parochie wel eens vaker gedaan, dat we met een paar busjes richting Keulen gingen op sacramentsdag. Dat wordt in Duitsland natuurlijk gevierd op de donderdag, hè, dus dat was gisteren.
1: Ja.
2: En dat is geweldig om dat eens mee te maken. Dan heb je natuurlijk zo'n beetje heel kerkelijk Duitsland trekt dan uit naar de Dom van Keulen. Wel het goede deel van de kerk van Duitsland, want er is natuurlijk nogal wat verwarring in Duitsland.
1: Mm-hmm.
2: Maar dit trekt toch wel de gewone katholieken, om het zo te noemen. En dan trek je geloof ik met iets van 8000 man door de straten van Keulen met het sacrament. En
1: dat is ook wel bijzonder, hè?
2: Wel heel indrukwekkend. Ja. Ja. Dus wie weet, we hadden het er gisteren over en toen zaten we nog te denken van ja, zou dat dan niet te veel worden zo kort achter elkaar als we ook de Pinksterbedevaart hebben. Dus we zijn er nog niet helemaal over uit. Maar dan kunnen de luisteraars even horen dat we nu alweer bezig zijn met het programma voor volgend jaar.
1: En genoeg dingen om te overwegen, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ik begreep dat er ook een sacramentsprocessie is in Heilo. Op de dag dat in alle andere bisdommen ter wereld sacramentsdag wordt gevierd.
2: Oké, op de donderdag dus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Is iets dichterbij misschien voor sommigen. Maar we gaan erover nadenken. Ja, we hebben ook natuurlijk de Mariathon gehad. We hebben twee weer prachtige dagen gehad. Daar mogen we zeker van een traditie spreken. En niet alleen is dat voor Nederland zo, maar voor alle radiostations van Radio Maria over de hele wereld. Een mooi eerbetoon aan Moeder Maria. Hè, want dat doen we altijd ook in de maand mei. En dit jaar hebben wij geld ingezameld voor Radio Maria in Ierland. Heel mooi bedrag, maar liefst €25.000.
2: Ja, geweldig.
1: Ja, en hoe hebt u die dagen beleefd?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het elk jaar een feestje om dat mee te mogen maken. Het is echt maar Radio Maria op zijn best, zou ik willen zeggen. Want nou ja, de studio zit natuurlijk vol met vrijwilligers. En de sfeer is ontzettend goed. Iedereen heeft goede schik en tegelijkertijd wordt ook nog keihard gewerkt. Dus ik vind het altijd hele mooie dagen. Je bent wel moe op vrijdagavond als je heel de dag bezig bent geweest.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een hele goede vermoeidheid. En het waren prachtige dagen. We hebben inmiddels ook kort even de priesterdirecteur van Ierland gesproken. Mm-hmm. En ook verteld dat we zoveel geld hadden opgehaald. Nou, die was natuurlijk heel erg dankbaar. Hij zit er pas kort, hij zit er nog geen jaar. Dus voor hem is het allemaal nog een beetje nieuw. Ja. Dus alle steun van alle kanten, die is extra welkom dan. En ze hadden eigenlijk €35.000 nodig in Ierland. Maar hij heeft me verteld dat ook Radio Maria Spanje een bijdrage heeft geleverd. Dus ze zijn al over die €35.000 heen.
1: Nou, hartstikke mooi nieuws.
2: Kunnen ze. Ja, absoluut, absoluut.
1: Daar kunnen zij weer mee vooruit.
2: Ja.
1: Ja, en er was ook een gesprekje met Yvonne. Onze collega Yvonne had een gesprekje met Benedictijner monnik Dam David. En dat is ook een Ier, begreep ik. Ik heb het zelf niet beluisterd, maar ik kreeg dit aangereikt van onze collega Tom. En hij liet daarover weten dat zij hebben toen ook gesproken over de rozenkransen. Die zij voor ons maken, die wij ook aanbieden. Maar die zijn nog niet klaar. Dus het is blijkbaar heel populair, die rozenkransen die wij kunnen aanbieden van hun. Maar het is ook echt een biddend proces. En Tom heeft ook een video laten zien. Een video op YouTube. En dat is een soort workshop, een soort uitleg van hoe zij die rozenkransen maken. En daar zie je ook echt dat het iedere knoop zeg maar een gebed op zichzelf is. En dat is een heel mooie video. Die heb ik ook in de radiogids geplaatst onder dit programma van Het Weekend in.
2: Heel goed, ja,
1: dus
2: mooi.
1: Dus mensen kunnen dat daar terugvinden.
2: Ja, we hebben sinds kort twee rozenkransen die we aanbieden.
1: Ja.
2: En we hebben officieel geen winkeltje natuurlijk. Dus alles wat we aanbieden is eigenlijk op basis van vrijwillige bijdragers. Maar dan geven we altijd wel een richtbedrag. We hebben één rozenkrans inderdaad nu uit Ierland. Maar ja, die moet nog bijgemaakt worden. Die zijn besteld. Daar heeft inderdaad deze monnik uitgebreid over gesproken. En misschien is het wel mooi om in de loop van de komende dagen nog een moment te vinden waarop we dat interviewtje van Yvonne met de monnik nog uitzenden.
1: Ja.
2: Maar we hebben sinds kort ook een nieuwe rozenkrans. En dat is de rozenkrans uit Fatima.
1: Oh ja.
2: En ook dat, daar zit een prachtig verhaal aan vast. Want dat is van een ambachtsman die dit eigenlijk puur uit liefde voor Maria doet. Dus die knoopt rozenkransjes, ook heel stevig overigens. Ze zijn beter te betalen dan de wat duurdere rozenkransen uit Ierland. Maar ook heel mooi, heel stevig. En het is denk ik wel de moeite om dat eens op de site op te zoeken. Want we hebben een aparte pagina op onze site. En er worden al dit soort artikelen aangeboden. U kunt ze overigens wel bestellen, maar dan is de wachtlijst gewoon iets langer. Hè? Dus de Ierse rozenkrans die moet nog verzonden worden vanuit Ierland. En de Portugese, de rozenkrans uit Fatima, die kunt u zo bestellen, want die hebben we nog op voorraad.
1: Ja.
2: Ja, dus, en het is echt een bezit. Hè? Het is ook die mooiere rozenkrans uit Ierland, dat is echt een bezit voor het leven. Ik heb hem toevallig nu ook in mijn zak zitten.
1: Oh, dus kijk dat, zo.
2: Die gaat er ook wel bij naartoe. Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: en ik
2: mooi.
1: Ben ook aan het meekijken. Je kunt inderdaad op de website, heb je zeg maar dat menubalkje helemaal bovenaan. Heb je 5 knoppen en dan heb je contact. Nou, als je daar dan klikt op bestel, dan vind je deze rozenkrans. En dat is de rozenkrans uit Ierland. En dat is de rozenkrans uit Fatima. Die staan er allebei bij. Dus van harte aanbevolen. Ja, we hebben deze week ook weer een hele mooie bidden met Heilige Jozef gehad. Mannen bidden met Heilige Jozef. Altijd de eerste woensdag van de maand. En dat was deze week ook weer, toch?
2: Ja, over tradities gesproken, dat is wel echt een traditie geworden sinds een paar jaar. Heel trouw komen de mannen op woensdagavond. De ene keer is de groep iets groter dan de andere keer, maar er is toch altijd een vaste kern. En nu waren we ook weer met een man of, ja, wat zal het zijn, 10, 12 zoiets. En hartstikke goed dat gewoon gebeurt. Dus eerste woensdag van de maand is ook officieel toegewijd aan Sint-Jozef. Dus om dan samen te komen, om samen met de heilige Jozef te bidden tot Jezus, tot Maria, dat is prachtig. En we zijn even aan het uitrekenen hoe lang we nou precies bestaan, wanneer we nou voor het eerst die mannen bidden met Sint-Jozef hebben gedaan. Want dat willen we dit jaar eigenlijk ook gaan vieren. Dat we dan even een speciale dag daarvoor organiseren.
1: Ja, goed idee.
2: Misschien wel met een bedevaart naar Smakt. Hè? Dat hebben we ook wel eens vaker gedaan. Ja. Dat Sint-Jozef bedevaart wordt. Maar dat zullen we ook laten weten.
1: Heel mooi.
2: Dus
1: ja, ik kreeg een mailtje. En daar was blijkbaar een luisteraar. Die had een bericht gestuurd. En die vroeg dan van ja, er is ook een mannenclub toch? Bij Radio Maria. En er was mij de vraag gesteld van gaat het nou over Exodus 90? Of gaat het misschien over mannen bidden met Sint-Jozef? Nou, ik heb haar teruggestuurd, mijn collega, van ik denk dat het over de gebedsavond gaat van mannen bidden met Sint-Jozef. Dus ja, blijkbaar zijn er ook mensen in geïnteresseerd. En mensen weten het ook te vinden. Doen er ook navraag over. Dus dat is fijn.
2: Ja, wat misschien wel goed is ook om te weten, is je hoeft je er verder niet voor op te geven. Dus om 7:00 s'avonds, elke eerste woensdag van de maand, is het eigenlijk mis. En dan om 8:00 is dan de rozenkrans. En die rozenkrans wordt ook uitgezonden. Dat bidden we ook vaak in verschillende talen, want er zitten ook een paar Poolse mannen bij. En meestal ook een Vlaming. We hebben iemand uit Italië. We hebben iemand uit Mexico die vaak met ons mee heeft gebeden. Dus het is een mooie gebelleerd gezelschap. Dus van harte aanbevolen. Hele mooie avond zijn dat.
1: Zeker. De eerstvolgende keer zal zijn op 1 juli. Dat is namelijk de eerste woensdag van de maand juli. Mannen bidden met Sint-Jozef. Ja, Pieter Tsiemann, ja. We hebben nog een paar kleine dingen die we dan willen terugblikken. En dan gaan we naar wat muziek luisteren. Is dat goed?
2: Ja, is goed. Ja. Doe het maar.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld, ik mag u ook meedelen dat we de luistertips ook verzenden wekelijks via de mail. Vroeger noemden we dat het digitaal weekoverzicht, maar die naam laten we vallen. Het is nu een korte wekelijkse digitale nieuwsbrief met luistertips. En daarin staan een aantal hoogtepunten van de afgelopen week met ook de terugluisterlinks naar het audio archief, of de audiotheek noemen we dat. En het digitaal weekoverzicht, wat we dus vroeger altijd verstuurden per mail, die is vanaf nu te vinden iedere maandag op de website. Dus die maken we nog steeds. Een mooi handig overzicht die je ook makkelijk kunt uitprinten. Die is gewoon te vinden op de website. Die wordt dus niet meer verstuurd per mail, maar in de mail wel. Zoals we nu eigenlijk ook doen in dit programma van Het Weekend In. Blikken we terug en blikken we vooruit. En daar worden dingen uitgelicht. En dat is dus ook te vinden op de website. Kunt u zich ook voor aanmelden. Ik besefte dat ik zelf nog helemaal niet was aangemeld. Want vroeger ging dat op een andere manier. Maar hebben we een nieuwe database gekregen. En ben ik daar blijkbaar tussendoor gevallen. Dus als u denkt van ja, vroeger kreeg ik ook zulke soort mails iedere week. Maar nu niet meer. Dan kunt u zich daarvoor gewoon aanmelden. Ik heb het net zelf gedaan. Het is heel makkelijk. U kunt bij contact klikken op nieuwsbrief. En daar uw e-mailadres achterlaten. Vanuit de aanbevolen. En dan krijgt u dus iedere week zo'n mailtje met wat luistertips. Nu het nog een laatste puntje van terugblikken is het programma Tot Hier en Verder. Daar hadden we de mannen van de Herensociëteit in Haarlem, Nino Hofmans, te gast. Zij noemen hem de correspondent van Tot Hier en Verder in Rome. Ja, en ze gaan in op de encycliek van Paus Leo, Magnifica Humanitas. Het document waarin ook wordt gewaarschuwd tegen de ongeremde opmars van artificiële intelligentie of AI. Nou, in het gesprek hoor je dan dat ze daarover spreken alsof die nog niet gepubliceerd is. Dus blijkbaar was dat gesprek vlak voor dat die werd gepubliceerd. En inmiddels is die wel gepubliceerd. Is ook te vinden op internet. Is daar meer informatie over te vinden. Maar het is verrassend dat ze toch verstandige dingen daarover kunnen zeggen, blijkbaar. Hoewel het nog niet eens was gepubliceerd. En ze gaan ook in op de priesterbroederschap Pius X. En de spanningen binnen de kerk.
2: Ja, daar wil ik even op aanhaken, Antonia. Ik sta hier inmiddels in de file. Dus ik ben wel blij dat jij even het programma, dat je even wat het een beetje mee opvangt. Want ik moet ook meteen op het verkeer letten hier. Maar even daarover. Dus ik heb gehoord dat ze inderdaad spreken ook over de Pius X. De controversie die nu natuurlijk gaande is. Iedereen heeft het erover. En ik wil meteen even zeggen, we hebben binnenkort weer onze mini-retraite. Dat is altijd de derde dinsdag van de maand. Hè? Dus dat is in juni. Dat is nog een paar weken. Maar
1: 16 juni is dat, ja. 16 juni.
2: Ja, en dan ga ik daar zelf ook even over spreken met ons vrijwilliger. Want je hebt nogal wat uiteenlopende meningen natuurlijk. Hè? De ene die vindt het verschrikkelijk waar PST mee bezig is. De andere hebben er toch wat meer begrip voor. En ik wil ook zelf even daar wat toelichting over geven.
1: Ja,
2: want
1: fijn.
2: Ik denk dat het wel een belangrijke kwestie is voor onze kerk, waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Dus, dus dan weten de luisteraars bij deze vast van, nou, als je daar wat meer over wil horen, dan kom op dinsdag, ik dacht 16 juni uit mijn hoofd.
1: Ja, 16 juni, klopt.
2: Ja, dat klopt. 16 juni, ja, dan is weer de mini-retraite. Dus er wordt nog een uitnodiging gestuurd, maar dan hebt u bij deze alvast het thema. En we zullen ook nog een klein stukje gaan praten over onze lieve vrouw van La Salette. Dat had ik de vorige keer beloofd.
1: Oh, ja.
2: Nou, daar zal ik even mee beginnen. Dat zal een paar minuten zijn om af te ronden. En dan gaan we over dit thema spreken.
1: Ja, het is ook een onderwerp wat natuurlijk een heikel onderwerp is. En het wordt ook, komt ook diverse keren, bijvoorbeeld bij de Club van Job, komt het langs. En in deze uitzending van Tot Hier en Verder hebben we dan Nino Hofmans die daarover spreekt. Maar het is duidelijk dat het wat hij daarover zegt, dat dat zijn mening is. Hè? Dus dat is denk ik ook voor, mogen we vanuit gaan, volwassen luisteraars die dan dat zelf op waarde kunnen schatten. En meer daarover later. Zullen we luisteren naar wat muziek? Pastoor Pieter Zimmerman en dan straks vooruitblikken.
2: Dat gaan we doen.
1: Alright. Ik heb klaarstaan een heel mooi lied in het Frans. Je vous salue, Marie.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Het Weekend In. Pastoor Pieter Zimmerman zit in de auto onderweg naar een bruiloft of ja, een huwelijkssluiting. En dan kunnen we nog een klein beetje vooruitblikken wat ons staat te wachten. Nou, allereerst is denk ik mooi om te vermelden, de eerste zaterdag van de maand, dat is dus morgen, hebben we de rozenkrans en de eucharistieviering vanuit Heilo.
1: Ja, klopt.
0: Dat daar bent u ook weer te vinden dan, of niet?
1: Ik ben daar zelf niet bij, maar we zenden dat nu sinds een paar jaar uit vanuit Heilo. Zij doen dat natuurlijk al veel langer. Dat is al een hele lange traditie in Heilo om de eerste zaterdag van de maand de priesterzaterdag te vieren.
0: Ja.
1: Maar goed, Maria in Fatima die spreekt er natuurlijk ook heel expliciet over, hè, die eerste zaterdag devotie. Dus u weet het waarschijnlijk, de communie ontvangen, biechten. De rozenkrans bidden, mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Nou, het wordt allemaal aangeboden in Heilo. Je kunt daar morgen naartoe als u wilt. Hè. Dat kan elke eerste zaterdag om daar gewoon echt ook daadwerkelijk bij aanwezig te zijn. Maar u kunt het ook bij ons op de radio volgen. We zenden de rozenkrans uit en de heilige mis, als ik het goed heb.
0: Ja, volgens mij uit mijn hoofd is dat om 11:30. Ik heb het even... Ik pak het er zo nog even bij. Nou, 11:30 is geloof ik de rozenkrans en 12:00 de... Maar hier heb ik het inmiddels.
1: De min.
0: Ja, inderdaad. Dat klopt wat ik zeg. Dat is 11:30 de rozenkrans bidden. En 12:00 de eucharistieviering. Ja, en we hebben de aankomende week hebben we het programma Guadalupana. Nou, er was eigenlijk zo gepland dat de kardinaal, Wim Eijk, zou komen naar de studio van Den Bosch. Maar helaas heeft hij de dag daarvoor werd hij ziek gemeld. Dus dat was heel erg mooi geweest natuurlijk om hem in de uitzending te hebben van Guadalupana. Het is natuurlijk bij uitstek een programma die gaat over het, de bescherming van het ongeboren menselijk leven. En het menselijk leven in het algemeen. Het zou heel erg mooi zijn geweest om de kardinaal daar te gast te hebben. Maar ja, we bidden voor zijn herstel. En hopelijk, ik weet nog niet of dat gaat lukken, hebben we aankomende dinsdag een mooi verhaal over een kindje die gered is door de biddende helden bij de abortuskliniek. Want dat gebeurt ook, hè? Die mensen staan daar te bidden. En dat gebeurt ook dat er wel eens iemand aangesproken kan worden of iemand geïnteresseerd is. En dat er dan een gesprekje op gang komt en dat daardoor iemand toch afziet van abortus. Ja, dan kun je wel echt spreken mooi, van een heldendaad.
1: Ja, geweldig. Heel mooi.
0: Dus dat zou mooi zijn als het lukt, maar meer informatie daarover later. En hou ook de radiogids in de gaten. Ja, en woensdag hebben we een mooie uitzending
1: nog,
0: van...
1: Anton, nog even, voordat we naar de woensdag springen, nog even naar de dinsdag.
0: Ja?
1: Ik heb in de ochtend heb ik een gesprek met Ignas Verhak. Dat is een Vlaming uit Vlaanderen. Daar komen Vlamingen meestal vandaan.
0: Ja,
1: een filosoof, geleerde man. Ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek, want ik heb hem lang niet gesproken. Ik heb les van hem gehad op het seminarie. En het is een filosoof zoals je een filosoof ook echt voorstelt.
0: Aha.
1: Als je hem een vraag stelt, dan kijkt hij eerst met een hele diepzinnige blik een tijdje uit het raam. En dan komt er pas een antwoord. dus ik ben heel benieuwd naar het interview. Want het kan even gaan duren, want hij denkt grondig na over zijn antwoorden.
0: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd, want hij heeft een mooi verhaal te vertellen. Niet alleen over de filosofie, maar ook over zijn eigen leven. Dus ik vind het mooi dat dinsdag gaat gebeuren.
0: Ja, dat is heel mooi dat hij kan komen. De aanleiding is zijn boek. Op Pelgrimstocht heet zijn boek De Hoop van Christenen Vandaag. En die kregen wij van hem toegestuurd met een... het was nog net geen handgeschreven briefje, maar wel een heel persoonlijk briefje. En dan ook zelf ondertekend. Waarbij hij ook vertelt dat hij ook in het verleden nodige dingen heeft gedaan voor Radio Maria. En dat hij nu dit boek heeft geschreven. En zal ik een klein stukje van de flaptekst lezen?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, dat luidt als volgt. Heeft het christelijk geloof voor ons vandaag nog zin? Misschien wel. Als we het teken van brood en wijn proberen te verstaan dat Jezus op de avond voor zijn dood gesteld heeft. Een slachtoffer van geweld stelt de gang van zaken in de wereld in vraag en laat zien wie God voor hem werkelijk is. Zich geven tot het einde. In een geseculariseerde wereld moeten wij anders leren denken over onszelf en over God. Anders kunnen we dat teken niet meer verstaan. Dit boek probeert die uitdaging op te nemen, als in een spiraalbeweging zoekt het door te dringen tot die dwaze liefde van God. Ja, zo zie je dat het een... het is een filosoof en een theoloog. Maar eigenlijk is dit wat hij hier schrijft heel concreet. Dus ik ben er erg benieuwd naar dat gesprek.
1: Ja. Anton, ik moet bijna ronden. Maar misschien dat jij de laatste puntjes die nog op de agenda stonden, dat je die zelf nog even met de luisteraars kunt doornemen dadelijk.
0: Zeker. Dan, u komt op de bestemming aan.
1: Ja, ik ben bijna. Ik moet nog even. Het is allemaal heel praktisch, maar ik moet nog even de preek gaan doornemen voor het huwelijk zo meteen.
0: Oh, dat is ook handig om dat voorbereid te hebben. Ja, nou, heel veel zegen daarmee.
1: Ja, Anton, dan gaan we afronden. Ja, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat terwijl wij deze uitzending maken, het nog maar 12 uur is. Dus deze uitzending is iets eerder opgenomen dan die daadwerkelijk wordt uitgezonden. En dat betekent dat ik nu geen zegen kan gaan geven, want zegens moeten natuurlijk vers zijn, om het zo te noemen. Hè. Die moeten live zijn, dus die kun je niet van tevoren opnemen. Maar misschien kunnen we wel om af te sluiten en om zeker over dit weekend af te roepen, ook kunnen we misschien samen het Wees Gegroet bidden. Aanstaande zondag natuurlijk ook Sacramentsdag, hè, belangrijke dag voor onze kerk. En zeker. Dat we vragen dat Maria deze dag heel veel vrucht laat dragen.
0: Zeker, nou daar bidden we voor.
1: Wees Gegroet Maria. Ja. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
0: Hij zei de gezegende.
1: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God.
1: Moeder van God.
0: Bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Nou, dan wens ik u een heel gezegend en ook heel gezellig weekend toe.
0: Ja, heel veel dank, pastoor Pieter Zimmerman, voor deze bijdrage aan het programma Het Weekend In. Ook heel veel zegen toegewenst voor de bruiloft, de huwelijkszegening. En dan zien we elkaar snel weer.
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. Mooi.
0: En een veilige reis. Tot ziens allemaal. Tot ziens.
1: Dank u. Dag.
0: Tot zover pastoor Pieter Zimmerman met ons verbonden via de telefoon terwijl hij onderweg is. Ja, dat kan ook allemaal op radio. En ik mag u nog de laatste puntjes noemen. Waar we naar uit mogen zien. Aankomende maandag hebben we het programma Aan Tafel Met. En nou, dat doet wel een klein beetje denken aan waar we het net over hadden, over In Gesprek met de priesterdirecteur op dinsdag met Ignaz Verhak. Want bij het programma Aan Tafel Met op maandag hebben we Wim Peters. Die schreef ook een boek. En dat luidt Terug naar het midden. Wim Peters is oud-docent klassieke talen, oud-Katholiek Nieuwsblad-journalist en oud-perschef van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij schreef dat boek Terug naar het midden, herinneringen van een katholieke boomer. Nou, wat is dat dan, een boomer? Volgens mij wordt daarmee bedoeld zo de mensen van de babyboom. Zo vlak na de oorlog, dat er heel veel grote gezinnen waren. Nou, en deze Wim Peters beschrijft in dit boek hoe Nederland veranderde van een christelijke samenleving naar een kleine geloofsgemeenschap in een seculiere cultuur. In zijn memoires deelt hij persoonlijke ervaringen en pleit hij voor een terugkeer naar het midden. Dit is uitgegeven bij uitgeverij De Boog. Bij de aanbieding van het boek aan Monsieur Punt, emeritus bisschop van Haarlem-Amsterdam, noemt deze het een belangrijke getuigenis, omdat er maar weinig is geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland na het Tweede Vaticaans Concilie. Dus ja, het lijkt wel alsof het zo bedoeld moet zijn. Op maandag in Aan Tafel Met Wim Peters de gast is met zijn boek, die ook ingaat op de katholieke kerk en de seculiere cultuur in Nederland. En dan op dinsdag in gesprek met de priesterdirecteur, met Ignaz Verhak. Ook aan de hand van zijn boek Op Pelgrimstocht. Nu, dan hebben we op donderdag nog een hele mooie uitzending van Gewoon Katholiek. Althans, mooi. Dat hoop ik. En dat verwacht ik ook, want het moet nog worden opgenomen. Dus we weten nog niet waar de heren het over gaan hebben. Maar in ieder geval is pastoor Harm Schilder daarbij. Dus dat belooft heel mooi te worden. En op donderdag hebben we ook het programma Het Inzicht. Dat gaat deze keer over westers esoterisme. Esoterie. Helemaal verzorgd door Marleen Kaars. We kennen haar. Het is een populair programma. En waar gaat het dan over? Nou, esoterisme heeft alles te maken met verborgen kennis. Verborgen kennis, enkel weggelegd voor elites. Esoterisme is een occulte wetenschap die beroep doet op gaven, op eigenschappen die als mediumniek kunnen worden omschreven. We zoomen vandaag in op één van de belangrijkste mysteriescholen die mensen helpen die verborgen kennis op het spoor te komen. De Rozenkruisers. Ja, dan kom ik aan het einde van het programma. Het weekend in. Daar hebben we genoeg vooruit geblikt. Het is tijd om het weekend te gaan vieren. En ik kan u nog noemen dat op 12 juni is natuurlijk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Nou, om die reden is natuurlijk de hele maand juni de maand van het Heilig Hart van Jezus. Nou, en om die reden binden we na de rozenkrans van 11:45 op werkdagen altijd om 11:45 de rozenkrans. De hele maand ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Prachtige litanie is dat. Dan is al genoemd, ja, de mini-retraite mag u alvast noteren. Dat is 16 juni. Dat is altijd de derde dinsdag van de maand. Het is bedoeld voor vrijwilligers. Maar als u denkt van ja, ik wil misschien ook wel eens even zien, proeven. Sfeer proeven van wie zijn die vrijwilligers dan? En hoor ik daar misschien ook bij? Nou, dan bent u ook welkom. Dus beginnen met een lichte lunch, dan een inleiding van de pastoor Pieter Zimmerman. Dat zal deze keer gaan onder andere over Pius X en over onze lieve vrouw van La Salette. En daarna is er een bidding in onze kapel. Graag even aanmelden als u van plan bent om te komen. En dan hebben we, is ook al genoemd, iedere eerste woensdag van de maand, heel bijzonder, mannen bidden met Sint Jozef. En die kunt u noteren voor 1 juli, want dat is de eerste woensdag van de maand juli. Daar bent u ook van harte welkom. Dank u voor het luisteren naar dit programma van Het Weekend In. En ik wens u een prachtig weekend toe.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 5 juni viert de kerk de heilige Bonifatius. Evenals onze bisschop Willy Bardes is hij afkomstig uit Engeland. In 716 kwam Bonifatius, die toen nog de naam Winfried droeg, als missionaris naar het vasteland. Hij verkondigde er het geloof onder de Friezen, in Thüringen en in Hessen. Hij is de grote organisator geworden van de Duitse kerkprovincie. De 25 jaren van zijn missiearbeid is een lange aaneenrijging van inrichtingen van bisschopszetels en kloosters. Hij stichtte kloosters in Fulda en nog een zestal andere plaatsen. Maar als de legaat die hij was 81 jaar geworden was, schuift hij dit geweldige organisatiewerk terzijde. Hij begeeft zich naar de wildernis bij de Friezen waar hij begonnen was en laat zich voor Christus vermoorden bij Dokkum in het jaar 754. De moordenaar doorstak voordat hij Bonifatius trof het evangelieboek. De openingstekst bij dit feest luidt: laten wij met vreugde de heilige Bonifatius en zijn metgezellen herdenken. Op deze dag hebben zij door hun geloof de overwinning behaald en zijn zij uit dit leven naar de hemel gegaan om voor eeuwig met Christus het koninkrijk te bezitten. Op vrijdag in week 9 van het jaar is de eerste lezing uit het evangelie volgens Marcus. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? David heeft zelf gezegd, door de Heilige Geest bewogen: de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Je moet je toch niet voorstellen dat de leiders van het Joodse volk toen allemaal boeven waren? Het waren juist stuk voor stuk geen boeven, maar zeer gerespecteerde mensen. En er waren wel degelijk echte goede redenen voor. Ze deden veel goed. En het is door hen dat de boodschap tot ons gekomen is. Ze zijn een schakel in de keten van het oude verbond. Zonder die mensen zou de keten van de traditie, van de joods-christelijke traditie, er niet zijn. Het is niet zo dat als je iets goeds van de een zegt, dat je dan per se heel veel kwaads van de ander moet zeggen. Of de goede dingen. Alsof men de goede dingen van hen niet meer zou mogen zien. En intussen ging toch die tempeldienst door en de synagogale dienst. En dat is niet niks. Daarin hebben Jezus en Maria aan meegedaan. En het volk heeft daar zijn geloof in beleefd. En toch, toen het erop aankwam, toen vonden ze Jezus te min. Zoon van David, dat kan nog. Maar Heer, en wij, daar gaat het natuurlijk om. Laten wij tot rust komen bij Jezus. Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. U hoeft er zich er maar bij aan te sluiten. Ga maar tussen die mensen staan. Ga er maar bij staan. Daar uw rustplaats vinden. Dus uw rust niet vinden in wat anderen zeggen, ook al is het nog zo vroom. Nee, bij Jezus zelf gaan. Voor Jezus zetten paus en bisschoppen hun mijter af. Als de paus naar het evangelie gaat zitten luisteren, zet hij de mijter af. En die kleine uiterlijkheden, die zeggen iets over wat het evangelie is. Dat Jezus zelf je daar toespreekt. Dat zelfs de bedienaren van dat woord, op het ogenblik dat het evangelie wordt voorgelezen, zich ook werkelijk als dienaar laten zien. En daar bij Jezus tot rust komen.
Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. En u dan klein maken in een gebaar. In dit evangelie gaat het erom dat hij niet alleen de zoon van David is, maar ook de Heer van David. Dat wil zeggen niet alleen de zoon van mensen, maar Heer van de mensen. Niet alleen mens met de mensen, maar God over de mensen. En dan een gebaar van aanbidding stellen, u klein maken voor hem. Ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in die houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden. Hij is toch uw Heer? En dan vragen dat zo uw levenshouding mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Het gaat hier over majesteit. Daar zit het woord majus in. Dat betekent groter. Deus semper major, de altijd grotere God. Dat is goddelijke majesteit. Hij is de Heer van David. En dan de geschiedenis. Jezus staat in Jeruzalem met verschillende groepen om hem heen. Sadduceeën, Farizeeën, Herodianen. En hier zijn het nu de schriftgeleerden. Dus die zijn nu aan de beurt. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen? Jezus met verschillende groepen om hem heen, dat is de plaats van Jezus in dit evangelie. En hoe hij tegen alle andere mensen afsteekt. En dan vragen wat we verlangen. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer. Een innerlijke kennis, dat is een kennis waarbij u in uzelf merkt hoe Jezus boven alle mensen uitgaat. De een doet zus en de ander doet zo. Allemaal niet slecht. Maar je merkt hoe hij er bovenuit gaat. Er ver bovenuit gaat. Torenhoog. Hemelhoog. Zo ver als de hemel zich verheft boven de aarde, zo ver gaat Jezus uit boven de mensen. De overweging. Jezus is Heer en Zoon. Heer is de verheven Godsnaam. Heer, Kyrios, zoals in het Kyrie eleison, Heer ontferm u. Maar Jezus is ook Zoon. En dat betekent afhankelijk, iemand die als een kind alles moet vragen. Hij is de genezer van zieken. Gij hebt mij gekastijd, maar geschenkt mij weer genade. Zo staat er bij Tobias, bij Tobit, het 11e hoofdstuk, het 17e vers. Maar hij is ook zelf de drager van de ziekte, iemand die uit zichzelf helemaal niets is. Zo'n leider hebben we eigenlijk het meeste nodig. Alle andere leiders blinken vooral uit door kracht. Ze lijden omdat ze superieur zijn. Ze staan als het ware boven het gewone mens zijn. Eigenlijk zijn ze daardoor niet helemaal menselijk. Jezus is onze leider in het mens zijn, in het gewone, zwakke mens zijn. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? Vragen is een manier om te onderrichten. Want iets gaat er pas in als er vraag naar is. En de mens is een vragend wezen. Het begin van alle wijsheid is de verwondering. En een kind is zo lang kind, zolang het zich kan verwonderen, vragen kan stellen. Door vragen te stellen, stem je iemand tot nadenken. De waarheid kan zich eerst nestelen in de geopende, ontvankelijke geest. Eigenlijk is heel ons leven één grote vraag. Van het eigenlijke weten we niets en blijven we niets weten. Als een druppeltje in de wijn, als een rivier die uitmondt in de oceaan.
En je leven mag nog zo'n strakke vorm hebben en je mag van dag tot dag weten waar je aan toe bent. Juist dan, doordat er van het gewone niets aan het toeval of de improvisatie wordt overgelaten, komt de mens open voor het mysterie. God is een mysterie, is een geheim. Dat betekent niet dat het nog alle kanten op kan. Er kan een God zijn, maar misschien ook niet. Er kan iets zijn na de dood, maar misschien is er wel niets. God is barmhartig, maar misschien ook niet. Dat God een mysterie is, betekent dat de werkelijkheid van God, die in Jezus is opengegaan, werkelijk onuitputtelijk is. Een onschatbare gave. Een geheim is dus iets anders dan een probleem of een raadsel. Een probleem of een raadsel kun je oplossen. Maar de geheimen los je niet op. Je kunt er altijd in vooruit. Altijd weer nieuw. Je hebt het nooit achter de rug. Je staat erin. Je bent in het geheim opgenomen. Voor eenvoudigen, even moeilijk als voor geleerden. Om ons naar het niveau te brengen van het geheim, dat is de bedoeling van Jezus' vraag. Niet een vraag om iets op te lossen, maar om het geheim, de onoplosbaarheid van zijn persoon, te verdiepen. Hij is de zoon van David, met al zijn grootheid, toch van een menselijke afstamming. Maar hij is ook de Heer. In de termen van de geloofsbelijdenis, waarlijk God en waarlijk mens. Aan het eind gesprekjes met Jezus, van hart tot hart, als vrienden onder elkaar en met de Vader. Verenigd met Jezus, met hem bidden, één geworden met Jezus, maar niet eigenmachtig naar de Vader gaan, maar je laten brengen door Jezus, zodat hij zich bij de Vader op Jezus kunt beroepen. Ten slotte uw gebed afgeven door het Onze Vader te bidden, het gebed van de kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedeld is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overweeg bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvaria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid

0: diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Beste luisteraars, een hele goede avond en weer heel welkom hier bij Radio Maria. En mogen we samen het kerkelijk avondgebed de Vespers gaan bidden. Het is vandaag een gedachtenis van de heilige Bonifacius. Een van onze eerste heiligen die het geloof bracht hier in de Nederlanden. Maar we doen van die gedachtenis alleen dus het slotgebed. Ik kijk eerst eventjes naar het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 136 met de hymne. En dan loopt het verder bij u gewoon helemaal door. In het Groot Getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 718. 718. En dan gaan we verder op bladzijde 861... En daar vindt u verder alles. Zegt u, ik wil ook het slotgebed graag meebidden van de heilige Bonifacius. Dat staat op bladzijde 1310. Nou, ik ga tussendoor nog wel een keertje de bladzijde zeggen. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: In het Klein Getijdenboek beginnen bladzijde 136 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 718. O God, boetseerder van een mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde teert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen en de mens bereidt in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Het Groot Getijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 861. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misstaan. Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer.
1: De Heer beschermt hem en houdt hem in leven. Hij maakt hem op aarde gelukkig. En geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht.
0: De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt. Verzorgt hem als kwalen hem slaan.
1: Ook ik roep de Heer aan, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u.
0: Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam?
1: Men komt mij bezoeken met lege woorden. Men neemt de ellende nieuwsgierig op. En ga er op straat van vertellen.
0: Zij fluisteren samen, zij die mij haten. En vragen zich af wat voor ziekte ik heb.
1: Een slag van de boze heeft hem getroffen. En nu hij daar ligt, staat hij niet meer op.
0: Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde. Die at van mijn brood, laat mij nu in de steek.
1: Maar gij, Heer, heb medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden.
0: Daaraan zal ik merken dat gij mij bemint. Wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen.
1: Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund. En mij voor uw aanschijn gesteld voor immer.
0: De Heer zij gezegend, Israëls God. van eeuwig tot eeuwig, zo zij het.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misstaan. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht. Een machtige hulp in de nood.
1: Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde. Al vallen de bergen in zee.
0: Al raast en kookt ook de branding. En beukt zij de rotsige kust.
1: Een stroom van water verkwikt Gods stad. Het heilig verblijf van de Allerhoogste.
0: Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzijde als de dag begint.
1: Als schreeuwende volken en woelende landen. Al ratelt de donder en siddert de grond.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God.
1: Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde.
0: Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de spieren. De strijdwagen steekt hij in brand.
1: Wees niet halsstarrig, erkent mij als God. Als vorst van de volken en heerser der aarde.
0: De Heer van de hemelse legers is met mij, met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Alle volkeren zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, Koning der Eeuwen.
0: Wie zou u hier niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen aan u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer.
1: Wij die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te ontzien, zonder rekening te houden met onszelf. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naasten. Ook Christus heeft geen rekening gehouden met zichzelf. Hij heeft het woord van de schrift vervuld. De smaad van hen die u smaden, is op mij neergekomen.

0: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: Hij heeft ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: En ons verlost door zijn bloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen had hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer trekt zich zijn dienaren aan,
0: zijn milde erbarming indachtig. Gezegend zij God, vol liefde schenkt hij aandacht aan de vragen van de behoeftigen. En hongerigen overlaat hij met gaven. Met vertrouwen bidden wij tot hem.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Barmhartige Heer, wij bidden u voor allen die lijden in vereniging met het avondoffer van de gekruisigden.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Bevrijd onschuldigen uit hun gevangenschap. Schenk blinden uw licht. Troost hen die treuren om hun doden. Maak ons gevoelig voor het leed van anderen.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Geef ons kracht om te kunnen weerstaan aan de macht van het kwaad.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Kom ons te hulp in het uur van de dood. Leer ons trouw te zijn tot het einde toe. En laat ons heen gaan in uw vrede.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Leid de doden binnen in het licht waarin gij woont. Toon hen voor altijd uw aangezicht.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Dat zei de 1310 voor het slotgebed. Laat ons bidden. Heer, op deze dag gedenken wij de heilige bisschop Bonifacius, die zijn prediking met de marteldood bezegeld heeft. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij het geloof door hem verkondigd trouw bewaren en laten blijken in vele goede werken door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: En het is weer tijd voor de Theologische Academie. Vandaag het vierde en laatste deel over Eucharistie vieren door pastoor Christophe van Buitenen. En het laatste deel is getiteld In Christus gezonden.
2: Fijn dat u er weer bent. Aan alles komt een eind. Degene die via Radio Maria de mis volgen, hebben dat ook gemerkt. Wij hebben het estafettestokje doorgegeven aan de volgende parochie. Maar krijg toch nog de kans via deze bezinning op de Eucharistie nog even met u samen te zijn. Zoals gezegd, in Christus gezonden is het onderwerp. En dat betekent eigenlijk dat ik een enorme sprong moet maken naar het einde van de viering. Want ook aan de mis komt een eind. Natuurlijk, we hadden nog kunnen spreken over het hart van de Eucharistie. Christus in eigen persoon en hoe je je deelnemend bij hem kunt aansluiten. En dan dat mooie gedeelte waarin we overgaan tot die persoonlijke vereniging met hem. Och, rond het Onze Vader kun je nog wat beschouwingen knopen over de weg van het christelijk gebed en hoe je de communie kunt beleven vanuit de geest van de zaligsprekingen. Maar aan alles komt een eind. De eucharistische samenkomst komt tot een eind in, u kent dat wel, hè? Ite missa est. Ga, het is de zending. Maar zouden we niet eerst even terugkijken? Het is toch de moeite waard. Hoe zat het eigenlijk met de kracht van de geest tijdens onze samenkomst? Want je wordt gezonden in de kracht van de geest om in Christus getuigenis te gaan geven in verbondenheid met de kerk. Hoe zat het dan met die kracht van de geest? Je kwam toch met anderen samen om opnieuw gewaar te worden dat Christus leeft. Dat is de Eucharistie. En toch, het is geen geestdriftige of begeesterde samenkomst geworden. Geen onoverzichtelijk geheel van emotie en enthousiasme waar je dikwijls maar moet afwachten wie er, door welke geest dan ook geraakt of gedreven, iets wil zeggen of zingen, iets wil voorlezen of bidden. De eucharistische samenkomst van de katholieke geloofsgemeenschap heeft, onder voorzitterschap van de apostelen en hun opvolgers, een heilige ordening of liturgie meegekregen. Daarin hebben de zuiverheid van de katholieke geloofswaarheid met betrekking tot het mysterie van het geloof en ook de zuiverheid van de katholieke geloofsbeleving van dit mysterie hun neerslag gevonden. Laten we eerst eens onder het hoofdje gebundelde geestkracht nog wat nader stilstaan bij die spanning tussen geest en liturgie. Dit ordelijk verloop en deze liturgische ordening zijn niet in strijd met de levendigheid van de samenkomst, maar maken het juist mogelijk om, door de nuchtere ingetogenheid van de individuele gevoelens en gedachten, en door de levensadem van het lichaam van Christus waar we deel van uitmaken, te raken aan het mysterie van het geloof dat Christus leeft en dat hij, hoewel de deuren gesloten zijn, echt en werkelijk binnenkomt met zijn vrede en met de levenskracht van God zelf. De ingetogenheid maakt daar ruimte voor. Op een geordende wijze is immers onze samenkomst begonnen. In een heldere rolverdeling tussen enerzijds het priesterlijk godsvolk en anderzijds de gewijde bedienaar van Christus priesterschap. Door deze laatste wordt de samenkomst geopend, maar op basis van het doopsel waarin we allemaal herboren zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En zo stellen we ons open voor de beleving van een diepe geestelijke gemeenschap of communio, zoals dat in de katholieke kring vandaag de dag graag genoemd wordt. Geestelijke gemeenschap of communio met God in Christus. En op grond daarvan met elkaar. Een gemeenschap die je bij wijze van begroeting wordt toegewenst door de priester en die ons door ons wordt beaamd. De noodzaak van een steeds hernieuwde bekering onzerzijds, zo nuchter zijn we wel, en van anderzijds een steeds hernieuwde ontferming van Gods kant, wordt op een geordende en ingetogen manier beleefd en geuit in de schuldbelijdenis en in de aanroepingen of soms in de rite die herinnert aan de hernieuwing van de doopbelofte in de paaswaken, de besprenkeling met wijwater als een herinnering aan je doopsel. De vreugde om Gods ontferming die uit de verzoening met hem voortkomt, wordt in de katholieke samenkomst niet tot een ongeordende uitbarsting van blijdschap omwille van het evangelie, maar wordt ingetogen, verwoord en gezongen in wat we al genoemd hebben het lijflied van het lichaam van Christus, het eer aan God in de hoge of gloria in excelsis Deo. Dat is tegelijkertijd een krachtige en ook verantwoordbare geloofskeuze. In korte en bondige geloofswoorden wordt daarin de heldere keuze onder woorden gebracht om in een maatschappij die anders voelt en anders denkt, toch de vrijheid die Christus ons verworven heeft, consequent te beleven en daarvoor de weg van Christus te gaan. Om geen geestkracht te verspillen, maar zoveel mogelijk het hart bij de bron te houden, bij de communio met God in Christus, is er een nieuwe terughoudendheid gegroeid van kerkmuziek die de binding met de liturgie uit het oog verliest. Niet alleen van muziek die in toonzetting en tekstmateriaal geen band heeft met die geloofsbeleving, maar ook zelfs van sommige klassieke composities. Veel beroemde componisten droegen in het verleden bij tot de glorieuze feestelijkheid van de mis. Maar nu de liturgie van de Eucharistie weer dichter bij haar eigen bron, de viering van het geheim van het geloof, is teruggebracht, zijn sommige van die klassieke composities daar niet meer op hun plaats. De liturgie zou dan bezwijken onder het gewicht van het concert. Die kunnen dan ook beter buiten het kader van de Eucharistie ten gehore gebracht worden. Maar juist waar het gaat om oude toonzettingen van liturgische teksten, klinken ze natuurlijk het mooist als dat dan wel in een kerk kan gebeuren. Terug naar onze geloofskeuze. Die nuchtere aandacht voor de verantwoording, het getuigenis voor de waarheid en de trouw te midden van vervolging en lijden, worden in de katholieke eucharistische samenkomst niet weggevierd, maar juist in alle rust onder ogen gezien, in de eredienst van het woord. Je bent niet door Christus verlost om je nieuwe levenskracht als kind van God te verspillen in emotionele vreugdeontladingen. Mag wel een keer, maar je moet niet overdrijven. Maar om met een herstelde gewetensaandacht God weer te kunnen horen, naar zijn woord te kunnen luisteren en door hem gesterkt te worden in je geloofskeuze voor de bevrijdende waarheid. Het hart van alle die deelnemen aan de liturgie moet van binnen ongestoord, stil, aandachtig kunnen blijven. En al wat dat verstoort is eigenlijk niet op zijn plaats. Vandaar dat je uitgenodigd wordt om biddend te luisteren naar de met zorg gekozen lezingen van Gods woord en er in psalmen en hymnen op te antwoorden. Hoogtepunt vind deze eredienst van het woord, wanneer het heilige evangelie wordt verkondigd en de homilie wordt gehouden. Als leerlingen weten we ons dan verzameld rond onze leraar Christus Jezus. Ook in de katholieke samenkomst ter viering van de heilige Eucharistie kennen we toejuichingen of acclamaties, maar dan in de getemperde en ingetogen vorm van een Alleluia-vers. Niet de heftigheid van de emoties bindt ons samen, maar het inhoudsvolle, levende woord van God en de uitwerking en toepassing daarvan in de leer van de apostelen, waardoor je wordt aangesproken in je geweten en opgeroepen tot het doen van Gods wil in de concrete omstandigheden van jouw leven. De geloofsgehoorzaamheid aan dat woord wordt door alles samen uitgedrukt in het bidden of zingen van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna opnieuw in een liturgische geordende wijze en onder voorzitterschap van de gewijde bedienaar het gebed van de gelovigen klinkt in voorbeden. De deelname van wat wel de congregatie of de samengekomen gemeenschap wordt genoemd, blijft echter niet bij een met de mond beleden geloofsgehoorzaamheid en ook niet bij het hardop uiten van gebeden. In de katholieke eucharistische samenkomst wil je samen met anderen aan God de eredienst van de eucharistie brengen. Onder dankzegging wil je hem het offer aanbieden van jouw leven dat door Christus werd verlost en dat in Christus uit zonde en dood is opgestaan. Voorbij de vreugdegevoelens van de nieuwgeborenen, waarbij voorbij de woorden ook van leerlingen die door Christus werden onderricht en die zich in gebed tot God leerden uiten, ligt de volwassenheid van het offer, waarin de vereniging met Christus wordt voorbereid. Onze gezamenlijke poging tot trouw aan hem als zijn kerk in de concrete omstandigheden van deze tijd en het lijden dat we daarvoor hebben te doorstaan en te dragen worden aangedragen onder de tekenen van brood en wijn. Door het dienstwerk van de priester worden ze tot offergave aan de Vader en tot een inbreng in het dankoffer van Christus zelf. Want uitdrukkelijk gedenken we daarbij het vrijwillig offer van Christus Jezus, onze Heer, en sluiten ons erbij aan, ons nauwgezet houdend aan de woorden, de tekenen en de gebaren die Christus zelf ons heeft nagelaten en die ons in hun liturgische vorm werden overgeleverd. In de gedachtenis voltrekt zich het geheim van het geloof. Wij weten ons door de verrezen Christus zelf bezocht. Van binnenuit het mysterie van de kerk komt hij zelf in ons midden, waardoor onze gaven aan hem zijn gaven aan ons worden, zijn lichaam en zijn bloed. Ons offer wordt door hem geheiligd. Hij maakt het zich eigen. Het wordt zijn eigen offer door ons aan de Vader aangeboden, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Wat je aan de Vader aanbiedt als jouw offer, krijg je van God terug. In de vorm van een omvorming innerlijk, jouw diepste wezen wordt in Christus opgenomen. Op onze uittocht uit de zonde sterkt hij ons met het

hij ons met het ware brood uit de hemel. En zo mondt onze eucharistische samenkomst uit in de maaltijd van het Lam, voorbereid door het samen bidden van het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Want langs de weg van het gebed, waarbij Christus de gebedsmeester is, stel je er de binnenkamer van je geest voor open. Zelf leer je er, in verbondenheid met de kerk en verankerd in de gezonde katholieke traditie, door volhardende oefening en door de loutering van het leven geholpen, de toegang toevinden en erin afdalen langs de ladder van de nederigheid. En in de mate dat die nederigheid zich vestigt in je geest, word je ontvankelijk voor het geheim van de innige vereniging met Christus, je heiland en zaligmaker, van wie één woord genoeg is om je ziel gezond te maken. In de heilige communie is het Christus zelf die in ons de gemeenschap voedt die wij in hem hebben met God en met elkaar. Terwijl ons zijn lichaam, de offergave, hostie, terwijl ons lichaam zijn lichaam in zich opneemt en wij van onze kant hernieuwd worden, opgenomen in zijn lichaam, verstillen we allemaal enkele ogenblikken in aanbidding, verzameld bij het tabernakel als bij het mysterievolle hart van het mysterie van de kerk. Een kleine tent voor het sacramentele lichaam in de grote tent van zijn mystiek lichaam, gevuld met het geheim van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het allerheilig sacrament. Maar we kunnen daar niet blijven. Er zijn er in de kerk voor wie die roeping is weggelegd, aanbiddingskloosters bijvoorbeeld, maar de meeste van ons worden aan het eind van de eucharistische samenkomst erop uitgezonden. Met het oog daarop ging je dan ook staan toen de priester ons uitnodigde om dit stille gebed nu af te ronden in een gezamenlijk gebed. Laat ons bidden. En namens ons heeft de priester daarop aan God gevraagd dat hij tot volle ontplooiing wil brengen wat hij ons aan genade heeft toevertrouwd. We pauzeren een ogenblik om zo dadelijk verder te gaan.

0: Welkom terug in de Theologische Academie, waarin wij luisteren naar pastoor Christoph van Buitenen. En wij gaan nu het tweede en laatste deel van deze uitzending in. Daarna wordt u in de gelegenheid gesteld om een vraag te stellen aan pastoor van Buitenen. Maar zover is het nog niet. Wij gaan verder met Eucharistie vieren. En dat sluiten wij af in deze uitzending.
1: Stel je voor, je bent na de communie wat in stil gebed ingekeerd en iedereen is dat, een stilte moment in de kerk. En ineens, de Heer zij met u, je schrikt ervan bijna. En eigenlijk is dat ook de bedoeling, je wordt wakker geroepen, opnieuw. Uit de stilte van die overweging word je gewekt door de priester die je uit die inkeer terugroept met de woorden, laat ons bidden. En die ons wakker lijkt te willen houden wanneer hij ons nu toeroept, de Heer zij met u. De groet klinkt ons intussen vertrouwd in de oren. Hoogtepunten van onze eucharistische samenkomst werden ermee aangekondigd en ingeleid. De verkondiging van het evangelie, de Heer zij met u. En de voltrekking van het mysterie van het geloof, de eucharistie, de Heer zij met u, als aanvang van de prefatie. Als een engel van Gods wegen roept de gewijde bedienaar ons toe wat de engel Gabriel Maria toeriep, als groet, maar ook als vaststelling. Dit is een heilig moment. God zelf is met u. Komt er dan nog zo'n heilig moment? Kennelijk. Wat gaat ons dan overkomen? De eerste keer was het de liturgische beleving van het moment dat God ons zijn woord toevertrouwt. Het evangelie overkomt ons. Gods woord van welbehagen geldt ook ons. Ons wordt verkondigd dat de Vader zich over ons heeft ontfermd en dat we deelgenoten zijn geworden van Christus. Christus is ons leven. Lof zij u Christus en wij danken God. De tweede keer overkwam ons de komst van Christus zelf. In die heilige gedachtenisviering van zijn vrijwillig offer onder de tekenen van brood en wijn, onze vereniging daarin, mijn offer is zijn offer, zijn gave is mijn gave. Niet alleen het woord van Gods welbehagen is ons overkomen, maar wij werden door Christus zelf hernieuwd opgenomen in zijn lichaam. Christus die verrezen is. Hij is het die zich van binnenuit bij ons voegt en ons meetrekt in zijn verrijzenis uit de dood. Mysterium fidei, verkondigen wij het geheim van het geloof. En dan nu voor de derde keer, de Heer zij met u. Kan ons dan nog meer overkomen? Wakker en vol verwachting, antwoord je en met uw geest, wat overkomt je? Soms, als de eucharistische samenkomst in het teken stond van een hoogfeest, wordt je gevraagd er zelfs je hoofd voor te buigen. Andere keren is de vormgeving wat eenvoudiger, maar steeds overkomt ons hetzelfde. Zegene u de almachtige God. De gesloten deuren staan op het punt om opengegooid te worden. We kunnen niet binnen blijven. Buiten wacht ons een samenleving, een wereld, waarin steeds weer opnieuw de Zoon van God, omwille van zijn trouw aan God en aan de mensen, het zwijgen wordt opgelegd. Wij moeten naar buiten. Wij moeten onze eigen wereld weer binnenstappen, gesterkt door Christus. We kunnen ons niet opsluiten in de veilige kring van gelijkgezinden, maar buiten heersen de machten en de krachten van de duisternis. Wees niet bang, gooi de deuren open. Dat waren ook de woorden van Johannes Paulus II bij de aanvaarding van zijn zending als opvolger van Petrus in dat laatste kwart van de vorige eeuw. Wees niet bang, gooi de deuren maar open. Je zou het net zo goed tot de samenleving kunnen roepen. De gesloten deuren zijn dan niet de deuren waarachter wij ons verschuilen. Het zijn veeleer de deuren waarachter de wereld zich schuilhoudt. Wees niet bang, vrees niet, open de deuren voor Christus. Want de deuren waardoor wij naar binnen kwamen Om het mysterie van het geloof mee te maken, zijn nu de deuren waarlangs wij in Christus naar buiten willen gaan. Wereld, samenleving, maatschappij, wees niet bang voor degenen die in Christus herboren zijn. Wees niet bang voor degenen die de vreugde van het evangelie in zich dragen. Wees niet bang voor hen die in het lichaam van de verrezen Christus werden opgenomen en die nu naar buiten komen om de dood des Heren te verkondigen en om tot in het offer van zichzelf toe te belijden dat Hij verrezen is, dat Hij in hen leeft. Ook tot ons wordt gezegd, wees niet bang. Nee, niet als een menselijke bemoediging, geen pep talk van een enthousiaste broeder of zuster die het best wel ziet zitten. De bemoediging en sterking die wij nodig hebben, moet niet van mensen komen, maar van God. Nog eens staat de priester daar als de gewijde bedienaar van Christus' priesterschap, als de bedienaar van de zegenmacht van Christus zelf. Door zijn bediening is het Christus zijn eigen persoon die ons sterkt met de zegen van de Almachtige God. Alleen de zegen van de Almachtige God is in staat om alle vrees uit ons hart voor de machten en krachten van deze wereld weg te nemen. Na het woord van de Vader, het heilige evangelie van God, hernieuwt nu het woord van de Vader, het heilige evangelie van God, hernieuwd tot ons hart is doorgedrongen. En nu wij alle door de deelname aan het heilig dankoffer herbevestigd zijn in de Zoon, kan de volheid van de Heilige Geest over ons komen om ons te sterken in onze zending. Hij is het die ons gaat overkomen. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Door het dienstwerk van de priester gebeurt dat. Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij geloven het en zeggen Amen. De vrucht van zoveel geordende en eerbiedige ingetogenheid tijdens heel de viering, van de geloofskrachtige terughoudendheid die ons weerhoudt van emotionele uitbarstingen en ontladingen, is dat alle kracht van de Heilige Geest zich bundelt in de zending. Gaat nu heen in vrede, waar het de priester is die zegent? Is het de diaken die uitlegt en aanspoort? Gaat nu, dat wil zeggen, blijf niet hangen. Doe die deuren open. En ga, niet in de zin van, het is afgelopen. Nee, de zending heeft zich voltrokken. Ite, missa est. Van dit Latijnse woord missa, hier in de oorspronkelijke betekenis van het woord missio of zending gebruikt, komt de naam mis voor de eucharistische samenkomst. Zoals in de Nederlandse uitdrukking naar de mis gaan, de uitvaartmis, een huwelijksmis en de kerstmis. In alle talen is die aanduiding blijven hangen. Zo bijvoorbeeld in het Engels, Duits, Frans en Italiaans. De mes, die messe, la messe e la missa. Ite, missa est. Nee, stel je niet aan als dronken enthousiastelingen. Al bij de eerste zending op de 50ste dag, de Pinksterdag, heeft Petrus die indruk meteen willen wegnemen. Deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Vandaar, ga in vrede, bewaar al de kracht voor de zending die je in deze wereld hebt. Draag in Christus je verantwoordelijkheden. Laat mensen delen in je vreugde over de verzoening die je in Christus hebt ontvangen. Verkondig zijn dood, verkondig het evangelie en leef heilig. Laat de volle kracht van de verrezen Christus in je doorwerken. Laat de mensen zien dat hij inderdaad verrezen is. Bedenk dat woorden wel wekken, maar vooral voorbeelden trekken. Ga, maar ga in vrede, zonder angst, in alle vrijmoedigheid, in Christus verankerd en met de kracht van de Heilige Geest. Als het ware in de adem van die Heilige Geest antwoorden we daarop, wij danken God. En wanneer de priester, de concelebrante, de diaken en alle acolyten en misdienaars zijn weggetrokken en het belteken heeft geklonken, ga je samen met de anderen naar buiten. Dankbaar dat God je zendt, door zijn zegen bekrachtigd en hernieuwd verankerd in een sterkmakend zelfbewustzijn. Samen met anderen weet je jezelf in Christus gezonden, naar degene aan wie God je heeft toevertrouwd en te midden van wie je voor Gods aanschijn ook verantwoordelijkheid wilt dragen. En zo lost zich de heilige samenkomst, de congregatio, de synaxis, zo lost zich deze samenkomst op in deze wereld. En zo wordt de heilige ruimte verlaten om in de kracht van de Heilige Geest de wereld waar je hebt te leven te heiligen. Om er de daad bij het woord te voegen en aan eigen lijf en ziel te ondervinden wat het zeggen wil dat je van je leven een geestelijk offer wilt maken dat in Christus aan de Vader welgevallig is. Je trekt de wereld binnen, maar niet om erin op te gaan. Je wordt erin gezonden, maar je bent niet van de wereld. Steeds weer keer je terug naar de heilige, eucharistische samenkomst van alle heiligen die in Christus geheiligd wordt. Steeds weer keer je terug naar de heilige eucharistie, naar de basis om er gesterkt te worden door Christus en weer te ervaren hoe wonderlijk werkzaam het geheim van geloof is dat Christus leeft en jou tot leven wekt. En zo, gesterkt, weer uitgezonden te worden. Uw boodschap dragen wij. Beste luisteraars, ik heb mijn verhaal uit. Maar u kunt natuurlijk ook wat u niet hebt gehoord, de hoofdstukken die we niet behandeld hebben, nalezen in het boek van mijn hand, Begrijp je wat je viert? Een uitleg voor de viering van de Eucharistie, voor wie er bewust wil aan deelnemen, uitgegeven bij uitgeverij Colomba.

0: Wij hebben een vraag gekregen van een meneer uit Vlaanderen. En die was eigenlijk niet erg blij met alle vernieuwing, pastoor. U heeft de vraag ook gehoord.
1: Ja, hoor, ik heb het gehoord. Hij was allereerst heel erg blij met de deelname aan de mis via Radio Maria.
0: Kijk.
1: En hij was ook heel blij met de theologische academies, met verschillende sprekers hier en zo. Hij haalt er voeding uit die hij zo nodig mist in zijn eigen kerksituatie waar hij zich in bevindt. En toen u dat zo vertelde, toen dacht ik aan een korte brief. Allereerste brief van Johannes Paulus II aan de priesters. Hij vertelde toen hoe hij uit eigen ervaring wist dat in parochies waar achter het ijzeren gordijn, waar in die noodsituatie geen priesters waren, de gemeenschap bijeenkwam om alle teksten uit de heilige mis samen te bidden en dan te luisteren naar lezingen en ook het grote eucharistisch gebed, het hooggebed, de kanon van de mis. Maar dat op het moment dat de priester zijn eigenlijke bediening zou moeten doen in de woorden van de consecratie, het doodstil was in de kerk. En dat er een priesterstola over het altaar lag als symbool van de afwezigheid van de priester. En Johannes Paulus II schreef ons dat er dan heel dikwijls hoorbaar was hoe mensen verdriet hadden en soms zelfs in snikken uitbarsten. Waarom ik u dat vertel is, die noodsituatie die u voelt, die wordt keer op keer in moeilijke plekken van de wereld ervaren door mensen die zo graag voeding zouden krijgen zoals dat binnen de kerk zou moeten gebeuren, maar het lukt niet. Maar er wordt aan gewerkt hoor. Denk u eens aan hoe de bisschoppen trachten om de gelovigen te verzamelen op, zoals onze bisschop Hurkmans dat zo graag noemt, plaatsen van hoop, waar het dan wel kan gebeuren. En dan hoor ik u zeggen, ja, maar wij kunnen niet meer zo makkelijk naar die kerk ver weg gaan. En dan denk ik, ja, dat is ook een groot verdriet als je er zoveel voeding uit zou willen en kunnen halen en je hebt dat niet. En wat dacht u, waarom is nou Radio Maria gekomen? Dat is juist om zoveel mensen die her en der hunkeren naar wat extra voeding minstens op deze manier ter wille te zijn. En u vroeg wat over die vertalingen. Ja, terecht zegt u dat. Daar word je soms een beetje tureluurs van. Dat je vertrouwde teksten helemaal hoort veranderen. Maar er wordt momenteel gewerkt aan een tweede door Rome gevraagde definitieve vertaling van de liturgie en daarin ook van alle bijbelteksten die in die liturgie voorkomen. Dus u krijgt, nog even wachten, straks de betrouwbare, door de kerk goedgekeurde vertalingen van de liturgie en van de Heilige Schrift. Nee, er wordt hard aan gewerkt, maar ik deel met u het verdriet over die situatie.
0: Wat een fantastisch hoopvol antwoord, pastoor. We hadden nog een tweede vraag en ik heb onder de knop nog een luisteraar. Ik denk dat misschien dat we daarmee beginnen, want anders moet die mevrouw maar wachten.
1: Eerst even het korte vraagje, dat is zo beantwoord.
0: Ja, oké. Okay. Van zuster Magda Maria over, moeten we nou zeggen, de heilige Eucharistie?
1: Ja.
0: Of de heilige mis? En is de missie waarmee wij weggezonden worden, is die wel heilig? Dat was de vraag, als ik hem goed begrepen
1: ja,
0: had.
1: Ja, nou, eigenlijk was de vraag, de gewone uitdrukking was, ga naar de mis of de heilige mis. Hoort nu vaak spreken over de heilige Eucharistie. Heb nou de uitleg gehoord waar dat woord mis vandaan komt. En ja, dat dan de zending is. Ja, kunnen we dan nog wat spreken van heilige mis? Nou, de heilige mis is dus de samenvattende benoeming voor heel de viering die aan de zending vooraf gaat, inclusief de zending. Dat wij buiten de mis een zending hebben, dat wordt met het woord heilige mis niet aangeduid. Dus je mag gewoon, en dat is overal gebeurd dat, de heilige mis blijven zeggen. La Sainte Messe, de Holy Mass, la Santa Messa. Dus overal gebeurt dat. U kunt dat rustig blijven doen. Maar nou die andere vraag.
0: Nou die andere vraag. En die ga ik niet stellen. Maar een mevrouw uit Vlaanderen. U bent in de uitzending, mevrouw.
2: Ja, ik ga een vraagje stellen aan meneer pastoor. We hebben geleerd van na de mis. Dus nog even. 5 à 10 minuutjes. Even bij Jezus te blijven zitten. Ja, met de kinderen en zo is dat niet altijd gemakkelijk. Maar is dat noodzakelijk?
1: Het is een hele goede vraag, omdat als je vanuit de kracht van de Eucharistie ook het einde zou gaan beleven, dan is het een echt gaan naar buiten. De dankzegging bij het Allerheiligste Sacrament is vanuit een wat andere spiritualiteit die heel sterk blijft bij de tegenwoordigheid van Christus, zowel in het Allerheiligste Sacrament als nu na de communie in mei. En het is natuurlijk aan ieder om daar een goed evenwicht tussen te vinden. Ik herinner mij, ik kom uit een gezin van 6 jongens. En als wij na de zegen de kerk uitwandelden, dan hield mijn vader stil op de trappen van de kerk en keek ons allemaal aan en zei dan: zalig communie, jongens, om ons even bewust te maken dat we onze lieve Heer, zoals we toen zeiden, in ons hart droegen en dat deze Heer bij ons wil blijven en ons leven leiding wil geven. Als mensen sterk getrokken worden innerlijk tot blijf nog even bij mij met een hoofdletter, moet je dat gewoon doen. En dan blijf je toch gewoon nog even in de kerk zitten. En zeker als er knielbanken zijn en je kunt nog makkelijk knielen. We moeten elkaar daarin niet in de weg zitten. En ik herinner me van de heilige Philippus Neri, die hield van grapjes. Er was hem opgevallen dat in de mensen die in het oratorium naar de mis kwamen, was er een mevrouw. Nou, nog voor de zegen gegeven was, dan glipte ze uit de kerk. Ze was heel rijk gekleed en haar zijden kleding, je hoorde het geritsel daarvan. En holle holle, ze had het toch zo druk. En hij dacht, wat moet ik nou toch doen? En daar ligt natuurlijk de verantwoordelijkheid van de herder om dat te corrigeren en niet van de medegelovigen. Wel, weet u wat hij deed? Hij heeft een misdienaar instructie gegeven om bij de kerkdeur haar op te wachten. En dan met het belletje, alsof de priester zelf met het Allerheilig Sacrament naar de zieke ging, haar achterna te lopen. Zodat iedereen zou merken, ze heeft Jezus nog bij zich en ze loopt nou al weg. En ik denk dat toen de mevrouw dat 1 of 2 keer meegemaakt heeft, dat ze voortaan niet zo haastig de kerk uitliep.
2: Oké, dank u meneer Pastoor.
0: Oké. Ja, en we hebben toch nog twee kleine vraagjes binnengekregen. Daar heeft u inderdaad 3 minuten voor. Eerste vraag. Een protestant, een luisteraarster van protestantse huizen, die had het over het avondmaal wat zij in de kerk hebben. Maar zij zou eigenlijk heel graag kunnen deelnemen aan de Eucharistie van de katholieke kerk. De vraag is, mag dat? En de tweede vraag, u heeft het gehad over teksten in aantocht, het nieuwe missaal. Maar deze meneer zei, ja, maar er zijn ook priesters die krijgen dan teksten uit een klooster. En misschien zitten zij helemaal niet te wachten op teksten die vanuit Rome weer in de kerk komen. En of u daar ook een mening over heeft.
1: Ja, heb ik wel. Maar eerst de eerste vraag, dat was nog eventjes aanstippen.
0: Of iemand van de protestantse kerk actief mag deelnemen aan een katholieke heilige mis. Ja.
1: Het verlangen zou in steeds meer mensen aanwezig mogen zijn. Want juist dat verlangen is een goede stimulans om voort te gaan in het proces van de oecumene. Van de andere kant moeten we respecteren dat uiteindelijk de volledige deelname niet individueel geforceerd kan worden. Ik zeg het vaak kort samengevat zo. De heilige communie, want daar doelt u op, hè, dus om ook de communie te ontvangen. De heilige communie veronderstelt communio. En communio is dan het algemene woord voor gemeenschap in alle opzichten van de gelovigen. Deelnemen, erbij zijn, bijwonen, mag u altijd. Maar in het respect dat om deel te kunnen nemen aan de heilige communie, dat veronderstelt de volledige communio. En die eenheid is er nog niet tussen de katholieke kerk en de verschillende protestantse kerken. Er zijn bepaalde uitzonderingssituaties, maar daarvoor moet je bij kerkjuristen zijn en daar zou ik dan als iemand mij dat vraagt in een heel bijzondere situatie, dan zeg ik altijd, daar moet ik even kortsluiten met de deskundige in het bisdom, want dat weet ik niet precies. En dan hoor ik of het in die uitzonderingssituatie wellicht wel kan. Maar de gewone deelname, iedereen is welkom om mee te komen bidden, maar vanuit respect voor de eigen ordening binnen de katholieke kerk. Dat was mijn antwoord.
0: Ja, de deur dus open toch, ook daar.
1: Iedereen welkom.
0: Ja. En de laatste vraag over de teksten van het missaal.
1: Ik hoor u zuchten. Ja, dat kunnen ze wel maken. Mm-hmm. Maar die of die, ja, die zal er zich niks van aantrekken. Tja, wat daarop nou te zeggen? Bidden voor de bekering van de betrokkenen.
0: Dat is een mooie, kort afdoende antwoord, hoop ik. Ik dank u heel hartelijk. Dit was het laatste deel over het vieren van de Eucharistie. U hebt geluisterd naar pastoor Christoph van Buitenen.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur luisteren naar uitzending van Radio Maria Nederland op DHB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Dit is de Baron, is kapelaan Huntjens en hij wordt geassisteerd door diaken Lavelle.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De heilige Bonifatius heeft tot de dood toe gestreden voor de wet van zijn God. De bedreigingen van de zondaars heeft hij niet gevreesd, want hij stond onwankelbaar op een vaste rots. De gedachtenis van de heilige Bonifatius bisschop en zijn gezellen, martelaren, in het ons alle welbekende jaar, toen de heilige Bonifatius op weg was om het heilig vormsel te gaan toedienen, werd hij bij Dokkum gedood. Zo zien we in deze bisschop op weg om het vuur van de Heilige Geest nader te verspreiden. In hem zien we de herderlijke liefde van Jezus oplichten. De herderlijke liefde van Jezus heilig hart. Dat we op deze eerste vrijdag door deze gedachtenis niet liturgisch kunnen vieren, maar de volgende vrijdag zullen we het hoogfeest mogen vieren van zijn heilig hart, dat zozeer levend was in Sint Bonifatius. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden.

0: God, gij hebt door de prediking van de heilige Bonifatius en zijn metgezellen verschillende volkeren één gemaakt in het belijden van uw naam. Wij vragen u op hun voorspraak, laat ons met instemming volbrengen al wat gij verlangt, om als volk dat op weg is naar het eeuwig geluk, eensgezind te zijn in het geloof en in daadwerkelijke liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, gij echter zijt mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen, in mijn geloof, geduld, liefde en volharding. Ook in de vervolgingen en het lijden zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren. Maar de Heer heeft mij uit alles gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen, anderen misleidend en zichzelf. Blijf gij echter bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenkt wie het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften. Daaruit kunt ge de wijsheid putten die u leidt tot het heil door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en de dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk. Woord van de Heer. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers, toch wijk ik van wat gij verordent niet af. Uw woord berust op betrouwbaarheid en eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt. Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft, want al mijn wegen zijn u bekend. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.
1: Lof zij u, Christus.
0: Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op. Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? David heeft zelf gezegd, door de Heilige Geest bewogen, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Als David zelfs hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Woord van de Heer.
2: Er zijn heel veel vragen aan Jezus gesteld. We hebben dat de afgelopen dagen in de doordeweekse evangelielezingen gehoord. Vaak ook een beetje arglistige vragen, maar in elk geval allemaal vragen aan hem gesteld. Moeten we wel of geen belasting betalen aan de keizer? De verrijzenis van de doden, dat is toch helemaal niet mogelijk? Wat is het belangrijkste gebod? En Jezus heeft al die vragen beantwoord, natuurlijk met kostbare woorden, maar nu is de beurt aan Jezus zelf en dat is zo mogelijk nog kostbaarder, want nu gaat Jezus eens een vraag opwerpen. Hij heeft genoeg antwoorden gegeven op die deels arglistige vragen. Nu werpt Jezus zelf een vraag op, alsof hij wil zeggen, en nu ga ik jullie eens iets vragen. Nu wordt het werkelijk belangrijk. Nu gaan we het iets hebben over iets wat niet uit jullie arglistigheid voortkomt. Maar nu ga ik het hebben over waar ik het ten diepste met jullie over wil hebben. Nu gaat Jezus spreken vanuit datgene wat het allerdiepste leeft in zijn heilig hart. Hij begint te spreken over Psalm 110. De Heer sprak tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Een bekende, ook wat mysterieuze psalm, die in die tijd al werd gelezen als betrekking hebbende op de komende Messias. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Deze Messias is blijkbaar de Heer van degene die de psalm heeft geschreven, van David. Heeft gesproken tot mijn Heer, maar de Messias is toch de zoon van David, zegt Jezus. Hoe kan hij dan zijn Heer zijn? Hoe kan hij tegelijkertijd de zoon van David en de Heer van David zijn? Ga daar eens over nadenken, zegt Jezus, want dat is iets wat heel belangrijk is, wat ik vanuit het diepst van mijn hart zou willen dat jullie daarmee bezig zouden zijn. En we begrijpen natuurlijk hoe het mogelijk is dat de Messias de zoon van David, maar ook de Heer van David is, want de Messias is waarlijk mens, zoon van David, dankzij de heilige Jozef, in de stamboom opgenomen, juridisch, van David. Maar de Messias is ook waarlijk God. En zo is het mogelijk dat hij zoon van David, maar ook Heer van David is. Als jullie daar nou eens mee zouden beginnen, zegt Jezus eigenlijk tegen al die mensen die hem al die vragen, die netelige vragen aan het stellen waren. Begin nou eens met de vraag wie de Messias werkelijk is. Ga je verdiepen in mijn mysterie. En met deze woorden spreekt Jezus ook nog over iets anders dat heel belangrijk is, namelijk dat er in God al een soort woord is dat gesproken wordt. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Jezus die hier al laat zien door die psalm dat de eenheid van God toch niet de singulariteit van één persoon is. Dat de eenheid van God toch anders is dan een pure enkelvoudigheid. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Er is al een woord dat heen en weer gaat in God zelf. Vader, Zoon, Vader, het Woord. En dit alles heeft David gezegd in de Heilige Geest, zegt Jezus. Zo openbaart Jezus dat hij waarlijk God en waarlijk mens is, zo openbaart hij ook de heilige drie-eenheid. De heilige Bonifatius heeft het ook mooi verwoord in een van die 15 preken die aan hem worden toegeschreven. Hij zegt, het katholieke geloof bestaat hierin dat wij in één God geloven, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is daarom eeuwig, omdat hij een eeuwige Zoon heeft, wiens Vader eeuwig is. De Zoon is daarom eeuwig, omdat hij met de Vader eeuwig is. De Heilige Geest is eeuwig, omdat hij met de Vader en de Zoon eeuwig is. En deze eeuwige Zoon, die is, zo schrijft hij elders, zo preekt hij elders, tot verlossing van het menselijk geslacht gekomen en vlees geworden om ons tot geloof te brengen. En luisteren we tenslotte naar deze prachtige woorden van Bonifatius, zo mooi passend op deze eerste vrijdag van de maand. O, hoe groot is de goedheid van onze God, die ons schiep en bevrijdde en geduldig zoveel hoon en smaad verdragen heeft, zodat wij ons naar zijn voorbeeld in het ware geduld kunnen oefenen. Hij ontving de slagen van hen die hem mishandelden, om zo de zielen van de gelovigen uit te strikken van de duivel te bevrijden. Hij verborg zijn gezicht niet voor de trouwelozen die hem bespuugden, om ons met het water van het heil te wassen. Zwijgend verdroeg hij de geeselslagen om ons van de eeuwige straf te redden. Hij onderging de stompen om ons een eeuwige eer onder de engelenkoren te gunnen. In zijn dorst accepteerde hij de bitterheid van de gal om ons met eeuwige zoetheid te bedwelmen. Het leven zelf onderging de dood om de doden het leven te bereiden. Dit alles en nog veel meer verdroeg onze Verlosser ter wille van ons heil. Uit liefde voor hem horen wij nu alle slechtheid en kwade begeerten na te laten, omdat hij ons zo intens lief gehad heeft, dat hij voor ons zijn heilige bloed vergoten heeft.

0: Bidden wij op voorspraak van Sint Bonifatius.
1: Bidden wij voor onze Nederlandse kerkprovincie, dat velen opnieuw in Christus het licht voor alle volkeren mogen ontdekken. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij dat onze drukke samenleving opnieuw smaak mag ontwikkelen voor de weldaad van de stilte, werkplaats van Gods genade bij uitstek. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij voor de christenen die vervolgd worden, dat zij standvastig mogen zijn in hun leven met Jezus als de Christus. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij om genezing en kracht voor hen die ziek zijn, naar lichaam, geest of ziel. Bidden wij in deze heilige mis voor Monsieur Lisse. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij ook voor de familieleden in Eikhout en voor de familieleden Werps. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: En voor de stichting Het Babyhuis in Leiden. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor al onze dierbare overledenen. Bidden wij voor Jolanda Dediks Vermeulen, dat zij God mogen zien. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons. Almachtige God, wij herdenken de wonderen van Jezus' liefde jegens ons. Op deze dag, toegewijd aan het hart van uw beminde Zoon. Wij bidden u, laat ons uit deze bron van genade uw gaven in overvloed ontvangen. En verhoor onze gebeden door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, heilig met uw zegen deze offergaven en ontsteek in ons het vuur van de liefde tot u, waardoor de heilige Bonifatius alle lichamelijke folteringen heeft kunnen doorstaan, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaar Bonifatius heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.
2: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wens elkaar de vrede.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
1: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u, dat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer, schenk ons in het sacrament dat wij hebben ontvangen de moed en de kracht die de heilige Bonifatius hebben gemaakt tot uw trouwe dienaar en tot overwinnaar in de marteldood, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Bij de
2: Heilige aardse moeder, gaat verdedig ons in de strijd. Wees ons een bescherming tegen de boosheid en de listen van de duif. Wij smeken u ook moedig dat God hem zijn macht kan voeren. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geest, die tot verderf van de zielen over de wereld komt halen, door een goddelijke kracht in de hel.
3: Voor de viering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de heiligmis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neemt contact op via de website. Morgen kunt u natuurlijk de mis meevieren uit Maastricht. En aanstaande zondagochtend vanuit Tilburg. U kunt natuurlijk ook mis meevieren via de livestream, via de link op onze website om 10 uur. Daarnaast om 2 uur zondagmiddag, als u in de buurt van Leiden woont, om 2 uur zondagmiddag starten we in de Jozefkerk met de sacramentsprocessie. En we eindigen rond 3 uur hier weer in de Lodewijkkerk. Dus als u in de buurt bent, loopt en bidt u vooral mee. U bent van harte welkom. We geven u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. Te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. In het door de Russische tsaar bezette Polen van de 19e eeuw is openlijk je geloof beleiden ten strengste verboden. En daar in het stadje Sjeptetivka, weet u overigens Oekraïne is, zag in 1828 de kleine Lucia als tweede dochter van Jan Sevcik en zijn tweede vrouw Mariana het levenslicht. Het allemaal had allemaal zo mooi kunnen zijn. Vader Jan bestierde een goedlopende suikerfabriek en bezat daarnaast behoorlijk wat land. Lucia is echter nog maar 7 jaar oud wanneer voor haar papa het aardse licht uitgaat. En 2 jaar later volgt ook haar mama. Op mama hem naar de hemel. Halfzus, die een stuk ouder geweest moet zijn, was toen al getrouwd en ontfermde zich over de zusje lief. En onder haar toeziend oog groeide Lucia op in liefde en geloof ons liefheer en zijn en onze moeder. In 1848 legde Pools Lucia, ze is dan ondertussen 20 jaar oud, in het verborgene de verboden geloftes af als zuster van de derde of lekenorde van de zusters Franciscanessen. Van de spiritualiteit van Sint Franciscus leerde zij liefde die in dat land al lang niet meer geliefd was. De jaren verstreken. Lucia wordt onrustig en wil meer. En vertrekt om haar geloof te verdiepen en haar liefde tot God te doen groeien, samen met een van de andere zusters van de derde orde, naar het heilige land. Ze pakt de boot. Vanuit welke havenstad wordt overigens nergens melding gemaakt. Wel dat ze weer voet aan wal zet in de onderaan de berg Karmel gelegen havenstad Haifa, om van daaruit naar Jeruzalem te gaan en uiteindelijk in Nazareth te gaan wonen. In het Heilige Land ziet de Poolse zoveel leed. Wordt geconfronteerd met ontelbare zieken die, in de hoop op genezing, bedevaart te maken naar de plaatsen waar Jezus geboren en gestorven is. 3 jaar lang zal Lucia daar blijven om te helpen. Bezoekt alle dagen de plaatsen waar onze schepper en verlosser leefde en stierf. Daar wordt zij zich bewust van haar roeping. Zij wil haar leven geven voor de glorie van God en het welzijn van de lijdende mens. 45 jaar oud is ze ondertussen als ze besluit naar huis terug te keren. Maar niet zonder eerst een omweg te nemen en het heilig huisje van Loreto te bezoeken. Het huisje waar de heilige familie in Nazareth woonde, Sint Jozef zijn werkplaatsje had. En door engelen via een omweg, eerst Kroatië, uiteindelijk naar het Italiaanse Loreto was overgebracht. De rij van heiligen en pausen die daar is geweest, of daar zijn geweest, is haast oneindig. Lucia voelt dat Jezus haar al doorroept. Maar voor wat? En hoe? Tot ze in de herfst van 1873 in de Poolse hoofdstad Warschau de paterkapucijn Honorat Kosminski ontmoette. Ze vertelt hem over haar innerlijke strijd, dat ze niet weet hoe en waar ze moet beginnen. Nou, hij weet wel wat voor haar. In het weeshuis schreeuwen ze om hulp. Een aantal jaar later vraagt dezelfde monnik haar 2 oude vrouwen, die op straat gevonden zijn, onderdak te geven. En zo ontfermt Lucia zich in 1880 in het allergeheim, want de Russische tsaar Alexander II had alle werken van naastliefde, die ook maar enigszins met de kerk te maken hadden, verboden. En ontfermt zich op de 2e door de samenleving verstoten omaatjes, zo zij noemde. En God zorgde voor de rest. Haar appartement in het hart van Warschau blijkt al snel te klein, waarop ze een grotere huurt. Lucia krijgt hulp van steeds meer dames die zich zusters van de armen noemen. Nu is ze weliswaar in staat meer verschoppelingen te helpen, maar ergens hoog op een flat midden in de stad valt dat niet mee. En zeker niet als de buren naast, boven en onder haar er geen erg in mogen hebben. Want klikspanen zijn van alle tijden en ook overal. Besloten wordt een huis met een tuin te kopen, waar Lucia met de hulp van pater Onderaad in het verborgene de gemeenschap sticht, die zich als doel stelt de armste der armsten te helpen. En als grote vereerste van de moeder gods noemt ze die zusters van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Naar Maria, die zo vol smart stond onder het kruis, zo vol geloof en liefde het lijden aanvaarde. Lucia kiest als kloosternaam moeder Malcorzata. Wij zouden Margaretha zeggen. Zelf was ze altijd al lid van de derde oplekenorde van Sint Franciscus. Haar biechtvader en geestelijk leidsman was pater Onderaad, een kapucijn. En het kon dan ook niet anders dat de congregatie, die in de kinderschoenen stond, de spiritualiteit van Sint Franciscus overnam. Moeder Malcorzata voelde zich als een vis in het Franciscaanse water. Ze is zo blij dat ze moeder mag zijn. Dat zij de wonden van Jezus, die ze zo lief heeft, mag wassen in die stakkers om haar heen. Ze mag het eten geven en een dak boven het hoofd geven. Samen met de moeder van de Heer mag zij nu onder het kruis van haar verlossen staan. Moeder zijn van hen die hij haar heeft toevertrouwd. Toevertrouwd door het leidende hart van zijn moeder. Ze opent huizen voor wezen, armen, zieken, ouderen en eenzamen. Maar ze heeft ook oog voor verwaarloosde kinderen, wezen en jongeren die verloren dreigen te gaan. Om de meisjes en jonge vrouwen te helpen een toekomst op te bouwen, dit zijn naaien en borduren. Terwijl de eigen zussen erop uittrekken om thuis en in de ziekenhuizen te helpen. Maar niet zonder het gebedsleven te verwaarlozen. Na een dag van werken aanbidden en danken de zusters 's avonds Jezus in het Allerheilig Sacrament. En nieuwen zij hun vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Worden zij herinnerd aan het doorstoken hart van Maria, moeder van Smarten. Hun devies is dan ook alles voor Jezus door het hart vol smarten van Maria. 20 jaar lang mag moeder Malcorzata de almaar groeiende gemeenschap leiden. Maar is aan het eind van haar leven haar krachten voelt afnemen, trekt de religieus zich terug in het afgelegen klooster van Nizawa aan de rivier de Vistula. Ze hielp daar de plaatselijke bevolking tot ze er letterlijk bij neerviel. Volgens de bewoners van het stadje was zij een engel van goedheid die toen alleen nog maar bad. De Heer roept zuster Malcorzata Lucia Savage in de vroege morgen van 5 juni 1905, na 77 jaar, naar huis. Na de wonderbaarlijke genezing van een religieuze van haar eigen orde, van een levensbedreigende longontsteking, besluit paus Benedict XVI haar in 2012 zalig te verklaren. Wat niemand had verwacht, gebeurde. Hij trok zich terug. Hij liet het uiteindelijk over aan zijn opvolger, paus Franciscus, die dat in 2013 dan ook zou doen. Oh ja, en pater Onderaad Kosminski, met in 1988 de paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zalige Małgorzata Lucja Sefcic, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 19e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe de priester van Rieti, in wiens huis Sint Franciscus aan het bidden was, de druiven van zijn wijngaard geplukt en geroofd zag door de vele mensen die naar de heilige toekwamen, en hoe hij toen, zoals Sint Franciscus hem beloofd had, op wonderlijke wijze meer wijn oogstte dan ooit, en hoe God aan Sint Franciscus openbaarde dat hij na zijn dood naar het paradijs zou gaan. Toen Franciscus ernstige last had van zijn ogen, werd hem door kardinaal Ugolinus, die beschermheer van de orde was en Franciscus een zeer warm hart toedroeg, in een brief aangeraden om naar Rieti te komen, omdat daar uitstekende oogartsen waren. Nadat hij de brief van de kardinaal ontvangen had, ging Franciscus eerst naar San Damiano om Christus toegewijde bruid Clara enige vertroosting te bieden en wilde hij daarna doorreizen naar de kardinaal. Maar eenmaal aangekomen kreeg Franciscus 's nachts zo'n last van zijn ogen dat hij niets meer kon zien. En omdat hij onmogelijk kon vertrekken, maakte Clara voor hem een hut van wilgentenen, waarin hij beter zou kunnen rusten. Maar door de pijn aan zijn ogen en ook door de vele muizen die hem vreselijk hinderden, kon Franciscus overdag nog 's nachts rust vinden. Terwijl hij enkele dagen die pijn en kwelling onderging, kwam hij al peinzend tot het inzicht dat dit een straf van God moest zijn, vanwege zijn zonden. En hij begon God hiervoor met heel zijn hart en met zijn mond te danken, en riep met luide stem uit: Mijn Heer, dit en nog veel erger heb ik verdiend. Mijn Heer Jezus Christus, goede herder, die ons zondaars en onwaardigen barmhartig is, met velerlei lichamelijke kwalen en angsten, schenk mij, uw schaap, de genade en kracht om u door geen enkele ziekte of angst of pijn te verlaten. Na dit gebed, hoorde hij een stem uit de hemel die zei: Antwoord mij, Franciscus. Stel dat de hele aarde van goud was en dat in alle zeeën, rivieren en bronnen balsem stroomde en alle bergen, heuvels en rotsen van edelsteen waren. En stel dat je een schat zou vinden die nog meer waard was dan deze dingen, zoveel als goud meer waard is

edelsteen dan bergen en rotsen, en dat jou vanwege deze ziekte die waardevolle schat geschonken werd, zou je dan niet heel tevreden en blij moeten zijn? Franciscus antwoordde: Heer, ik ben een zo kostbare schat niet waardig. En de stem van God sprak: Verheug je, Franciscus, want die schat is het eeuwige leven dat ik je in het vooruitzicht stel en je nu al toezeg. En deze ziekte en bezoeking zijn een onderpand van die hemelse schat. Uiterst gelukkig met deze belofte van zaligheid, riep Franciscus zijn gezel en zei: Laten we naar de kardinaal gaan. En nadat hij eerst Clara met heilige woorden vertroost had en nederig afscheid van haar had genomen, ging hij op weg naar Rieti. Toen hij Rieti naderde, kwamen hem zoveel mensen tegemoet dat hij de stad niet binnen wilde gaan, maar uitweek naar een kerk daar ongeveer 2 mijl vandaan. Maar zodra de mensen hoorden dat hij in die kerk verbleef, trokken ze er in grote getale heen om hem te zien, met als gevolg dat de wijngaard van de kerk geheel verwoest werd en alle druiven eruit werden geplukt. De priester had hier veel verdriet van en diep in zijn hart betreurde hij het dat hij Franciscus in zijn huis had opgenomen. De gedachte van de priester werd door God aan Franciscus geopenbaard, waarna deze hem bij zich riep en vroeg: Dierbare vader, hoeveel vaten wijn levert deze wijngaardje per jaar op, wanneer de oogst op zijn best is? De priester antwoordde dat de beste oogst 12 vaten bedroeg. Daarop zei Franciscus: Ik vraag je, vader, om mijn verblijf hier enige dagen geduldig te verdragen, omdat ik hier veel rust kan vinden en om uit liefde voor God en voor zijn kleine armen te dulden dat de mensen druiven uit je wijngaard plukken. Dan beloof ik je namens mijn Heer Jezus Christus dat je dit jaar 20 vaten zult oogsten. Franciscus wilde daar graag blijven, omdat hij zag dat hij talrijke zielen oogste onder de mensen die er kwamen en die veelal dronken van hemelse liefde weer vertrokken en zich van de wereld afkeerden. De priester vertrouwde op de belofte van Franciscus en stelde zijn wijngaard open voor iedereen die de heilige kwam opzoeken. En het wonder geschiedde. De wijngaard werd zo vertrapt en leeggeplukt dat er niet meer dan enkele magere trosjes over waren. Maar toen het tijd was om te oogsten, plukte de priester die paar trosjes, deed ze in de kuip en perste ze. En zoals Franciscus had beloofd, oogste hij 20 vaten uitstekende wijn. Dit wonder geeft duidelijk aan dat zoals de van zijn druiven beroofde wijngaard dankzij de verdiensten van Franciscus overvloedig wijn had opgebracht, zo ook het christenvolk dat door de zonde weinig vruchtbaar is in deugd, dankzij de verdiensten en de leer van Franciscus dikwijls een rijke en goede oogst aan boetvaardigheid oplevert. Tot lof van Christus. Amen. Deze week een lang verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. En in dit verhaal ontdekken we een aantal thema's, 2 thema's die eigenlijk met elkaar samenhangen. In het eerste thema horen we over Franciscus

0: pijn en kwelling, die hij ervaart als straf voor zijn zonden. En zo'n straf voor zijn zonde is voor Franciscus niet iets negatiefs, niet per se iets negatiefs. Hij ziet het ook als kans om je trouw aan God te laten zien. Pijn en kwelling kunnen je soms afkeren van God. Maar Franciscus geeft aan, juist door de pijn en de kwelling kan ik laten zien dat ik trouw wil zijn aan God. En dat is een teken van bekering. En God beantwoordt die beweging van bekering van Franciscus. God stelt de lijdenden een waardevolle schat in het vooruitzicht. Dat horen we ook in de zaligsprekingen in het evangelie. Zalig de lijdenden, want zij zullen het eeuwig leven verwerven. En dit eerste thema van de zonde, de pijn en de kwelling die daarop volgen en de kans om trouw te zijn aan God hangt samen met het tweede thema uit dit verhaal. In het tweede thema horen we over de verwoeste wijngaard die een overvloedige opbrengst heeft. Soms zie je helemaal niets van God en kan eigenlijk alleen het onmogelijke gebeuren om het tij in je leven ten goede te keren. We mogen erop vertrouwen dat dat wonder gebeurt, dat God de gever van alle goeds is. Misschien is het goed om de komende dagen eens terug te kijken welke onmogelijkheden bleken toch mogelijk te zijn. En hoe werken deze wonderen, deze wondertjes, door in jouw leven? Bidden we samen Franciscus' gebed voor het kruis. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij weer een aflevering van de Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio. Welkom.
1: Ja, goedemorgen. Ja, er is weer een vraag. Dat is toch een kwestie die iedereen bezighoudt naarmate 1 juli nadert. Namelijk de voorgenomen wijdingen bij Piëstien. We krijgen nogal een heftige reactie van iemand die zegt: machtsusurpatie, pauselijke bestuursmacht sinds Vaticanum I. Moet dat een halt toegeroepen worden? Dus de paus te veel macht heeft, er zijn er meer die dat zeggen, omdat niet alleen de pauselijke onfeilbaarheid is afgekondigd, maar ook het feit dat de paus directe, persoonlijke, algemene jurisdictie heeft over de hele kerk, waardoor de paus een absolute monarch is geworden ongeveer. Dat was hij al voor een beetje, maar dat is door het concilie natuurlijk daar bevestigd. En we hebben onder paus Franciscus gezien hoe fout dat kan lopen als dat verkeerd gebruikt wordt. En moet daar dus een halt aan toegeroepen worden? Ik denk van wel overigens, hoor, maar ik weet ook niet hoe. Want het is natuurlijk nodig dat de paus de jurisdictie over de hele kerk heeft. Dat heeft ook het Vaticanum I gezegd. Maar als daar ongebreideld gebruik van gemaakt wordt, als een of andere man die in Rome een kuch doet en dan moet iedereen het volgen, dan is dat natuurlijk niet goed. Dus er moet op een of andere manier een zekere evenwichtigheid in komen. Maar ik weet ook niet hoe. Misschien moet dat een volgend concilie duidelijk maken. Ik weet het niet.
0: De Heilige Geest zal het wel.
1: Ja, maar door wie doet de Heilige Geest? Die roept niet zomaar iets.
0: Het synodaal proces.
1: Het synodaal proces. Christina, toch? Geloof jij dat de Heilige Geest iets te maken heeft met het synodaal proces?
0: Nee.
1: Nee, gelukkig. Je bent nog katholiek. Dus na bestudering van de houding van de leiding van de RK-kerk in zaken de excommunicatie van Monsieur Lefebvre in 1988 vroeg ik me af hoe zoiets mogelijk was. In feite het toepassen van het pauselijk mandaat niet voor het behoud van het RK-geloof, maar om te straffen, collectief te straffen. Excommunicatie zonder rechtsbescherming. Wie beschermt de gelovigen tegen een theologisch dwalend Rome?
0: De Heilige Geest. Dat is een antwoord op alles.
1: Ja, de Heilige Geest is waarschijnlijk, maar dat duurt soms erg lang. Dat gebeurt natuurlijk op een duur ook wel. Maar hoe is in de kerk, worden de gelovigen beschermd tegen een theologisch dwalend Rome? We kunnen dus zien dat, ik kan de luisteraars aanraden om misschien op mijn website te kijken.
0: Mm-hmm. Ja, dat is wel een verdediging tegen de dwalende Rome. Ja.
1: Tegen de dwalende Rome. En daar heb ik een stuk op gezet nu. Van Athanasius Schneider. Die dus gezegd heeft van dat het hele probleem eigenlijk om de waarheid gaat in de kerk. En de waarheid is het belangrijkste altijd in de katholiek. Het gaat om de apostolische waarheid. De waarheid van Christus die Christus aan de kerk gegeven heeft. En die ongerept moet worden doorgegeven. Die wordt in alle tijden aangevallen, maar de kerk gaat daar meestal tegenin en probeert haar geloof zuiver te houden. Via concilies, via pauselijke uitspraken enzovoorts. En af en toe met excommunicaties. Hè? Ja. Neem Luther bijvoorbeeld, die heeft men probeert tot bekering te brengen, maar uiteindelijk is hij geëxcommuniceerd. Ja. Omdat het gewoon niet ging en dan kun je zo iemand niet in de kerk houden. Ja. En dat gebeurt sinds Vaticanum II niet meer. Waarom? Excommunicatie is zo erg. Dat is zo onvriendelijk.
0: Dat is wel gebeurd.
1: Wie dan?
0: Die drie van de Piëstien.
1: Ja, maar niet meer om duidelijk inhoudelijke redenen.
0: Ik denk andere.
1: Nee,
0: tijdelijk.
1: Niemand.
0: Nou, dat was zo'n slechterik priester en zo. Marco Rupnik, die was een tijdje geëxcommuniceerd.
1: Ja,
0: toen
1: door,
0: is het opgegeven.
1: Door zijn eigen congregatie.
0: Ja,
1: toen afzonderlijke bisschoppen hier en daar doen het ook.
0: Ja, ja.
1: Om duidelijke of onduidelijke reden.
0: Ja.
1: Maar de kerk als geheel, wie heeft die excommunicatie van Rupnik opgegeven? De paus.
0: De paus zelf. Dat moet ook, hè? Want dat kun je niet zelf zeggen.
1: Natuurlijk kan dat wel.
0: Okay.
1: Als een bisschop een excommunicatie oplegt, kan je hem zelf ook weer opheffen. Of een congregatie.
0: Kun je jezelf niet meer excommuniceren? Nee, dan moet iemand anders van dan zeggen. Oh, ik snap het niet.
1: Nee, het is...
0: Nou, hopeloos.
1: Ja, ja, zeker. Direct dan beginnen mensen weer te klagen en te bellen. Ja, dat jij het niet snapt en toch allemaal dingen zegt.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik probeer het stil te blijven. Maar...
1: Ja, zeker. Dat valt niet mee.
0: Nee.
1: Vrouwen die stil blijven, die zijn er weinig.
0: Nee.
1: Maar ik heb geen last van. Van Christine hoor. Beste mensen, het gaat heel goed tussen ons.
0: Ja.
1: Het kan zijn dat... Dus een plaatselijke bisschop... iemand excommuniceert.
0: Mm-hmm.
1: Of een hogere overste van een congregatie of van een orde. Iemand constateert dat iemand geëxcommuniceerd is. Later sententie is dat. Nou, die excommunicatie, als die opgelegd is door een lagere overste, door een bisschop, kan die hem zelf ook opheffen. Als je gereserveerd is aan de heilige stoel, dan moet de heilige stoel het doen. Goed, dat is allemaal een beetje technisch. Maar het gaat erover dat er geen excommunicaties zijn vanwege het feit dat mensen een verkeerde leer verkondigen.
0: Oh ja, zo.
1: Hè? Dat nou, was vroeger.
0: Die liberation, was dat de bevrijdingstheologie, was niet iemand geëxcommuniceerd vanwege...
1: Dat is in de tijd van Johannes Paulus II. In die tijd wel, maar het is de laatste tijd. Dus
0: oh, de
1: nooit
0: laatste
1: meer.
0: 20 jaar.
1: Dus
0: nee.
1: De vorige paus heeft die excommunicaties de facto opgeheven.
0: Okay.
1: Dus wat wil deze vragensteller zeggen? Je ziet dus in heel... En Montje Snijder ook. Je ziet de ketterij in de kerk toenemen. Kijk in Duitsland. Bijna alle bisschoppen zijn daar ketters. Er worden de meest ketterse ideeën verkondigd. En wat doet bijvoorbeeld de heilige stoel? Niks. De staatssecretaris heeft op een vraag ervan... nee, we willen het niet op een spits drijven. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Terwijl het daar over het geloof gaat. Hier gaat het bij Monsieur Lefebvre, de volgende, gaat het over een disciplinaire kwestie. Waar nu een... excommunicatie op staat pas sinds 1983, van tevoren nooit. Athanasius Snijder zegt het in het gezicht van de kerkgeschiedenis het een onzinnige straf is.
0: Maar was het niet zo, zeg maar 100 jaar geleden, als een bisschop zelf bisschop ging wijden, was er geen straf voor?
1: Ja, zeker. Er was een
0: straf, denk ik, op een of andere manier.
1: Ja, juist, maar in het licht van de kerkgeschiedenis is het vrij recent. En dat was dan nog een suspensie, geen excommunicatie. Bovendien, wat men nou zegt, excommunicatie, dat zou met schisma te maken hebben, dat is helemaal niet waar. Excommunicatie is excommunicatie bij de wijdingen, zegt die staat bij de misdrijven tegen de sacramenten en niet tegen het geloof en tegen de eenheid van de kerk. Dat staat daar niet bij.
0: Dus als je jezelf van de kerk afsnijdt, dan is geen schisma.
1: Je snijdt jezelf niet van de kerk af. Iemand die geëxcommuniceerd wordt, wordt niet van de kerk afgescheiden. Die mag aan de kerkelijke gemeenschap niet meer meedoen even.
0: Oh, ik hou mijn mond. Oh,
1: ja, dat is zeker. Is iemand die protestant is...
0: Ja, schismatisch ook.
1: Ja, maar is die van de kerk afgesneden?
0: Ja.
1: Nee.
0: Vroeger
1: volgens
0: wel.
1: Vaticanum II. Nee, ja.
0: Precies.
1: Ja, maar jij bent toch modern. Jij bent toch van Vaticanum II. Ze zijn niet in volle gemeenschap met de kerk. Ja. Maar een klein beetje hebben ze het wel. Ze zijn lid van de kerk.
0: Ja, maar dan ben je... Het is net als zwanger zijn. Je kunt niet 10% zwanger zijn. Je bent of zwanger of niet. En dan je bent schismatisch
1: nee,
0: of niet.
1: Nee, ja, maar de Vaticanum II heeft gezegd... Dat je meer of minder lid van de kerk kunt zijn. We zeggen dan ook als iemand katholiek wordt vanuit protestanten, de volle gemeenschap van de kerk. Hij had al een gemeenschap met de kerk, maar dan de volle gemeenschap. Met sacramenten. Ja. Maar de doop was er al, dus dat is wel belangrijk.
0: Maar waarom hebben ze dan de excommunicatie die lag op de orthodoxe bisschoppen of de kerk in de jaren 70 opgegeven?
1: Die lag niet op de excommunicatie. Die lag daar niet op. Dat was een hele oude excommunicatie van de patriarch in dingen. Maar voor de rest niet in de...
0: Nee, maar ze hebben het toen met grote tamtam iets opgegeven.
1: Ja, maar dat is een...
0: Waarom hebben ze het opgegeven als dat niet moest? Want die waren sowieso niet gesmaakt. schismatiek. Nee,
1: dat gebeurt er in één stuk door als het gaat over geschiedenis. Dat ze, we gaan excuses aanbieden voor slavernij waar we helemaal niks aan kunnen doen. Dat is toch allemaal onzin?
0: Oh, dat was dus een media...
1: Natuurlijk, een mediatoestand. Het is allemaal onzin.
0: Ja, ja.
1: Nou, het is symbolisch natuurlijk wel. Kijk, het is belangrijker is een excommunicatie opheffen van die bisschoppen van Lefebvre. Dat had direct gevolgen. Maar als je dat over 50 jaar gaat opheffen, heeft dat geen enkel gevolg meer.
0: Maar ik heb nog een vraag. Dus je kunt niet zeggen dat de orthodoxe kerk schismatiek is?
1: Die is wel schismatiek.
0: Ah.
1: Die is wel schismatiek. Die willen niet onder Rome staan. Dat wil de Pius X wel. Anders moet je dingen maar eens kijken naar de geloofsblijdenis die nu vanaf de Pius X is uitgegeven. Ja. Nou, ik denk dat de meeste Duitse bisschoppen daar niet na kunnen zeggen.
0: Ja, maar...
1: Van het geloof en de trouw aan de paus.
0: Ik denk dat het antwoord van het Oosten zou zijn, ja, maar het is nooit zo geweest dat wij onder Petrus, onder Rome waren. Want in het begin van de kerk waren die vijf kerken...
1: Daar kun je het allemaal over hebben.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval niet de paus, de eerste eeuwen, niet zoals de paus nou functioneert.
0: Nee, dat is een ander verhaal.
1: Dat is een ander iets. En daar vind ik ook dat we dat pausschap op die manier zouden moeten herzien. Het blijft natuurlijk wel de... Ik hoorde iemand zeggen van... Ja, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Die lammeren, dat zijn de gelovigen. En schapen, dat zijn de bisschoppen. Dus de paus moet alles. Ja, maar het zijn van die rare theologieën.
0: Ik heb nooit van gehoord, maar
1: ja,
0: kan.
1: Nee, maar ik heb het gehoord nou. Ik wist ook niet dat het bestond. Dan zie je dus een papalisme.
0: Ja.
1: Hè, dat is waar de paus ongeveer de persoon van Christus... nader komt, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon onzinnig.
0: Maar was het de paus niet de plaatsvervanger van Christus op aarde?
1: Het zichtbare hoofd van de kerk is hij.
0: Plaatsvervanger?
1: Ja, nee? Dat kan natuurlijk.
0: Maar reconcilieren.
1: Iedere bisschop is dat, hè?
0: Ja, klopt, in zijn eigen bisdom, ja.
1: Ja, zeker. Dus zo bijzonder is dat niet. En al die bisschoppen zijn ook niet zo heilig. Dus dan moeten de paus is er voor de bevestiging van het geloof. Niet om synodale processen uit te vinden. Hij is er voor de bevestiging van het geloof. En de kerk behouden in de waarheid. Daar is hij voor. En dat doet hij juist niet. Hij is meer, dat zegt Athanasius Snijder, hij is er meer op uit op het moment om, wat zal ik zeggen, zijn macht en positie te handhaven dan op de waarheid.
0: Mm-hmm.
1: Anders zou hij acteren op Duitsland. Op allerlei andere mensen die niet deugen en die van alles publiceren, die de gelovigen in de dwaling brengen, daar reageert hij niet op, nauwelijks. Maar iemand die nou buiten zijn machtsgebied om goede redenen doet, die pakt hij aan. Dat is heel krom.
0: Ja, alleen als
1: en dingen zegt, als de paus dit niet toestaat en geen vergelijk, dan zullen toekomstige generaties katholieken lelijk spreken over deze paus en over de voorgaande paus, omdat ze dus het katholieke geloof belemmerd hebben.
0: Ja, dan kunnen we niet de toekomst voorspellen.
1: Nee, maar dat kan ik. Dat kun je wel.
0: Ik heb nog
1: het,
0: steeds,
1: gaat over het gaat over het geloof.
0: Ik heb nog steeds een goede indruk over paus Leo.
1: Ja, maar...
0: Dat maakt.
1: Ja, maar ik heb die ook nog van een stuk.
0: Ja.
1: Maar laat die zien. Ja. Laat die zien wat die waard is.
0: We zullen het wel zien. Maar ik vermoed, ja, met 1 juli. Nou,
1: ja.
0: Dan zal...
1: nou ja, fijn.
0: Nou, zullen wij een ander onderwerp gaan doen?
1: Even kijken. Goed.
0: Ja.
1: Hoe langer hoe meer... Hier heb je dan, ja, meteen tegen jou. Hoe langer hoe meer kan men zien dat paus Leo de lijn van zijn voorganger volgt. Hoe blij was ik met deze nieuwe paus, met een nieuwe stijl die weer eer gaf aan het ambt. Maar deze uiterlijkheden mogen ons niet verblinden. We kunnen het echter niet meer ontkennen dat hij helemaal geen opheldering brengt, maar continuïteit van het vorige pontificaat. Kunnen we nog meer doen dan bidden en offeren? Zo las ik nu weer, vrouwelijke leek leidt Vaticaans dicasterie voor communicatie. Met de benoeming van Maria Montserrat Alvarado zet paus Leo XIV de politiek van zijn voorganger voort om vrouwen in hoge functies toe te vertrouwen. Nou, dan zie je dus dat mensen alles over één kam gaan scheren. Ik vind het heel goed dat het hoofd van de communicatie dat dat geen priester is en geen bisschop. Want die hebben daar meestal geen verstand van. Precies. Dat is gewoon een werelds gebeurtenis. Dat dat een leek is die er verstand van heeft, vind ik heel gewoon. Als je dan nog een leek vindt die toevallig heel, heel goed is en een vrouw, nou dan neem je die toch. Ik hoor alleen maar van deze mevrouw dat ze zeer deskundig is.
0: Ja.
1: Ze is werkzaam geweest bij EWTN.
0: Ja, een aantal jaar als hoofdcommunicatie en zo.
1: Een Amerikaanse katholieke website en een publiciteitszender. Gesticht door moeder. Hoe heet ze ook weer?
0: Angelica.
1: Ja. Als oprecht katholiek. Die zijn ook echt katholiek. Zodanig dat Paus Franciscus ze een vijand noemde.
0: Ja, de EWTN, het werk van de duivel.
1: Het werk van de duivel, ja. Dat zei Paus Franciscus.
0: Omdat ze kritiek op hem hadden. Dus dan, ja.
1: Nou, dat hadden ze nog niet eens altijd rechtstreeks. Maar wel wat hij deed. Ze hadden kritiek op en hadden ze groot gelijk in. Maar dat mocht natuurlijk niet. Hè. Je mag niet kritiek hebben over zijn goddelijkheid, de paus.
0: Ja.
1: Nou. Dus ik ben het helemaal eens met deze mevrouw. Die ook gewoon een hele katholieke signatuur heeft. En deskundig is.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Dus ja. Dat is iets anders dan voor de congregatie voor de geloofsleer. Of de congregatie voor de religieuze. Ja. Dat is een duidelijke iets voor het gezag in de kerk.
0: Ja, ik zou zeggen, ja, en de communicatie vanuit het Vaticaan kan ook beter, denk ik.
1: De vorige die Franciscus had benoemd, het moet blijkbaar een ramp zijn geweest. Dat was wel een manier, maar dat was een ramp.
0: Ja, dus het is wel, en als het die vrouw is, dan mag je wel als vrouw baas zijn.
1: Natuurlijk,
0: ja.
1: Ben ik helemaal niet tegen.
0: Nee.
1: Dat er een vrouw de baas is van de pauselijke huishouding, ben ik ook niet tegen, bij wijze van spreken. Ja. Dus,
0: is dat zo?
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Nee, ze heeft een priester volgens mij voor dat.
1: Ja? Ja. Nou ja.
0: Zou niet zeggen, maar ja.
1: Goed, in ieder geval, waarom dus taken die voor leken zijn in de kerk, en die zijn er een hele hoop, namelijk die niks te maken hebben met de gewijde macht, nou die kunnen vrouwen ook doen, natuurlijk. Dan hebben we, eerwaarde heer, in navolging van het besluit van Paus Franciscus, heeft bisdom Luik nu de eerste leken aangesteld voor de kerkelijke bediening. Wat is dat voor iets? Welke bediening dan? En moeten we ons zorgen maken? De bisschop van Luik staat toch bekend als zeer goed? Zo heeft hij in pontificale Latijnse mis ad orientem naar het oosten opgedragen. En interessant is dat Delville, zo heet die bisschop, zich positief uitlaat over bepaalde voordelen van de Latijnse mis en daarbij expliciet verwees naar de ritus van 1962. Ja, ik weet helemaal. Weet jij iets van die benoeming? Daar weet ik ook helemaal niks van. Dan zou je moeten weten voor welke bedieningen. Ik bedoel, het is altijd de bediening van koster is een heel gewoon lekenvak geweest, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De bediening van kategeet is ook een kan een lekentaak zijn. Dus het ligt er maar aan welke functies. Kijk, de taken die aan het gewijde ambt zijn voorbehouden, zoals alle pastorale taken. Die kun je niet aan leken toevertrouwen. Hoogstens kunnen ze daarin meewerken, maar geen zelfstandige taken. En dat is het punt dat sommige bisschoppen dat gaan doen. Die geven een plaats waar geen pastoor is, of dan benoemen ze dan geen pastoor. Dan benoemen ze dan een juffrouw die dan ergens ver weg onder een priester staat.
0: Ja, maar die eigenlijk,
1: eigenlijk de pastoor is.
0: De pastoor is, ja. Dat is niet goed.
1: Nee, dat is natuurlijk tegen de kerkelijke dingen in. Dus dat kan helemaal niet. Goed. Dus ik weet het gewoon niet. Dan zie ik hier op mijn website, wat heb ik daar nog meer staan? Of op de WhatsApp.
0: Nou, je heeft best veel ook van vorige keer en zo.
1: Ik ben straatpredikant, die hebben we gehad.
0: Ja, dat is geweest.
1: Gelovigen zeggen, ik geloof in Jezus. Hij is mijn pleitbezorger in de hemel. Dus ik kom in de hemel. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar de proeven zullen dingen enige vorm van hoogmoed, maar ook een soort egoïsme. Zo van, het maakt niet uit wat ik doe. Ik geloof in Jezus, dus kom ik toch in de hemel. Kunt u vertellen hoe we dit moeten kunnen zien? Nou, dat is eigenlijk protestant.
0: Mm-hmm.
1: Luthers.
0: Nee.
1: Luther, die ging ervan uit dat je door het geloof gerechtvaardigd wordt. Het geloof in God maakt jou rijp voor de hemel. Het geloof in Jezus. Dus als je zegt, ik geloof in Jezus, dan... Nou, en je blijft dat zeggen, dan kun je nog wel zonde doen. Maar die zonden die kunnen jou niet meer raken, want jij bent van Jezus. Dat is een heel rare opvatting in onze oren, want bij ons zeggen, ja, maar als je erg zondigt, dan ben je weer van Jezus weg. Maar dat is bij... Luther zegt, simul justus et peccator.
0: We zijn allemaal rechtvaardig en zondaars.
1: Dus je kunt tegelijk rechtvaardig en zondaar zijn. Dus dat zonde, die raak je niet meer als je gelooft in Christus. Dan ben je toch gerechtvaardigd. Dus dat proef ik hier ook uit. Want je kunt zondigen, hij is toch mijn pleitbezorger in de hemel. Dat zei Luther eigenlijk ook. Je gaat gewoon naar de hemel. Terwijl bij ons, als je doodzonde doet, ga je niet naar de hemel. Moet je weer gaan biechten en proberen dat het weer in orde gemaakt wordt. Anders kom je niet in de hemel. En dat lijkt me ook een meer normalere opvatting, hoor, ja, voor mensen.
0: Ja, logischer.
1: Ja. Goed, dus dan zie je dus hoe Lutheranen eigenlijk van katholieken verschillen op wezenlijke punten. Ik heb dus ooit we hadden van het bisdom Den Bosch uitwisseling met een evangelische landeskirche in Kurhessen-Waldeck in Duitsland. En ik heb nog wel eens meegedaan in die uitwisseling. En toen ging het over celibaat en zo. Ja, dat was toch wel moeilijk, want het traden heeft bij ons veel mensen uit en zo. Ik zei, ja, maar jullie dominees, die mogen wel trouwen, maar die gaan weer scheiden en weer hertrouwen.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk ook niet.
0: Ja, maar als je rechtvaardig en zonder samen
1: juist,
0: kunt zijn.
1: Juist, dat zei je dus.
0: Dat zei ze dan.
1: Dat zei je ook, ja. Nou, hij zei, simul justus et peccator. Dus je bent, dus als je dan weer getrouwd, nou, dat is wel niet goed, maar je bent tegelijk door God gerechtvaardigd. En ondertussen doe je wel dingen die niet kloppen. Maar ja, daar moeten we niet zo nauw naar kijken. Dan komt het eigenlijk op neer.
0: Ja.
1: Maar misschien hebben er...
0: Nou, we denken anders over, denk ik. Als katholieken.
1: Als katholieken denken we inderdaad anders. Dan wordt de vorige keer gevraagd, heeft de heer Menno ook de blaasjeszegen gehad vanwege mijn kuchen en zo?
0: Ja.
1: Nee, die heb ik niet gehad. Ik denk dat daar aan ligt. Want het is een beetje moeilijk. Als ik met blaasjes door de weekse dag niet naar de kerk ga, ik kan mezelf de blaasjeszegen niet geven.
0: Nee? Kan een priester zichzelf niet zegenen?
1: Nee. Okay. Dat is iets geks. Nee, dat gaat niet. Ik kan mezelf ook mijn zonde niet vergeven. Dat zou wel heel makkelijk zijn, maar dat is
0: wat zou dat zijn?
1: Ik kan wel de mis vieren.
0: Ja.
1: Dat doe ik dan ook thuis als ik niet eruit moet. Maar de blaasjeszegen heb ik dus niet gehad. Misschien lig het daar wel aan.
0: Ja. Volgend jaar. Kans weer.
1: Ik luister altijd naar jullie programma. Complimenten aan jullie en jullie synergie.
0: Synergie, samenwerking.
1: Kijk, ja, dat wij goed samengaan. Er zijn andere mensen die zeggen dat het niet is.
0: Ja, we hadden het over net bij de koffie. Maar ik zei, ja, ik verdedig onze heilige moeder de kerk die van alle kanten, inclusief pastoor Menno, wordt aangevallen.
1: Dat is toch wel.
0: Ja, dat is het zo. Ik voel me hier, goed. Maar
1: Irene, die bij de telefoon zit, die zegt...
0: Niet meer discussiëren.
1: Niet meer discussiëren, want dan word ik alsmaar gebeld. En ze vallen dan allemaal Christina aan.
0: Ja.
1: Dus ik heb de luisteraars op mijn hand. Dus.
0: Ja. Daarom hou ik mijn mond, probeer ik mijn mond te houden.
1: Ja, dat valt niet mee.
0: Nou.
1: Goed. Leuk om te luisteren en leerzaam. En speciaal aan pastoor Menno. Ik ben heel blij dat u heel direct met uw opmerkingen bent en niet politiek correct. Het vergif in onze maatschappij. Nog een vraag over de terugkomst van Christus en de openbaring. YouTube wordt overspoeld met filmpjes hierover. Hoe kijkt u hiernaar? En hoe moeten wij hiermee omgaan? En wat is uw advies? Nou, geen aandacht aan besteden. Dat is mijn advies. Wij moeten naar Jezus' woord luisteren. Wees bereid. Altijd. En verder, je kent dag nog uur, dus maakt wij niet druk. Als je klaar bent, is het altijd goed. Dus vooral niet zeggen, de volgende week is het. Of Garamandal heeft gezegd. Mm-hmm. Of weet ik wat voor verschijning dan ook. Die heeft gezegd dat dat en dan en nou het volgend jaar zal het wel zo zijn. Ik heb allerlei mensen gehoord die daar in het verleden zeiden. Het is nooit uitgekomen.
0: En je moet ook niet vergeten dat YouTube heeft een algoritme. En des te meer op een bepaald onderwerp klikt.
1: Dan
0: des
1: krijg
0: te
1: je meer, al die dingen. Ja.
0: Des te meer filmpjes krijgt over dat onderwerp. Dus het voelt alsof het de YouTube vol is van deze filmpjes. Maar dat is niet zo.
1: Nee.
0: De algoritme.
1: Krijg ze nooit.
0: Want je klikt nooit op...
1: Ik krijg daar niet op,
0: ik ook
1: ik.
0: Niet.
1: Nee.
0: Maar ja, ik krijg al andere dingen.
1: Ja.
0: Ja, dus... Maar zo werkt het. Ze proberen je des te binnen te krijgen. Ja, en verslaafd aan hun filmpjes en zo.
1: Ja. Nou, in ieder geval... voorzichtig zijn met al dat soort eindtijdverwachtingen. Er zijn bepaalde protestanten die dat hebben. Heel erg. De Amerikaanse evangelische kringen, die hebben dat allemaal. Die leggen dat uit aan de hand van de Bijbel. Het boek Openbaring en Daniel. En ze halen er alles bij en ze tellen het helemaal uit. En ze weten allemaal dat de volgende week gaat gebeuren over een jaar. Allemaal onzin. Gelooft het niet. Het is allemaal al een keer gebeurd, althans dat uitrekenen. Het is nooit uitgekomen. We moeten gewoon klaar zijn en daarmee uit. Dat is het enige. Dank voor de aandacht voor de bisschopswijding van de priesterboodschap Pius X. Als Rome heeft gesproken, kan het toch wel echt iets veranderen. In 1991 heeft de bisschop van Honolulu 6 leken geëxcommuniceerd die wij in vormsmis waren met de bisschop van Pius X. In 1993 heeft kardinaal Ratzinger dat besluit teruggedraaid. Met dank aan Michael Matt. Vriendelijke groet. Ja, Rome kan van alles. Ik bedoel, ja, ik weet niet wat hiermee bedoeld wordt, maar in ieder geval, snap jij wat de vraag bedoelt?
0: Ja, is het zo dat je als je bij een mis van een geëxcommuniceerde bisschop bijwoont, word je zelf...
1: Nee,
0: dat is niet zo. De vraag of je je zondagsplicht vervult, maar dat is een andere vraag.
1: Je vervult je zondagsplicht in iedere katholieke mis.
0: Nou. Ja, oké, dan wel.
1: Dus we weten dat die mis is geldig. Die wordt waarschijnlijk met veel meer vroomheid opgedragen dan in veel parochiekerken.
0: Maar volgens mij moet het wel een mis die wel een gemeenschap is met...
1: Ze is een gemeenschap, maar is niet
0: zij
1: een gemeenschap?
0: Zij zegt van wel, maar de kerk zegt van...
1: Waarom zegt de kerk dat?
0: Zij. Nou ja. Weet ik niet.
1: Excommunicatie betekent niet dat je niet meer in gemeente... Je mag het niet doen. Excommunicatie betekent dat je de mis niet meer mag doen. En dat je tot je bekeerd bent niet meer in sacramenten mag deelnemen. Maar als je het doet, is het wel geldig. En dan zullen mensen zeggen die geëxcommuniceerd zijn... want dat is in de loopgeschiedenis natuurlijk een haverklap gebeurd. Bisschop gebruikt soms ook een machtsmiddel. Dat ze zei, ja, maar we geloven daar niet in die excommunicatie van jou. Er zijn andere dingen die belangrijker zijn dan die excommunicatie. En dat is wat Pius X ook zegt. Wij willen het liever niet. Wij willen liever dat het erkend wordt en dat het gewoon normaal gebeurt. Maar er staan belangrijker dingen op spel dan die excommunicatie. Wij moeten die pijn lijden, zeggen ze. En het is voor Rome natuurlijk, ja, denk ik, toch niet erg verstandig. Als je dus zegt, zoveel mensen over heel de wereld. En de oneenigheid die ze teweeg brengen. En de onzekerheid bij mensen. Nee, als ik gewoon zie gewoon hoeveel mensen die ik ken. Die naar een of andere Pius X-kerk gaan. Gewoon van ouds en jongs af aan al. Jonge mensen. En ineens zou dat niet meer mogen. Nou, dat doen ze niet hoor. Die vinden daar hun geloof. En die willen het... Trouwens, en de paus, die willen 100% katholiek zijn. Dat is het punt niet. Alleen de paus moet niet de baas spelen op een rare manier, zegt Athanasius Snijder. Ja. En ik denk dat je daar
0: gelijk daar dacht ik, ze willen wel achter de paus, maar als de paus gedraagt zich zoals zij denkt.
1: Juist, er zijn mensen, ja. Er zijn heiligen die in het verleden gezegd hebben, als de paus zegt dat de sneeuw geel is, terwijl hij wit is, dan moeten wij maar zeggen dat hij geel is, want het is de paus. Nou, dat vind ik rare toestanden. En die heilige zou ik niet willen volgen. Ja. En die zou ik, als God was, een tijdje in het vagevuur zetten om van zijn dwaalleren te...
0: Die mensen zijn wel heiligen en in de hemel gekomen met hun gele sneeuw.
1: Oh ja.
0: Maar...
1: Ja, maar ik ben... Nee, maar dit is, ja. Dit is toch allemaal onzin? Zo werkt ons geloof toch niet?
0: Nee,
1: dit soort kadaverdiscipline.
0: Kijk, je geweten...
1: Dat moet je aan Duitsers vertellen misschien, maar aan ons niet.
0: Ja, nee, niet aan Nederlanders.
1: Nee, nee, wij doen dat niet.
0: Dat kunnen ze niet, nee.
1: Nee.
0: Nee, nee. Ja.
1: Ik wil best gehoorzaam zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar dan moet er wel iets tegenover staan.
0: Ik ben Nederlands.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Goed, een al heel andere vraag. Ik heb een mooi beeld van Maria Rosa Mystica gekregen. Echt een mooi devoot beeld. Nu is mij niet helemaal duidelijk of het geoorloofd is dat dit beeld in mijn huis staat en dat ik er een kaars bij brand en de rozenkrans bid, omdat de heilige stoel niet de verschijningen heeft goedgekeurd. Maar Nikki Lopstad, nou verder zie ik het niet. Nee.
0: En dan beeld. Ja.
1: En beeld staat hier. Nou, dat is een mooi beeld. Die Rosa Mystica, dat heeft met mama Rosa te maken. Of weet ik het. Ik weet het allemaal niet. Ja, al die verschijningen lopen bij mij een beetje door elkaar. Ik heb daar nooit zoveel.
0: Ja, dat is iets. Nee, maar die rozen die hebben wel allemaal een betekenis.
1: Het gaat over de verschijning van ja,
0: ja.
1: Aan wie?
0: Ja, vorig jaar heb ik van alles over gelezen, omdat het in het nieuws was dat het Vaticaan heeft inderdaad de verschijningen niet goedgekeurd. Maar die plek waar de verschijning is, dan is wel een goede plek om op Bedevaart te gaan.
1: Ja, ik geloof dat er heel veel mensen die op Bedevaart gingen,
0: ja.
1: Dat die naar Pater Pio, dat die ook langs deze Rosa Mystica gingen.
0: Ja, het is in Italië.
1: In Italië. En ik heb het allemaal gehoord.
0: Alleen ik ben er helemaal vergeten wat het allemaal
1: ging. Lekkere geuren roken, roze geuren en weet ik wat allemaal. Nou, ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Maar het feit dat de verschijning niet goedgekeurd is, betekent niet dat je niet mag bidden. Bovendien dat je dat beeld, er zijn zoveel Maria beelden, allerlei beelden. Rosa Mystica is een gewone titel van Maria, hè? Mystieke Roos.
0: Uit de
1: litanie. Dus daar is niks op tegen.
0: Alleen het is wel een symbool van iets wat niet goedgekeurd is.
1: Ja, maar niet goedgekeurd is nog niet afgekeurd.
0: Ja, omdat ze niets meer. Ze hebben ook gezegd dat ze vanaf nu keuren ze niets meer af.
1: Ja, dat is ook zoiets heel raar. Ze keuren niks meer af en niks meer goed. Dus Rome. Dan hoor je weer een van die rare dingen van Rome. Maar ja, fijn, doe maar. Ja, ja. Dat is Fernandez, kardinaal Fernandez. je zou bijna denken, de kardinaal van de geloofsleer, je zou er bijna zo'n hele katholieke mevrouw willen hebben in de plaats van zo'n Fernandez. Dat kan natuurlijk niet.
0: Nee,
1: dat is tegen mijn principes in. Maar het zou in feite beter zijn voor het geloof, denk ik.
0: Oh,
1: heb ik nou toch allemaal gezegd?
0: Bent u ook feministisch?
1: Ik ben helemaal niet feministisch.
0: Nee.
1: Ik ben praktisch.
0: Praktisch.
1: Okay. Als er iemand heel erg katholiek is, heb ik die liever dan een priester die niet katholiek is.
0: Ik ben toch een vraag overgeslaan. Mag een katholiek een plaatje met niet reanimeren om de nek dragen?
1: Normaal als iemand jong is en gewoon, dan mag je dat niet.
0: Okay.
1: Ik denk dat je moet het leven willen. Je moet er ook inzetten voor het leven. Je kunt ook niet zeggen.
0: En alles doen dat je blijft.
1: Ja, je blijft leven. Okay. Dat is normaal. Maar het kan zijn dat je in omstandigheden bent. Bijvoorbeeld, je been is afgezet en je bent 85 en je kunt niks meer. Nou, dan kun je dus wel zeggen van hangen zo'n ding om, want
0: je leven is voltooid.
1: Ja, en dat wordt, dan moet je ook de kans hebben om te sterven.
0: Ja.
1: Dit is niet een kwestie van, maar je zegt ja, maar er moet geen uitzonderlijke dingen gaan doen om het leven te behouden.
0: Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld, je bent 45 en je hebt kanker. Het is niet te genezen. Moet je allemaal behandelingen doen?
1: Nee, je moet behandelingen doen die zinnig zijn.
0: Ja.
1: Onzinnige behandelingen hoef je nooit te doen.
0: Nee.
1: Je kunt gewoon zeggen van stop maar, ik wil gewoon doodgaan. En niet met al die ellende van
0: en
1: al die
0: mag.
1: Behandelingen.
0: Ik hoef niet je leven te verlengen.
1: Je moet dat gewoon tegen elkaar afwegen. En als je in overleg met de arts zegt, dit heeft weinig zin, dat doen we niet. Dan moet je het niet doen.
0: Maar je mag het wel doen als je wil. Zeg
1: ja,
0: maar, ik wil toch wel nog een jaar erbij.
1: Mag natuurlijk. Maar, je kunt misschien verstandiger zeggen, doe het niet. Maar dat weet ik niet. Maar dat hoeft niet, dat ligt aan de verschillende omstandigheden.
0: Ja.
1: Wat is de meerwaarde van de nieuwe tekst in het lectionarium?
0: Ja, dat is ook een half uur.
1: Heb ik het al zo ooit over gehad?
0: Ja.
1: Nou, nog een keer. De Nederlandse bisschopconferentie heeft besloten, om haar moverende redenen, om het lectionaar, het lezingenboek van de mis, ja, voor driejaarlijks cyclus voor zondags, om die in een nieuwe vertaling uit te geven. Die waren niet meer te krijgen, de oude waren versleten. Nou, ze hadden ook gewoon kunnen herdrukken. Dat, ja, was volgens mij het verstandigste geweest, want die teksten waren helemaal niet ouderwets of zo. Iedereen verstond ze nog gewoon. Er zat misschien hier en daar een fout in. Die hadden ze ook kunnen veranderen en opnieuw kunnen herdrukken. Dat was een stuk makkelijker geweest. Maar er is een groepje mensen geweest. Ik weet niet wie. Niemand weet wie. Wij hebben de stille vermoeden dat het voornamelijk exegeten waren. Die vooral van grammatica verstand hebben en zo. En die hebben dus een nieuwe vertaling gemaakt. Nou is er... Het eerste deel is uitgekomen bij de advent.
0: Van het jaar A, ja, voor de zondagen.
1: En er is enorm veel kritiek op gekomen. Bijna van alle priesters, iedereen in de parochies, die zeggen het is verschrikkelijk, die vertaling. Gekke vertalingen, bijna onleesbare vertalingen, enzovoort. Van alles. Nou, daar zijn ze toch een beetje van geschrokken.
0: Had ze niet verwacht.
1: Nee, ze zijn zo in hun eigen gelijk opgesloten, denk ik. Dat... ze toch ineens priesters gevraagd hebben. Ik heb er eentje gekend die daar ook gevraagd is. Om voor het jaar B te kijken, want dan hadden ze die dingen al klaar. Nou, die priester heeft mij gevraagd om er ook mee naar te kijken. Hij had er naar gekeken. Nou, ik heb een hele zondagmiddag mee gezeten. Ik werd er helemaal ziek van. Oh. Alle nieuwe vertalingen waren verslechteringen. Ja. Of gezochte dingen. Laat het gewoon staan zoals het is. Dat is het mooier. Ja. Dat is het ook mooier Nederlands. En het is precies hetzelfde.
0: Heeft iemand voor betaald?
1: Ik? Als iemand betaald? Nee, volgens mij...
0: Zijn de vertalingen vrijwilligers?
1: Gelukkig hebben ze het niemand vertaald. Ik denk dat het gewoon vrijwilligers zijn. Ik heb trouwens iemand gesproken... die van beroep vertaler is. Klassiek vertaler. En die Augustinus vertaald heeft... En die zei, het is schrikkelijk. Dus er is, niemand heeft een goed woord voor over. Nou zijn die dingen ingediend, die amendementen zal ik maar zeggen. Maar de vertalers die hebben gezegd, niet overnemen. Dus ze doen toch niks. Dus het blijft gewoon zo. Ja. Daarom heb ik gezegd, al op Radio Maria, ik heb het ook in mijn stuk geschreven. Ik zei, als ik pastoor was, zou ik het niet gebruiken. Ik zou gewoon het oude lectionaar blijven gebruiken. Dan kun je geen boekjes van Heeswijk, want daar nemen ze dat natuurlijk over. Dat moeten ze wel. Maar dan heb je eigen boekjes of eigen lezingen.
0: Maar krijg je geen straf?
1: Nee, waarom?
0: Mag dat? Je eigen boekjes maken en zo?
1: Natuurlijk.
0: Ik dacht dat je in de mis de officiële vertalingen moest gebruiken.
1: Natuurlijk.
0: En mag
1: moet
0: dat?
1: Ook. Maar dan moeten ze ook een beetje op een normale manier vertalingen geven.
0: Ja, maar ja.
1: Kijk, als het een goede vertaling is en men maakt er alleen maar een slechtere van. Ik heb maar één verbetering gezien in het hele spul.
0: Ja, maar maakt het... kijk, de veranderingen die zijn gebruikt, zijn die ketters?
1: Nee, die zijn niet ketters. Het gaat ook over taal.
0: Dus daar gaat
1: dat je dus lezers, die kunnen niet gelezen krijgen, omdat rare zinnen zijn geworden... Mm-hmm. Ik geef één voorbeeld. In het Latijn, en ook in het Grieks, zijn nevenschikkende zinnen worden altijd verbonden met kai of et. Terwijl wij dat niet doen. Wij zetten een komma. Ja. Jan gaat naar Kees, naar Piet.
0: En naar
1: Frits. En ze kunnen nog niet, alleen bij de laatste wordt en gezet, van tevoren niet. Nou gaan zij het vertalen met helemaal ennen. Daar word je helemaal gek van.
0: Dus Jan gaat naar... Piet en naar...
1: Niet eens, als je dan nog naar haalt, dan kan het nog maar. En. Nou, zo zijn het... Het is maar één gek voorbeeld. Letterlijk vertaald klopt het. Ja. Maar het voegt niks aan Nederlands toe. Het is gewoon slecht. En degene die dat gedaan hebben... verdenk ik van een zekere eigenwijzigheid. En ik zeg, het heeft ook te maken met de vertaling van het Onze Vader... waar we al zo ooit over gehad hebben. Van leid ons niet in de beproeving of breng ons niet in beproeving. Waarvan ik vind dat het een slechte vertaling is. En ik niet alleen. Ja. En dan gaat men uit van het feit dat in het Grieks... eenzelfde woord is voor beproeving en bekoring. Maar in het Nederlands hebben we twee woorden. Wij moeten kiezen. Ja. Bij ons is het een beproeving als de bedoeling iets goeds is. Dus een lijden kan een beproeving zijn dat een mens daar beter uitkomt. Maar als hij er slechter uit moet komen, is het een bekoring. Nou, en dat weigeren ze te aanvaarden. Terwijl alle moderne talen dat verschil hebben. Er staat nergens beproeving. In het Engels niet, in het Frans niet, in het Duits niet. Nergens. Nergens. Nou heet ook in die nieuwe vertaling, heeft de duivel heet niet meer de verleider of de bekoorder, maar de beproever.
0: Aan de beproever.
1: Ja, dus dan denk ik, dit zien we dus dezelfde auteur waarschijnlijk aan het werk.
0: Als je denkt dat de duivel Gods werk doet om mensen te beproeven, dan
1: dat
0: is hij de
1: bij
0: beproever.
1: Job, bij Job is het de beproever.
0: Ja, als dat die duivel is het.
1: Want Job, bij God wil God, wil dat Job er goed uitkomt.
0: Ja, alleen de duivel is de vijand.
1: De duivel die wil bekoren.
0: Dus die wil bekoren, want het is de vijand van de mens. Ja, en die is jaloers op de mens.
1: Maar dat verschil willen ze niet eens zien. Ja. En als ze nou eens meer deskundigen inschakelen, die Nederlands kenden enzovoorts allemaal. Kijk, als zij het letterlijk vertalen, moeten ze zelf weten. Maar dan laten toch fatsoenlijke mensen op los. Dan heeft men ook nog eens gekozen voor een hele nieuwe psalmvertaling.
0: Oh, dat is erg.
1: Die psalmvertaling intussen, het is heel erg. Ja. En daar heeft men ook helemaal niet over nagedacht. De bisschoppen hebben in de tijd bewust gekozen voor de vertaling van Bronkhorst, OP. Die is gekozen voor de tussenpsalmen, de psalmen in de mis, maar ook voor het brevier.
0: Ja. Zodat
1: het brevier is later gekomen en dat is een correctie ervan. Er zitten dus, het loopt niet helemaal. Als ze nu in het nieuwe lectionarium de verbeterde versie van de Bronkhorst uit het brevier hadden genomen. Nou, dan was voor iedereen, die teksten die worden dan langzamerhand eigen. Je bent gewend die te bidden. Ja. En
0: het wordt je eigen woorden.
1: Ja. En nou hebben ze weer een heel andere. De vertaling van Tromp. Van heel lang geleden. Waar enorme kritiek op geweest is in de tijd. Nou, die hebben ze weer van stal gehaald. Die is minder poëtisch. Okay. Terwijl de psalmen natuurlijk eigenlijk poëtisch zijn.
0: Ja.
1: En Bronkhorst, dat wil niet zeggen dat ze rijmen. Maar ze hebben een zekere cadans. Bovendien, ja. Ook in het Nederlands. Bovendien is er op die Bronkhorst, zijn er allemaal muziek op gemaakt. Klopt. Nou, dan kun je allemaal in de kast. Hebben ze niet eens bij nagedacht. Of wel, en dan verder. Het interesseert ze niks, denk ik. Ik weet het niet. Ja, hun eigen. Ja.
0: Ze zeggen, ja, die psalmen die worden ook bijna nooit gezongen.
1: Ja,
0: ze.
1: Maar als het voor de liturgie is, de bedoeling dat het gezongen wordt.
0: Ja.
1: Ik krijg hier het heen en weer van. Maar ja, fijn.
0: Nou, dat is het dus.
1: Nog een vraag. Is het doel van de Club van Job een oordeel te geven over de paus? Nee, dat is niet het doel van de Club van Job. Helemaal niet. Maar iedere katholiek die verstand heeft en weet wat zijn geloof inhoudt, kan een oordeel geven over de dingen die de paus doet wat betreft het geloof. Wij zijn geen kikkers die kwaken zoals de hoofdkikker kwaakt. Wij zijn katholiek en wij hopen dat de paus het katholieke geloof bevestigt. Het katholieke geloof wat de eeuwen door is. Hè? Kijk, als het katholieke geloof hoort dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. De weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben de deur. Niemand gaat in de hemel tenzij door mij, enzovoort. Nou, als dan de paus zegt, er zijn heel veel wegen naar God. Dan is de paus niet katholiek. Dan moeten we daar iets over zeggen. Het is dom dat hij dat zegt. Of doortrapt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is niet katholiek. En dan moeten katholieken dat zeggen. Met alle eerbied, want de paus is natuurlijk het hoofd. En maar op dezelfde manier als Jezus zegt tegen Petrus. Als Petrus zegt, we moeten niet naar Jeruzalem gaan. Als Jezus zegt, we moeten elkaar. Ga terug, Satan, vader retro. Hij noemt Petrus zelfs Satan. Dan hoeven wij dat niet te doen. Maar we mogen wel zeggen, als het niet klopt.
0: Ja.
1: En dat is het erge. Dat dus de laatste paus, van de andere pausen kan ik het minder zeggen. Alhoewel, Johannes Paulus II natuurlijk, die samen bidden met die En met die hindoes en weet ik wat allemaal in Assisi was ook een beetje raar. En die afgodsbeelden op de altaren in Assisi was ook raar.
0: Ja.
1: Maar nog niet zo raar als bij Franciscus. En daar mogen wij gerust iets van zeggen.
0: Ja.
1: Het is net het erge dat veel bisschoppen er niks van durven zeggen. Omdat ze anders in een hoekje te worden afgezet.
0: Ja.
1: De bisschoppen iedereen voorzichtig. Terwijl het hun taak is om dat te zeggen.
0: Of sowieso van de kardinalen.
1: Ook dat. Ja. Maar denk je dat je ooit kardinaal wordt als bij Franciscus dat als je zoiets zou zeggen? Nee.
0: De enige wat het een beetje probeerde wat te zeggen was kardinaal Pell.
1: Kardinaal Pell, ja.
0: Maar wel niet onder eigen naam. Ook anoniem.
1: Ja. Want hij wist hoe dat is. En hij is op mysterieuze wijze gestorven, zegt iedereen.
0: Ja, dat
1: ik
0: is...
1: Ik weet ook niet hoe dat is. Die is een eenvoudige heupoperatie of zoiets is hij gestorven.
0: Ja, maar in een hele verdachte omstandigheden, zoals er was geen arts aanwezig.
1: Dat is allemaal heel raar.
0: En een ziekenhuis. Dat is geen arts van dienst, hoezo? De camera's deden het niet. Die avond. En hij is begraven in een vreselijke manier met een gebroken neus. Hoe krijg ik een gebroken neus van een heupoperatie?
1: Dat is heel raar.
0: Dat is een hele rare
1: het feit dat hij beschuldigd is in Australië van de misbruik achteraf. Het is helemaal een scam, helemaal niet waar.
0: Ja.
1: Nou, daar wordt van verdacht dat de Romeinse instanties waren.
0: Ja, ja, ja.
1: Die hem voor de bus hebben gegooid, ja.
0: Ja, ja. Nou, in ieder geval, dus misschien is hij wel toch een martelaar.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Nou, en daar wordt ook van gezegd dat Paus Franciscus daar een rol in zou spelen. Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Laten we maar denken dat dat niet is. Dat is nog het beste.
0: Ze zijn allemaal nu bij de Heer.
1: Van YouTube kun je wel de zoekgeschiedenis wissen en de app resetten, waardoor je minder te zien
0: wat je keek.
1: Kijk, ja,
0: dus als je overspoeld wordt door dingen die je eigenlijk niet meer wil, dat doen.
1: Ja, dat is zo. Nou, daarmee ben ik aan het eind van mijn vragen.
0: Ja, beste luisteraars, we hebben nog 10 minuten en daar kunnen we nog een paar vragen erbij hebben. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: Beste luisteraars, ja, dat mooie laudation moeten we onderbreken, want er zijn nog een paar vragen die binnen zijn gekomen.
1: Ja, allereerst een aanvullende opmerking. Wij hadden net gezegd dat de kardinalen en zo weinig tegen...
0: Ja, ja.
1: Nou, daar belt iemand op en die zegt, ja, maar kardinaal Eijk heeft zich toch duidelijk uitgesproken. Dus op een bepaald moment is het ook zo.
0: Bij Traditiones, nee, bij Fiducia Supplicans.
1: Supplicans, bij die homozegening. Heeft hij iets zelfs over eindtijd gezegd enzovoort. Nogal vrij fors.
0: Ja.
1: En sindsdien wordt hij ook bij de... over de wereld bij de kleine groep van orthodoxe kardinalen en bisschoppen genoemd, ja. Iedere keer.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment hebben kardinalen ook geen... Ja, wat zal ik zeggen? Ja, nou, ik zeg er ook niks aan. Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn inderdaad uitzonderingen.
0: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Ik heb hier dan een vraag. Paus Franciscus stelde de blauwe zusters en paters onder toezicht en legde een opnamestop voor nieuwe roepingen. Heeft paus Leo dit nog niet ongedaan gemaakt? Naar verluid zouden veel roepingen op de wachtlijst staan. Dat is zo. Ik heb laatst nog iemand gesproken die erin wou treden. En officieel mag dat dus niet. En ze weten dus niet waarom. Er wordt niks van gezegd. Ze mogen 3 jaar niemand aannemen. Ik hoor dan bij de Blauwe Zusters bijvoorbeeld dat die bloemetjesjurkenonnen die toezicht houden, hè, die niet in arbeid zijn of zo, er zijn allemaal van die wereldse nonnen, die dan in huis wonen om toezicht op hun te houden, de commissariaten zal ik maar zeggen, dat die zich druk maken over het feit dat zij, die zusters, leven van wat ze krijgen. Die zusters vinden dat ze moeten... dat ze moeten werken en de kost maar moeten verdienen enzovoort. Daar hebben ze niks mee te maken.
0: Nou, volgens mij zijn er meer...
1: Het gaat er helemaal niks over. Ik kom er maar een keer even niet tussen.
0: Nee, nee. Oké. Okay.
1: Dus ik heb nooit ergens iets van die zusters gezien en alleen maar goede werk. Ik ben in het Heilige Land geweest. Ik heb in Bethlehem heb ik ze gezien waar ze met gehandicapte kinderen bezig zijn. Overal zijn die zusters, in heel de wereld, zijn ze heel braaf. Er zal altijd wel iets gebeuren. Dat gebeurt zelfs bij de Jezuïeten, die zijn ook niet heilig. Maar er wordt niet ingegrepen. Deze mensen worden aangepakt. En dan gaat het waarschijnlijk allemaal over de... Dat, zo wordt het gezegd, over de stichter die iets verkeerds gedaan heeft. Maar die stichter is al lang dood. Zij vertelde trouwens, diegene die... dat de stichter vlak voor zijn dood nog de pauselijke zegen rechtstreeks van de paus had gekregen.
0: Franciscus.
1: Dus, van Franciscus, ja. Dus dat het allemaal in die zin ook nog wel meeviel. Bovendien, je kunt toch op de stichter niet alles aan. Nee, als zij goed zijn, dan zijn ze goed.
0: Het probleem was dat zij nog steeds die stichter vereren.
1: Dat is ook dat niet is zo erg.
0: Nee?
1: Nee.
0: Die heeft tientallen vrouwen...
1: Ja, dat zeg jij.
0: Nee, dat zegt de rechter.
1: Welke rechter?
0: Dat is een proces geweest. De kerkelijke rechter. Ik kan je een link sturen. Ik heb het wel.
1: Doe dat maar. Ik weet het niet. Maar daar gaat het trouwens niet om. Ik vind... Ik weet wel waar het over gaat. Zij hebben een spiritualiteit die niet aansluit bij de moderne nonnen. Hetzelfde heb ik gehad. Ik zeg, in België heb ik meegemaakt dat die zusters er zaten in een klooster, binnengehaald. Die hebben daar 4 jaar gezeten of zoiets. De 5e jaar, ze waren voor 5 jaar toegelaten, zegt de bisschop, eruit jullie. Want ik wil jullie niet meer. Hadden ze iets verkeerd gedaan? Nee, helemaal niks. Maar de gezamenlijke nonnen van het bisdom, allemaal oude taarten, die hadden samen gezegd van, ja, zij zijn niet van dezelfde spiritualiteit als waarin wij religieuzen zijn. Die zien daar gewoon een concurrentie in. Ja. En dat zie je op heel veel plaatsen. De traditionele bewegingen die veel mensen hebben, die roepen de jaloezie op bij bisschoppen en bij kloosterlingen. Die zeggen van, wij wisten toch hoe het moest. We hebben allemaal gemoderniseerd. En zie je.

0: krijgen niemand meer. En zij wel, dat kan toch niet?
1: Ja.
0: En dan ben je wild om scheen slaan. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ik heb een goed voorbeeld. De herauten, kent u wel?
0: Ja.
1: Die waren ook zo onder zo'n verbod gezet. Die mochten niets wijden, jarenlang, 6 jaar of zo. Die zijn een paar maanden geleden naar boven gekomen met... we weten niets en we weten niet waarom. En er zijn zoveel mensen die hebben de opleiding daar willen... nu mogen ze weer wijden. Dus dan moet je misschien wel in de krant komen, in het nieuws.
0: Ja, maar het is toch, als ik hoor dus van de meisje... Die zei, er staan 50 meisjes te wachten om in te treden.
1: Ja.
0: Bij welke oude nonnen is dat?
1: Dat maakt niet uit, dan moeten ze dus...
0: Maar het lijkt nergens op.
1: Ja, ik zou zeggen, ga naar op YouTube. Ga overal zeggen,
0: Heilige
1: Vader. Je
0: zou gewoon zeggen, van, wijd maar eigen bisschoppen. Dan blijft de katholiek blijven.
1: Nee, zeggen,
0: bij wijze van spreken.
1: Ja, ja. Ik zou zeggen, Heilige Vader, we willen heel graag duidelijkheid. Want het gaat om de zielen.
0: Weet je wat ze nog bang zijn om er iets over te zeggen? Want dan wordt het nog erger, zeg. Want ik ben bij die paters geweest, een keer bij een wijding.
1: Ja.
0: En toen zei ik, zal ik er zo over zeggen? Oh nee, doe het niet, want dat maakt het alleen maar erger. Want
1: ja, maar dat is dus een andere paus. En als het bij de herauten is gelukt, dan zou het bij de blauwe zuster, als alles goed is, inderdaad, dan zou het ook bij hun moeten kunnen. Want 3 jaar is lang.
0: Ja, het is toch verschrikkelijk.
1: Dus daarom...
0: En mensen die moeten... Hè? Zij zei ook, op een gegeven moment hadden ze gezegd van de postulanten die mogen blijven.
1: Ja.
0: Die er dan waren. Maar op een gegeven moment komt er dan weer ineens een bericht. Nee, alle postulanten moeten eruit.
1: Ja,
0: nou,
1: maar daarom moeten ze
0: en
1: gewoon...
0: zonder duidelijke reden. Moet er iets verbeteren? Moet er dit? Moet er dat?
1: Dat moeten ze dus in het openbaar gaan vragen.
0: Juist.
1: Het risico nemen dat je... Maar als alles inderdaad geen probleem is... Of er is niets aan de hand. Dan zou wel binnen een jaar of zo weer moeten kunnen.
0: Dit is vreselijk. Dit is een... Het is natuurlijk gewoon een bepaalde trend in heel de kerk. Traditionele groeperingen die veel mensen trekken, die leggen ze meteen onder vuur.
1: Ja, dat was van vorig. Van dit is bij de Blauwe Zusters van het vorige pontificaat nog.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus er zijn verschijnselen van het vorige pontificaat. En zijn nieuwe paus gewoon daar naartoe gaan vragen.
0: Ja, en het is niet altijd paus, ook niet paus Franciscus. Er waren lelijke bisschoppen die dan bij de paus ingang hebben.
1: Ja, ja. Want het is daarom, doen al zoals de herauten. Naar buiten gaan, vragen.
0: Ik vind het in ieder geval schandalig. Nou, maar fijn. Dus wat moet ik er verder van zeggen?
1: Nou, nee.
0: We maken er een eind aan.
1: Ja, nou beste luisteraars. Het is het einde van de Club van Job van vandaag.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in week 9 door het jaar worden wij de Eucharistie binnengeleid door een vers van Psalm 65. Ik bezoek met offers uw huis en kom aan u mijn geloften volbrengen. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Ten aanhoren van heel het volk zei Jezus tot zijn leerlingen: wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, die belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe, die er 2 penningen ter waarde van 1 cent in wierp. Jezus riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Dit is het woord van God. Bij het bidden zit het hem in heel kleine dingen. In kleine dingen kan men soms meer hart leggen dan in grote. En dat zien we in dit evangelie. Het kleine maar veelbetekenende gebaar aan het begin van het gebed is dat ik de geest laat rusten bij hem. Het gaat er niet om iets te doen, maar eenvoudig alleen maar te zijn. Te zijn bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij de arme weduwe zag en de edelmoedigheid van haar hart. Ik hoef voor God niet op mijn tenen te lopen, me niet uit te sloven. Het geringste merkt hij op. Ik maak een gebaar van eerbied of aanbidding. Ik maak me klein voor hem om me zo geschikt te maken meer te ontvangen nog. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die mij helpt mijn geest in een sfeer van afhankelijkheid en ontvankelijkheid te houden. Belangrijker nog dan de lichaamshouding is de levenshouding. Mijn levenshouding is zoveel als de ziel van de lichaamshouding. En daarom vraag ik nu als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan haal ik me de geschiedenis voor de geest. Jezus bevindt zich op het tempelplein. Daar ziet hij de godsdienst in vol bedrijf. De schriftgeleerden met hun opvallende kleding, de mensen die geld wierpen in de offerblokken en bij de offerkisten gezeten, valt Jezus het grote verschil op tussen menige rijken die er veel in wierp aan de ene kant en een arme weduwe die er slechts 2 van de allerkleinste geldstukjes in wierp. Maar het was wel al wat zij bezat. Alles waarvan zij die dag leven moest. Eigenlijk zijn er 2 geschiedenissen. Er is de geschiedenis van de mensen onder elkaar, de geschiedenis van het geschiedenisboekje. Dat is het niveau waarop de schriftgeleerden zich bewegen. Daar waar de mensen naar opzien, maar
En dat is in Gods ogen een gruwel. En er is een andere geschiedenis, een die zich op een ander niveau afspeelt, verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kleinen. Lucas 10, 21. De plaats waar dit geheim zich afspeelt is het Tempelplein in Jeruzalem. En het zijn ook alle openbare pleinen en plaatsen overal ter wereld, in en buiten de kerk. Overal zijn die twee niveaus te ontdekken. Ik vraag om de bijzondere genade dat Hij mij mag helpen te zien wat Hij ziet, zodat ik een innerlijke kennis krijg van Christus de Heer. Want het is niet de kennis naar het vlees, naar de oude maatstaven, zoals Paulus een keer zegt, maar een kennis die niet aan de buitenkant blijft staan. Het is de bijzondere genade dat ik vanuit het licht van de geest op Jezus ook al het andere anders ga zien. Niet meer volgens de oude maatstaven, maar volgens de geest. De overweging. In het evangelie van vandaag zien we tot tweemaal toe de godsdienst in bedrijf. Het eerste tafereel laat de leiders van het volk zien die in de kerk doen wat de machthebbers in de maatschappij ook doen. Macht uitoefenen, gebruik maken van hun macht over hen die geen macht hebben. En dat doen zij binnen de structuren van de godsdienst. Ze lopen graag met lange gewaden. Ze zijn belust op de voornaamste zetels van de synagoge. Ze nemen de ereplaatsen in bij de maaltijden en ze slokken de huizen der weduwen op en verrichten voor de schijn lange gebeden. Als het geloofsleven, het leven met God, het gewone leven is geworden, en dat moet ook ergens als de omgang met God het sociale leven binnendringt, dan kan het bijna niet anders. Of de wereld dringt mee naar binnen in de godsdienst. Dat zie je in de geschiedenis van de wereld bij alle godsdiensten. Godsdiensten verwereldlijken, worden zelf werelds. Verliezen hun transcendentie, hun boven de wereld staan. En zo gaat het in het groot, bij de leiders, de schriftgeleerden. Maar dat vindt evenzeer plaats in het klein, bij de kleinen. En daarvan krijgen wij een voorbeeld in het tweede tafereel. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Dat is het gewone bedrijf onder de mensen. Je hebt armen en rijken. En die standen die er onder de mensen zijn, die zijn er ook in de tempel, in de omgang met God. De armen geven koperstukken en de rijken zilverstukken. Maar het geven van geldstuk alleen is nog geen godsdienst. Godsdienst wordt het pas als het werkelijk een offer is, als het je iets kost, als het je pijn doet. Moeder Teresa zegt dan ook: liefhebben tot waar het je pijn doet. Geven tot over de grens heen. En dat was nog bij de armen, nog bij de rijken het geval. Allen, armen en rijken, wierpen ze er iets in van hun overvloed, zegt Jezus. Het deed hen geen centje pijn. Ze voelden er niets bij. Beter nog, ze hadden er geen gevoel bij voor God. Ze gaven zonder gevoel voor God. En ze hadden er wel degelijk een menselijk gevoel bij, maar dat gevoel betrof hun eigen ik. Ze vervulden hun plichten, ze werden er beter van in hun ikgevoel, maar het maakte hen in geestelijke zin niet echt rijker. En ook tegenover klaar,
werden zij er beter van, stonden zij er goed op. Het staat goed als je in de rij staat om iets te geven, dan hoor je erbij, je telde mee. Maar dat is geen godsdienst, dat is ik-dienst. Zo doe je het niet tegenover iemand die je graag mag, dan wil je juist dat het je iets kost. Dan zeggen we wel eens, als je inkopen doet voor iemand, een geschenkje wil geven, voor iemand die je graag mag, nou, het mag best iets kosten hoor. En tegenover God, die de mens bemint met alles wat hij in zich heeft, met zijn hart, met zijn ziel, met zijn verstand, met al zijn krachten, kun je eigenlijk alleen maar aankomen met iets wat alles kost. Wat op dat moment alles voor je betekent. Iets wat je eigenlijk niet kunt missen. Zoals de weduwe in het evangelie, zij offerde, zij gaf alles waar ze van leven moest, die dag dan. Maar zoiets kun je niet aan een ander voorschrijven, want dan wordt het weer een moeten. Dan wordt het weer iets van de wereld. Nee, God heeft alleen de blijde gever lief. 2 Korinthe 9, 7. En daar hoort dan ook geen moeten bij. Zo van, zo moeten jullie nu ook doen. Nee, er wordt alleen in een verhaal verteld wat er gebeurt. En dat verhaal eindigt met de eenvoudige constatering. Wat die vrouw deed, zij offerde van haar armoe al wat ze bezat. Alles waar ze van leven moest. De bedoeling hiervan is dat de toehoorder hierdoor mag gaan nadenken. Het is geen voorschrift, maar een voorbeeld. Een verhaal zoals heel de schrift vol staat met verhalen, hoe mensen omgaan met God, hoeveel waard God voor mensen kan zijn, of beter gezegd, hoe God omgaat met mensen. Laten we nu die vrouw eens nader bekijken. Zij was weduwe, hetgeen aan haar kleding te zien was. En tegelijkertijd was ze straatarm. Ze leed aan haar armoede als aan een ongeneeslijke, schrijnende wonde. Hoe ze het ook wendde of keerde, altijd voelde zij het gemis. Haar afhankelijkheid. Er hoefde maar ook iets te gebeuren in het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld dat de prijs van het brood omhoog ging. En meteen zat ze onder de armoedegrens. En datzelfde gevoel kunnen mensen ook hebben wanneer ze met een gebrek zitten waar ze maar niet overheen kunnen komen. Een gevoeligheid, een kwetsbaarheid, een wonde die maar niet wil dichten. Niet zichtbaars, niet openlijk, want dan kunnen mensen nog medelijden met je hebben, maar iets wat niet te zien is. Zo'n vorm van armoede als bij die weduwe, die, zoals we dat noemen, structureel is geworden. Een eigenschap die deel is gaan uitmaken van henzelf. Deze weduwe voelde dus altijd dat gemis, die frustratie, die hunkering. Die vraag waarop mensen geen antwoord kunnen geven, totdat ze merkte, God zelf geeft het antwoord. Of beter gezegd, God zelf is het antwoord. Door haar levensstaat van arme weduwe was zij altijd op God aangewezen. En elke keer als ze zich naar God richtte, merkte ze dat God dat beantwoordde. Dat hij zijn aanschijn over haar deed lichten, om maar een bepaald beeld te noemen. En dat voelde ze aan als een rijkdom. Of met de woorden van Jezus, als een schat in de hemel. In al haar armoede, maar ook door haar armoede, voelde ze zich schatrijk met God in de hemel. En zo is haar armoede haar rijkdom geworden. Een rijkdom die ze voor geen goud van de wereld zou willen missen. Deze vrouw is van haar armoede gaan houden.
en wil die gewoon niet meer missen. En dat blijkt uit het gebaar dat ze maakt. Op de eerste plaats is ze met de anderen in de rij gaan staan naar de offerkist toe. En dat was al niet nodig, want weduwen waren van het offeren vrijgesteld. En als ze dan bij de offerkist is aangekomen, heeft zij er niet 1 cent, het kleinste koperstukje, het kleinste geldstukje ingeworpen, maar 2. En dat was net alles waar ze van leven moest, die dag. Ongelooflijk hoe God mensen nabij kan zijn. En hoe persoonlijk, hoe intiem hij met mensen omgaat. Hij kan zich zo aan mensen schenken. Hij kan hen zo zijn liefde laten voelen. Dat mensen blij kunnen zijn met hun armoede. En dat zij een goed gevoel overhouden bij hun zwakheden. Dat is eigenlijk het verhaal van God met de mensen. Dat is eigenlijk het verhaal van heel de Heilige Schrift. God geeft zijn liefde aan mensen die er met een arm hart voor openstaan. Geestelijk arm, arm van geest. Tot slot het gebed afsluiten met gesprekken. Mocht ik tijdens het gebed nog iets vastgehouden hebben van de houding van een objectieve buitenstaander, dan kan de gespreksvorm helpen om mij over de streep te trekken en mij met mijn hart te laten engageren. Eventueel begin ik met de weduwe of met de leerlingen, maar in elk geval moet ik met Jezus spreken. Met dit evangelie roept Jezus ook mij bij zich. Uiteindelijk is het geheim van de arme weduwe het geheim van Jezus' Vader. Verkoop men niet 2 mussen voor 1 stuiver, kleinste koperen geldstukje, en toch zal buiten de wil van uw Vader niet 1 mus op de grond vallen. En van de rand van haar bestaansminimum viel de arme weduwe in Gods vaderhand. En tenslotte sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis u werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
1: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. En ik mag wederom verwelkomen Dennis van Kerk in Nood. Welkom.
1: Dank je.
0: Ja, fijn dat jij altijd naar de studio komt om te vertellen over christenen in de hele wereld. Nou, plukken er altijd weer een paar gebieden of plekken uit. Dat heb je nu ook weer gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan het water over, hè?
1: Ja, naar een eiland waar ik zelf van dacht, ik weet niet, ik geloof niet dat we daar ooit eerder over hebben gehad. Überhaupt niet dat ik er zoveel over lees. Saint Lucia.
0: Ja, ik denk niet dat het ooit eerder, tenminste, dat wij het erover hebben gehad. Denk het niet, nee.
1: Het is dus een eiland wat van oorsprong heel katholiek was.
0: Ja.
1: We hebben een interview gehad met de aartsbisschop daar. En die vertelt van ja, we staan toch ook wel voor een uitdaging. En deels komt dat door secularisme, waar zij ook mee te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: En deels komt dat door de evangelical, moet ik zeggen in het Engels. Hè, want het zijn niet de evangelische kerken in het Nederlands.
0: Nee.
1: Maar dus de kerken uit Amerika, die in heel Latijns-Amerika eigenlijk gewoon heel erg aan het verspreiden zijn. En vaak tegen de kerk zijn ook. Hè.
0: Is dat ongeveer wat wij de Pinkstergemeente noemen?
1: Heeft het ook karaktertrekken van. Maar niet alleen. Nee, breder dan dat. En ook daarbinnen heb je weer allerlei verschillende verbanden en verbonden.
0: Afsplitsingen.
1: Afsplitsingen. Protestantse kerk die met name in Amerika. In Nederland valt dat nog mee. Maar met name in Amerika heb je zoveel verschillende stromen. Dat is bijna niet bij te houden.
0: Nee, en dat is, maar goed, wat je zei, die zijn heel in heel Amerika, Zuid-Amerika misschien nog wel wat meer, hè, actief. En daar hebben ze dus op Saint Lucia ook last van, zeg maar.
1: Ja. En deze aartsbisschop die zegt van ja, het is voor ons een hele grote uitdaging. Want wat we merken is dat met name de jeugd op het ogenblik natuurlijk heel erg op zoek is naar het gevoel steeds.
0: Mm.
1: Dus de trends volgt en die kijken op hun telefoontjes en dan zien ze iemand een paar mooie quotes doen en dan gaan ze daar weer achteraan. En hij zegt van ja, wat wij moeten doen is juist die diepgang zoeken. En hoop houden te midden van de storm waar we in zitten. En dat woordje storm gebruikt hij niet voor niks. Hij heeft het heel veel over orkanen in zijn gesprek met Kerk en Nood. Mensen kunnen het op de website teruglezen natuurlijk. En hij omschrijft van ja, weet je, we zijn hier wel gewend aan orkanen. Hè? Het Caribische gebied wat elk jaar wel weer geraakt wordt. En de vraag is altijd welk eiland gaat er dit jaar het meest geraakt worden?
0: Ja.
1: Hij heeft meerdere malen heeft hij dat meegemaakt. Zowel op Dominica, waar hij dus ook heeft gezeten, als op Saint Lucia. En hij zegt van ja, het typeert wel ons als volk dat wij veerkracht hebben, dat we daar steeds weer overheen komen. We bouwen het weer opnieuw op.
0: Ja.
1: We weten gewoon, elk jaar kan het weer ergens inslaan. Het kan ons ook overkomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond het wel heel bijzonder om zijn persoonlijke verhaal ook te horen. Echt wel een getuigenis. Want wat hij dus zei was, ja, toen ik klein was, en hij komt dus echt van een bananenboerderij, zoals hij het zelf noemt.
0: Ja.
1: Niet mijn woorden. en hij zei van, ja, ik ben echt opgegroeid met dat we wisten gewoon van, de kerk is voor ons heel belangrijk. Het geloof is voor ons heel belangrijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik priester zal worden als zwarte man.
0: Oh.
1: Want in die tijd was meneer Pastoor was een blanke man te midden van zwarte mensen.
0: Yeah.
1: Mensen met een donkere huidskleur. Dus toen hij 10 was, kreeg hij dus voor het eerst het vermoeden dat hij de roeping had om priester te worden. Toen leefde dat nog heel erg in hem.
0: Ja.
1: En waar hij dan op ingaat is dan dat hij zegt van ja, ik heb toch dat verlangen gehad. Uiteindelijk ben ik het gewoon geworden. En hier hebben we het nu over de aartsbisschop.
0: Ja.
1: Dus in die zin is er heel veel veranderd. En dat typeert ook hoe hij zegt van ja, we hebben diepgang nodig. We hebben geloof nodig. En daarmee kunnen we overwinnen. Dus ook het secularisme overwinnen. En ook die Pinkstergemeente, de evangelicals, die hier in het land steeds komen.
0: Ja, want is het een, ik kan me zo voorstellen door die stormen, iets opbouwen wat vaak dus het risico loopt om weer

0: opbouwen, wat vaak dus het risico loopt om weer letterlijk vernield te worden. Is het land wel goed in ontwikkeling? Is het een arm land? Is het, weet jij dat?
1: Ik weet er niet heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, als je kijkt naar het Caribisch gebied in het algemeen, hè, ook naar de Nederlandse eilanden, ja. Dan zie je dat er wel voorzieningen zijn. En dat gaat mee in de stroom van de vernieuwing en de ontwikkeling en noem maar op. Maar dat er wel vaak een soort van kloof is tussen arm en rijk. Die is dieper dan bij ons in Nederland. Je hebt daar echt grote armoede. Mensen die echt soms in een hutje leven en geluk hebben dat ze elektriciteit hebben en niet zeker zijn van hun bestaan soms.
0: Nee. En daarom
1: dat komt vaker voor.
0: Wat je zegt, hè, daarom is die diepgang zo belangrijk. Dat mensen toch weten van hoe de situatie ook is. Als je op God vertrouwt, dan uiteindelijk, hè, het wil niet zeggen dat alles makkelijk is, maar uiteindelijk komt het goed. Hij voorziet.
1: Ja.
0: Ja, wel mooi. En wat doet Kerk in Nood voor Sint Lucia, voor deze?
1: Met name de vorming van seminaristen.
0: Oké.
1: Dus dat blijft gewoon, de roepingen zijn er. En voor ons in dat soort gebieden is het echt zo de zaak. Hoe maken we het mogelijk dat die roepingen tot wasdom komen?
0: Ja.
1: En ook het ondersteunen met wat wij noemen de misintenties of bestaanshulp.
0: Ja.
1: Voor religieuze orde. Dus dat doen we in dit geval ook.
0: Ja. Is er op Sint Lucia zelf een seminarie of moeten zij? Nee, hè?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet, maar ik weet het niet zeker.
0: Nee, maar de grote kans dat ze daarvoor naar een eiland of grotere plaats moeten. Maar heel belangrijk.
1: Ik zou het moeten uitzoeken.
0: Ook. Ja, nou wie weet. Ja. Een goede reden om het er toch nog eens over te hebben. Ja. Jij brengt altijd berichten mee. En een daarvan ging het toch mijn wenkbrauwen een beetje omhoog. Van blijkbaar hebben we dat dus ook. Want het gaat over religieuze vervolging in Europa en de Amerika's.
1: Wordt een trend. Wordt was de titel trend, van het artikel. Ja, dan snap ik dat je even opkijkt. Hè?
0: Ja.
1: Degene die dat gezegd heeft is mijn mede-redactielid bij het rapport Godsdienstvrijheid. En hij is betrokken bij ons rapport, laat ik het zo zeggen. Ook degene die hierover gaat vanuit de Europese Bisschoppenconferentie.
0: Oké.
1: Dus hij is zelf academicus van achtergrond op het gebied van internationaal recht. Mm-hmm. En adviseert de bisschoppen in Europa op dit terrein. Hoe gaat het nou met wetgeving, godsdienstvrijheid? En hij zegt dus op het ogenblik, het zijn ontnuchterende statistieken. Hè? Het aantal brandstichtingen, dat is het aantal gevallen van vandalisme. En noemt een paar van de getallen, onder andere heel dichtbij België, 200 in het afgelopen jaar.
0: 200 wat?
1: Gevallen van, in dit geval was het aanvallen, zoals het werd genoemd.
0: Dat kan van alles zijn. Ja.
1: Ja, en in Duitsland een stijging van 20% ook over het afgelopen jaar.
0: En dat betreft alle christenen, hè?
1: Het betreft niet alleen de katholieken, maar gewoon kerken in het algemeen. Ja, dat zijn dingen die gesignaleerd worden in sommige landen. In Nederland gek genoeg niet. In ons rapport hebben we daar ook aandacht aan besteed. Een probleem in heel veel van de westerse landen is namelijk dat het niet geregistreerd wordt.
0: Ja.
1: En dat geldt dus ook voor ons in Nederland.
0: Ja.
1: Ik heb zelf toen in Breda sprake was van in de omgeving 3 brandstichtingen een paar jaar geleden bij kerken. Toen heb ik wat navraag gedaan. En mensen zeiden van weten we eigenlijk niet of dit een groter probleem is in Nederland. En in ons rapport hebben we het over dat sommige landen daar juist wel heel ver bij zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik noem Griekenland bijvoorbeeld, houdt dat heel goed bij. Frankrijk ook een heel stuk beter.
0: Ja,
1: dus vandaar dat we ook heel goed weten. Misschien gebeurt er bij ons ook wel meer dan dat we denken.
0: Ja, dat zou kunnen,
1: Of misschien veel minder. Ik wil niet meteen in een bepaalde richting denken. Maar het feit is dat we gewoon dat niet helemaal zeker weten, omdat het niet wordt geregistreerd.
0: Nee.
1: En dus niet wordt bijgehouden op een manier dat je daar overzicht over zou kunnen hebben. En dat maakt het dus best wel lastig.
0: Hij signaleert dat dus.
1: Mm-hmm.
0: Dat zit hem in agressie, maar het zit hem misschien ook, ik weet het niet, dat is een vraag. Het zit hem misschien ook in wetgeving of hoe bepaalde regelgeving?
1: Hij heeft het over Europa en de Amerika's. En dan moet ik wel bijzeggen van dat zijn ook wel twee hele verschillende continenten.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet ik eigenlijk ook zeggen, de Amerika's zelf zijn al heel verschillend.
0: Ja.
1: Wat we zien bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, en dat noemt hij wel,

0: is dat rond de dag van het feminisme of zoiets. De dag van de emancipatie heet dat, geloof ik. En nog iets. Dat je ziet dat er heel veel aanvallen zijn op de kerk op die dag.
1: Ach. Ja.
0: En dat komt omdat er een grote groepering is die heel activistisch is. Een beetje marxistisch qua achtergrond. Gek genoeg dus niet per se feministen zijn.
1: Nee.
0: Maar die dus op die dag en op sommige andere dagen in het jaar echt gewoon heel gewelddadig naar buiten komen.
1: Mm-hmm.
0: Om hun punt te maken.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: Namelijk dat de kerk oudbollig zou zijn en achterhaalde denkbeelden zou hebben over emancipatie en noem maar op. Daar zijn andere manieren voor om dat duidelijk te maken natuurlijk. Net als dat wij ook niet tolereren dat vanuit een katholieke beweging of wat dan ook gebouwen van een linkse politieke partij zouden worden aangevallen.
1: Nee.
0: Maar dit zit dus soms ook daarachter. Dus dat zie je in Zuid-Amerika. Wat je ziet in natuurlijk Europa en Amerika is dat het gaat om hele andere gevallen. We zien vandalisme van bijvoorbeeld de kruisen langs de weg. Hè, de kleine kapelletjes. Dat zien we in Duitsland heel veel.
1: Ja.
0: Frankrijk ook aanvallen op kerken. Veel vandalisme.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk een paar gevallen gehad ook van aanvallen op priesters en op zusters die herkenbaar waren.
1: Ja.
0: In Frankrijk, dat heb ik in Duitsland volgens mij nog nooit gehoord. Dus het verschilt ook wel per land wat dat precies gebeurt.
1: Ja. Maar in feite, en ik neem aan dat Kerk in Nood daar ook voor pleit, is dat het geregistreerd moet gaan worden.
0: Ja.
1: Wat er ook in Europa en de Amerika's natuurlijk wat er gebeurt.
0: Nou, en daar gaat hij diep op in. Hij zegt ook, één van de dingen is dat er geen aangifte wordt gedaan vaak.
1: Mm-hmm.
0: Dus dit is een appel ook nu aan de luisteraar. Mocht je weten dat bij jou in de buurt iets is gebeurd met iemand vanuit zijn geloof of met de kerk bijvoorbeeld, dat er vandalisme is geweest, spoor dan de koster of de pastoor of wie dan ook aan om daar wel aangifte van te doen.
1: Ja, ja.
0: He, want dat alleen sowieso... op die manier krijgen we een beeld inderdaad. En het andere waar hij het over heeft is, op Europees niveau zijn de instanties tegen antisemitisme.
1: Ja.
0: Tegen islamofobie, maar er is niks op het gebied van haat tegen christenen.
1: Nee.
0: En hij zegt van ja, dat maakt wel dat het gewoon veel lastiger is om hier echt iets mee te doen. Want je hebt hier echte onderzoekers voor nodig die hiermee aan de slag gaan.
1: Aan de slag gaan, ja. Wordt er wel eens een keer iets geroepen, maar niet dat het systematisch eigenlijk wordt aangepakt. Nou, dat heeft gebed nodig, denk ik, dat het er wel mag komen. Want ik denk wel dat je... Nou ja, dat gaat dus niet vanzelf. Daar is inzet voor nodig.
0: Ja.
1: Ben benieuwd, Dennis, om daar toch ook weer later weer eens wat over te horen. Ja, oké. We gaan door naar het laatste item. Nog een paar minuutjes voor.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we weer in het vertrouwde Irak.
0: Mm-hmm. Ja. Er is een nieuwe patriarch gekozen. Patriarch, ja, voor de mensen die niet echt kennen, het zit een beetje tussen aartsbisschop in en de paus in, hè, bijna.
1: Ja.
0: Dus het is hoger dan de aartsbisschoppen in die zin, want ze hebben veel grote gebieden. Dit is de patriarch van de Galdeus-Katholieke Kerk,
1: mm-hmm.
0: in dit geval. En dat is de grootste geloofsgemeenschap in Irak, maar ook daarbuiten.
1: Ja.
0: Ze leven ook daarbuiten, laat ik het zo zeggen. Zo heb je bijvoorbeeld in Libanon de Maronitisch-Katholieke Kerk. Hè? Dus je hebt een paar van die riti, zoals dat wordt genoemd in verschillende landen. En hij is dus nu gekozen als opvolger van kardinaal Sacco, die dat heel lang is geweest, de patriarch van Irak. Die is geïnstalleerd nu. Ja, en wat ik heel bijzonder vind, het is echt iemand die weet wat vervolging betekent.
1: Mm.
0: Hij was bisschop in Mosul, de grote stad in Irak, toen IS daar binnenkwam vallen.
1: Oh, wow.
0: En we hebben het bij Kerk en Nood en ook hier in het programma hebben we het vaak gehad over de vlakte van Nineveh, waar natuurlijk gewoon die christelijke dorpen helemaal leeg werden gemaakt. Mensen moesten vluchten voor IS. Maar Mosul was als eerste aan de beurt.
1: Ja.
0: En daar zijn echt mensen overleden ook, wat op de vlakte van Nineveh niet is gebeurd, omdat die op tijd waren gevlucht. En dat heeft hij dus aan de lijf ondervonden.
1: Zo.
0: Hij is dus echt op het laatste moment is hij Mosul uitgegaan, nog net om vrij te kunnen zijn. Daarna is hij uitgezonden geweest naar Irak, naar Australië vanuit Irak. Heeft dus ook de Westerse kerk wel meegemaakt. En ook de Galdeeuwse gemeenschap in diaspora.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Want die is inmiddels groter dan de Galdeeuwse kerk in het land zelf.
1: Ja, want die zijn allemaal gevlucht.
0: Ja.
1: Gewoon. Ja,
0: ja. Ja, dus we hebben het alleen al over dat in 2003 er nog 1,2 miljoen waren. Galdeeuwse, ja. Met name Galdeeuwse christenen. En nu dus zo'n 200.000 ongeveer.
1: Ja. En die zitten allemaal in het noorden, hè, met name, toch?
0: Ja, in het Koerdisch gedeelte. Ja, of Koerdisch. Terug op die vlakte van Nineveh, wat dan iets meer naar het midden van het land is. Terwijl vroeger, het is goed dat je het noemt, Bagdad was ook gewoon voor een deel christelijk.
1: Ja.
0: Alleen door alle aanslagen die er destijds al in Bagdad waren, zijn heel veel van hen juist weer naar die vlakte van Nineveh gevlucht.
1: Ja.
0: En dus nu heel veel Galdeeuwen over de hele wereld verspreid. Ja, en hij heeft zich echt gericht tot al die mensen.
1: Ja.
0: En wat ik heel mooi vond, en daarom dacht ik van laten we er ook mee eindigen voor vandaag, is dat hij echt zegt van jullie hebben een missie. En die missie is natuurlijk om Christus te verkondigen. Mm-hmm. Met woord en met daad. En dat is iets wat je nogal vraagt van mensen die weten wat dat inhoudt in een situatie met vervolging. Maar dan ook de lijfspreuk die hij heeft gekozen. Hè? Wees niet bang, geloof alleen.
1: Mm.
0: En hij gaat daar ook op in. Hij zegt van ja, weet je, die angst die we soms hebben is een hele natuurlijke reactie. Maar we moeten ons daar niet aan overgeven. En zeker niet als we het geloof hebben in Christus, dan hoeven we dat ook niet te doen. En daar gaat het over. Het gaat niet over het ontkennen van die angst. Het gaat over een echte confrontatie met dat angst vanuit het geloof. Ik ben bang, maar ondanks dit kies ik ervoor te vertrouwen. Zegt
1: hij. Ja. Oh, dat
0: en dan,
1: is wel
0: en dan
1: heel
0: begint
1: mooi.
0: Dat hart zich opnieuw te openen.
1: Ja.
0: En dat is een oproep die natuurlijk bij hem gewoon echt vanuit... Echt levenservaring komt.
1: Mm-hmm.
0: Gelovig levenservaring.
1: En ook de mensen tot wie hij dat zegt, die weten dat natuurlijk. Ja. Die weten wat hij meegemaakt heeft. En dat het niet een mooi woord is, zeg maar. Maar wat je zegt, dat dat echt komt uit zijn hart en beleving. Ja. En zijn eigen geloof natuurlijk.
0: We hebben het over een land waar priesters zijn vermoord. Omdat ze de kerk open wilden houden. Pater Ragit Kani. En diakens en de geestelijke weten wat het betekent om bedreigd te worden. Dat het geen valse blaffende hond is, om maar zo te zeggen. Nee. Ze bijten echt daar.
1: Echt meegemaakt. Ja. Nou, ik denk ook wat Kerkenoot natuurlijk altijd vraagt, is zeker ook hier weer echt te bidden. Heel concreet, juist voor deze patriarch en voor de mensen voor wie hij natuurlijk verantwoordelijk is. Dan kunnen we dat op die manier ook ondersteunen. En natuurlijk, jullie vragen natuurlijk ook voor de projecten geld. Dat sowieso. Dat mag ook een keer gezegd worden. Maar het gebed is wel heel, heel belangrijk.
0: Ja.
1: En ik wil jou ook vragen, Dennis, om daar deze uitzending dan mee te eindigen. En dan dank ik jou weer voor jouw komst naar de studio.
0: En dat is een gebed uit de gebedskalender, wat ook, en dat is geen toeval natuurlijk, voor Europa is nu. Dus dat is ook wel heel mooi. Almachtige God, wij willen u vandaag bidden voor uw kerk in Europa. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof. Geef dat ons eigen geloof mag groeien en dat wij het evangelie leren verkondigen aan onze naasten. Wij vragen u, houd het vuur van uw Heilige Geest, die u op overweldigende wijze hebt geschonken aan uw apostelen, steeds brandend in de kerk in Europa. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige bisschop Bonifatius en zijn gezellen, missionarissen en martelaren, door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, goedemiddag met Antoon. Pastoor Pieter Zimmerman, kunt u mij goed horen?
2: Ik zit jou nu in de deur van de auto, maar ben ik dan te verstaan nog of niet?
1: Ja, het is te verstaan volgens mij.
2: Oké. Nou, ik probeer een beetje die kant op te praten.
1: Ja, ik zet hem gewoon wat harder.
2: Oké.
1: Bent u al aan het rijden?
2: Ja, ik zit achter het stuur, ja.
1: Ja, oké, dan...
2: Ja, ik heb een hele mooie Peugeot, dan hoor je bijna niet dat je rijdt, hè?
1: Valt me niet tegen, ja. Nou ja, beste luisteraars, ook welkom in de uitzending van het programma Het Weekend In. Op de valreep voor het weekend blikken we terug op de afgelopen week en we blikken vooruit op de aankomende week. Ja, pastoor zit in de auto, dus het is een klein beetje behelpen, maar zo kunnen we toch u toch weer even horen. Dat is toch fijn.
2: Ja. Ja, dat is een beetje pastoor zijn anno 2026, daar ben je veel onderweg. Dag beste luisteraars, heel mooi dat we toch even het weekend kunnen gaan inluiden samen inderdaad. Ja, ik zit in de auto, ik ben op weg naar een huwelijk, dus dat is eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja.
2: Ik heb straks de inzegening van een huwelijk in Eindhoven. Nou, dat is altijd ontzettend bemoedigend natuurlijk, hè, voor een priester ook. Als je twee jonge mensen mag, de getuige mag zijn en het huwelijk mag inzegenen van twee jonge mensen.
1: Prachtig,
2: die elkaar het jaar hebben, dat is natuurlijk prachtig, ja.
1: Dat is een enorm feest. Ja, altijd is dat heel mooi natuurlijk, een katholiek huwelijk. En u doet dat ook al 10 jaar, priester zijn. En hebben we een mooi feest gevierd. Wilt u daar iets over vertellen?
2: Ja. Nou ja, het was een feestje, zal ik het maar noemen. Het was inderdaad vorige week zondag in de parochie met de parochianen even stilgestaan. We hebben een glaasje gedronken samen. En inderdaad. Dus ik 21 mei om precies te zijn, de donderdag, niet afgelopen donderdag, maar de donderdag daarvoor was ik... twee donderdagen geleden alweer was ik 10 jaar priester. Ja, dat was toch wel even een memorabel moment. Ja, dan zie je toch wel die 10 jaar even voorbij komen.
1: Ja.
2: En heel dankbaar vooral voor het priesterschap.
1: Ja, het was een heel mooi feest daar in de parochietuin. En veel kinderen waren er ook. Die waren lekker aan het rondrennen en die waren aan het genieten van het mooie weer. En met water spelen.
2: Ja.
1: Dus we hebben heel mooi gevierd. Ja, en toen de dag
2: het was
1: daarna,
2: een warme dag. Ja.
1: Toen de dag daarna
2: ging het feest nog even door, ja, absoluut. Ja. Dus we hebben inderdaad natuurlijk weer tweede Pinksterdag. Een prachtige dag gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was, het kon eigenlijk niet mooier. Het was natuurlijk bloedheet, dat wel. Dus we hebben de processie uiteindelijk iets moeten inkorten. We hadden een wat langere ronde willen maken, maar we zijn nu naar het Heilig Hart beeld gelopen in Os. En dat was precies 1 roze hoedje, bleek later. Dus we zijn vanuit de kerk naar het Heilig Hartbeeld gelopen en weer terug. En we hebben de rozenkrans gebeden onderweg, Maria-liederen gezongen. Ja, en het was weer gewoon echt helemaal op en top katholiek. Gewoon prachtig om op die manier in de meimaand zo samen biddend door de straten te kunnen trekken. Dus het was een heel groot feest. En het was ook een mooie opkomst. We hadden... Ja, iets van 130 mensen zaten in de kerk, geloof ik. Dus dat was ook echt heel goed. Zeker op zo'n warme dag, want het was even spannend van komen mensen wel als het zo warm is. En we hebben samen Pinksteren mogen vieren, het feest van de Heilige Geest.
1: Hartstikke mooi, ja. Fijn dat zo goed heeft uitgepakt. En dat is dan ook mooi met dat mooie weer, hè?
2: Ja. En we hebben natuurlijk nog een heel mooie receptie of borreltje daarna gehad in de pastorietuin. Een prachtige pastorietuin van de kerk in Os.
1: Ja.
2: En het was geweldig. We hebben nog een bitterballetje kunnen eten naar de hand. En er werd zelfs verse pizza in de pizza overgebakken. Dus het kon niet op. Het was erg mooi, ja.
1: Nou, en, mooi om daarvan te vernemen.
2: Het was natuurlijk... Het was natuurlijk de oude mis, hè, dus de Tridentijnse mis. Ja. En anders dan in de nieuwe mis werd er op maandag dan ook nog echt het feest van Pinksteren gevierd. Dus in de nieuwe mis is dat inmiddels een feestdag ingesteld door Paus Franciscus, hè, Maria, moeder van de kerk. Ook een hele mooie dag natuurlijk. Maar in de oude kalender heb je nog het octaaf van Pinksteren.
1: Oh ja.
2: Dus in Os was het niet wit maandag, maar was het rood, de kleur.
1: Ja.
2: Vanwege nog de verlenging van het Pinksterfeest eigenlijk.
1: Aha. En ja. Pieter Zimmerman, kunnen we nou zo zoetjes aanspreken van een traditie?
2: Ik denk dat dit de derde keer was dat we het hebben georganiseerd. En volgens mij is drie keer traditie, ja. Dat heb ik wel eens een keer ergens opgevangen.
1: Ja, dus volgend jaar weer.
2: Hoewel we toevallig gisteren er nog over hadden, wat ook wel heel mooi zou zijn voor volgend jaar, is dat we een keer met Radio Maria aansluiten bij de sacramentsprocessie in Keulen.
1: Oh.
2: Ik heb dat met de parochie wel eens vaker gedaan, dat we met een paar busjes richting Keulen gingen op sacramentsdag. Dat wordt in Duitsland natuurlijk gevierd op de donderdag, hè, dus dat was gisteren.
1: Ja.
2: En dat is geweldig om dat eens mee te maken. Dan heb je natuurlijk zo'n beetje heel kerkelijk Duitsland trekt dan uit naar de Dom van Keulen. Wel het goede deel van de kerk van Duitsland, want er is natuurlijk nogal wat verwarring in Duitsland.
1: Mm-hmm.
2: Maar dit trekt toch wel de gewone katholieken, om het zo te noemen. En dan trek je geloof ik met iets van 8000 man door de straten van Keulen met het sacrament. En
1: dat is ook wel bijzonder, hè?
2: Wel heel indrukwekkend. Ja. Ja. Dus wie weet, we hadden het er gisteren over en toen zaten we nog te denken van ja, zou dat dan niet te veel worden zo kort achter elkaar als we ook de Pinksterbedevaart hebben. Dus we zijn er nog niet helemaal over uit. Maar dan kunnen de luisteraars even horen dat we nu alweer bezig zijn met het programma voor volgend jaar.
1: En genoeg dingen om te overwegen, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ik begreep dat er ook een sacramentsprocessie is in Heilo. Op de dag dat in alle andere bisdommen ter wereld sacramentsdag wordt gevierd.
2: Oké, op de donderdag dus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Is iets dichterbij misschien voor sommigen. Maar we gaan erover nadenken. Ja, we hebben ook natuurlijk de Mariathon gehad. We hebben twee weer prachtige dagen gehad. Daar mogen we zeker van een traditie spreken. En niet alleen is dat voor Nederland zo, maar voor alle radiostations van Radio Maria over de hele wereld. Een mooi eerbetoon aan Moeder Maria. Hè, want dat doen we altijd ook in de maand mei. En dit jaar hebben wij geld ingezameld voor Ruin Maria in Ierland. Heel mooi bedrag, maar liefst €25.000.
2: Ja, geweldig.
1: Ja,
2: ongelooflijk.
1: Hoe hebt u die dagen beleefd?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het elk jaar een feestje om dat mee te mogen maken. Het is echt maar Radio Maria op zijn best, zou ik willen zeggen. Want nou ja, de studio zit natuurlijk vol met vrijwilligers. En de sfeer is ontzettend goed. Iedereen heeft goede schik en tegelijkertijd wordt ook nog keihard gewerkt. Dus ik vind het altijd een hele mooie dagen. Je bent wel moe op vrijdagavond als je heel de dag bezig bent geweest.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een hele goede vermoeidheid. En het waren prachtige dagen. We hebben inmiddels ook kort even de priesterdirecteur van Ierland gesproken. Mm-hmm. En ook verteld dat we zoveel geld hadden opgehaald. Nou, die was natuurlijk heel erg dankbaar. Hij zit er pas kort, hij zit er nog geen jaar. Dus voor hem is het allemaal nog een beetje nieuw. Ja. Dus alle steun van alle kanten die is extra welkom dan. En ze hadden eigenlijk €35.000 nodig in Ierland. Maar hij heeft me verteld dat ook Radio Maria Spanje een bijdrage heeft geleverd. Dus ze zijn al over die €35.000 heen.
1: Nou, hartstikke mooi nieuws.
2: Kunnen ze. Ja, absoluut, absoluut.
1: Daar kunnen zij weer mee vooruit.
2: Ja.
1: Ja, en er was ook een gesprekje met Yvonne. Onze collega Yvonne had een gesprekje met Benedictijner monnik Dam David. En dat is ook een Ier, begreep ik. Ik heb het zelf niet beluisterd, maar ik kreeg dit aangereikt van onze collega Tom. En hij liet daarover weten dat zij hebben toen ook gesproken over de rozenkransen. Die zij voor ons maken, die wij ook aanbieden. Maar die zijn nog niet klaar. Dus het is blijkbaar heel populair, die rozenkransen die wij kunnen aanbieden van hun. Maar het is ook echt een biddend proces. En Tom heeft ook een video laten zien. Een video op YouTube. En dat is een soort workshop, een soort uitleg van hoe zij die rozenkransen maken. En daar zie je ook echt dat het iedere knoop, zeg maar, een gebed op zichzelf is. En dat is een heel mooie video. Die heb ik ook in de radiogids geplaatst onder dit programma van Het Weekend in.
2: Heel goed, ja,
1: dus
2: mooi.
1: Dus mensen kunnen dat daar terugvinden.
2: Ja, inderdaad. We hebben sinds kort twee rozenkransen die we aanbieden.
1: Ja.
2: En we hebben officieel geen winkeltje natuurlijk. Dus alles wat we aanbieden is eigenlijk op basis van vrijwillige bijdragers. Maar dan geven we altijd wel een richtbedrag. We hebben één rozenkrans inderdaad nu uit Ierland. Maar ja, die moet nog bijgemaakt worden. Die zijn besteld. Daar heeft inderdaad deze monnik uitgebreid over gesproken. En misschien is het wel mooi om in de loop van de komende dagen nog een moment te vinden waarop we dat interviewtje van Yvonne met de monnik nog uitzenden.
1: Ja.
2: Maar we hebben sinds kort ook een nieuwe rozenkrans. En dat is de rozenkrans uit Fatima.
1: Oh ja.
2: En
1: ja.
2: Ook dat, daar zit een prachtig verhaal aan vast. Want dat is van een ambachtsman die dit eigenlijk puur uit liefde voor Maria doet. Dus die knoopt rozenkransjes, ook heel stevig overigens. Ze zijn beter te betalen dan de wat duurdere rozenkrans uit Ierland. Maar ook heel mooi, heel stevig. En het is denk ik wel de moeite om dat eens op de site op te zoeken. Want we hebben een aparte pagina op onze site. En er worden al dit soort artikelen aangeboden. U kunt ze overigens wel bestellen, maar dan is de wachtlijst gewoon iets langer. Hè? Dus de Ierse rozenkrans die moet nog verzonden worden vanuit Ierland. En de Portugese, de rozenkrans uit Fatima, die kunt u zo bestellen, want die hebben we nog op voorraad.
1: Ja.
2: Ja, dus, en het is echt een bezit. Hè? Het is ook die mooiere rozenkrans uit Ierland, dat is echt een bezit voor het leven. Ik heb hem toevallig nu ook in mijn zak zitten.
1: Oh, dus kijk dat, zo.
2: Die gaat er ook wel bij naartoe. Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: en
2: mooi.
1: Ik ben ook aan het meekijken. Je kunt inderdaad op de website, heb je zeg maar dat menubalkje helemaal bovenaan. Heb je 5 knoppen en dan heb je contact. Nou, als je daar dan klikt op bestel, dan vind je deze rozenkrans. En dat is de rozenkrans uit Ierland en dat is de rozenkrans uit Fatima. Die staan er allebei bij, dus van harte aanbevolen. Ja, we hebben deze week ook weer een hele mooie bidden met Heilige Jozef gehad. Mannen bidden met Heilige Jozef. Altijd de eerste woensdag van de maand. En dat was deze week ook weer, toch?
2: Ja, over tradities gesproken. Dat is wel echt een traditie geworden sinds een paar jaar. Heel trouw komen de mannen op woensdagavond. De ene keer is de groep iets groter dan de andere keer. Maar er is toch altijd een vaste kern. En nu waren we ook weer met een man of, ja, wat zal het zijn, 10, 12, zoiets. En ja, hartstikke goed dat gewoon gebeurt. Dus de eerste woensdag van de maand is ook officieel toegewijd aan Sint-Jozef. Dus om dan samen te komen, om samen met de heilige Jozef te bidden tot Jezus, tot Maria, dat is prachtig. En we zijn even aan het uitrekenen hoe lang we nou precies bestaan, wanneer we nou voor het eerst die mannen bidden met Sint-Jozef hebben gedaan. Want dat willen we dit jaar eigenlijk ook gaan vieren. Dat we dan even een speciale dag daarvoor organiseren.
1: Ja, goed idee.
2: Misschien wel met een bedevaart naar Smakt. Hè? Dat hebben we ook wel eens vaker gedaan. Ja. Dat het Sint-Jozef bedevaartsoord. Maar dat zullen we ook laten weten.
1: Heel mooi. Dus ja,
2: ik
1: kreeg een mailtje. En daar was blijkbaar een luisteraar. Die had een bericht gestuurd. En die vroeg dan van ja, er is ook een mannenclub toch? Bij Radio Maria. En er was mij de vraag gesteld van gaat het nou over Exodus 90? Of gaat het misschien over mannen bidden met Sint-Jozef? Nou, ik heb haar teruggestuurd, mijn collega, van ik denk dat het over de gebedsavond gaat van mannen bidden met Sint-Jozef. Dus ja, blijkbaar zijn er ook mensen in geïnteresseerd. En mensen weten het ook te vinden. Doen er ook navraag over. Dus dat is fijn.
2: Ja, wat misschien wel goed is ook om te weten, is je hoeft je er verder niet voor op te geven. Dus om 7:00 s'avonds, elke eerste woensdag van de maand, is het eigenlijk mis. En dan om 8:00 is dan de rozenkrans. En die rozenkrans wordt ook uitgezonden. Dat bidden we ook vaak in verschillende talen, want er zitten ook een paar Poolse mannen bij. En meestal ook een Vlaming. En we hebben iemand uit Italië. We hebben iemand uit Mexico die vaak met ons mee heeft gebeden. Dus het is een mooie gebelleerd gezelschap. Dus van harte aanbevolen. Hele mooie avond zijn dat.
1: Zeker. De eerstvolgende keer zal zijn op 1 juli. Dat is namelijk de eerste woensdag van de maand juli. Mannen bidden met Sint-Jozef. Ja, Pieter Tsiemann, ja. We hebben nog een paar kleine dingen die we dan willen voor terugblikken. En dan gaan we naar wat muziek luisteren. Is dat goed?
2: Ja, is goed. Doe het maar.
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld, ik mag u ook meedelen dat we de luistertips ook verzenden wekelijks via de mail. Dat we vroeger noemden we dat het digitaal weekoverzicht, maar die naam laten we vallen. Het is nu een korte wekelijkse digitale nieuwsbrief met luistertips. En daarin staan een aantal hoogtepunten van de afgelopen week met ook de terugluisterlinks naar het audio archief, of de audiotheek noemen we dat. En het digitaal weekoverzicht, wat we dus vroeger altijd verstuurden per mail, die is vanaf nu te vinden iedere maandag op de website. Dus die maken we nog steeds. Een mooi handig overzicht die je ook makkelijk kunt uitprinten. Die is gewoon te vinden op de website. Die wordt dus niet meer verstuurd per mail, maar in de mail wel. Zoals we nu eigenlijk ook doen in dit programma van Het Weekend In. Blikken we terug en blikken we vooruit. En daar worden dingen uitgelicht. En dat is dus ook te vinden op de website. Kunt u zich ook voor aanmelden. Ik besefte dat ik zelf nog helemaal niet was aangemeld. Want vroeger ging dat op een andere manier. Maar toen hebben we een nieuwe database gekregen. En ben ik daar blijkbaar tussendoor gevallen. Dus als u denkt van ja, vroeger kreeg ik ook zulke soort mails iedere week. Maar nu niet meer. Dan kunt u zich daarvoor gewoon aanmelden. Ik heb het net zelf gedaan. Het is heel makkelijk. U kunt bij contact klikken op nieuwsbrief en daar uw e-mailadres achterlaten. Vanuit de aanbevolen. En dan krijgt u dus iedere week zo'n mailtje met wat luistertips. Nu het nog een laatste puntje van terugblikken is het programma Tot Hier en Verder. Daar hadden we de mannen van de Herensociëteit in Haarlem, Nino Hofmans, te gast. Zij noemen hem de correspondent van Tot Hier en Verder in Rome. Ja, en ze gaan in op de encycliek van Paus Leo Magnifica Humanitas. Het document waarin ook wordt gewaarschuwd tegen de ongeremde opmars van artificiële intelligentie of AI. Nou, in het gesprek hoor je dan dat ze daarover spreken alsof die nog niet gepubliceerd is. Dus blijkbaar was dat gesprek vlak voordat die werd gepubliceerd. En inmiddels is die wel gepubliceerd. Is ook te vinden op internet. Is daar meer informatie over te vinden. Maar het is verrassend dat ze toch verstandige dingen daarover kunnen zeggen, blijkbaar. Hoewel het nog niet eens was gepubliceerd. En ze gaan ook in op de priesterbroederschap Pius X. En de spanningen binnen de kerk.
2: Ja, daar wil ik even op aanhaken, Antonia. Ik sta hier inmiddels in de file. Dus ik ben wel blij dat jij even het programma, dat je even wat het een beetje mee opvangt. Want ik moet ook meteen op het verkeer letten hier. Maar even daarover. Dus ik heb gehoord dat ze inderdaad spreken ook over de Pius X. De controversie die nu natuurlijk gaande is. Iedereen heeft het erover. En ik wil meteen even zeggen, we hebben binnenkort weer onze mini-retraite. Dat is altijd de derde dinsdag van de maand. Hè? Dus dat is in juni. Dat is nog een paar weken. Maar
1: 16 juni.
2: Ja, en dan ga ik daar zelf ook even over spreken met ons vrijwilliger. Want je hebt nogal wat uiteenlopende meningen natuurlijk. Hè? De ene die vindt het verschrikkelijk waar PST mee bezig is. De andere hebben er toch wat meer begrip voor. En ik wil ook zelf even daar wat toelichting over geven.
1: Ja,
2: want ik denk dat het wel een belangrijke kwestie is voor onze kerk, waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Dus, dus dan weten de luisteraars bij deze vast van, nou, als je daar wat meer over wil horen, dan kom op dinsdag, ik dacht 16 juni uit mijn hoofd.
1: Ja, 16 juni, klopt.
2: Ja, klopt. 16 juni, ja, dan is weer de mini-retraite. Dus er wordt nog een uitnodiging gestuurd, maar dan hebt u bij deze alvast het thema. En we zullen ook nog een klein stukje gaan praten over onze lieve vrouw van La Salette. Dat had ik de vorige keer beloofd.
1: Oh, ja.
2: Nou, daar zal ik even mee beginnen. Dat zal een paar minuten zijn om af te ronden. En dan gaan we over dit thema spreken.
1: Ja, het is ook een onderwerp wat natuurlijk een heikel onderwerp is. En het wordt ook, komt ook diverse keren, bijvoorbeeld bij de Club van Job, komt het langs. En in deze uitzending van Tot Hier en Verder hebben we dan Nino Hofmans die daarover spreekt. Maar het is duidelijk dat het wat hij daarover zegt, dat zijn mening is. Hè? Dus dat is denk ik ook voor, mogen we vanuit gaan, volwassen luisteraars die dan dat zelf op waarde kunnen schatten. En meer daarover later. Zullen we luisteren naar wat muziek? Pastoor Pieter Zimmerman en dan straks vooruitblikken.
2: Dat gaan we doen.
1: Ik heb klaarstaan een heel mooi lied in het Frans. Je vous salue, Marie.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Het Weekend In. Pastoor Pieter Zimmerman zit in de auto onderweg naar een bruiloft of ja, een huwelijkssluiting. En dan kunnen we nog een klein beetje vooruitblikken wat ons staat te wachten. Nou, allereerst is denk ik mooi om te vermelden, de eerste zaterdag van de maand, dat is dus morgen, hebben we de rozenkrans en de eucharistieviering vanuit Heilo.
1: Ja, klopt.
0: Dat daar bent u ook weer te vinden jaar. Dan, of niet?
1: Ik ben daar zelf niet bij, maar we zenden dat nu sinds een paar jaar uit vanuit Heilo. Zij doen dat natuurlijk al veel langer. Dat is al een hele lange traditie in Heilo om de eerste zaterdag van de maand de priesterzaterdag te vieren.
0: Ja.
1: Maar goed, Maria in Fatima die spreekt er natuurlijk ook heel expliciet over, hè, die eerste zaterdag devotie. Dus u weet het waarschijnlijk, de communie ontvangen, biechten. De rozenkrans bidden, mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Nou, het wordt allemaal aangeboden in Heilo. Je kunt daar morgen naartoe als u wilt. Hè. Dat kan elke eerste zaterdag om daar gewoon echt ook daadwerkelijk bij aanwezig te zijn. Maar u kunt het ook bij ons op de radio volgen. We zenden de rozenkrans uit en de heilige mis, als ik het goed heb.
0: Ja, volgens mij uit mijn hoofd is dat om 11:30. Ik heb het even... Ik pak het er zo nog even bij. Nou, 11:30 is geloof ik de rozenkrans en 12:00 de... Maar hier heb ik het inmiddels.
1: De bid.
0: Ja, inderdaad. Dat klopt wat ik zeg. Dat is 11:30 de rozenkrans bidden. En 12:00 de eucharistieviering. Ja, en we hebben de aankomende week hebben we het programma Guadalupana. Nou, er was eigenlijk zo gepland dat de kardinaal, Wim Eijk, zou komen naar de studio van Den Bosch. Maar helaas heeft hij de dag daarvoor werd hij ziek gemeld. Dus dat was heel erg mooi geweest natuurlijk om hem in de uitzending te hebben van Guadalupana. Het is natuurlijk bij uitstek een programma die gaat over het, de bescherming van het ongeboren menselijk leven. En het menselijk leven in het algemeen. Het zou heel erg mooi zijn geweest om de kardinaal daar te gast te hebben. Maar ja, we bidden voor zijn herstel. En hopelijk, ik weet nog niet of dat gaat lukken, hebben we aankomende dinsdag een mooi verhaal over een kindje die gered is door de biddende helden bij de abortuskliniek. Want dat gebeurt ook. Hè? Die mensen staan daar te bidden. En dat gebeurt ook dat er wel eens iemand aangesproken kan worden of iemand geïnteresseerd is. En dat er dan een gesprekje op gang komt en dat daardoor iemand toch afziet van abortus. Ja, dan kun je wel echt spreken mooi, van een heldendaad.
1: Ja, geweldig. Heel mooi.
0: Dus dat zou mooi zijn als het lukt. Maar meer informatie daarover later. En hou ook de radiogids in de gaten. Ja, en woensdag hebben we een mooie uitzending
1: nog wel,
0: van...
1: Anton, nog even, voordat we naar de woensdag springen, nog even naar de dinsdag.
0: Ja?
1: Ik heb in de ochtend een gesprek met Ignas Verhak. Dat is een Vlaming uit Vlaanderen. Daar komen Vlamingen meestal vandaan.
0: Ja,
1: een filosoof, geleerde man. Ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek, want ik heb hem lang niet gesproken. Ik heb les van hem gehad op het seminarie. En het is een filosoof zoals je een filosoof ook echt voorstelt.
0: Aha.
1: Als je hem een vraag stelt, dan kijkt hij eerst met een hele diepzinnige blik een tijdje uit het raam. En dan komt er pas een antwoord. dus ik ben heel benieuwd naar het interview. Want het kan even gaan duren, want hij denkt grondig na over zijn antwoorden.
0: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd, want hij heeft een mooi verhaal te vertellen. Niet alleen over de filosofie, maar ook over zijn eigen leven. Dus ik vind het mooi dat dinsdag gaat gebeuren.
0: Ja, dat is heel mooi dat hij kan komen. De aanleiding is zijn boek. Op Pelgrimstocht heet zijn boek De Hoop van Christenen Vandaag. En die kregen wij van hem toegestuurd met een... het was nog net geen handgeschreven briefje, maar wel een heel persoonlijk briefje. En dan ook zelf ondertekend. Waarbij hij ook vertelt dat hij ook in het verleden nodige dingen heeft gedaan voor Radio Maria. En dat hij nu dit boek heeft geschreven. En zal ik een klein stukje van de flaptekst lezen?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, dat luidt als volgt. Heeft het christelijk geloof voor ons vandaag nog zin? Misschien wel. Als we het teken van brood en wijn proberen te verstaan dat Jezus op de avond voor zijn dood gesteld heeft. Een slachtoffer van geweld stelt de gang van zaken in de wereld in vraag en laat zien wie God voor hem werkelijk is. Zich geven tot het einde. In een geseculariseerde wereld moeten wij anders leren denken over onszelf en over God. Anders kunnen we dat teken niet meer verstaan. Dit boek probeert die uitdaging op te nemen. Als in een spiraalbeweging zoekt het door door te dringen tot die dwaze liefde van God. Ja, zo zie je dat het een... het is een filosoof en een theoloog. Maar eigenlijk is dit wat hij hier schrijft heel concreet. Dus ik ben er erg benieuwd naar dat gesprek.
1: Ja. Anton, ik moet bijna ronden. Maar misschien dat jij de laatste puntjes die nog op de agenda stonden, dat je die zelf nog even met de luisteraars kunt doornemen dadelijk.
0: Zeker. Dan, u komt op de bestemming aan.
1: Ja, ik ben bijna. Ik moet nog even. Het is allemaal heel praktisch, maar ik moet nog even de preek gaan doornemen voor het huwelijk zo meteen.
0: Oh, dat is ook handig om dat voorbereid te hebben. Ja, nou, heel veel zegen daarmee.
1: Ja, Anton, dan gaan we afronden. Ja, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat terwijl wij deze uitzending maken, het nog maar 12 uur is. Dus deze uitzending is iets eerder opgenomen dan die daadwerkelijk wordt uitgezonden. En dat betekent dat ik nu geen zegen kan gaan geven, want zegens moeten natuurlijk vers zijn, om het zo te noemen. Hè. Die moeten live zijn, dus die kun je niet van tevoren opnemen. Maar misschien kunnen we wel, om af te sluiten en om zeker over dit weekend af te roepen, ook kunnen we misschien samen het Wees Gegroet bidden. Aanstaande zondag natuurlijk ook sacramentsdag, hè, belangrijke dag voor onze kerk. En zeker. Dat we vragen dat Maria deze dag heel veel vrucht laat dragen.
0: Zeker, nou daar bidden we voor.
1: Wees Gegroet Maria. Ja. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
0: Hij zij de gezegende. Gij
1: zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God.
1: Moeder van God.
0: Bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Nou, dan wens ik u een heel gezegend en ook heel gezellig weekend toe.
0: Ja, heel veel dank, pastoor Pieter Zimmerman, voor deze bijdrage aan het programma Het Weekend In. Ook heel veel zegen toegewenst voor de bruiloft, de huwelijkszegening. En dan zien we elkaar snel weer.
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. Mooi.
0: En een veilige reis. Allemaal. Tot ziens.
1: Dank u. Dag.
0: Tot zover pastoor Pieter Zimmerman met ons verbonden via de telefoon terwijl hij onderweg is. Ja, dat kan ook allemaal op radio. En ik mag u nog de laatste puntjes noemen. Waar we naar uit mogen zien. Aankomende maandag hebben we het programma Aan tafel met. En nou, dat doet wel een klein beetje denken aan waar we het net over hadden, over In gesprek met de priesterdirecteur op dinsdag met Ignaz Verhak. Want bij het programma Aan tafel met op maandag hebben we Wim Peters. Die schreef ook een boek. En dat luidt Terug naar het midden. Wim Peters is oud-docent klassieke talen, oud-katholiek nieuwsbladjournalist en oud-perschef van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij schreef dat boek Terug naar het midden, herinneringen van een katholieke boomer. Nou, wat is dat dan, een boomer? Volgens mij wordt daarmee bedoeld zo de mensen van de babyboom. Zo vlak na de oorlog, dat er heel veel grote gezinnen waren. Nou, en deze Wim Peters beschrijft in dit boek hoe Nederland veranderde van een christelijke samenleving naar een kleine geloofsgemeenschap in een seculiere cultuur. In zijn memoires deelt hij persoonlijke ervaringen en pleit hij voor een terugkeer naar het midden. Dit is uitgegeven bij uitgeverij De Boog. Bij de aanbieding van het boek aan Monsieur Punt, emeritus bisschop van Haarlem-Amsterdam, noemt deze het een belangrijke getuigenis, omdat er maar weinig is geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland na het Tweede Vaticaans Concilie. Dus ja, het lijkt wel alsof het zo bedoeld moet zijn. Op maandag in Aan tafel met Wim Peters de gast is met zijn boek, die ook ingaat op de katholieke kerk en de seculiere cultuur in Nederland. En dan op dinsdag in gesprek met de priesterdirecteur, met Ignaz Verhak. Ook aan de hand van zijn boek Op pelgrimstocht. Nu, dan hebben we op donderdag nog een hele mooie uitzending van Gewoon Katholiek. Althans, mooi. Dat hoop ik. En dat verwacht ik ook, want het moet nog worden opgenomen. Dus we weten nog niet waar de heren het over gaan hebben. Maar in ieder geval is pastoor Harm Schilder daarbij. Dus dat belooft heel mooi te worden. En op donderdag hebben we ook het programma Het Inzicht. Dat gaat deze keer over westers esoterisme. Esoterie. Helemaal verzorgd door Marleen Kaars. We kennen haar. Het is een populair programma. En waar gaat het dan over? Nou, esoterisme heeft alles te maken met verborgen kennis. Verborgen kennis, enkel weggelegd voor elites. Esoterisme is een occulte wetenschap die beroep doet op gaven, op eigenschappen die als mediumniek kunnen worden omschreven. We zoomen vandaag in op één van de belangrijkste mysteriescholen die mensen helpen die verborgen kennis op het spoor te komen. De Rozenkruisers. Ja, dan kom ik aan het einde van het programma. Het weekend in. Daar hebben we genoeg vooruitgeblikt. Het is tijd om het weekend te gaan vieren. En ik kan u nog noemen dat op 12 juni is natuurlijk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Nou, om die reden is natuurlijk de hele maand juni de maand van het Heilig Hart van Jezus. Nou, en om die reden binden we na de rozenkrans van 11:45 op werkdagen altijd om 11:45 de rozenkrans. De hele maand ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Prachtige litanie is dat. Dan is al genoemd, ja, de mini-retraite mag u alvast noteren. Dat is 16 juni. Dat is altijd de derde dinsdag van de maand. Het is bedoeld voor vrijwilligers. Maar als u denkt van ja, ik wil misschien ook wel eens even zien, proeven. Sfeer proeven van wie zijn die vrijwilligers dan? En hoor ik daar misschien ook bij? Nou, dan bent u ook welkom. Dus beginnen met een lichte lunch, dan een inleiding van pastoor Pieter Zimmerman. Dat zal deze keer gaan onder andere over Pius X en over Onze Lieve Vrouw van La Salette. En daarna is er een bidding in onze kapel. Graag even aanmelden als u van plan bent om te komen. En dan hebben we, is ook al genoemd, iedere eerste woensdag van de maand, heel bijzonder, mannen bidden met Sint Jozef. En die kunt u noteren voor 1 juli, want dat is de eerste woensdag van de maand juli. Daar bent u ook van harte welkom. Dank u voor het luisteren naar dit programma van Het Weekend In. En ik wens u een prachtig weekend.

0: prachtig weekend toe.
1: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat opleidt is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 2, D. De Eucharistie, voedsel voor ons leven. De Eucharistie daagt ons niet enkel uit, ze vraagt om een antwoord. De Eucharistie geeft ook ons alles, ons leven als gelovige, ons gebedsleven. Alles is een vrucht van de Eucharistie en van de andere sacramenten. Zonder deze stroom van genade zijn wij als gelovigen tot niets in staat. Priester Poppe was daar rotsvast van overtuigd en hij herhaalt de uitspraak van Jezus dikwijls: zonder mij kunt ge niets. De gedaanten waarin die genade tot ons komen zijn niets anders dan de gedaanten van voedsel. Hier sluit Poppe volledig aan bij de decreten van paus Pius X, meer bepaald het decreet Quam Singularis uit 1905. Pius X ziet drie redenen om dagelijks te communiceren als middel van heil voor ons gelovige leven. De tekst uit het Evangelie van Johannes 6, vers 51 tot 56. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Het is een duidelijke uitnodiging om te eten. Neemt en eet allen hiervan. Ten tweede roept paus Pius X opnieuw een tekst op van Johannes 6, vers 31. Het is de tekst over het manna. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Het manna dat de Joden mochten eten tijdens hun tocht door de woestijn is de voornaamste voorafbeelding van de Eucharistie. Ze gingen er dagelijks op uit en verzamelden voldoende manna om ervan te eten en in leven te blijven. In het Onze Vader vraagt Jezus ons te bidden om het dagelijks brood. Pius X zegt hierover dat hiermee op de eerste plaats het eucharistisch brood is bedoeld. Pius X haalt ook een tekst aan uit Handelingen 2, vers 42. De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijke leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Voor de paus is dit andermaal duidelijk een allusie op het dagelijks naderen tot de tafel des Heren, zoals hij dat zegt. Dat dit ook in latere eeuwen met grote winst voor een volmaakt en heilig leven is geschied, hebben ons de heilige vaders en kerkelijke schrijvers geleerd. Decreet Quam Singularis, vers 3. Wanneer Poppe deze tekst overschrijft in zijn geestelijk dagboek, zal hij het woordje dagelijks driemaal onderstrepen. Voor hem is het duidelijk. Dagelijks is de norm. Het lijkt ons een evidentie om in iedere mis te communiceren. Lange tijd was dit echter niet gebruikelijk in de kerk. Dat brood en wijn dagelijks voedsel zijn, werd zelfs ontkend en zeker niet in praktijk gebracht door de gelovigen. Ze gingen meestal eenmaal per jaar met Pasen ter communie. Zo begrijpen wij beter de actie van paus Pius X en van latere pausen. Pius XII zal in zijn encycliek Mediator Dei schrijven: roept in één woord alle mensen van iedere stand en dwingt ze binnen te gaan, want dit is het brood des levens, waaraan ze allen behoefte hebben. Mediator Dei, pagina 46. Poppe schrijft in zijn eucharistische methode: aan het vernieuwde kruisoffer nemen wij op de innigste, op de meest werkelijke en geschikte wijze deel door de heilige communie. Wat verwacht priester Poppe van de gewone kruistochter? De veelvuldige communie, de verzorgde communie en de welbenutte communie. Hij vraagt 1. Veelvuldig naar de mis te gaan en daarbij de communie te ontvangen. Dit wil zeggen, ze nooit door eigen fout nalaten. 2. Wel verzorgde communie, dat wil zeggen, communiceren met de nodige voorbereiding. Een verwijderde en een onmiddellijke voorbereiding, gebeden om vergeving, gebeden verlangen om de Heer te kunnen ontvangen. 3. Wel benutte communie, dit wil zeggen, met een dankzegging nadien en het evalueren van het bijzondere punt van die week. Priester Poppe zegt: eucharistische kruistocht is een vorm van katholieke opvoeding. Het is niet enkel een bond voor veelvuldige communie, het is een communiebeweging. Priesters, onderwijzers, ouders en ijveraars werken er samen om de kinderen en de jeugd door veelvuldige en verzorgde communie tot volmaakte christenen en tot medewerkers van de priesters op te leiden. Uit de eucharistische parochiewerking Averbode, pagina 56 en 57. Hoofdstuk 4.2 E. Alles met Maria en niets zonder de hiërarchie. Voor wie Poppe kent, is dit vanzelfsprekend. Maria stond werkelijk in het zenit van zijn priesterlijk leven en de band met de kerkelijke hiërarchie werd jaar na jaar van zijn korte leven sterker en sterker. Het zijn juist deze twee ankers die het moeilijkst liggen bij de moderne mens. De lijnen die naar Maria leiden waren voor Poppe evident, voor ons helemaal niet. Aan Jezus danken wij alles, maar Jezus zelf hebben wij te danken aan Maria. Christus, het voedsel voor onze ziel, dankt zijn heilige mensheid aan Maria. Maria is door de werking van de Heilige Geest de morele en fysieke oorzaak van Jezus' mensheid. Moreel, door haar gebed en haar fiat, haar ja-woord aan God. Fysiek, door haar moederschap. Zij beschikt als algemene middelares over alle genaden door haar Zoon verdiend. Zij is de middelares van de genaden die zij krijgt van Gods wegen. Uit eucharistische methode Averbode, pagina 21. Door de hedendaagse theologen zal er bij het lezen van deze tekst wellicht meer dan één kanttekening geplaatst worden. Het is misschien toch wel goed dat wij als christenen in verband met Maria meer oog hebben dan enkel voor haar moederschap. Dat we, wat betreft Maria, uitgroeien boven het vrouwelijke element in onze godsdienst. Poppen gaat voor de meesten te ver, zeker wat het middelaarschap van Maria betreft. Anderen zijn dan weer te minimalistisch. Voor een lid van het eucharistische kruistocht was het toen wel duidelijk. Zonder Maria was het onmogelijk gelovig te zijn. Niets zonder de hiërarchie zal voor de gewone gelovigen wellicht minder een probleem vormen. Ze hebben weinig of niets te maken met de kerkelijke hiërarchie. Voor priesters en ook steeds meer voor geëngageerde leken ligt dit anders. Bij veel leden van de clerus is het onbegrip voor de hiërarchie groot. Door allerhande omstandigheden is er weinig respect en waardering voor hen die gezag uitoefenen. Alle vormen van gezag hebben het wel moeilijk heden ten dage. Bij de clerus mag je misschien zelfs wel van een malaise spreken. Dat komt door verschillende oorzaken. Misgelopen benoemingen, slecht gecommuniceerde beslissingen, liturgische kwesties, morele obstakels, verschil in visie op leerstellig of ander gebied. De perceptie van een geringe luisterbereidheid, vermeende vriendjespolitiek en gebrek aan empathisch vermogen dat van de gezagsdragers gevraagd wordt. Langs de andere kant, de kant van de hiërarchie, is er dan weer weinig begrip voor kritiek of opmerkingen. De leiders aan de top werken immers hard tot zeer hard en doen hun best om te roeien met de riemen die ze hebben. Bij priesterpoppen is er geen sprake van dit alles. Hij beleefde van ganser harte het aloude gezegde nihil sine episcopo, niets zonder de bisschop. Terwijl ook hij af en toe niet gespaard bleef van een tik van de kromstaf, was zijn reactie niet afkeer of bitterheid, integendeel, zijn gevoel voor gehoorzaamheid groeide erdoor. Wanneer in Leopoldsburg tijdens een diner met de bisschop van Luik, aalmoezenier Rijken, een publieke opmerking krijgt, die daarenboven nog ongegrond bleek, zet Poppen zijn collega aan, niet om door te slikken, maar om dapper te gehoorzamen zonder protest of opmerking. Poppen zou steeds meer en meer de band tussen de eucharistische kruistocht en de hiërarchie beklemtonen. Hij bedoelde daarmee theologisch en praktisch. Theologisch: het kruisoffer is het genadeoffer. Het genadeoffer wordt door Jezus hernieuwd en toegepast op ons en onze kinderen door zijn hiërarchisch priesterschap. Paus, bisschoppen en priesters in het middelpunt van de eucharistie. Eucharistische methode, averbode, pagina 23 en 24. Praktisch. De bisschoppen beslissen over de praktische uitbouw van de eucharistische kruistocht. Zij benoemen priesters, proosten, raadgevers, vrijgestelden, directeurs enzovoort. Alles, volgens Poppen, moet in handen komen van de bisschoppen.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 19e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe de priester van Rieti, in wiens huis Sint Franciscus aan het bidden was, de druiven van zijn wijngaard geplukt en geroofd zag door de vele mensen die naar de heilige toekwamen, en hoe hij toen, zoals Sint Franciscus hem beloofd had, op wonderlijke wijze meer wijn oogste dan ooit, en hoe God aan Sint Franciscus openbaarde dat hij na zijn dood naar het paradijs zou gaan. Toen Franciscus ernstige last had van zijn ogen, werd hem door kardinaal Ugolinus, die beschermheer van de orde was en Franciscus een zeer warm hart toedroeg, in een brief aangeraden om naar Rieti te komen, omdat daar uitstekende oogartsen waren. Nadat hij de brief van de kardinaal ontvangen had, ging Franciscus eerst naar San Damiano om Christus toegewijde bruid Clara enige vertroosting te bieden en wilde hij daarna doorreizen naar de kardinaal. Maar eenmaal aangekomen kreeg Franciscus 's nachts zo'n last van zijn ogen dat hij niets meer kon zien. En omdat hij onmogelijk kon vertrekken, maakte Clara voor hem een hut van wilgentenen, waarin hij beter zou kunnen rusten. Maar door de pijn aan zijn ogen en ook door de vele muizen die hem vreselijk hinderden, kon Franciscus overdag nog 's nachts rust vinden. Terwijl hij enkele dagen die pijn en kwelling onderging, kwam hij al peinzend tot het inzicht dat dit een straf van God moest zijn, vanwege zijn zonden. En hij begon God hiervoor met heel zijn hart en met zijn mond te danken, en riep met luide stem uit: Mijn Heer, dit en nog veel erger heb ik verdiend. Mijn Heer Jezus Christus, goede herder, die ons zondaars en onwaardigen barmhartig is, met velerlei lichamelijke kwalen en angsten, schenk mij, uw schaap, de genade en kracht om u door geen enkele ziekte of angst of pijn te verlaten. Na dit gebed, hoorde hij een stem uit de hemel die zei: Antwoord mij, Franciscus. Stel dat de hele aarde van goud was en dat in alle zeeën, rivieren en bronnen balsem stroomde en alle bergen, heuvels en rotsen van edelsteen waren. En stel dat je een schat zou vinden die nog meer waard was dan deze dingen, zoveel als goud meer waard is dan aarde, balsem dan water, en edelsteen dan bergen en rotsen, en dat jou vanwege deze ziekte die waardevolle schat geschonken werd, zou je dan niet heel tevreden en blij moeten zijn? Franciscus antwoordde: Heer, ik ben een zo kostbare schat niet waardig. En de stem van God sprak: Verheug je, Franciscus, want die schat is het eeuwige leven dat ik je in het vooruitzicht stel en je nu al toezeg. En deze ziekte en bezoeking zijn een onderpand van die hemelse schat. Uiterst gelukkig met deze belofte van zaligheid riep Franciscus zijn gezel en zei: laten we naar de kardinaal gaan. En nadat hij eerst Clara met heilige woorden vertroost had en nederig afscheid van haar had genomen, ging hij op weg naar Rieti. Toen hij Rieti naderde, kwamen hem zoveel mensen tegemoet dat hij de stad niet binnen wilde gaan, maar uitweek naar een kerk daar ongeveer 2 mijl vandaan. Maar zodra de mensen hoorden dat hij in die kerk verbleef, trokken ze er in grote getalen heen om hem te zien, met als gevolg dat de wijngaard van de kerk geheel verwoest werd en alle druiven eruit werden geplukt. De priester had hier veel verdriet van en diep in zijn hart betreurde hij het dat hij Franciscus in zijn huis had opgenomen. De gedachte van de priester werd door God aan Franciscus geopenbaard, waarna deze hem bij zich riep en vroeg: dierbare vader, hoeveel vaten wijn levert deze wijngaardje per jaar op, wanneer de oogst op zijn best is? De priester antwoordde dat de beste oogst 12 vaten bedroeg. Daarop zei Franciscus: ik vraag je, vader, om mijn verblijf hier enige dagen geduldig te verdragen, omdat ik hier veel rust kan vinden, en om uit liefde voor God en voor zijn kleine armen te dulden dat de mensen druiven uit je wijngaard plukken. Dan beloof ik je namens mijn Heer Jezus Christus dat je dit jaar 20 vaten zult oogsten. Franciscus wilde daar graag blijven, omdat hij zag dat hij talrijke zielen oogste onder de mensen die er kwamen en die veelal dronken van hemelse liefde weer vertrokken en zich van de wereld afkeerden. De priester vertrouwde op de belofte van Franciscus en stelde zijn wijngaard open voor iedereen die de heilige kwam opzoeken. En het wonder geschiedde. De wijngaard werd zo vertrapt en leeggeplukt dat er niet meer dan enkele magere trosjes over waren. Maar toen het tijd was om te oogsten, plukte de priester die paar trosjes, deed ze in de kuip en perste ze. En zoals Franciscus had beloofd, oogste hij 20 vaten uitstekende wijn. Dit wonder geeft duidelijk aan dat zoals de van zijn druiven beroofde wijngaard dankzij de verdiensten van Franciscus overvloedig wijn had opgebracht, zo ook het christenvolk, dat door de zonde weinig vruchtbaar is in deugd, dankzij de verdiensten en de leer van Franciscus dikwijls een rijke en goede oogst aan boetvaardigheid oplevert. Tot lof van Christus. Amen. Deze week een lang verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. En in dit verhaal ontdekken we een aantal thema's, 2 thema's die eigenlijk met elkaar samenhangen. In het eerste thema horen we over Franciscus pijn en kwelling, die hij ervaart als straf voor zijn zonden. En zo'n straf voor zijn zonde is voor Franciscus niet iets negatiefs, niet per se iets negatiefs. Hij ziet het ook als kans om je trouw aan God te laten zien. Pijn en kwelling kunnen je soms afkeren van God. Maar Franciscus geeft aan, juist door de pijn en de kwelling kan ik laten zien dat ik trouw wil zijn aan God. En dat is een teken van bekering. En God beantwoordt die beweging van bekering van Franciscus. God stelt de lijdenden een waardevolle schat in het vooruitzicht. Dat horen we ook in de zaligsprekingen in het evangelie. Zalig de lijdenden, want zij zullen het eeuwig leven verwerven. En dit eerste thema van de zonde, de pijn en de kwelling die daarop volgen en de kans om trouw te zijn aan God hangt samen met het tweede thema uit dit verhaal. In het tweede thema horen we over de verwoeste wijngaard die een overvloedige opbrengst heeft. Soms zie je helemaal niets van God en kan eigenlijk alleen het onmogelijke gebeuren om het tij in je leven ten goede te keren. We mogen erop vertrouwen dat dat wonder gebeurt, dat God de gever van alle goeds is. Misschien is het goed om de komende dagen eens terug te kijken welke onmogelijkheden bleken toch mogelijk te zijn. En hoe werken deze wonderen, deze wondertjes door in jouw leven? Bidden we samen Franciscus gebed voor het kruis. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Aansporingen tot liefde en geloofsijver. Broeders en zusters, daar wij leven door de geest, willen we ook leven volgens de geest. Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden. Als iemand op een misstap betrapt wordt, moet gij, geestelijke mensen, zo iemand in de geest van zachtmoedigheid oprichten. Let tegelijk op uzelf, gij kunt ook in verzoeking komen. Helpt elkaar zulke lasten te dragen. Op die manier zult gij de wet van Christus vervullen. Want wie meent iets te betekenen terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken. Dan zal hij zijn roem wel voor zich houden en niet uitspelen tegen zijn naaste. Want ieder heeft zijn eigen vracht te dragen. Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. Maakt u niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Laten we niet te moede worden goed te doen. Als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan onze geloofsgenoten. Ziet met hoe grote letters ik u nu eigenhandig schrijf. Het zijn mensen die in de wereld een goed figuur willen slaan, die u de besnijdenis trachten op te dringen. Alleen maar om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus. Want die mensen van de besnijdenis onderhouden zelf niet eens de wet. Maar ze willen wel dat gij u laat besnijden om zich daarop te kunnen beroemen. Mij mogen God ervoor bewaren op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Het komt niet aan op besnijdenis of onbesnedenheid, maar op de nieuwe schepping. Vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Tweede lezing uit het levensverhaal van de heilige Norbertus. Groot onder de groten, gering tussen de kleinen. Norbertus wordt terecht beschouwd als een van de meest krachtdadige uitvoerders van de Gregoriaanse hervorming. Zo wilde hij in de eerste plaats een clerus vormen die zich op een authentiek evangelisch en apostolisch leven toelegde, die in kuisheid en armoede het kleed draagt van de nieuwe mens, dat tegelijk een sieraad is, door het habit van de kloosterling te verbinden met de waardigheid van het priesterschap, en die zich richt op de navolging van de Heilige Schrift met Christus als leidsman. Aan hen gaf Norbertus 3 aanbevelingen. Zuiverheid in de dienst van het altaar en bij het koorgebed. Verbetering van fouten en nalatigheden door middel van het kapittel. En zorg voor de armen en gastvrijheid. Maar terwijl de priesters in het klooster de plaats van de apostelen innamen, trok hij, naar het voorbeeld van de oude kerk, een grote menigte aan van gelovige leken, mannen en vrouwen. Daarom beweerden velen dat sinds de tijd van de apostelen geen ordestichter in zo'n korte tijd zoveel navolgers van Christus tot een leven van volmaaktheid had aangeworven. Toen hij aartsbisschop geworden was, deed hij een beroep op zijn medebroeders om de Slavische volken in Oost-Europa tot het geloof te brengen. De klerus van zijn eigen bisdom trachtte hij te hervormen in weerwil van de onrust en de opwinding onder het volk. Ten slotte spande hij zich vooral in om een goede verstandhouding tussen de apostolische stoel en het keizerrijk tot stand te brengen en te bevorderen, met behoud evenwel van vrije verkiezingen voor kerkelijke ambten. Daarom schreef paus Innocentius II hem: de apostolische stoel dankt u, haar zo toegewijde zoon van ganser harte. En de keizer maakte hem tot aartskanselier van het Rijk. Dit alles deed hij vanuit een onwankelbaar geloof. In Norbertus, zei men, schittert het geloof, zoals in Bernardus van Clairvaux de liefde. In zijn omgang was hij beminnelijk. Groot onder de groten, gering tussen de kleinen, hartelijk voor allen. Hij was ook zeer welsprekend. Hij brengt Gods woord als vuur. Ondeugden brandt hij weg. Deugden scherpt hij in. Mensen van goede wil maakt hij rijk door zijn wijsheid. Hij schouwde de goddelijke mysteriën, mediteerde daarover voortdurend en verkondigde ze onverschrokken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in week 9 door het jaar worden wij de Eucharistie binnengeleid door een vers van Psalm 65. Ik bezoek met offers uw huis en kom aan u mijn geloften volbrengen. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Ten aanhoren van heel het volk zei Jezus tot zijn leerlingen: wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, die belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe, die er 2 penningen ter waarde van 1 cent in wierp. Jezus riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Dit is het woord van God. Bij het bidden zit het hem in heel kleine dingen. In kleine dingen kan men soms meer hart leggen dan in grote. En dat zien we in dit evangelie. Het kleine maar veelbetekenende gebaar aan het begin van het gebed is dat ik de geest laat rusten bij hem. Het gaat er niet om iets te doen, maar eenvoudig alleen maar te zijn. Te zijn bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij de arme weduwe zag en de edelmoedigheid van haar hart. Ik hoef voor God niet op mijn tenen te lopen, me niet uit te sloven. Het geringste merkt hij op. Ik maak een gebaar van eerbied of aanbidding. Ik maak me klein voor hem om me zo geschikt te maken meer te ontvangen nog. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die mij helpt mijn geest in een sfeer van afhankelijkheid en ontvankelijkheid te houden. Belangrijker nog dan de lichaamshouding is de levenshouding. Mijn levenshouding is zoveel als de ziel van de lichaamshouding. En daarom vraag ik nu als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan haal ik me de geschiedenis voor de geest. Jezus bevindt zich op het tempelplein. Daar ziet hij de godsdienst in vol bedrijf. De schriftgeleerden met hun opvallende kleding. De mensen die geld wierpen in de offerblokken. En bij de offerkisten gezeten, valt Jezus het grote verschil op tussen menige rijken die er veel in wierp aan de ene kant en een arme weduwe die er slechts 2 van de allerkleinste geldstukjes inwierp. Maar het was wel al wat zij bezat. Alles waarvan zij die dag leven moest. Eigenlijk zijn er 2 geschiedenissen. Er is de geschiedenis van de mensen onder elkaar. De geschiedenis van het geschiedenisboekje. Dat is het niveau waarop de schriftgeleerden zich bewegen. Daar waar de mensen naar opzien, maar
En dat is in Gods ogen een gruwel. En er is een andere geschiedenis, een die zich op een ander niveau afspeelt, verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kleinen. Lucas 10, 21. De plaats waar dit geheim zich afspeelt, is het Tempelplein in Jeruzalem. En het zijn ook alle openbare pleinen en plaatsen overal ter wereld, in en buiten de kerk, overal zijn die twee niveaus te ontdekken. Ik vraag om de bijzondere genade, dat Hij mij mag helpen te zien wat Hij ziet, zodat ik een innerlijke kennis krijg van Christus de Heer. Want het is niet de kennis naar het vlees, naar de oude maatstaven, zoals Paulus een keer zegt, maar een kennis die niet aan de buitenkant blijft staan. Het is de bijzondere genade dat ik vanuit het licht van de geest op Jezus ook al het andere anders ga zien. Niet meer volgens de oude maatstaven, maar volgens de geest. De overweging. In het evangelie van vandaag zien we tot tweemaal toe de godsdienst in bedrijf. Het eerste tafereel laat de leiders van het volk zien die in de kerk doen wat de machthebbers in de maatschappij ook doen. Macht uitoefenen, gebruik maken van hun macht over hen die geen macht hebben. En dat doen zij binnen de structuren van de godsdienst. Ze lopen graag met lange gewaden. Ze zijn belust op de voornaamste zetels van de synagoge. Ze nemen de ereplaatsen in bij de maaltijden. En ze slokken de huizen der weduwen op en verrichten voor de schijn lange gebeden. Als het geloofsleven, het leven met God, het gewone leven is geworden, en dat moet ook ergens, als de omgang met God het sociale leven binnendringt, dan kan het bijna niet anders of de wereld dringt mee naar binnen in de godsdienst. Dat zie je in de geschiedenis van de wereld bij alle godsdiensten. Godsdiensten verwereldlijken, worden zelf werelds, verliezen hun transcendentie, hun boven de wereld staan. En zo gaat het in het groot, bij de leiders, de schriftgeleerden. Maar dat vindt evenzeer plaats in het klein, bij de kleinen. En daarvan krijgen wij een voorbeeld in het tweede tafereel. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Dat is het gewone bedrijf onder de mensen. Je hebt armen en rijken. En die standen die er onder de mensen zijn, die zijn er ook in de tempel, in de omgang met God. De armen geven koperstukken en de rijken zilverstukken. Maar het geven van geldstuk alleen is nog geen godsdienst. Godsdienst wordt het pas als het werkelijk een offer is, als het je iets kost, als het je pijn doet. Moeder Teresa zegt dan ook, liefhebben tot waar het je pijn doet. Geven tot over de grens heen. En dat was nog bij de armen, nog bij de rijken het geval. Allen, armen en rijken, wierpen ze er iets in van hun overvloed, zegt Jezus. Het deed hen geen centje pijn. Ze voelden er niets bij. Beter nog, ze hadden er geen gevoel bij voor God. Ze gaven zonder gevoel voor God. En ze hadden er wel degelijk een menselijk gevoel bij, maar dat gevoel betrof hun eigen ik. Ze vervulden hun plichten, ze werden er beter van in hun ikgevoel, maar het maakte hen in geestelijke zin niet echt rijker. En ook tegenover klaar,
werden zij er beter van, stonden zij er goed op. Het staat goed als je in de rij staat om iets te geven, dan hoor je erbij, je telde mee. Maar dat is geen godsdienst, dat is ik-dienst. Zo doe je het niet tegenover iemand die je graag mag. Dan wil je juist dat het je iets kost. Dan zeggen we wel eens, als je inkopen doet voor iemand, een geschenkje wil geven, voor iemand die je graag mag, nou, het mag best iets kosten hoor. En tegenover God, die de mens bemint met alles wat hij in zich heeft, met zijn hart, met zijn ziel, met zijn verstand, met al zijn krachten, kun je eigenlijk alleen maar aankomen met iets wat alles kost. Wat op dat moment alles voor je betekent. Iets wat je eigenlijk niet kunt missen. Zoals de weduwe in het evangelie, zij offerde, zij gaf alles waar ze van leven moest, die dag dan. Maar zoiets kun je niet aan een ander voorschrijven, want dan wordt het weer een moeten. Dan wordt het weer iets van de wereld. Nee, God heeft alleen de blijde gever lief. 2 Korinthe 9:7. En daar hoort dan ook geen moeten bij. Zo van, zo moeten jullie nu ook doen. Nee, er wordt alleen in een verhaal verteld wat er gebeurt. En dat verhaal eindigt met de eenvoudige constatering. Wat die vrouw deed, zij offerde van haar armoe al wat ze bezat. Alles waar ze van leven moest. De bedoeling hiervan is dat de toehoorder hierdoor mag gaan nadenken. Het is geen voorschrift, maar een voorbeeld. Een verhaal zoals heel de schrift vol staat met verhalen, hoe mensen omgaan met God, hoeveel waard God voor mensen kan zijn, of beter gezegd, hoe God omgaat met mensen. Laten we nu die vrouw eens nader bekijken. Zij was weduwe, hetgeen aan haar kleding te zien was. En tegelijkertijd was ze straatarm. Ze leed aan haar armoede als aan een ongeneeslijke, schrijnende wonde. Hoe ze het ook wendde of keerde, altijd voelde zij het gemis. Haar afhankelijkheid. Er hoefde maar ook iets te gebeuren in het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld dat de prijs van het brood omhoog ging. En meteen zat ze onder de armoedegrens. En datzelfde gevoel kunnen mensen ook hebben wanneer ze met een gebrek zitten waar ze maar niet overheen kunnen komen. Een gevoeligheid, een kwetsbaarheid, een wonde die maar niet wil dichten. Niet zichtbaars. Niet openlijk, want dan kunnen mensen nog medelijden met je hebben, maar iets wat niet te zien is. Zo'n vorm van armoede als bij die weduwe, die, zoals ze dat noemen, structureel is geworden. Een eigenschap die deel is gaan uitmaken van henzelf. Deze weduwe voelde dus altijd dat gemis, die frustratie, die hunkering. Die vraag waarop mensen geen antwoord kunnen geven, totdat ze merkte, God zelf geeft het antwoord. Of beter gezegd, God zelf is het antwoord. Door haar levensstaat van arme weduwe was zij altijd op God aangewezen. En elke keer als ze zich naar God richtte, merkte ze dat God dat beantwoordde. Dat hij zijn aanschijn over haar deed lichten, om maar een bepaald beeld te noemen. En dat voelde ze aan als een rijkdom. Of met de woorden van Jezus, als een schat in de hemel. In al haar armoede, maar ook door haar armoede, voelde ze zich schatrijk met God in de hemel. En zo is haar armoede haar rijkdom geworden. Een rijkdom die ze voor geen goud van de wereld zou willen missen. Deze vrouw is van haar armoede gaan houden.
en wil die gewoon niet meer missen. En dat blijkt uit het gebaar dat ze maakt. Op de eerste plaats is ze met de anderen in de rij gaan staan naar de offerkist toe. En dat was al niet nodig, want weduwen waren van het offeren vrijgesteld. En als ze dan bij de offerkist is aangekomen, heeft zij er niet 1 cent, het kleinste koperstukje, het kleinste geldstukje ingeworpen, maar 2. En dat was net alles waar ze van leven moest die dag. Ongelooflijk hoe God mensen nabij kan zijn. En hoe persoonlijk, hoe intiem hij met mensen omgaat. Hij kan zich zo aan mensen schenken. Hij kan hen zo zijn liefde laten voelen. Dat mensen blij kunnen zijn met hun armoede. En dat zij een goed gevoel overhouden bij hun zwakheden. Dat is eigenlijk het verhaal van God met de mensen. Dat is eigenlijk het verhaal van heel de Heilige Schrift. God geeft zijn liefde aan mensen die er met een arm hart voor openstaan. Geestelijk arm, arm van geest. Tot slot het gebed afsluiten met gesprekken. Mocht ik tijdens het gebed nog iets vastgehouden hebben van de houding van een objectieve buitenstaander, dan kan de gespreksvorm helpen om mij over de streep te trekken en mij met mijn hart te laten engageren. Eventueel begin ik met de weduwe of met de leerlingen, maar in elk geval moet ik met Jezus spreken. Met dit evangelie roept Jezus ook mij bij zich. Uiteindelijk is het geheim van de arme weduwe het geheim van Jezus' vader. Verkoop men niet 2 mussen voor 1 stuiver, kleinste koperen geldstukje, en toch zal buiten de wil van uw vader niet 1 mus op de grond vallen. En van de rand van haar bestaansminimum viel de arme weduwe in Gods vaderhand. En tenslotte sluiten met een Onze Vader.

hier in ons land is er altijd onduidelijkheid over de viering van Sacramentsdag. Donderdag is de eigenlijke dag, maar in Nederland vieren we dat op zondag. En terwijl ik deze uitzending voor Musica Sacra aan het voorbereiden was, dan dacht ik, ja, moet je eigenlijk wel een speciale sacramentsdag hebben? Is niet elke dag een sacramentsdag? Want dagelijks kan je naar de eucharistieviering, tenminste als je de mazzel hebt dat je in een buurt woont waarin je parochie gewoon dagelijks een viering heeft. Maar het is ook goed om één keer per jaar juist het Heilig Sacrament heel erg centraal te stellen en ook te eerbiedigen. Ik las vandaag een artikeltje op een website, ik denk van het Katholiek Nieuwsblad. Dat ging over een priester die een mevrouw in de kerk in de arm gebeten had. Want die mevrouw die eiste de communie van hem op. En hij had haar geweigerd om de communie te geven, omdat ze blijk gaf totaal geen geloofsinhoud te hebben en zo, niet wetende wat het was. Want ze wilde gewoon een koekje. En zij wil uit de ciborie een hostie weggerissen. En de pastoor die belette dat van alle mogelijkheden. En uit de deur zag hij geen andere mogelijkheid om haar in de arm te bijten. En dat heeft hij toen gedaan.